0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10:00 werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Doe nog maar één gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel de

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: plan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut

0: nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: kopieën. Slechts één origineel.
1: Eén origineel.
0: Codezone FM.
2: Ik zeg oeh. Ik zeg ah.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen.

0: Er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

It's gonna be kinda right tonight.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven even samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: is het weerbericht.
1: De komende uren vrijwel overal bewolkt, met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit is Gode Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra.
3: Het station met de meeste en beste hits. Code zo.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Dijf wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: single. Fijn dat jullie allemaal kijken naar de Oranje Show. Maar fijn dat jullie er allemaal zijn. Rutger Kastekum, Jan Slachter, Raymond Mens. We hebben Pieter Koblenz en onze topper, Jeffrey Hoogland. Sani, wat goed dat je er bent.
1: Ja, superleuk dat ik
0: nieuwe
1: zijn.
0: Single natuurlijk, hè? Laat me.
1: Laat me natuurlijk.
0: Een liedje kennen we, maar een andere versie. Mensen kunnen jou boeken, hè, volgens mij, volgens de site.
1: Natuurlijk.
0: Ja, wij kennen elkaar vanuit The Winner Takes It All, programma op SBS6. Daar heb je aan meegedaan. Ik was groot fan van jou. Wat heeft het jou gebracht?
1: Nou, natuurlijk bekendheid en optredens natuurlijk. En ja, mensen herkennen je allemaal, dus dan gaan de deuren allemaal voor je open. En ja, wat leuk dat ik hier mag staan weer vandaag.
0: Ja,
1: geweldig.

0: Nou ja, wij moeten jou bedanken. En je bent geen onbekende van onze grote vriend, die we hier natuurlijk altijd hebben. Hè? Een nummer van Kali kennen we toch allemaal?
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker.
0: Django Wagner is jouw neef.
2: Django? Ja, het is mijn neef, Django Wagner, ja.
0: Ja. Gaan jullie nog een keer samen een nummer maken, of niet?
2: Ja, dat is wel te hopen. Dat we dan hier staan met z'n tweeën, dat zou helemaal geweldig zijn.
0: Nou, dan laten we dat bij deze afspreken. Bij de Oranje Zondag komen jullie gewoon samen.
2: Geweldig, geweldig. Zingen,
0: ja. Ik zei het al, the winner takes it all. Wat zei je, Pieter?
3: Pas dat.
0: Ik moet jij zeggen. Ja.
4: Kom op, zeg.
5: Hij mag toch zeggen als ene.
0: Jullie lijken wel een beetje op elkaar, zie je dat?
2: Maar het voelt zo
0: niet. Ja. Ja.
4: Ja. Je kan even testen of het past.
3: Zo gaat het grappig.
0: Ik zei het al, de winner takes it all. En voor de mensen die dat hebben gemist, er komt een nieuw seizoen aan. En eventjes jij bij de winner takes it all.

0: wat je allemaal in je mars hebt qua stem inderdaad. En denk je nou bij jezelf, nou, ik wil ook meedoen aan de Winner Takes It All. Er komt gewoon een nieuw seizoen. Je kunt je opgeven via sbs6.nl/thewinnertakesitall. En zullen we nog eventjes de winnares laten horen? Ja. Weet u nog wie dat was? Pascal met de Franse chansons komt ze.
1: Ja, oh ja.

0: Ja, dat was natuurlijk prachtig. En terechte winnares. Maar je zat er dichtbij. Dankjewel, Sani. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Mannen. Zo, Rutte. Voel je je wat, voel je fijn met wat extra NPO-steun hier aan tafel?
1: Jan, ja, ja. Zeker.
2: Ja, ja, zitten we ook zo dicht bij elkaar nu. Hè?
1: Ja, zolang die ze Sinterklaaspak maar niet aantrekt.
2: Ja. Ja. Nou, pas op, 5 december.
0: En nou, Ben gisteren vandaag ook een jasje aangetrokken. Is belangrijk, hè, op die positie, op die stoel dat je een jasje aan hebt.
2: Ja, wat een vertoning was dat, joh.
0: Ja?
2: Ja.
0: Van Ben, vond je hem niet goed uitzien?
2: Ik vond het grappig om te zien, maar alsof hij zijn kostuum had voor zijn plechtige communie. Ja. Weet je wel, dat zag er gewoon niet uit, toch?
0: Nee, dus hij moet gewoon zijn
2: shirt. Gewoon, die flabbertje moet gewoon af en toe zijn mond in gaan. Het begon ook over zijn haar,
0: ja.
2: Toch?
0: Ja. Ah, flabbertje, je bedoelt Victor Vlam. Oh,
2: ja, flabbertje, ja, noemen wij hem thuis. En, nee, ja, prima dat hij dat zegt, hoor. Ik bedoel, het is ook wel met een knipoog, hoop ik, dat hij dat
0: natuurlijk
2: doet. Maar dat hij daar zo serieus op inging, dat hij er als een communieknaapje daar met het stropdasje, dat zag er gewoon helemaal niet meer uit.
0: Als een belastingadviseur,
3: ja,
0: hè?
3: Ben, ja, is ook, ja. Ben, hè? Ben is een beetje die verstrooide professor. Zo praat hij ook, ja. Dus dat haar hoort zo.
2: Ja, dat hoort zo.
3: En kijk, ik heb altijd een koubertje aan, maar dat moet je bij Ben niet doen.
0: Nee.
3: Ben is Ben.
0: Ben, is Ben.
1: De Ben moet er zo uitzien alsof hij een jaar lang op Robbins van Eiland heeft
3: zoiets
1: gezeten.
3: Ja, ja, ja, dat ziet hij als van Ben buiten slaat. Ja. Ja. Dat doet hij.
2: Ja, ja, ja. Ja.
4: Dus morgen zijn rotje in zijn haar zet. Want dan doet hij het ook niet.
0: Ah, oh, maar Ben. Daar ben ik Ben graag bij. Hey, maar voor jou nog geen zomerrust, denk ik?
2: Nou, nee, ik bedoel, ik ga nooit in de zomer op vakantie. Ik vind het veel te warm naar Spanje. Nou, hier is het ook bloedheet. Ik ga meestal voorjaar, najaar. En we hebben nog veel nieuwe programma's. De Max Vakantieman, Zussen komt, Beestenboel, een programma met André van Duin. Animal Crackers komt terug in augustus. Leuk. Dus er is heel veel te doen.
3: Wat is Beestenboel dan? Dat is weer wat anders.
2: Dat is dan een programma gaat over dieren met André van Duin en Jannie van der Heijden. Ja. En er zit een onderdeel in en dat is Animal Crackers. Okay. En André van Duin heeft dat gemaakt. Dat is echt monnikenwerk. Als die dan 6 seconden heeft gemaakt, is die 10 uur verder. Ja. Dan doet hij stemmetjes en dan zoekt het allemaal zo bij elkaar. Het ziet er echt fantastisch uit.
3: En Beestenboel is dan? Dus het
2: dat is het programma. Animal Crackers zit in het programma.
3: Ja, en wat
2: dus
3: gebeurt
2: onderdeel.
3: Beestenboel?
2: Ja, het gaat over dieren, het gaat over mensen.
1: Nou, lekker nieuwsgierig.
3: Zeker als
1: er
3: André van Duin
2: Hij is een enorme fan van André van Duin.
3: Ik wil weten waar het programma over gaat.
2: Hij vroeg een keer, mag ik een keer naar... Ik heb je meegenomen naar de tent.
3: Heel dankbaar voor.
2: En heb ik nooit wat terug gehad. Maar goed.
3: wil jij naartoe?
2: Nee, nee, neem een keer mee naar Amerika dan.
3: Oh, dat dan gaan we dat doen.
2: Ja. Nee, maar dus jij bent fan. En dat wordt echt een heel leuk programma.
0: Zeker. Maar wat ook echt een topprogramma is, is de Vakantieman. Ja. Je begon er al even over. Het gaat echt waanzinnig. En ik vind dit onderwerp van de Vakantieman vind ik altijd leuk. Het is een klassieker.
2: Ja.
5: Dit stopcontact hangt los. Op deze glazen wand zit vieze kalk. En hier is een deel van de plint vertrokken. Zou het hier stoffig zijn? Er is niet zoveel plek voor stof, afgezien van op de tv, op de spiegel en op de deurpost. Het bed is tot de grond afgetimmerd, maar tussen de bedden vind ik een haarelastiek en een andere viezigheid.
0: Ja, voor heel veel mensen herkenbaar, denk ik. Maar wat voor vakanties hou je dan eigenlijk als je op vakantie gaat? Wat doe je dan?
2: Nou, we gaan naar Spanje vaak. We hebben daar een huis gewoon in El Palo aan de kust. Gewoon, mijn buren zijn Spanjaarden met een pitbull, zeg ik altijd. Dat is ook echt zo, dus niet op een resort of zo. Dat vind ik leuk, om daar naartoe te gaan.
6: We hebben daar een huis gewoon, hè?
0: Nou, ja, maar dat is kan met een NPO.
2: Huis. Nee. Niet een villa of met een
1: zwembad. We hebben wel de NPO aan tafel, hoor.
2: Valt best wel mee. En, maar daar kom ik graag, maar dan niet in de zomer.
0: Nee, dat is veel te warm.
2: Voor je,
0: Zeg, ben jij een beetje trots op je benen?
2: Ik?
0: Nee,
3: nou, trots wil ik niet zeggen. Maar toevallig, omdat ik naar Amerika ging met die reportages... Ja. Ik vind altijd, op tv moet je er netjes uitzien. Daarom heb ik altijd een kobertje aan. Maar ik dacht, ja, het is 40 graden daar, dus zoek het maar uit. Ik doe gewoon de kortste broek aan die er is. Ging eigenlijk tegen mijn natuur in. Dus ik wil niet zeggen dat ik me ervoor schaam, maar ik heb wel wat ze noemen melkflessen, denk ik.
0: Ja, melkflessen. En die worden ook niet bruin ook.
3: Nee,
0: maar wat is nou groter bij jou, Jeffrey? Zijn dat jouw bovenbeen of jouw prijzenkast? Nee.
1: Ho, ho, ho.
0: Ja, dat wil ik ook wel weten, trouwens.
1: Ik denk, wordt het zo'n avond?
0: Ja, dat wil ik zich al weten.
7: Oh, ik denk dat ik inmiddels wel met trots mag zeggen... dat mijn prijzenkast misschien wel groter is dan mijn benen.
0: Ja, die is gigantisch. Je hebt onder andere 11 wereldtitels. Je bent een baanwielrenner. Je bent trouwens begonnen als BMX'er natuurlijk. Hè? Ja. Je hebt 11 wereldtitels. Je hebt 2 Olympische titels. Wij dachten, nou, het is klaar. Je laatste Olympische titel in Parijs. Hij stopt ermee. Maar nee, hoor.
7: Ja, dat heb ik zelf ook een moment gedacht. En dan was ik eventjes eruit. Maar nooit helemaal echt. En toen ben ik weer gaan trainen. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik dit eigenlijk nog opgeven? Ik ben nog veel te goed, dacht ik zelf. En dat zijn mijn teamgenoten met me eens. Dus we gaan weer voor LA 2028.
0: Ja, het is echt een gigantische job, hoor, die sport. Je bent echt een ijzervreter. Je hebt gigantische benen. Weet je de omtrek daarvan?
7: Ja, het zal rond de 67 centimeter, heel nauwkeurig. Maar
0: ja, ongeveer. Maar jij zit niet iedere dag even lekker te meten. Hoe
7: misschien dat het nu iets afgenomen is. Het is nu weer 2 jaar na de Spelen. Maar het is de bedoeling dat de komende 2 jaar er weer goed spiermassa bij komt.
0: Ja, en kan jij eigenlijk nog wel... kijk, hier zien we ze trouwens. Goeiemorgen. Ja. Kan jij nog wel gewoon naar een winkel om een broek te kopen? Of hoe werkt zoiets?
7: Het gaat tegenwoordig best goed met de stretch en de stof en zo. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Herken jij dat probleem, Pieter? Ja. Oh, die is te makkelijk. Te
2: die
0: makkelijk.
2: Is heel gemakkelijk.
4: Mijn broek
2: hoor.
4: Verder omhoog hijs, kom ik meer dan 67 centimeter tegen.
0: Maar nou,
4: daar vraag je nooit
0: om.
4: Naar.
0: Nee. Nee, Jeffrey, jij bent er en dat vinden we hartstikke leuk. Want jij gaat even een uitstapje maken naar Sloopstaal op een bike. Daar gaan we het zo uiteraard over hebben. Maar wij vinden het ten eerste hartstikke leuk dat je hier bent. En we gaan het over van alles hebben, Jeffrey. En dit programma is wel zo dat je over alles een mening moet hebben. Maakt niet uit of je er verstand van hebt. Daar gaat het helemaal niet om in dit programma.
3: Ja, is dat
0: verhaal? Nee. Dus voel je vrij, in ieder geval. Dan weet
7: gaan
0: je.
7: We best doen.
0: Ja. Hebben jullie wel eens dat bij jullie wordt ingebroken... en dat je die beelden dan terug kan halen... omdat je toevallig een ring hebt of een ringdeurbel bijvoorbeeld... of andere camera's?
3: Ik heb het wel hangen, maar gelukkig is er nog nooit ingebroken. Dat is altijd mijn grote angst, dat er iemand ineens naast mijn bed staat... Maar het is nog nooit gebeurd. Nee. Ik heb heel veel angsten, zoals je weet. Maar dat is één van de angsten. Maar het is nog nooit gebeurd.
0: Nee, maar jij hebt een waakhond, dus dat scheelt een hoop.
3: Ja, die slaapt ook in bed bij ons. Dus ja. Maar ik heb wel die camera's hangen daarvoor. Dat als er wat gebeurt, dat je dat kan bekijken.
0: Ja, dat heb ik inderdaad ook. Maar er zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen die een ringdeurbel hebben. En dat is natuurlijk al heel wat. Maar zijn er ook 1 tot 2 miljoen mensen in Nederland die alarm hebben. En ook camera's voor het alarm. Het zijn er een hele hoop. Maar dat maakt het ook makkelijker om uiteindelijk, wanneer er iets gebeurt, achter de eraan te gaan. Nou, er is een hoop over te doen. Wat zouden jullie doen? Stel, er wordt ingebroken bij jou, Rutger. Je vrouw wordt bedreigd met een pistool. En die beelden die heb jij omdat jij camera's hebt. Dus jij kan ze opsporen. Wat doe je?
2: Zeg, neem er maar mee. Nee. Dat zou ik...
3: Oeh.
2: Nee. Dan of ik dan zelf actie zou ondernemen?
0: Ja, want daar gaat het
2: om. Ja, als de politie niks doet... Dan moet je dat uitkijken, dat je niet eigen rechter gaat spelen. Ik heb een keertje zo'n dronken, soort oostblokachtig type aan de deur gehad, 's nachts. En ik heb daar ook allemaal camera's aan mijn huis hangen. Dus die beelden had ik. En dan ga ik in de buurt-app dat delen. Dus dan zet ik het niet online, maar dan ga ik wel... Kijk, jongens, wees voorzichtig. En toen ging iedereen die beelden delen. Hij was bij veel meer deuren geweest. Dus dat doe ik wel. Maar of ik daar nou zelf achteraan zou gaan...
3: Dat is ook een verschil met wat er gebeurt. Hè? Want jij hebt nu over iemand die voor de deur staat... en je gooit het in de groepsapp. Maar dit is allemaal gaan rollen volgens mij. Omdat bijvoorbeeld in Overveen... er een 96-jarige mevrouw achter de rollator van de ketting is beroofd.
0: Ja.
3: En die familie ging naar de politie. En de politie zegt, ja, daar hebben we nu geen tijd voor. Ja. En toen is die kleinzoon met wat vrienden... is zelf op onderzoek uitgegaan. Heeft vervolgens beelden kunnen vinden. Heeft die online gegooid. Ja, als dat bij mijn oma zou zijn gebeurd. En de politie zegt inderdaad, ik heb geen tijd. Zou ik dat ook doen?
2: Ja.
0: Ja, een politieapparaat is natuurlijk ontzettend overbelast. We hebben heel veel zaken op stapel liggen. Maar wat is dan de grens, vind je, Jan?
2: Nou ja, kijk, als het je familie aangaat... of je vrouw, je kinderen, je kleinkind... dan denk ik ook dat ik wel los zou gaan. Ik bedoel, ondanks dat ik in eerste instantie zeg... oké, deel die beelden met de politie. Mm-hmm. In mijn andere huis in Zoetermeer hadden we ook camera's... en de politie kwam een keer langs, vroeg of die beelden mochten zien... omdat er in de straat een inbraak was geweest... en die inbrekers liepen langs mijn camera. Officieel mag dat ineens. Je mag die camera's niet op de openbare weg richten. Maar ja, automatisch gebeurt dat dan toch.
0: Ja.
2: En met die beelden hebben ze toen wel op kunnen sporen.
0: Ja.
2: Dus, maar ik zou er zelf, maar als het echt je vrouw of je kinder of je kleinkind aangaat... ja, ik denk dat ik dan toch wel ook een...
3: Maar het is ook een gevoel, hè? Want wat mij dan weer verbaast... bijvoorbeeld dat geval in Overveen... maar dat was geloof ik in Harking een vergelijkbaar geval. Bij de politie werken volgens mij alleen maar mensen met de beste bedoelingen.
0: Absoluut.
3: En het kan ook best zijn dat ze redenen hebben om het niet meteen op te pakken. Maar die jongens vertelden bijvoorbeeld dat ze die beelden hadden opgespoord. Ze hadden winkeliers gevraagd, deel die beelden. Die deden dat natuurlijk. En dat vervolgens de politie daar wel wat mee wilde. Maar dat die ene dame zei, je moet in Zandvoort zijn. Zandvoort zei, je moet in Haarlem zijn. Dat ging vervolgens dagenlang zo. En dan denk ik, ja, die politie zal het willen oppakken. Maar het is bureaucratisch.
2: Maar het is wel heel efficiënt. Het is heel efficiënt. Wij hebben toen een campagne gevoerd tegen nepagenten... samen met de politie spotjes gemaakt. Op een gegeven moment heeft de politie 100 van die mensen... op een affiche gezet, geblurred.
0: Ja.
2: En ze de tijd gegeven om zich te melden.
0: Ah, ja.
2: Sommigen hebben dat wel gedaan, sommigen niet. Van die 100 hebben ze er 70. Op een gegeven moment hebben ze ze openbaar gemaakt, kunnen oppakken.
0: Ja.
2: Dus ik vind dat het ook veel meer mag gebeuren. Daar hebben ze inmiddels advertentie gegaan, billboards langs de snelweg. Dus laat die gezichten maar zien van die broodzakken.
8: Ja. Nou, wij deden, toen ik nog bij Geen Stijl zat, was het, daar kwam het daar regelmatig voorbij. Dat heette dan het rubriek, soort rubriek werd dat. Smel, je staat op Geen Stijl. En als ze dan iets geflikt hadden van die straatraadjes, die werden dan gewoon met hoofd en alles in beeld gebracht op die site. En de politie, die zei, die mochten ze natuurlijk niet hardop zeggen, maar die waren eigenlijk stiekem best wel blij met dat ze een beetje hulp hadden. Want heel dat legertje van Geen Stijl, die ging op zoek online en die ging ze achterhalen. En vrij snel had de politie ze dan.
3: Ja, want de politie zou het ook heel vaak willen doen. Maar die zitten zo vast vaak in regels en een bureaucratisch systeem.
8: Ja, die mogen ook.
3: En
8: die mogen dat niet. Qua privacy mogen die niks. Nee. Dus,
0: maar eigenlijk wordt de burger dan een soort halve regisseur. Is dit iets wat jij aanmoedigt, Pieter, als je dit allemaal zo hoort?
4: Nee, dat niet. Maar de oorzaak is dat wij het niet goed vinden dat we op allerlei plekken door de overheid gesponsorde camera's hebben hangen waar je mensen kunt herkennen. Daarom moeten ze veel meer werk steken in iedereen de belopnames te mogen inzien. En dan worden ze gehinderd door het AVG. Dus we moeten beginnen met die flauwekul op te laten houden. Gewoon camera's ophangen met biometrische geheugens. Gekoppeld aan de politie, kun je gelijk zien wie het zijn. Dat werkt ook preventief. Maar het mag allemaal niet van het AVG.
8: Ja, daar zijn ze nu wel mee bezig, hè, in de Kamer. Ze hebben nu, zijn met een wet bezig. Waarbij ze dat willen gaan uitbreiden.
4: Ja, nou, ik ben daar al jaren een groot voorstander van. Ook inlichtingendiensten hebben daar grootst mogelijke problemen mee. Als je op Schiphol duizenden mensen binnenkrijgt en je bent op zoek naar een paar mensen die dan niet in de krant hoeven te komen, maar die wel uit landen komen die we niet zo leuk vinden. Ja, ook dan ben je gebonden door die achterlijke regels. En het is gewoon een soort, de privacy is een soort handel geworden.
8: Ja, aan de andere kant vinden we privacy natuurlijk ook wel belangrijk. Hè? Je moet niet ineens aan de schandpaal genageld worden terwijl jij het toch niet was.
4: Nee, dat moet niet.
0: Mooi. Dankjewel, Pieter.
7: Dat is gelijk een mooi gevaar wat je noemt.
0: Ja. Hoe gaat dat hier? Ja, heb jij een deurbel? Ja, een deurbel heb je, maar met camera?
7: Nou ja, ik ben ook eigenlijk wel redelijk bezorgd van wie ziet mijn camerabeelden. Als ik daar elke dag langs loop, weet ik veel wat ik doe, zeg maar. Wie heeft de toezicht daar al op? Ja. En dan inderdaad het overheid gestuurde is natuurlijk heel gecompliceerd. En ergens, je vroeg net waar ligt de grens. Ik denk inderdaad, als je met elkaar beelden voor elkaar krijgt en je kan het aanleveren bij de politie, dan zou dat een manier kunnen zijn op dit moment dan. Maar het zou, van mij betreft, wat mij betreft, beter mogen, zeker.
0: Ja. Ja, want stel dat je die beelden inlevert en ze doen er nog even niks mee. Maar goed, het is allemaal onderbuikgevoel wat je natuurlijk hebt. Heel begrijpelijk, zeker wanneer het familie betreft. Maar jij haalde het al even aan. Stel bij pedojagers. Je hebt zo'n hele groep die gaan echt jacht maken op pedo's.
8: Ja.
0: Dat is natuurlijk een keertje gebeurd bij de voorzitter van Achilles 29, een voetbalclub. Die werd, ze dacht dat hij aan het groomen was. Hè. Dus een meisje, een minderjarig meisje, proberen te regelen voor een afspraakje. Het is allemaal geseponeerd. Dus er was geen bewijs. Nou, normaal gesproken, als je online bezig bent, is er alle bewijs. Dus dat is geseponeerd, dus weg. Maar ook op die manier kun je dus wel heel erg onder druk komen te staan en vals beschuldigd worden.
8: Ja, het is dus ook heel link. Tegelijkertijd, want kijk, pedojagers die zetten een val op. Hè?
0: Ja.
8: Dus die hebben dan in feite meestal ook wel bewijs. Hè? Dus die, als het goed is.
0: Ja, maar stel dat het jouw dochter is.
8: Ja.
0: Zou je toejuichen?
8: Nou, als dit mijn dochter overkomt, dan moet ik heel erg op mezelf letten, ja. Want dan weet ik niet wat ik zou doen. En zeker niet als een politie dat niet serieus zou nemen. Dat is in dit land gelukkig wel zo. Maar als als het mij te traag gaat, dan denk ik toch dat ik de auto instap, ja.
0: En jij, Pieter?
4: Nou, ik heb natuurlijk heel wat kleinkinderen. Maar ik vind dat je moet zorgen als ouders dat ze niet in die omstandigheden komen. Hè. We hebben het over die sociale media, daar gebeurt deze ellende allemaal op. Ja, dat moet je dus dan paal en perk gaan stellen. En ik vind nog steeds, heb ik hier vaker gezegd, dat we zouden eigenlijk iets moeten instellen dat je het internet alleen maar kan gebruiken als je je ID-kaart in je computer duwt. Dat je weet wie is. Niet Pinocchio 33 of het voorbeeld waar het vandaag over gaat, dat iemand zomaar een meisje kan beïnvloeden en gekke dingen kan doen wat zij dan weigert. Maar dat je niet weet wie die betrokken is. Ik vind dat we dat moeten kunnen traceren. Dat doen we met drank, dat doen we met rijbewijzen. Iedereen heeft een adres, al doen we dat tegenwoordig hartstikke moeilijk. moeilijk over. Mm. Dat is gewoon een achterlijke handelsoorlog om aan privacy te verdienen. Privacy heb je al lang niet meer.
3: Maar die teams die jagen, dat is uit Amerika overkomen waaien, dat speelt er al heel lang. Dan gaan ze iemand inderdaad in de val lokken. Die man bijvoorbeeld denkt dan met een 14-jarig meisje te praten. Die gaan dan op een date. Daar is dat meisje dan ook. En op een gegeven moment komen dan die andere mannen binnen. En wat ze dan vaak zeggen, want zij doen dat omdat de politie geen tijd hebben, van dan pakken ze die telefoon en dan moet die man die dus met dat meisje op date ging zijn vrouw gaan bellen of zijn moeder gaan bellen. En dan moet hij daarmee uit de kast komen en dan hopen ze dat daarmee het bandje gaat.
0: Eerlijk, dat is toch wel heerlijk om te zien, vind je niet? Ik vind dat wel fijn.
3: Zij plaatsen
0: dat
3: ook online. Het wordt dus ook heel vaak bekeken. Dus heel veel mensen hebben natuurlijk wel het gevoel van, nou, wel in ieder geval goed, zeker in die buurt, dat die persoon tegen de lamp is gelopen. Het enige probleem is natuurlijk dat er heel veel mensen daarbij gaan zitten bij die groepen die denken dat ze naar een knokploeg gaan en die man dan even in elkaar timmeren. En dat geeft misschien ook een goed gevoel, maar dat wil je natuurlijk niet.
8: Ik heb het meegemaakt toen met een van mijn kinderen op dat spelletje Roblox. Ja. En dan kun je ook met anderen in contact komen. En daar was een van mijn zoontjes, die was daar in contact gekomen met een man, volwassen man. En dan is het wel wat jij zegt, daar ben je als ouder gewoon heel alert op. En wat verband heb je met je kind? Die komt dat als het goed is bij jou vertellen. Nou, dat kwam mijn kind ook. Die kwam vertellen, pap, wat is dit? Want die man die stelt mij allemaal vragen waar ik woon en wat ik in mijn vrije tijd doe. Dus ik vraag, is dat dan echt een volwassen man? Ja, dat is echt een volwassen man. En toen heb ik het wel even zo gelaten, maar ben ik wel naast hem steeds gaan zitten om te kijken of hij weer kwam. En toen heb ik dus tot twee keer aan toe die man live gehoord hoe die tegen mijn kind aan het praten was. Nou, dat is echt ziekelijk, is dat, hè? En dan gaat je bloed wel koken, hè, als je ernaast zit, ja. Dus op een gegeven moment waren we op vakantie, toen gebeurde het weer. Toen mijn zoon riep mij en ik zeg, zet maar aan, dan ga ik ernaast. En toen dacht ik, nou is die van mij. Dus toen heb ik de telefoon overgenomen. Toen heb ik met hem gesproken, heb ik gezegd, wat haal jij in je hoofd, wat denk je wel niet? Trouwens, ik blufte, de politie is nu naar je onderweg. Dus ik zou maar gewoon thuis blijven, je wordt zo opgehaald. En die man, die was ineens super schuldbewust. Die zei, sorry, en ik weet dat ik ziek ben en ik kan het niet. En
0: krijg je bijna nog medelijden?
8: Nee, zeker niet. Maar ik snap ook wel dat die mensen ziek zijn, maar ik kan op dat moment geen medelijden hebben met zo iemand. Maar tegelijkertijd blufte ik, want het is anoniem. Ja. Dus ik kon helemaal niks. Dus wat je dan bekruipt is, er lopen nog heel veel kinderen daar gevaar. Ja. En je kunt daar niks aan doen.
0: Ja. Nee, dat is het trieste.
8: En dan heb ik die pedojagers wel graag eigenlijk.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Weet u allemaal wat een backflip is? Weet u dat?
2: Wat?
0: Kun je misschien iets bij voorstellen? Een backflip.
2: Backflip?
0: Nee, nou, Jeffrey kan het. Jeffrey, je bent dus baanwielrenner.
3: Hij kan heel veel dingen die wij niet kunnen.
0: Nee, dat is ook zo. Maar je gaat even een uitstapje maken. Want je dacht, ik wil even van dat regime af. Ik ga eens even wat anders doen. Wat ga je doen?
7: Ja, ik werd uitgedaagd eigenlijk vanwege de District Ride in Groningen om als wielrenner te kijken hoe ver je kan komen met een track. En mij werd gevraagd, wil je een backflip doen? En eigenlijk was dat een soort jongensdroom van mij als BMX fietscrosser al, van dat wil ik ooit doen in mijn leven. Maar ik kwam er nooit aan toe, want ik was toen goed in BMX. Ja. Toen ging ik naar het baanrennen en eigenlijk altijd professionele sporten beoefend. En daar was geen ruimte voor. En nu toch de knoop doorgehakt en gedacht, nou gaat het nog gebeuren. Nu ben ik nog fysiek jong en fit, dus dat ga ik doen.
0: En hoe? We gaan eerst eventjes laten we de Red Bull District Ride in Groningen zien. Of dit is niet gewoon, dit is volgens mij Duitsland. Maar zo ziet het eruit. Dit is sloopstaal met de bike. Dat is echt waanzinnig als je dit ziet. En daar ga jij dus gewoon tussen rijden straks. Dus even wat anders dan die baan.
7: Nou ja, voor de helderheid, ik doe iets in het voorprogramma. En dat staat er nog eigenlijk weer in het niets wat zij doen. Maar goed, ik heb nu 4 maanden de tijd genomen om in ieder geval een flip over de kop te doen. Dus een backflip te doen. Die heb ik nu geland op airbags en op soort veilige landingen.
0: Nou, kunnen we even kijken, want zaterdag dan is het moment in Groningen. Maar dit is bijvoorbeeld de training.
7: Ja, dit was de eerste keer in een zachte zak, vol de rug.
9: Netjes.
7: Deed nog steeds zeer eigenlijk.
0: Ja.
7: Maar op een gegeven moment kwam die steeds meer rond. En heb ik het vertrouwen gekregen dat ik ook een backflip kan. En hier is al een hardere ondergrond. En dan is hij nog wat slordig, maar dat ging al steeds beter. En klein eigenlijk nog.
0: Ja.
7: En hij is tot nu toe steeds groter gegaan, die backflip. En alleen nog steeds elke keer wel op een soort airbag-landing redelijk safe. En dat hebben ze in Groningen niet. Dus
0: nee, en had je dat op de Zwarte Cross? Want het afgelopen weekend heb je hem daar nog in. Jij dacht, al die stuntmannen die leggen het loodje onderhand.
7: Ja,
0: maar
7: klopt.
0: Ik ga daar nog eventjes een backflip laten zien.
7: Op de Zwarte Cross hadden ze de Ground Zero. En nou, dat werd voor mij een trainingsondergrond. Maar toen ik daar aankwam, dacht ik, ik ga dat niet doen. Ik ga die heuvel niet eens af.
0: Ja, was je zenuwachtig?
7: 10 meter hoog, geen hekken meer langs de afdaling, zeg maar. En je wordt weer 3 meter op de schans omhoog gegooid al. En dan ga je nog tot 1 meter of 5, 6 de lucht in.
0: Ja.
7: Ik denk, die mensen helemaal gek. En toen ben ik het een beetje gaan visualiseren. En toen dacht ik, dat kan ik misschien toch wel. En toen door die airbag dacht ik van ja, wat kan er mij gebeuren als ik hem gewoon rechtdoor spring en land? En
0: nou,
7: toen deed ik dat 2 keer. Ja. En toen dacht ik, dan kan die ook achterover. En dat ging ook.
0: Jeetje. Je moet me even iets uitleggen. Want jij bent een topsporter, puur zang. Ja. Ik snap dat je even een uitstapje wil. Ik snap dat je even uit het regime wil. Maar je traint voor LA. Want dat zijn de Olympische Spelen die daar worden gehouden. En dan neem je zo ontzettend veel risico met deze sport.
7: Ja,
0: waarom dat doe je dat?
4: Ja, leg dat eens even uit.
7: Nou, ik denk,
0: je zit op een strafbank.
7: Ik denk mentaal gezien dat ik natuurlijk een soort voordeel heb met al best een mooie carrière. Ik denk dat dat meespeelt in mijn beslissing om dit te doen. Al heel veel behaald, maar ik wil dan nog een derde Olympisch gouden medaille. Het liefst met de teamsprint erbij. Maar goed, dat is over 2 jaar. En eigenlijk de timing kwam nog best goed dat ik dacht van, Ik kan het nog gaan proberen.
2: Kan je net een gebroken rug hebben, zeg
0: ja,
2: maar.
0: Daar herstel je net van, ja. Maar maakt het jou ook een leukere topsporter nu je even zo'n uitstapje hebt?
7: Nou, ik heb heel veel van dit soort uitstapjes. Ik kom vanuit BMX fietscross, ik heb motocross als hobby en dat wordt dan ook redelijk verboden richting de Olympische Spelen, zeg maar. Dus ik vind gewoon heel erg een uitlaatklep in dat soort extreme sporten of dingen of grenzen verleggen.
2: Een Olympisch team die dat dan zegt van, dat gaan we niet doen, zeg. En wie verzekert dit?
7: Ik weet eigenlijk niet eens wie dit verzekert. Nee. Het moest gewoon goed gaan. Nee, ik heb netjes eigenlijk met mijn team overlegd. Ik zeg, goh, ik wil eigenlijk al heel lang backflip doen. Ik krijg nu de kans om dat te trainen, om dat begeleid te doen.
0: Ja.
7: En uiteindelijk uit te voeren tijdens District Ride in Groningen. En
0: we hebben nog even de Zwarte Cross met allemaal publiek erbij. Kijk, en dan wordt het net even iets anders. Want iedereen staat naar je te kijken. Nog lang niet zoveel publiek als komende zaterdag in Groningen. Ik wil de druk verder niet heel erg opvoeren, maar dat is toch wel een andere koek. Deze ging goed. Maar weet je wat ik dan zo mooi vind? Je zei al, ik ben begonnen met BMX. En ik denk in 2016, zo'n 10 jaar geleden, toen zei jij nog dit.
9: Waarom ben je nu niet BMX'er op de Olympische Spelen?
10: Ja, er kwam denk ik een stukje angst in de sport. Ik denk dat dat de grote reden is geweest dat ik naar de baan ben gegaan.
0: Angst in de sport. Maar die backflip, dat maakt niet uit.
7: Ja, wat bijzonder is dat nu ik al lang uit de sport ben, is de angst een soort van verdwenen weer. En ben ik me eigenlijk weer lekkerder gaan voelen op een BMX-fiets, motorbike en weer wat vrijer. Omdat het moeten ging eraf. Het presteren, het moeten in de BMX, dat ging eraf. En ik heb me jaren gefocust op de baan. En als ik nu weer op een BMX of op een motorbike stap, dan fiets ik heerlijk rond
0: eigenlijk. Ja, vind je het een stoere sport eigenlijk, BMX?
7: Nee, dat is vooral heel extreem en grensverleggend en mentaal.
0: Ja, dus stoer. Ik vind het ook stoer. Maar er is er ook één die wat minder stoer vindt.
2: Het is wel een lullige man op zo'n klein fietsje.
3: Ja, het ziet er zo lullig uit, hè?
2: Het ziet heel lullig
3: uit. Je hele stille beweging.
11: Het is niet sexy, hè?
2: Nee,
3: het is stoer.
2: Het is een hele lullige sport, ja. Weet je wel.
3: Hier, trap, trap, trap, trap, gaat het dan weer zo hoog.
2: Ja. Kijk, maar als je een vriendin hebt, die neem je niet mee.
3: Als je dat beeld
2: hebt, zie je al dat je dat hele kleine kutfietsje in de auto gooit. Je vriendin zegt, wat ben jij nou wel? We hebben toch geen kinderen bij ons gehad? Dan moet je uitleggen dat jij het lullige fietsje. Dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Kan je hier dan om lachen?
7: Ja, ik kan hier zeker op lachen, maar hij heeft gewoon geen idee.
0: Nee,
7: wat het is, hoe het gaat, hoe het voelt.
0: Ja, nee, dat weet hij wel.
7: Als je er een beetje mee besmet bent, dan denk je het heel anders. Maar ik kan me prima voorstellen als je van de voetbal komt, dat je dit denkt.
0: Ja, dat kunnen wij allemaal, inderdaad. Zeg, Pieter, in het Midden-Oosten blijft het best wel onrustig, hè? Nu ook weer trouwens die Houthis die aan de gang zijn met Saoedi-Arabië. Daar komen we zo wel eventjes op. Maar Trump en Cody zijn gewoon prima aan het doorbombarderen.
4: Ja, ze pakken wel steeds meer doelen die meer effect hebben. Je hebt een drietal eilandjes in die straat van Hormuz. Met hele aparte namen, de kleine en de grote duim lijkt het. En nog een derde. En dat staat vol met radarinstallaties. En daar heb je de zogenaamde, daar hebben ze raketten staan, daar hebben ze radarsystemen staan, maar daar hebben ze ook de Mosquito's. Dat zijn honderden kleine speedboats die ze daarvoor aangeschaft hebben. Met raketten aan boord, met machinegeweren. En die gaan net zo hard als dat ding wat jij bestuurd hebt in Curaçao, rond de 70 tot 80 kilometer per uur. Ja, en als je zo'n massa van die dingen op die grote schepen afkrijgt, dan kan dat heel wat ellende veroorzaken. Wat ze nu deze week gedaan hebben, is die drie kleine eilandjes zijn. Alles wat aan de apparatuur staat, doet het niet meer. Dus de ogen die je nodig hebt om een voorwaarschuwing te hebben om die bootjes te sturen, die zijn daar weg. En ik denk als het zo doorgaat, dat men ook uiteindelijk gaat kijken wat men met het eiland Kark kan doen. Daar hebben we het eerder over gehad. Bijna alle olie wordt daar geraffineerd, er lopen pijpleidingen naartoe. Als de Iraniërs dat kwijtraken, dan hebben ze helemaal bijna geen inkomsten meer. Dan kan de revolutionaire garde niet meer betaald worden. Dan kunnen ook de Hamas en Hezbollah en de Houthis kunnen niet betaald worden. Dus dan wordt het een behoorlijke dobber voor de Iraniërs als het om hun economie gaat. Mm-hmm. Dus dat zijn wel de voorspellingen, dat ze geven elkaar geen duimbreed toe. Er zouden nog besprekingen zijn tussen Iran en Amerika om tot een 10-dagen bestand te komen. Maar voorlopig houden beide landen hun poot strak. En de Iraniërs gaan dat zeker niet winnen. En de Amerikanen, zolang ze het ervoor over hebben. En ook de vele gewonden en doden die nooit in het nieuws verschijnen, behalve dan gisteren, daarvoor over hebben, blijft dat nog wel even een tijdje doorgaan.
0: Maar is het lange termijn strategie van Trump, denk je? Want er zijn nog wel twijfels over.
4: Ja, toen hij begon, je weet nog, in Venezuela, daar hadden ze die plaatsvangend president eigenlijk van tevoren voorbereid. Er bleek afgelopen week dat ze het ook geprobeerd hebben met een oud-president van Iran. Maar goed, dat is niet gelukt. Dus ja, als je dan zo'n land ingaat en je hoopt op een regimewissel wat ze in het begin wilden en de bevolking ondersteunen, ja, dat is natuurlijk jammerlijk mislukt. En de bevolking wordt helemaal niet meer over gesproken.
3: Nee, kijk, de vraag is wat de lange termijn strategie is. Maar kijk, Trump heeft nooit de voorkeur gehad om echt met grondtroepen iets te doen. Hè. Dat gaat ook in tegen allerlei verkiezingsbeloftes die hij gedaan heeft. Maar in feite heeft hij nu twee keuzes. Ik ben het helemaal met Pieter eens. Keuze 1 is zo doormodderen, maar het is dus doormodderen. De aanvallen nemen al toe. Afgelopen weekend zijn er Amerikaanse soldaten om het leven gekomen. Gisteren werd bekend dat er de afgelopen week ook 100 Amerikaanse soldaten gewond zijn geraakt met het ministerie dat eerder niet gedeeld had. Dan wordt scenario 2, namelijk overgaan tot grotere aanvallen waarbij je misschien wel voor een deel grondtroepen nodig hebt, bijvoorbeeld om zo'n eiland in te nemen of om dat verrijkte uranium te gaan halen, wordt wel steeds aantrekkelijker. Dus in die zin wordt natuurlijk wel strategisch nagedacht.
0: Ja, je had het net over de economie, maar de wereldeconomie staat die nog verder onder druk nu de Houthis en Saudi-Arabië ook weer in de clinch liggen. En dat was eerst namelijk wat rustiger.
4: Ja, maar dat is ook een beetje de slachtofferrol. En die is wat toegenomen sinds een econoom van de Rabo heeft verteld dat de economie tot stilstand komt in Nederland. En ik denk dat het juist goed is dat men naar alternatieven gaat kijken. Er wordt al geld zat in die Arabische omgeving. Ja. Dus er wordt nu echt serieus gekeken naar pijpleidingen die in de Middellandse Zee uitkomen. Dus dan heb je die twee de routes door of rond Saudi-Arabië heb je absoluut niet nodig. Maar dat helpt niet van vandaag op morgen. En ik vind ook, dat hoorde ik helemaal niks over terug, dat wij in Europa moeten kijken, waarom hebben we dat LNG? Dat wordt ook daar langs gegaan. Dat hebben we helemaal niet nodig als we het gas uit Groningen gebruiken. Ja. Waarom doen we daar zo moeilijk over?
0: Ja, daar heb je al een paar keer aangegeven.
4: Ja, maar ik vind het ook echt achterlijk. We zijn niet het enige land. Er zijn landen met voldoende olievoorraden die pas de moeite waard zijn om op te pompen. Als de olieprijzen omhoog gaan, nou, die is dat nou weer aardig omhoog. Dus iedereen maakt zich zorgen, de ondernemers maken zich zorgen. Je moet terug naar de oorzaak. De oorzaak is die straat van Hormuz moet voor altijd uit onze belangstelling verdwijnen. Dan moeten we eventjes bijvoorbeeld met onze eigen olie en gas proberen zover mogelijk te komen.
0: Maar wat is dan de oplossing voor de Groningers?
4: Pijpleidingen. Geld geven, wat we in het begin hadden moeten doen. Niet urenlang en jarenlang vergaderen dat ze misschien iets krijgen. Geef ze allemaal een miljoen euro. Er zit voor 500 miljard in de grond. Ja. Dan wordt Groningers, maak je er ook heus wel blij mee.
0: We hebben steeds meer geopolitieke kenners, zal ik maar zeggen. En mensen die precies weten hoe het zit. Bijvoorbeeld Jort Kelder.
12: Ik vind wel dat ze in ieder geval met een probleem wat voor de wereld al sinds 1979 echt een aanzienlijk probleem is, gewoon een terroristisch land, ja, dat iemand er iets tegen doet, misschien niet het goede, lijkt me goed niet.
13: Ja, ik denk
14: en
13: dat
14: dan eindig je met een situatie die slechter is dan waar je eerst
12: zat. Dat weet jij niet.
14: Want eerst was de straat van Hormuz open, nu gesloten.
12: Maar je weet
14: eerst
12: niet waar het regime staat overal. Nee,
14: kijk, er was een verouderd, zwak regime. En inmiddels hebben we de jonge garde die de macht heeft overgenomen. Dus je zou kunnen zeggen dat als ze zo'n aanslag van Amerikaanse bombardementen en raketaanvallen kunnen overleven, dat ze misschien wel sterker in het zadel zitten.
12: Maar het is toch een ultrakorte termijn analyse. Die Amerikanen hebben zoveel geschoten dat het toch aanzienlijke schade moet zijn. Mm-hmm. De suggestie dat Iran hier sterker uitkomt is vrij krankzinnig, hoor. Echt.
0: Maar heeft hij een punt?
8: Nou ja, eigenlijk maakte hij zijn punt daarvoor was. Heel de Nederlandse media staat zo'n beetje te juichen dat Trump valt. Mm-hmm. Vergeet je daarmee wel objectief te kijken. En we zijn nog niet aan het eind. Dus ik vond wat Jort hier zei, was voor mij wel een beetje een verademing.
3: Ik ben dat eens hoor. Kijk, in zoverre is er niks nieuws onder de zon. Trump maakt dezelfde fout als heel veel van zijn voorgangers. Namelijk, je weet hoe je een oorlog moet beginnen, maar niet hoe je er weer uit moet komen. Ja. Maar dat is wat anders dan nu al constateren dat het hele project gefaald heeft. Want dat kun je niet binnen een paar weken of een paar maanden zeggen. Dat gaat over jaren, misschien wel over decennia. Dus nu zeggen, Iran komt hier sterker uit, dat slaat nergens op.
4: Nee. Nou, denk je nou echt dat als dit zo voortgaat en dat de wereldeconomie steeds meer onder druk komt te staan, dat we dan allemaal blijven kijken hoe Amerika dat gaat doen?
0: Ik hoop het niet.
4: Als het fout gaat, dan worden er andere landen bijgehaald. Dan wordt ook de NAVO gevraagd om deel te nemen. Want het is wel buiten het NAVO-grondgebied. Als wij geen olie, gas en allerlei andere dingen niet bereid zijn om onze eigen spullen te gebruiken, dan gaat je economie inderdaad ondersteboven.
0: Ja, dus jij
4: maakt
0: zegt
4: ons nu al zorgen over de elektriciteitskabeltjes. En als er in een wijk in Groningen geen water is, is het wereldnieuws. Daar kunnen we helemaal niet tegen.
0: Nee, we moeten
4: dus
0: groter kijken.
4: Oppassen.
0: Dat is eigenlijk wat jij zegt. Nou is het ook zo dat alles wat jij zegt, daar luisteren mensen graag naar.
3: Dat mag ik hopen.
0: Die vinden het belangrijk wat je zegt. Je hebt een bepaalde status.
3: Als af en toe een paar mensen luisteren, zou fijn zijn.
0: Ja, en je bent zelfs zo groot dat mensen gewoon plagiaat gaan plegen. Wist je dat?
3: Ik wist het niet, maar ik heb het gehoord.
0: Diederik Brink plagieert, is dat een goed woord?
3: Volgens mij wel.
0: Plagieert hij jou of niet?
3: Kopieert, mag ik.
0: Ja, kopieert.
3: Ja, ik denk de gevaarlijkste plek op aarde, René, is tussen Trump en een camera in.
14: De gevaarlijkste plek op aarde is tussen Donald Trump en een camera. En dat zie je hier eigenlijk in terug. Infantino heeft al een keer eerder dit moeten doen. Dus hij heeft denk ik wel even een beetje geoefend.
0: Jan, wat is dit? Ja. Dat kan toch niet? Standig.
8: Ja. Nou ja, hij zegt wel eindelijk eens wat zinnigs, die man. Ja.
2: Daarvoor zei hij onzin. Ja.
0: Maar dit had jij zelf verzonnen, of had je dat ook ergens van?
3: Nou, ik ben even gaan graven. Ik heb dit zondag gezegd bij VI en hij zei het maandag. En ik werd er inderdaad door een collega op geweest. Ja, volgens mij, dan heb ik het over jaren geleden een keer in een documentaire gezien over Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Vond ik altijd heel mooi, zat in mijn hoofd. Maar het is echt een jaar of 10 geleden. En toen zei ik dat zondag, lijkt me stug dat hij dat ook heeft gezien. Maar als ik hem was, zou ik dat nu wel zeggen.
0: Ja,
8: goed,
0: ja, ja.
8: Goed. Jan, hoe goed vind jij Raymond?
2: Ik vind hem echt de beste. Echt heel goed, de beste.
4: Ah, en jij, Pieter? Voor iemand die ook plagiaat heeft gepleegd van 10 jaar geleden, doet hij het best goed.
8: Een applausje voor Raymond.
0: Vind ik wel leuk bij jou, Jan. Hoe vaak heb jij iemand gemisgenderd?
2: Ook dat gebeurt heel af en toe. Dat ik me vergis.
0: Ja.
2: In is het nou een hij of een zij? En soms is het een vrouw, en is die vrouw ook gewoon altijd vrouw gebleven, maar dan ziet ze eruit als een man, dus dan zeg ik hij.
0: Ja.
2: En dan hoor ik ineens, nee, maar dan schaam ik me echt kapot.
0: Ja, voel je je willig?
2: Ja, want die vrouw is een vrouw.
0: Ja.
2: Alleen kort haar. Nou ja, goed, je kunt je er wel een plaatje bij bedenken.
8: Nou ja, hoe langer ze bij elkaar zijn, hoe meer ze op elkaar gaan lijken.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Dus dan voel ik me wel lullig, ja. Maar stel dat iemand die in transitie is geweest en ik vergis me daarin, ik vind het gewoon ingewikkeld.
0: Ja.
2: Weet je wel, we hebben hij, zij en
0: hen?
2: Ja, blijkbaar. En dat vind ik al.
8: Ja, maar als het een vergissing is, dan moet het ook niet kwalijk genomen worden.
2: Ja, maar sommige mensen nemen dat wel kwalijk.
8: Jawel, jawel, maar een vergissing, zolang je het niet bewust doet, ik vind ook wel dat er wat inlevingsvermogen mag zijn in de andere kant. Die het maar al.
2: Ja, je ziet het niet altijd.
3: Nee. Het is niet altijd makkelijk.
2: Nee, het is niet altijd makkelijk.
0: Maar in Amerika ligt die discussie toch wel wat gevoeliger dan hier, of niet?
3: Ja, omdat daar natuurlijk ook de transgenderrechten wat meer onder druk staan. Dus mensen voelen zich ook echt alsof ze onder druk staan. Maar ik moet zeggen, ik zit op de lijn van Jan, dat ik dat ook wel vervelend vind als het mij overkomt. Maar ik moest toch een beetje glimlachen over iets wat ik dit weekend zag. Er was een student in Florida die transgender is. Was man, voelt zich nu vrouw, is dan ook vrouw.
0: Ja.
3: Maar die gedroeg zich wat vreemd. Er moest de politie bij komen. En die politieagent, ja, die doet ook maar zijn best. En die noemt hem dan hem. En dat escaleert dan, maar ik vond dat toch wel geestig.
0: Het was een haar.
3: Ja.
0: Het was
15: een. Can we get another unit to deal with
13: Jay Lee here. He is having a breakdown.
15: Say! Say! Just say the right pronoun!
13: What'd you say?
16: 7351.
15: I just want to get away from him.
16: I understand
15: he,
16: that.
15: He needs to say! He... Say! Say! Say!
0: Yes.
15: Stop mistreating me! Just say shame!
0: Ja, het zit, ja, het zit hem.
3: Het is natuurlijk ook heel zielig. Alleen die agent die ziet dat niet.
0: Maar het
8: is ook wel een beetje dat ze soms zoeken van... ik kan nu even losgaan, want ik word verkeerd behandeld.
0: Dat ging ze.
8: En als je haar zo ver voor je ogen hebt, dan zie je het ook niet.
0: Nee. Daar heb jij ook weer een heel terecht punt. Hoe dan ook, als je nou denkt... ik vind het hartstikke gezellig om hier eens aanwezig te zijn... bij deze uitzending van de Oranjezomer... kun je gewoon opgeven via de QR-code die op dit moment in beeld verschijnt. En dan kom je gewoon lekker langs en dan geniet je van de muziek... en de mensen aan tafel. En dan heb je onder andere Jeffrey Hoogland.
7: Dan moet je wel een backflip doen.
0: De backflip, ja, maar jij komt gewoon nog een keer, Jeffrey.
7: Kunnen,
0: kom
7: je
8: kan hem zo doen hier ook.
7: Zo, dat zou wel vet zijn.
0: Dat zou vet zijn, ja.
8: Buiten.
0: Word jij vaak gecontroleerd trouwens op doping... in jou, als je actief bent als baanwielrenner?
7: Ja, ik kan dat denk ik bijna in mijn dromen doen.
0: Ja, en hoe vaak is dat dan?
7: Ja, ik denk dat het bij ons dan wel weer meevalt. Maar ik denk gemiddeld elke maand een keer, gok ik.
0: En op de Olympische Spelen, werd je dan ook wel eens om 2:00 s'nachts van je bed gelicht?
7: Gelukkig niet. Maar volgens mij hebben ze het recht wel. Zo te zien, dan hebben ze dat.
0: Maar wat was jouw eerste gedachte toen je dat hoorde? Dat het in de Tour de France gewoon om 2:00 s'nachts en om 5:00 s'nachts even dopingcontrole ging uitvoeren?
7: Ja, ik vind dat vooral heel onhandig. Het is heel ingewikkeld, want je wilt een eerlijke sport, dus je wilt iedereen controleren. Ja, hoe laat dat gebeurt, is eigenlijk ook alweer vrij. Je weet ook niet wanneer iemand wel of niet kan gaan gebruiken of iets. Dus het is natuurlijk weer een heel moeilijk onderwerp van... we willen controleren, eerlijke sport. Ja. Dan krijg je lastige controles.
0: Ja, dus... maar de Franse rechter zei... nee, dit is gewoon toelaatbaar om 2:00 of om 5:00. Omdat als er ernstige verdenkingen zijn... ja, maar dan krijg je toch meteen zoiets van... oh, dus ze zullen wel gebruikt hebben. Ja. Ernstige verdenkingen.
8: Ja, ik vind het ook wel echt ver gaan, hoor, bij topsport. Dat je toch, je weet dat je nacht is gewoon... is je heel dierbaar. Dus je moet die dag daarna moet je knallen. En dat je dan, ik snap wel dat je het heel erg zuiver wil houden... en dat je het wil blijven controleren, maar om dat nou midden in de nacht te doen.
3: Maar hoe lang duurt zo'n controle? Dus stel, je wordt om 3:00 je bed uitgehaald.
0: Ligt eraan hoe snel je kan plassen, Raymond.
3: Nou ja, ik niet zo makkelijk als er mensen mee zijn. Maar jullie zijn gewend.
7: Bloed af te geven, dan kan je echt met een kwartier misschien wel klaar zijn. Maar ja, misschien...
2: Maar als je moeilijk weer in slaap komt. Die man heeft net...
3: Dan ben je gauw...
2: Die heeft een bergetappe gereden, die heeft... Kools 1, 2 noemen. De volgende dag moet hij dat weer. En dan word je om 2:00 s'nachts uit je nest gebeld... om een plasje te geven. En je kunt moeilijk in slaap komen. Ja, ik vind het gewoon een beetje wielrennetje pesten. Men zegt namelijk dat die doping... dat er ook, noemen ze dat, iets van korte doping... die je alleen maar in de nacht gebruikt... wat je 's ochtends om 6:00 dan niet meer ziet... dat ze dat daarom doen. Weet je wel? Dus dat schijnt de reden te zijn waarom ze dat 's nachts doen.
8: Maar ik vind dan dat je die verdenkingen hard moet kunnen maken, toch? Ja. Waarom? Ik vind dat als een rechter dat zegt, dan wil ik ook wel weten waarom ze dat dan doen.
0: Ja, waar dat op gebaseerd is. Maar we hebben natuurlijk wel met een enorme erfenis te maken, hè, vanuit de Tour de France. Ze willen gewoon een schone sport. Of dat echt haalbaar is, dat is altijd maar...
3: De redenen zijn logisch, maar de ene speler om 2:00 s'nachts van zijn bed ligt en de ander niet. Dat is natuurlijk wel een competitie.
0: Er zijn nu wel meerdere teams waarbij ze het doen. Ja. Zeg, moeten wij Dolfinarium nou gaan sluiten in Nederland? Of denk jij van niet doen?
2: Ja, ik vind van wel. Ik ben er vroeger ook met mijn kinderen geweest. Want het was heel gebruikelijk dat je met je kinderen naar het Dolfinarium ging in Harderwijk. Maar als je er goed over nadenkt, als je ziet hoe die beesten eraan toe zijn... in betonnen bassins, er wordt van alles met die beesten gedaan. Ze moeten kunstjes moeten ze doen voor heel veel mensen. En in België hebben ze nu besloten van, in Brugge, daar gaat die dicht.
0: In 2037.
2: 2037. En ik juich dat van harte toe.
8: Ook nog ver weg eigenlijk.
2: Ja, maar je zit natuurlijk wel met die dolfijnen. Wat ga je daarmee doen? Ja. Je kunt ze niet meer in open zee doen... Wat volgens mij...
8: Maar blijf je dan tot 2037 die domme kunstjes doen?
2: Nee. Maar volgens mij heeft de Partij van de Dieren dat gezegd... je zou ook een open bassin in zee kunnen doen. Waardoor ze dan gewoon toch gewoon hun eigen gang kunnen gaan... niet meer die kunstjes hoeven te doen... En ik zou tegen iedereen willen zeggen, ga er niet meer naartoe. Dan sluit het vanzelf.
0: Ja, Dolfinarium is wel bezig met een transitie natuurlijk. Hè? Dat ze die kunstjes niet meer gaan doen en dat ze meer ook educeren.
2: Ze hebben de ruimte nodig. Die horen niet in een betonnen zwembad
3: dat is het,
2: rondjes te draaien.
0: Ja, ze hebben 25 tuimelaarddolfijnen. Ja. In ieder geval is het breed gedragen in de maatschappij. Ook trouwens in België, waar het inderdaad gaat sluiten. En toen kwam jij een filmpje tegen, want die beestjes die zijn natuurlijk super intelligent.
2: Super intelligent. En ik kwam een filmpje tegen, daar gaan we zo naar kijken.
0: Ja, dat is
2: dit is dit. Dus een walvis die was vastgelopen en kon niet meer weg. En er kwamen dolfijnen, die hebben hem naar de open zee gebracht. Hoe mooi is dat?
0: Ja, ze hebben zelfbewustzijn, emoties, cognitieve complexiteit.
2: Die dachten van, dit dier is in nood. En ze brachten hem naar de open zee, naar de oceaan, waardoor dat die walvis weer verder kon.
8: Mooi, Jan. Nee, zo voor jou.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Komt er niet door. Nu applaus voor Jan. Toch? Nee. Het is ook heel mooi,
2: nou. Nee. Ik zou iedereen, en ik wil toch wel even dit statement maken. Die dolfinarium in Harderwijk en in Brugge zijn in handen van een Spaans bedrijf.
0: Ja.
2: En dan denk ik gelijk aan stierenvechten. Ook daarin vind ik, dat is hetzelfde verhaal. Ik ben ambassadeur anti-stierenvechten. Er is bij CAS, als je dat googelt, is een petitie. Want er gaat zelfs Europees subsidiegeld, wat ons belastinggeld, gaat naar Spanje toe om stieren te fokken voor stierenvechten. Nou, als je dat wil ondertekenen, heel graag.
3: Ja, en ze hebben daar Morgan, die jonge orka, ooit opgevangen. Ja. Die zijn moeder was kwijtgeraakt. Die hebben ze uiteindelijk verkocht, of in ieder geval overgeplaatst naar een soort dorfinarium in Spanje waar die shows moest doen.
2: Ja. Nee, dus alsjeblieft, ga niet naar stierenvechten en onderteken die petitie.
0: Ja. En dierentuin vind je wel kunnen?
2: Nou, daar ging ik vroeger ook naartoe. Ik vind de vreselijkste dierentuin die ik ooit, misschien 20, 30, 40 jaar geleden gezien, is de dierentuin van Antwerpen. Dat is echt beestachtig hoe die meesten daar in hokken zitten. En ik vind Blijdorp, daar ben ik wel een keer geweest, al heel lang geleden, waren mijn kinderen nog klein. Ja, daar hebben ze toen helemaal gemoderniseerd. Maar at the end, jongens, laten we het gewoon niet doen.
8: Het is ook raar. Ik ga ook met mijn kinderen, die willen dan naar dieren. Ik ga er ook gewoon niet heen. Want dan zeg ik ook tegen ze. Dan ga je dus staan kijken naar dieren die achter een hek zitten en vastzitten.
0: Je hebt 6 weken in de Beekse Bergen gezeten.
8: Dat was fantastisch.
0: Ja. Nou, die hebben daar echt een fantastische leven.
8: Maar daar lopen ze vrij.
0: Ja, daar lopen ze vrij.
8: Dat vind ik toch net even iets anders.
2: Ja, en Blijdorp is ook wel een hele...
3: Ik ben er ook geen fan van, maar je ziet ook bij dierentuinen een transitie dat ze bijvoorbeeld dieren die met uitsterven worden bedreigd daar proberen in stand te houden of opvangen, dat kan ook. Maar dat is wat anders dan hele intelligente dieren zoals olifanten vroeger in het circus. Maar hetzelfde geldt nu voor orka's en dolfijnen kunstjes laten doen.
0: Ja.
3: Dat is weer een...
2: Ga niet naar dolfinaria toe en teken die petitie.
0: Duidelijk. Worden jullie wel eens afgeleid tijdens het autorijden, Pieter? Word je wel eens afgeleid?
4: Echt wel als er zo'n lekker ding in een cabrio voorbij komt.
0: Ja, en dit kom je ook nog wel eens tegen, of niet? Kijk eens, kijk.
4: Ik zou gelijk aangifte doen.
0: Ja, hij ook. Ja, hij ook inderdaad, knalt bovenop. Kijk hier, denk ik, even koekeloeren, pat. Jongens, we zijn zo terug met het laatste gedeelte van de Oranje Zomer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen, neem even een drankje en tot zo.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Hier vooraf even over gehad. De coming up, zo noem je dat. Mark van Bommel wordt bondscoach van België. Dat is toch leuk?
8: Ja, vind ik ook heel erg leuk.
0: Of zitten wij te slapen als Nederland zijnde?
8: Nou, dat weet ik ook weer niet. Want hij heeft het natuurlijk bij Antwerpen wel goed gedaan, maar bij Wolfsburg en bij PSV ietsje minder. Dus, en wij, als jij een naam, dat zei ik gisteren ook al, als Arne Slot op zak hebt, dan zou ik altijd daarvoor gaan en niet voor Van
0: Bommel. Maar al die landen die pakken allemaal door. Die hebben allemaal hun coach alweer binnen. Bondscoach, en wij wachten weer. Gaan we lang onderzoek doen? Wat gaan we doen?
8: In onderhandeling zijn ze.
0: Ja. Dus we zijn morgen witter ook.
8: Ja, volgens mij ging het over de termijn nu, hè? Of die 2 jaar of 4 jaar zou blijven. En ik zou als KNVB zijn zeggen van, doe maar meteen 2 jaar dan.
0: Ja. Waarom niet 4?
8: Nee, omdat hij dat niet wil. Dus,
0: dat
8: is nu de onderhandeling. Ja. Maar dan zou ik zeggen als KNVB, dan maar gewoon 2.
0: Ja.
8: Als we hem maar hebben.
0: Ja, en Trump is ook wel echt voetbalfan geworden nu, hè? Echt een grote voetbalfan. En die Spanjaarden vonden het ook heel leuk om met hem gewoon in beeld te zijn op de foto.
18: Zeker,
0: kijk,
18: zeker.
0: Ze hebben hem hier eraf geshopt. Want hij stond daar precies aan dat zijkantje. Ze denken, nee, hoppakee, we shoppen die handel.
3: Ja, en ik weet dat hier nooit zo heel positief en terecht ook over Gianni Infantino wordt gesproken. Maar dat hebben we toch aan hem te danken. Want die gaf Trump nog een paar
1: duwtjes.
3: Maar
1: je zag ook bij dat die Spanjaarden kwamen de medaille halen. En die sommigen keken hem niet eens aan, hè?
0: Nee, nou, Trump. Dat snap ik ook wel na alles wat hij heeft gezegd over Spanje. Ga jij eigenlijk naar die bijeenkomst met Ali B. Jan over ondernemen? Jij bent ook een echt ondernemer. Denk je dat je nog iets van hem kan leren?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd van niet. Kijk, we hebben gehoord dat hij nu een soort cursus geeft ondernemen. Kost €50 om daar naartoe te gaan. Bij de Harbor Club in Vinkeveen is dat, geloof ik. Ja, hij mag dat doen. Weet je wel, prima dat hij dat doet. Maar ik zou er niet naartoe gaan. En ik snap het ook niet, eerlijk gezegd. Ik zou lekker onder de radar blijven. Hij is veroordeeld voor verkrachting. En om dan nog iets van hem te kunnen leren... Dat lijkt me toch wel, als je dat weet...
1: Maar ik snap het moment ook helemaal niet.
2: Nou ja, hij heeft gewoon misschien een beetje een bord voor zijn kop. Ik kan wel een klein akkefietje vertellen wat ik met hem heb gehad voor die rechtszaak. Toen had ik ergens in een interview gezegd... ik weet voor zeker dat hij voor 90% schuldig is. Ja. Dat had ik niet mogen zeggen, want hij was nog niet veroordeeld. Ik kreeg gelijk een enorme brief van zijn advocaat en ik moest dat rechtzetten. Nou, dat heb ik niet gedaan. En toen kwam ik hem later nog een keer tegen bij het benzinestation.
0: Oh, en, ongemakkelijk.
2: Ja, en toen was van, hey bro.
3: Dat vind ik wel weer grappig.
2: Hey bro, ik zeg, ha bro. En wat moet ik nou zeggen? Toen zei hij, na de afloop van de rechtszaak... gaan wij wel een kop koffie drinken? Ik zei, ja, zeker, gaan we zeker doen. Dag bro, dag bro. En dat was het eigenlijk. Maar kijk, hij mag dit doen. Hij is vrij om dat te doen. Maar ik vind de timing slecht, wat jij zegt. En ik sta gewoon lekker onder de radar.
3: Ja, ook even los van hem, van waarom doet hij dit? Je moet je voorstellen, je bent ondernemer. Kwartaalcijfers zijn binnen. En je denkt, nou, het najaar komt eraan. We gaan wat anders doen. We willen wat frisse ideeën. Weet je wat, we gaan naar Ali B.
1: Ja, maar ook de Harbor Club.
3: Dat is ook een beetje raar.
1: Ook die Harbor Club. Ja. Is toch ook raar? Kijk wij zijn allemaal volgens mij helemaal niet van het cancelen. Sterker nog, ik vind dat mensen verdienen gewoon op een gegeven moment een tweede kans. Hè? Ja. Alleen, je kan je wel heel sterk afvragen. We vonden bij Thijs Reumer vonden we het al een beetje vroeg. Nou, die heeft zijn straf al uitgezeten. En nou is Ali B, die is nog in cassatie. Ja. Dus die is nog, dat loopt allemaal nog. En die is alweer, dat is toch een beetje...
0: Maar ja, mensen kopen zelf een kaartje, hoor. €50.
2: Mensen zijn vrij om dat te doen. Ja. En prima. En ik ben benieuwd hoeveel mensen daar naartoe gaan.
0: Twee, denk ik.
2: Ja.
3: Zullen wij er anders heen gaan?
0: Kijk, dat is nieuw.
3: Gaan wij samen heen?
1: Ja, we kunnen er wel naartoe.
0: Ja. Zeg, Jeffrey, jij maakt je op voor de Olympische Spelen van 2028 in L.A. Maar je bent ook nog eens houder van het wereldrecord op de kilometer. Denk je dat je dat vast kunt houden? Heb jij die benen nog? Ziet er zo uit. Dan ga je echt dood, hè?
7: Ja, het is wel een bijzonder sterk wereldrecord. En die heb ik ook speciaal in Mexico op hoogte gereden.
0: Ja.
7: Er zijn niet veel mensen die hadden kunnen. Dus ik bedoel, helemaal niet, want het is een wereldrecord. Maar ook de komende tijd zie ik hem nog niet verbroken worden.
0: Maar is het ook zo dat jij dan bij jezelf denkt... ik wil hem nog ietsje scherper stellen, dat wereldrecord. Ga je het nog een keer doen?
7: Nee, dat doet heel veel pijn.
0: Gewoon lekker laten staan.
7: Hij staat goed.
0: Ja. En we sluiten even af met Oekraïne, Pieter. Dat is een lekker vrolijk onderwerp om ermee uit te gaan. We hebben het net over die andere oorlog gehad. Maar nu is er dus een, FSB-doelwit aangevallen. Dat is natuurlijk, daar was Poetin baas van, eind jaren 90 geloof ik. Ja. Doet hem dat dan extra pijn dat Oekraïne dat doet?
4: Ja, het doet hem sowieso pijn dat er belangrijke doelen geraakt worden... door het land waar hij de eerste 2, 3 jaar nul last van had... omdat wij ze de wapens niet gaven. En nu, hoe je het er ook tegenaan kijkt... het gaat altijd over vierkante meters grond die veroverd zijn... maar de Oekraïners weten de Russen behoorlijk te raken... op hun fabrieken, op de olieraffinaderijen... en dat gaat zeker invloed hebben. Dus je ziet ook dat hij met steeds meer raketten antwoordt... gewoon op burgerdoelen.
0: Ja.
4: Wat overigens wel de nuance moet worden gegeven... het zijn natuurlijk altijd burgerdoelen. Maar de industrie, de raketindustrie van de Oekraïne... is het ook wel vaak weggezet in gebouwen of ondergebouwen. Dus soms is het ook een beetje een camouflage van een fabriek... of iets waar dingen worden gemaakt. Maar de Russen zijn ruziegeloos. Er gaan honderden raketten en drones
0: Hij wordt eigenlijk richting steeds verneidiger. Nou, maar ik kan me voorstellen dat je hart geraakt wordt op het moment...
4: Dat van hem is zo ijskoud. Dat is gewoon een stuk beton hier.
0: Ja.
4: Iemand is al zo lang geleden bij de inlichtingdienst weggegaan... en heeft alleen macht en de heerschappij over zijn land. Ik kan me niet voorstellen dat hem dat erger raakt dan of zijn geboorteplek. Ik denk dat het echt pas vervelend wordt als Kremlin instort.
0: En is dat dichtbij?
4: Nou, ik vond het wel een goede tip van mezelf.
0: Geef jij het door of zal ik het even doen?
4: Ja.
0: Kijk maar even.
3: Jij zegt dat mensen naar mij luisteren, maar iedereen luistert natuurlijk naar Pieter. Dus
0: ademloos.
3: Dus moet even goed in de gaten houden.
0: Ja.
4: Hou voor jou.
0: Nou,
18: luistert naar Gode Zone FM. Het is 11 uur. Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn, is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
18: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: Welkom bij de VZSM van woensdag 22 juli. We gaan het over wat bondscoaches hebben. Een enorme transfer van Oranje International. Dat ga ik doen met Jos Boesveld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gisteren was het best wel breaking news dat Mark van Bommel echt, hij was al een beetje in beeld bij België, maar nu serieus een kandidaat is om het straks over te nemen voor Rudy Garcia, waar ze afscheid van hebben genomen. Mooie stap voor hem, denk ik. En ook wel een verfrissende keuze toch van België.
2: Ja, absoluut. En ook een keuze in een land waar Van Bommel heel erg geliefd is. We hebben vanmorgen al het nodige geschreven erover. En ja, Belgische media die herinneren hem nog wel vooral vanwege die dubbel bij Antwerpen FC in 2023. En dat zien ze nog steeds wel als een van de grootste prestaties in de Belgische competitie van dit decennium. Dus ze zijn wel echt heel trots op dat ze Van Bommel aan kunnen stellen. Hij wordt wel, ja, door twee media wordt hij genoemd als echt als de topkandidaat. Maar er zijn ook nog andere kandidaten zoals Pocognoli of Thomas Frank wordt genoemd. Thomas Frank moet je voor mij zeggen, omdat het een Deen is. Maar het nieuwsblad is wel echt heel vanwege eigen bronnen zeggen ze van ja, dat gaat wel gebeuren. En dat hij een contract gaat tekenen tot het EK van tot en met het EK van 2028. Dus ja, dat is wel groot nieuws in België.
1: Ja, en wat kan die met deze selectie? Want ja, hij gaat natuurlijk naar het EK toewerken. Volgens mij was er dan sprake van een contract van 2 jaar. Dat vond ik dan wel weer interessant met het oog op Nederland zelf al. Hè? Want dat is misschien de kwestie met Arne Slot. Zo van, wil die het wel langer doen dan 2 jaar?
2: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja, dat erbij wordt genomen. Ja, volgens mij is het meer een wens vanuit de Belgische bond. Volgens mij hebben die het ook zo aangepakt met Rudy Garcia. Dus ik denk niet per se dat hier nog een hele grote andere gedachte achter zit. Het is natuurlijk ook zo'n eindtoernooi. Dat kan echt gewoon alles bepalen. Doe je het daar heel goed, doe je het daar heel slecht. Dat kan alles gevolgen hebben voor je contract, wel verlengen of niet verlengen. Dus ik denk dat ze het op die manier hebben ingesteld. Maar ja, hij gaat natuurlijk werken met een hartstikke leuke selectie. Er zitten echt gewoon veel jonge spelers. Courtois die gaat misschien wel of niet door. Maar anders heb je daar nog Lammens achter. Het is een hele goede keeper, maar een beetje op een vervelende manier het WK geëindigd tegen Spanje met zijn fout. Maar blijft natuurlijk een hele goede keeper. Ja, en in elke linie heb je wel gewoon jonge, leuke talenten. En vanuit Ajax komen natuurlijk wat talenten door. En bij PSV lopen ook altijd wel wat Belgen rond die een balletje kunnen trappen. Doku is natuurlijk, volgens mij is hij 24 of zo, dus die kan echt nog jaren mee. En de oude garde gaat waarschijnlijk afscheid nemen. Hè. Kevin de Bruyne, dat zal denk ik ook wel klaar zijn. Ja. Courtois heeft zelf gezegd dat ik wil best door, maar wel minder spelen.
1: Lukaku.
2: Ja, Lukaku inderdaad. Die, ja, veel geblesseerd is geweest, maar op dit WK eigenlijk alweer een prima
1: het
2: indruk
1: kan
2: maakte.
1: Nog wel natuurlijk.
2: Het zou
1: blijven
2: natuurlijk,
1: ja,
2: absoluut nog
1: natuurlijk
2: kunnen. Ja. Ja, absoluut. Dus ja, ik denk dat we dat Van Bommel een leuke selectie onder zich krijgt.
1: Mika Gods, die zal naar het EK willen natuurlijk, hè?
2: Ja, dat onder neem ik aan wel. Die zal flink gebaald hebben dat hij niet naar het WK ging. Maar ja, dat is natuurlijk wel logisch. Ja, en voor mij zijn concurrent Trossard, die is nu naar Fenerbahce verkast. Ja. Misschien raakt hij daardoor iets meer uit beeld. Dan heb je niet meer een concurrent van Arsenal, maar een concurrent van Fenerbahce. Wie weet. Ik ben benieuwd hoe Van Bommel daarmee omgaat.
1: Ja, ik bedoelde met Nederlands elftal en die periode van 2-4 jaar. Het gaat natuurlijk rond slot van, wil hij 2 jaar, wil hij het 4 jaar. Het kan dus wel dat een bond gewoon denkt, we kiezen gewoon voor die 2 jaar. Zeg maar. Dat zou toch een goed voorbeeld zijn voor Nederland om gewoon lekker door te pakken. Dat bedoelde ik er eigenlijk mee net.
2: Oh, ik snap wat je bedoelt. Ja.
1: Dat zou lekker zijn als ze dat bij slot doen. Even de telefoon oppakken en zeggen, wat wil jij, Arne?
2: Ja.
1: Dat

0: Dat is iets beter, denk ik.
1: Dat is helemaal niet verkeerd. Geen verkeerd begin van de relatie met elkaar, denk ik, inderdaad.
0: Nee. Zeker. Ja, voor hem is het wel bijzonder natuurlijk, want hij is best lang zonder job geweest. NEC heeft hij afgezegd, et cetera. Ja, bondscoach, had je dat achter Mark van Bommel gezocht eigenlijk?
1: Ja, jawel. Alhoewel ik hem ook wel zie als een... Ja, hij werd in België ook echt een voetbaldier genoemd. Dus iemand die graag... Ja, hij probeert altijd bij voetbal aanwezig te zijn, met voetbal bezig te zijn. Ik zag hem ook dat hij weer gewoon aan was gesloten bij de PSV-training om te kijken. En bij de Oranje-training zag je hem zitten. Hij houdt gewoon van voetbal. Dus ja, als bondscoach zijn, dan ben je natuurlijk maar een paar keer in het jaar echt heel druk. En tussendoor is het een beetje pappen en nat houden en dingen in de gaten houden. Dus dat is inderdaad wel verrassend. Maar qua zijn kwaliteiten, ja, hij heeft laten zien dat hij als geen andere people manager is. En dat is misschien wel bij als bondscoach zijnde heel belangrijk, omdat je natuurlijk spelers teleur moet stellen of juist tevreden moet houden. Dat kan hij heel goed. Dus ik zie in Mark van Bommel wel echt een potentiële topbondscoach.
0: En in Pep Guardiola?
1: Ja, die kan ook wel aardig coachen, denk ik. Ja, die vind ik ook wel goed.
0: Okay. Nou ja, hij is in beeld serieus bij Italië dan. Ze zijn aan het praten, maar ja, ik heb het idee dat iedereen wil praten met Pep Guardiola. Ja. Dus je moet maar afwachten wat hij ervan vindt vooral. Ja, zou dat passen? Want ja, het is nogal in verval geraakt natuurlijk in Italië allemaal.
1: Ja, zeker. Ja, als iemand, dat hebben we ook gezien bij Manchester City, als iemand een club helemaal kan tillen naar het hoogste niveau, dan is het wel Pep Guardiola. Die stapte natuurlijk in toen Manchester City al bezig was om beter te worden. Maar Guardiola heeft het wel echt naar next level getild. En ja, heel eerlijk, ik weet niet hoe jij erover dacht toen je die koppeling hoorde. Het ging wel een beetje tintelen. Onder de navel, om het zo maar te zeggen. Want ja, Guardiola in Italië. Italië is natuurlijk zo'n prachtige voetbalcultuur. Ik weet niet hoe jij erover dacht, maar...
0: Ja, nee, dat past wel bij elkaar, denk ik, toch? Die mooie emotie langs de zijlijn. Hij is eigenlijk rustig voor een Italiaanse bondscoach, denk ik.
1: Ja, maar dat zegt heel veel.
0: ik denk dat hij er wel mooi voetbal in kan krijgen. Dat past toch bij Italië? Dat hebben we zo lang niet gezien. Mm-hmm. Dus dat zou wel mooi zijn als ook... zo'n land weer aansluit. Want we hebben natuurlijk toplanden gezien op dit WK. Maar Italië ontbrak natuurlijk in alles.
1: Ja, absoluut. Ja, je geniet al van wedstrijden tussen Frankrijk, Spanje, Argentinië, Engeland. Maar inderdaad, wat je zegt, Italië hoort er eigenlijk gewoon bij met al die prachtige spelers. Ja, en die prezes, die nieuwe president van de Italiaanse bond heeft wel gezegd, we hebben gesproken. Maar dat betekent niet dat we niet met andere kandidaten gaan zitten of weet ik veel wat. Dus het is echt nog heel pril. Maar het is leuk om erover te praten, omdat het zo'n prikkelende gedachte is om Guardiola bij Italië te zien. Dat het lijkt me wel wat.
0: Dat zou zeker mooi zijn. Hey, vind jij Somerville voor 80 miljoen Al Hilal ook een prikkelende gedachte?
1: Nee. Kijk, hij moet het vooral doen. En ik vind, je moet daar geen kritiek op hebben op keuzes voor club en land. Maar ik vind het alleen jammer dat hij voor mij nu buiten beeld gaat raken. Want ik ben niet iemand die een wedstrijd van de Saudi Pro League gaat aanzetten. Wel misschien als ik weet, Somerville gaat debatteren, dan wil ik hem misschien wel graag zien. Maar voor mij raakt hij nu buiten beeld. Ik kijk natuurlijk veel vaker naar de Premier League of de Serie A dan naar die competitie in het Midden-Oosten. Dus ja, voor mij persoonlijk vind ik het jammer, want Somerville wil je natuurlijk graag zien voetballen. Dat hebben we gezien op de WK, dat is een verschilmaker. Dat is iemand die niet in een keurslijf zit, zeg maar. Die doet wat hij wil en dat is soms heerlijk om te zien. En dat tekent ook wel weer de financiële slagkracht van clubs uit Saudi-Arabië. Die kunnen gewoon 80 of 70 miljoen, wordt inmiddels ook gezegd. Dus daartussen zal het wel zitten.
0: Ja.
1: Ja, en AS Roma bood volgens mij 46 miljoen. Ja, die zit daar flink onder. Ja, en dan is het opeens zo dat je misschien wel je vaste rechtsbuiten van het Nederlands elftal opeens in Saudi-Arabië voetbalt.
0: Ja.
1: En dat is het nadeel dat je misschien nu nog geen bondscoach hebt aangesteld. Dat was Koeman bijvoorbeeld, hè, die praat echt veel met internationals van... ja, deze stap zou ik wel maken, deze stap zou ik niet maken. Ja, er is nu geen bondscoach die dat kan zeggen. Dus dan heeft Somerville vrij spel. Ik ben benieuwd wat de nieuwe bondscoach, wie het ook mag worden, gaat zeggen over deze stap.
0: Dan hadden we Malen en Somerville samen gehad. Dat was nog best wel een voordeel geweest natuurlijk voor het Nederlands elftal.
1: Ja, dan heb je die connectie heb je al inderdaad. Ja, dat had je... Ja, absoluut. Ja, dat mis je, ga je nu zeker missen, ja.
0: Ja, maar aan de andere kant, kijk, we kunnen er wat van zeggen deze podcast. En dat is natuurlijk de bedoeling in een podcast.
1: Ja.
0: Maar als je zoveel geld kan verdienen natuurlijk. Je bent 24 jaar, ja, hij is natuurlijk in één klap klaar. En je kan ook een jaartje blijven en dan weer terug naar Europa. Ja. Het is niet dat het Hotel California is of zo. Je kan altijd heel makkelijk terugkomen. Dus dat valt er natuurlijk ook wel voor te zeggen, hè?
1: Nee, absoluut. Ja, ik heb inderdaad ook wel geleerd om... Ja, je kunt wel inderdaad van een afstandje zo'n keuze bespreken. Maar ja, zeg maar nee tegen, zo, tegen geld wat ervoor zorgt dat jij financieel onafhankelijk bent. Maar ook straks je kinderen en de kleinkinderen en de kinderen van je kinderen, zeg maar. Ja. Dus ja, ik zeg, voor mij persoonlijk vind ik het jammer omdat ik hem minder vaak in actie ga zien. Zo, daar hou ik het dan maar een beetje op. Ja, en natuurlijk had ik hem liever gezien in de Premier League of in de Serie A. Ja, ja. Dat is logisch.
0: Gewetensvraagje, als nu een Saoedische podcaster opbelt, Jos. Ja. Voor heel veel geld, 6 miljoen in ieder geval.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Nou ja, ik heb altijd gezegd dat ik werk nooit een dag, want het is mijn hobby. Maar als je jezelf inderdaad in zo'n korte tijd helemaal vrij kan praten, in dit geval met een podcast. Ja, met je gezinnetje en zo, dat is toch wel heel lekker als je gewoon altijd bij je gezin kan zijn in plaats van nu. Maar ja, aan de andere kant, jij voelt ook een beetje als familie, Sjoerd. Dus ik zou niet zomaar weg kunnen gaan.
0: De VI Pro-familie noemen we het in het dik voor elkaar.
1: Ja, absoluut. Ja, één grote familie. Dat is altijd heel gezellig. Dus.
0: Zo voelt dat wel, ja. Je gaat natuurlijk van die bedragen heel erg fantaseren. Dat zullen zij ook hebben als je dat in mail krijgt, zo'n aanbieding. Kijk, bij ons is het eind van het jaar hoop ik altijd dat ik de loterij win. Weet je, dan ga ik zo met mijn vrienden bespreken met een biertje of champagne in mijn hand. Van, nou, ik zou een huis daar kopen en een auto, die auto zou ik aanschaffen en zo.
1: Ja.
0: Maar hij kan het daadwerkelijk dus doen, want dat zit in zijn mail. Dus ja, ik denk dat het zo psychologisch werkt van, ja, als ik dit niet pak, dan laat ik het gewoon echt lopen, dit geld.
1: Ja.
0: Dus,
1: en het is precies wat je zegt. Er kunnen allerlei gedachten bij dat je zegt van ik doe het 2 jaar. Want hij is voor mij 24, 25, zoiets.
0: Ja.
1: Dus nog jong genoeg om een comeback te maken in Europa. Ja.
0: Ja, maar toch, als je het hoort, kies toch maar gewoon voor Rome als het nog kan. Dat loodje Feyenoord zien we ook nog een keer.
1: Ja, natuurlijk. Dat zal weer gebeuren,
0: Dat zal weer gebeuren. Oké. Hey, Europees voetbal. Nou, dit is een ongemerkte brugje trouwens. Ajax hoopt het nog te halen, die groepsfase überhaupt. Carrizo en Leonardo, Marcos Leonardo zijn er allebei bij.
1: Ja.
0: Maar er was nog even sprake van dat misschien niet zo was. Leg eens uit, Jos. Wat was er nou aan de hand bij Ajax met die inschrijvingen?
1: Ja, ik vind het persoonlijk een beetje dom van de UEFA. Ze hebben 2 deadlines ingesteld voor deze voorrondes. Dus ze hebben gezegd op 17 juli moet je het grootste deel van de A-lijst... dus de spelers die je echt moet inschrijven, die willen we alvast hebben. En dan krijg je vlak een dag voor de wedstrijd krijg je nog de kans... om 2 nieuwe spelers, aanwinsten bijvoorbeeld, nog in te schrijven. Maar wat ze dus hebben gedaan is, ze hebben die eerste lijst op 17 juli... hebben ze al op de website gezet. Ja, dat valt natuurlijk gewoon op. En dan zien mensen dat die denken, hey, er ontbreekt een speler... in dit geval Maher Carrizo. En Marcos Leonardo stond er ook niet op. Dus ja, er was helemaal het bericht van, oh ja, Carrizo kan niet meedoen tegen Vojvodina en Marcos Leonardo kan niet meedoen. Ja, dan wij hebben dan gezien op de UEFA-website dat je nog inderdaad een extra deadline hebt, waardoor je spelers kunt inschrijven. En dan maakt het heel logisch dat bijvoorbeeld een Carrizo niet ingeschreven staat, omdat ze even willen wachten van, hey, krijgt Marcos Leonardo zijn werkvergunning? Want pas dan kon hij ingeschreven worden.
0: Ja.
1: Dus ja, de UEFA was een beetje verbaasd door eigenlijk een tijdelijke lijst te publiceren. Dat was eigenlijk gewoon niet zo handig van de UEFA.
0: Ja, en dat moest toch gewoon, dat is procedure, weet je wel. Dus dan iemand kantoortje ergens, die tikt dat gewoon.
1: Ja.
0: En denk, ja, gooi het er maar uit.
1: Ja, en dat scheelt ook werk, denk ik. Hè. Ik bedoel, alles komt binnen natuurlijk. Al die voorselecties van al die clubs in de voorrondes. Dus ja, als je dat online hebt staan en daarna hoef je maar een paar aanpassingen te doen, dat scheelt weer werk bij de UEFA.
0: Ja.
1: Maar het leverde wel even onrust op. Want ook in mijn vriendengroepen meteen van, oh, hoe zit dit? Hoe zit dit? Waarom geen Carrizo? Staat hij dan op de B-lijst? Dan moet je dan helemaal gaan uitzoeken van, ja qua leeftijd mag hij op de B-lijst. Maar hij mag er niet op staan omdat hij nog niet 2 jaar bij Ajax heeft gespeeld. Dat soort dingetjes. En die B-lijst die is echt bedoeld voor talent. En die mag je ook altijd aanvullen. Dus dat is ook de reden bijvoorbeeld dat Gods op de B-lijst staat. Want dat zorgt ervoor dat je een extra plekje hebt op de A-lijst. Waar wel heel veel restricties aan zitten.
0: Mag jij dan altijd uitleggen?
1: Gisteren werd gelukkig alles duidelijk. Toen Ajax gewoon... toen was de nieuwe lijst, hebben ze zelfs nog aangepast. En toen stond Marcos Leonardo erop. En Carrizo ook. En Tristan Gooyer, die werd eraf gehaald. Die hadden ze voor de zekerheid erop gezet.
0: Ja.
1: En toch eraf gehaald. En nu klopt het allemaal. Ja, nu kunnen de fans uitzien naar het debuut van Marcos Leonardo.
0: Ja, zeker. Morgen begint dus gewoon weer het Europese seizoen. Het is eigenlijk ongelooflijk.
1: Ja.
0: Maar het is wel mooi. Iets om naar uit te kijken, toch? Dat er gewoon morgen alweer door Twente en door Ajax gevoetbald
1: wordt. Ja, ik heb er heel eerlijk gezegd heel veel zin in. Het WK is natuurlijk fantastisch. Maar je merkt dat zodra Nederland zelf uitgeschakeld wordt, is het net iets minder juichen. En dan ben je gewoon voor aan het genieten van het mooie voetbal. En nu kun je gewoon weer echt voor Nederland juichen in Nederlandse clubs in dit geval. En de vooruitzichten lijken mij heel goed. Rob Aerts heeft een heel mooi pro-stuk geschreven met Samardzic, een oud voetballer opvolger van Vojvodina. Kennen we ook nog vanuit Nederland. En die heeft wel gezegd dat Vojvodina echt niet zo heel sterk is. En nou, Ferencváros zou ook te doen moeten zijn voor Twente. Dus ja, de vooruitzichten zijn mooi, laten we het zo zeggen.
0: Ja, verder in die voorrondes wordt het wel lastig, hè. Volgens mij zag ik verder Bartje ook en zo. Of, ja, nee, goed,
1: ja klopt, dat zou inderdaad kunnen. Ook NEC bijvoorbeeld, die gaat het wel echt moeilijk krijgen. Olympiakos zou misschien nog wel kunnen. Maar daarna kun je echt inderdaad lastige tegenstanders schrijven. Dat gaan we uiteraard dan helemaal uitpluizen.
0: Ja.
1: Dus voor NEC kan het lastig zijn. Maar ze hebben gelukkig het vangnet. Hè. Ook als ze verliezen, dan komen ze gewoon in de Europa League, de competitiefase. Dus dat is heel lekker voor NEC. Een goede gedachte. Maar de Champions League is natuurlijk, ja, voor mij staat Nijmegen nu op zijn kop met die Vierdaagse. Als ze de Champions League gaan spelen, dan helemaal.
0: Zeker. We gaan ook wat extra rondjes daarover opnemen. Over Twente, over Ajax bijvoorbeeld. Met Lente Godek en Sander Jansen, die plaatsvervangend clubpartner is voor Geert-Jan Jacobs. Dat is dus nieuw. De clubabonnementen ook.
1: Ja.
0: Voor NEC, Twente, AZ ook.
1: Ja.
0: Dus nou, ga daar eventjes heen. Ik zal even een linkje in de show notes zetten. Dan kan je ook voor je eigen club een nieuw clubabonnement nemen. Los van de traditionele top 3. En dat was het, denk ik. Toch, Jos? We gaan uitkijken naar het matchday morgen.
1: Heerlijk, ja.
0: Europa.
1: Ja.
0: Tot ZSM.
1: Nieuw, tot ZSM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

at the bottom.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug en daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechter rijstrook daar voorlopig dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en beloofde het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 6 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Everdingen. Je hebt een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. A50 Zwolle-Apeldoorn, ook een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Ken je die mop van die PSV-verdedigers die naar het buitenland gingen? Inderdaad, die gingen niet. Niet voor het eerst gaat op het laatste moment het mis met een uitgaande transfer in Eindhoven. Maar hoe kan dat nou eigenlijk?
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 22 juli met Wouter Foppe. Straks Rick Elfrink over die transfers. Maar ja, we gaan even alle andere ontwerpen doornemen. Ook de clubs uit de Eredivisie. En ik vond wel aardig nieuws, Wouter, uit België. Wij zoeken nog een bondscoach in Nederland, toch? Het is nog niet. Het is angstvallig stil vanuit Zeist. De Belgen hebben eigenlijk de bondscoach ontslagen na het WK. Dat ging vrij rap. En gelijk Mark van Bommel.
4: Ja, daar keek ik wel een beetje van op. Jij?
3: Nou ja, gezien zijn verleden in Antwerpen en hij werd door al de wereld ook wel redelijk gepusht, vind ik dat niet zo heel gek. Maar dacht ik, ja, in Nederland hebben we het ook wel eens voorbij horen komen toen we in de podcast zaten, dat we zeiden, goh, weet je, Van Nistelrooy, Van Bommel. Maar het is hier bijna geen discussie. Maar die Belgen zeggen, ja, gelijk doen. Hè? Prima bondscoach eigenlijk misschien wel. Waarom niet?
4: Ja, dat zal dan komen door zijn tijd inderdaad bij Antwerpen, vermoed ik. Als je inderdaad de woorden van Toby Alderweireld hoort, die in die podcast sprak over Van Bommel, nou, die was lyrisch. Heeft natuurlijk daar volgens mij ook de beker gewonnen, is kampioen geworden, Supercup gewonnen. Ja, dan maak je wel naam en dan kom je natuurlijk vanzelf op zo'n lijstje te staan.
3: Ja.
4: Ja, en ergens is het ook niet zo raar dat hij hier niet zoveel wordt genoemd. Want als je mag kiezen tussen, of kan kiezen tussen Arne Slot of Mark van Bommel. Ja,
3: als dat eigenlijk de keuze wordt natuurlijk. Hè. Dat is ook nog maar de vraag natuurlijk, hè, hoe dat nou precies allemaal zit, die verhalen. En wat er nou allemaal gebeurt in Zeist. Want het is natuurlijk wel een soort van stil.
4: Ja, het is heel stil. Als je ziet hoe andere landen doorpakken, dan denk ik van, nou, volgens mij is het dan hier nog wel angstvallig stil zelfs. Maar goed, in de basis, als je kijkt van, dan zou je zeggen, dan is Arne Slot op dit moment de droomkandidaat, denk ik. Tenminste, voor mij in ieder geval. Peter Bos zou je er ook in kunnen noemen. Maar als je daarover begint tegen Peter Bos, dan kun je maar beter maken dat je wegkomt tegenwoordig.
3: Loopt hij weg? Ja. Ja, hij loopt zelf weg, dat scheelt op zich.
4: Hij neemt je dat niet in dank af in ieder geval. Dus nou ja, ook wel apart trouwens. Maar ja, ik denk dat Arne Slot voor mij in ieder geval de droomkandidaat is. En als dan snap ik het wel, dat Mark van Bommel niet zoveel wordt genoemd hier in Nederland.
3: Nee, maar daar zeg je wel wat aardigs. Want heel veel landen in het buitenland pakken gelijk door. Hè? Duitsland, Klopp. Het lastigste is dat Klopp even weg moest bij Red Bull. Maar goed, dat is al redelijk gelukt allemaal. Overal wordt redelijk snel doorgepakt. Alsof de lijstjes al klaar lagen en zo voor de opvolging. En hier zijn we vroeg uitgeschakeld en laat met de bondscoach.
4: Ja, en volgens mij mag het ook niet echt een verrassing geweest zijn dat Koeman uiteindelijk gestopt is, toch? Want ook
3: als je de verhalen hoorde.
4: En volgens mij ook al was het WK wel goed afgelopen, dan had het me ook niet verbaasd dat hij er wel mee was gestopt. Ook gezien zijn privé-situatie en dergelijke. Voor mij was het allemaal wel een beetje duidelijk dat hij bezig was aan zijn laatste eindtoernooi. Ja, dat je dan, dat het dan zo lang rustig blijft, dat vind ik toch ergens ook wel een beetje apart.
3: Wat ik ook apart vond, ik zat te kijken naar RTV Oost, de collega's. Daar zat Jan-Willem van Dop, de directeur van Go Ahead Eagles. En die legde daar nog even uit wat er nou precies allemaal misging die laatste maanden van het seizoen bij Go Ahead Eagles. Dit jaar volg je trouwens PEC en vorig jaar volgde je Go Ahead Eagles.
4: Ja.
3: En hoe dat allemaal ging en hoe eigenlijk de match tussen Go Ahead Eagles en Melvin Boel geen match bleek te zijn. En dat ze daar toch eigenlijk het hele jaar aan volgehouden hebben. Volgens mij waren ze hier vrij snel achter, toch? Dat het geen match was, als ik het zo hoorde.
4: Nou ja, we hebben het in onze podcast ook zo vaak over gehad dat er altijd wel iets om hem heen hing en altijd wel iets om Boel sluimerde van dat het niet goed ging en dat het niet boterde. En er is heel veel gegaan over zijn uitstraling en dat niet zou passen bij Deventer en et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, daar is het gewoon superveel over gegaan. Dus wat ik het meest opvallend daaraan vind, normaal gesproken, als je in zo'n situatie zit, volgens mij is het dan zo, dan kan je eigenlijk niet presteren. En als je ziet wat Go Ahead dus in zo'n situatie nog uiteindelijk gepresteerd heeft, met 7 punten in Europa, met uiteindelijk vrij simpele nog wel handhaving in de Eredivisie, dan is dat allemaal vrij rimpeloos gaan. Hij is gewoon goed gepresteerd uiteindelijk met dat elftal. En toch boterde het niet. Ja, normaal gesproken, of in ieder geval in veel van dat soort situaties, gaat het dan veel eerder mis.
3: Ja.
4: En dat vind ik het wel het aparte eraan.
3: Maar kenschets nou eens waar dan dat misgaat tussen de cultuur van Go Ahead Eagles en de cultuur van Melvin Boel die hij meeneemt naar Eagles.
4: Ja, hoe moet ik dat netjes omschrijven?
3: Nee, je bent in de AD Voetbalpodcast, je hoeft niet netjes te zijn. Nee, maar ik ben heel benieuwd. Jij ziet het elke dag.
4: Qua persoonlijkheid, daar zit gewoon wel een kern van waarheid in. In Deventer zijn ze heel erg doen, maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg, weet je wel. En niet te veel gekke dingen doen. Niet de hoofd van de toren blazen. Het is allemaal wel gewoon, doe maar gewoon normaal, rustig. En ja,

0: Melvin Bol heeft toch ergens ook iets arrogants over zich. En zeker in de beginfase toen hij bij Go Ahead was, ja, hing dat er echt omheen. Op een gegeven moment zijn ze daarmee wel met hem aan de slag gegaan. Een oude persvoorlichter, Wouter Rutgers, die is daar met hem mee aan de slag gegaan. Ook is volkomen in de media. En ik vind ook wel, op dat moment is het wel iets verbeterd. Maar het bleef er altijd een beetje omheen hangen. En ja, daar is hij denk ik nooit van losgekomen. En daardoor heeft het ook nooit echt helemaal geklikt. Ook niet intern, weet je wel, bij mensen. Er was altijd wel een beetje strubbelingen, wat gedoe. Dat hangt toch om hem heen. En uiteindelijk is dat ook wie hij is, denk ik. En je kunt jezelf ook niet helemaal veranderen.
1: Nee, maar dat weet je ook als je dat gesprek met hem aangaat om Paul Simonis op te volgen. Dan weet je wat voor type je binnenhaalt. Want dat gesprek doe je niet na één keer dat je zegt, nou, dit is hem.
0: En dat blijf ik het gekke vinden. Kijk, ze zijn van René Haken, wat toch ook wel iemand is die best wel keihard kan zijn op het veld ook. Hè? Die de waarheid niet schuwt, zeg maar. Nee. Zijn ze naar Paul Simonis gegaan. Dat is een volledig andere type manager. Die zit meer in de band met zijn spelers, meer op gevoel. Mensen, et cetera, et cetera. Heeft heel goed gewerkt. We hoeven de uitkomst niet nog een keer te vertellen. Vervolgens ga je terug naar Melvin Bol, wat in principe meer voor mij in de lijn Haken ligt. En nu gaat Melvin Bol weg en kom je weer terug een beetje op de lijn Simonis. Dus dat gaat alle kanten op.
1: Jozef Oosting zit er nu natuurlijk bij Go Ahead Eagles, hè? Ja, precies.
0: Ja, dat gaat alle kanten op. Dus dat vind ik voor mij nog steeds het gekke, dat je daar niet echt een lijn in trekt, terwijl je ziet wat die groep eraan heeft gehad toen Paul Simonis kwam. En ja, daar had je volgens mij voort moeten borduren. En je kunt ook niet zeggen dat je Melvin Bol niet kent, want hij heeft daar een jaar stage gelopen en iedereen wist hoe die in elkaar stak. Moest je soms wel eens tegen Melvin Bol zeggen van, nou, je mond nou eens. Omdat hij zich overal mee wilde bemoeien. Voor mij zit daar nog een beetje het gek in. Maar denk dat ze nu wel keuze hebben gemaakt om Jozef Oosting aan te stellen.
1: Wil ik zeggen, als je dit zo opsomt, dit rijtje, dan is Jozef Oosting inderdaad de ideale match om bij Eagles aan de slag te gaan natuurlijk.
0: Ja, denk ik wel. Weet je, uiteindelijk denk ik dat ze er daar wel op vooruit gaan. Die heeft natuurlijk bij vergelijkbare clubs, wil ik zeggen, maar ze is natuurlijk niet helemaal uit. Twente is veel groter. Maar bij RKC bijvoorbeeld is ook een club die toch ergens in het rechterrijtje bungelt, normaal gesproken, in de Eredivisie, ja. of zelfs KKD. Heeft hij het gewoon goed gedaan. Bij Twente heeft hij het goed gedaan. Dus ik denk ook nu qua karakter, weet je wel, dat past hij gewoon ook als zo meerdere mensen. Ja, dat past gewoon heel erg goed bij Go Ahead, denk ik. En wat dat betreft hebben ze denk ik de goede keuze gemaakt.
1: Nou, vorig jaar dit jaar PEC. Ja. Veel luisteraars willen natuurlijk ook weten hoe de rest van de Eredivisie eruit ziet. Behalve Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Twente. Waar het natuurlijk veel over gaat in deze podcast. Want het zijn de grootste clubs. Maar hoe staat PEC er nou eigenlijk voor? Want vorig jaar was natuurlijk ook een beetje hangen en wurgen. Het was soms oké, soms was het heel slecht. En dan hele grote nederlagen. Hoe staan die ervoor tot nu toe?
0: Ja, wat bij PEC natuurlijk is blijven hangen, is een beetje de eindfase van het seizoen ook. Zijn best goed begonnen. Voor mij stonden ze na 28 wedstrijden op 33 punten uit mijn hoofd. Durf niet helemaal zeker te zeggen, maar zoiets. En uiteindelijk hebben ze nog maar een paar gepakt in de laatste 6. En dat hangt dan een beetje als een sluier over dat seizoen heen. Het is gewoon heel wisselvallig geweest. En ja, nu is er eigenlijk een beetje rust. En ik vind het eigenlijk ergens misschien ook wel een beetje te rustig. Maar er gebeurt gewoon heel weinig. Zeker ook qua transfers. En het is nou ook niet zo dat de selectie heel erg breed is op dit moment. Ze willen er zelf nog in elke linie sowieso eentje bij hebben. Dus verdediger, aanvaller en een middenvelder. Nou ja, dat is ook wel brood nodig om uiteindelijk tot goede aantallen te komen, om het hele seizoen goed door te komen. Wat wel een voordeel is dat ze vrij weinig verloop hebben in de selectie. In ieder geval, de groep die er nu staat is voor een overgroot deel ook vorig jaar daar geweest. Ze hebben daar 3 spelers bij gekregen natuurlijk met Nick Viergever. Nou ja, als je die kan toevoegen als een club als PEC, dan zou ik dat altijd doen. Want die hebben bij Utrecht vorig jaar gewoon nog hartstikke veel gespeeld. En ook volgens mij gewoon nog goed gespeeld. Dus nou ja, dan moet je dat niet nalaten als je dat kan doen. Ik wil een keer Jan Sommer zeggen, maar het is Tobias Sommer. Ja. En deze middenveldder. Nou ja, kijk, wat bij PEC gewoon belangrijk wordt, is dat ze waarde op het veld gaan creëren. Ze hebben afgelopen seizoen heel veel huurlingen gehad. Nou, daar willen ze vanaf. En dit is echt zo'n, in theorie is het echt een typische aankoop om dat te bewerkstelligen. Hij is midden 20, komt uit Denemarken, heeft daar een goede naam opgebouwd. Van zijn ploeg was die aanvoerder ook in heel veel wedstrijden. Echt zo'n jongen die zegt van, die kan in Nederland doorgroeien, bij PEC een volgende stap maken, en die dan kun je dan uiteindelijk verkopen. Nou ja, dat is wat je uiteindelijk wil krijgen. Dus dat is echt zo'n speler, denk ik, die daar goed in past. En dan hebben ze nog Elias Seurissen gehaald, een buitenspeler. Ook een beetje hetzelfde verhaal, weet je wel. Iemand die ja, waar je voor ogen kan hebben om hem bij PEC de volgende stap te laten maken en dat je daar dan weer geld aan kan verdienen. Dus ja, in mijn ogen zijn ze wat dat betreft wel op de goede weg. Maar er is ook nog wel heel veel werk te doen om uiteindelijk een moeiteloze seizoen in de Eredivisie te krijgen.
1: Elke club is daar een beetje naar op zoek, hè? Die spelers die je kan halen tussen de 20 en 25, die een tussenstation hier ze hebben en dan vervolgens verkopen zoals, nou ja, Excelsior hebben vaak aangehaald, dat vaak goed heeft gedaan. Steeds elk jaar één grote transfer maken, dat je wat vet op de botten kan creëren. Want dat is natuurlijk ook een probleem bij PEC. Er moet meer vet op de botten komen uiteindelijk.
0: Ja, zeker. Het is uiteindelijk wel allemaal te doen om geld natuurlijk en om een gezonde huishouding te krijgen. En dat is bij PEC de afgelopen jaren niet altijd goed gegaan om het zacht uit te drukken. Maar ik heb wel het idee dat ze daar nu wel echt nadrukkelijk naar op zoek zijn. En ja, het is ook nodig om ook een stabiele Eredivisionist te worden uiteindelijk, denk ik. Gerry Amstra die zegt, je hebt drie groepen in de Eredivisie en wij bungelen nu een beetje nog in die derde groep. En we willen toch een beetje tegen die tweede groep aanschurken, zodat we...
1: Pas nou op wat je zegt, Amstra. Pas nou op, want
0: dan
1: gaan ze daaraan houden.
0: Hij is wel wat gematigder geworden dan... Of ze zijn wel wat gematigder geworden, moet ik zeggen. Maar ja... Ze zeggen nu, we willen de weg de geleidelijkheid pakken. En dat lag een verstandig idee. Maar, daar passen deze aankopen wel in.
1: Nou, zei ik net al, als je het over geld hebt en waar de aankopen over de verkopen al zijn, dan zie je dat bij NEC heel nadrukkelijk gebeuren. Hè? Op weg naar de voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. Zijn ze al wat spelers kwijtgeraakt. Het aantal spelers staat nog nadrukkelijk in de belangstelling van clubs. Zowel in binnen als buitenland. Nou, heb jij het meegemaakt met Go Ahead Eagles dat een ploeg stunt in de Eredivisie en dan Europa ingaat? Is dit NEC voor jouw gevoel ook klaar om zo meteen zo'n seizoen af te werken met twee wedstrijden in de week en alles wat daarbij komt kijken?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar volgens mij, als ik Dick Schreuders af en toe zijn uitspraken lees en zijn interviews bekijk, dat deelt hij die mening wel. Volgens mij heeft hij liever gisteren dan vandaag nog een paar spelers bij extra. En dat is ook echt wel nodig voor het seizoen wat ze gaan krijgen. Zij moeten zelfs ook nog eerder aan de bak dan Go Ahead. Go Ahead plaatste zich direct voor de Europa League, dus dat begon pas in september. Ja, in september. Ja. En zij zitten zometeen in augustus beginnen. Dan moeten ze al aan de bak. Dus ja, dat levert nog een extra maand op ook. Volgens mij is er in Nijmegen nog wel veel werk te doen om dat seizoen goed door te komen.
1: Ja, die hebben natuurlijk wel wat uitgaande transfers. Langzaam komen wat spelers binnen. Maar het gaat Schreuder niet snel genoeg eigenlijk, want die wil liefst eigenlijk die selectie in de eerste week al hebben. Dat is allemaal kan voorbereiden op zijn voetbal. En je wilt eigenlijk voorkomen dat het zo'n seizoen wordt zoals Go Ahead Eagles had. Dat je met pijn en moeite op een gegeven moment dat seizoen doorloopt. Dat je zo'n tussenfase waarin je en geen punten pakt in de Eredivisie en dat je in Europa geen punten pakt.
0: Ja, maar het is ook voor best wel veel van die spelers, denk ik, zo uit mijn hoofd, bij NEC ook nog. Is het niet zo dat zij weer jaar in, jaar uit Europees voetbal spelen of zo? Dus ook voor hun zal dat ook gewoon wennen zijn qua ritme. En daar ga je als spelersgroep echt wel gewoon last van krijgen. Dat is bij Go Ahead, heb ik zelf misschien ook wel een klein beetje onderschat wat dat doet met een spelersgroep. Als je Europees voetbal gaat spelen. Daar hebben ze op een gegeven moment, ik weet nog, in december moest Go Ahead uit naar Roda in de beker. Nou, al die spelers van Go Ahead waren helemaal klaar mee. Die waren moe en dan vlogen ze bijna nog uit de beker. Maar dat zei alles over wat zo'n cyclus met je elftal kan doen. Is wat dat betreft wel een beetje voorzichtigheid geboden, denk ik, bij NEC. En moet er ook wel wat gebeuren.
1: Ja, snel spelers erbij halen zijn ermee bezig inderdaad. Nou, PSV wilde wat ruimte gaan maken in de selectie. Een aantal spelers stond in de belangstelling van het buitenland. Hè. Maar ja, die transfers van de verdedigers, onder andere Obispo, gaan op het laatste moment niet door. Dus misschien moeten we eventjes met collega Elfrik contact zoeken. Want Rick, wat is daar nou precies aan de hand? Hoe kan dit nou eigenlijk allemaal?
2: Ja, ik denk dat PSV die spelers wel verkocht heeft en wel een deal had met de betrokken clubs. Maar ja, de spelers moeten er natuurlijk zelf ook uitkomen met die clubs. En ja, daar is dan of voorhand is daar dan wel zicht op. Alleen ja, ze zijn er blijkbaar niet uitgekomen, helaas.
1: Maar het zit dus bij de spelers, niet zozeer bij dat PSV dat nog op het laatste moment wat verandert in de voorwaarden of zo van PSV?
2: Nee, al zullen bij alle clubs, of tenminste bij in dit geval zijn er natuurlijk twee clubs bij betrokken. Er zullen ongetwijfeld verschillende lezingen zijn. Maar wat wij meekrijgen is dat het niet bij de clubs ligt.
1: Nee, maar het oogt toch een beetje onhandig. Hè? Eerst dachten ze Peppi verkocht te hebben, dat ging niet door. Toen dachten ze Nagallo verkocht te hebben, ging niet door. En nu gaat ook de verkoop van Obispo niet door. Dat zijn toch drie verkopen op rij die niet zo heel lekker gaan.
2: Nou, het oogt niet alleen onhandig, het is vrij bizar. Van de laatste vier uitgaande transfers van PSV zijn er drie niet doorgegaan. Ja, dat is heel opmerkelijk en dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt.
1: Nee, Maar wat kan PSV hier dan nog aan doen of veranderen? Want bedoel, zij zijn akkoord met de club, maar dan heb je toch ook wel een indicatie dat speler en club er ook uiteraan gaan komen, of niet?
2: Ja, normaal gesproken wel, maar kennelijk levert dat dan toch weer problemen op. En ja, kijk, wij weten natuurlijk ook niet precies wat daar besproken wordt, hè, bij de club en met die speler en de zaakwaarnemer in dit geval. Ja, heel vaak is het eigenlijk een ABC'tje dat de speler naar een bepaalde club reist en dan komt het eigenlijk allemaal prima in orde. Maar ja, dat komt dus dit jaar vaker voor dan de afgelopen jaren. Ik heb er op dit moment ook nog geen verklaring voor eigenlijk.
1: Nee, dus zit PSV met 3 spelers in de maag die eigenlijk al gedroomd hadden van een transfer in een ander land spelen, die dus nu niet weg zijn gekomen in ieder geval.
2: Ja, de ene speler zal daar anders op reageren dan de ander. Ik had bij Peppi eigenlijk al heel snel het idee in februari van, die heeft zich er wel overheen gezet. En na het WK hoorde je eigenlijk ook al geluiden dat hij voor een vierde titeljacht met PSV wil gaan. En eerlijk gezegd prikkelt die gedachte ook wel een beetje. Hè. Peppi is natuurlijk een speler die nooit een heel seizoen fit is geweest. En die nooit een heel seizoen alle wedstrijden heeft gespeeld bij PSV. En het idee is toch wel een beetje dat hij er misschien gewoon, op basis van zijn gemiddeldes in ieder geval, dat hij er gewoon 25 tot 30 kan maken. Wat betreft de andere spelers, Nagallo, die zal uiteindelijk denk ik gewoon vertrekken, want die zit niet in de sportieve plannen van PSV. Ja, misschien dat Konyaspor hem alsnog gaat huren. Dat is nog een spoor wat zou kunnen. En Obispo is een jongen van de club. Zit al 19 jaar, 20 jaar bij PSV. Ja, die zal zich daar uiteindelijk ook wel overheen zetten. Voor PSV is dat geen jongen die in de weg loopt, integendeel. Hij is gewoon een strategische reserve. Met ook wel kans op een basisplek in behoorlijk wat wedstrijden. Dus hij hoefde ook niet per se weg. Alleen ja, hij kon nu voor 5,5 miljoen die transfer gaan maken. Ja, dat is dan uiteindelijk niet gelukt.
1: Ondertussen blijft het wel stil nog voor de rest met andere uitgaande transfers. Hè? Je zou toch bijna denken dat nu het WK voorbij is, dat jongens als Dest, nou ja, Mauro hebben het vaak over gehad al, Veerman, dat nu die wel op weg zouden zijn naar een uitgang in Eindhoven. Maar is ook niet het geval, hè?
2: Nee, het is een late markt. En dat zijn altijd van die clichés. Hè. Veel mensen die zich op sociale media roeren, hebben dan geen geduld meer. En die zijn al die clichés een beetje beu. Ik snap dat eigenlijk ook wel. Die markt duurt natuurlijk veel te lang, tot 2 september. Ernest Stewart spraken we erover, de technische directeur van PSV. Die zei ook, ja, wat doen we onszelf toch elk jaar allemaal weer aan. Tot 2 september gaat het hele circus weer door. Het zou natuurlijk ook prima tot 1 augustus kunnen lopen en dan basta. Maar ja, dat is nou helemaal niet zo. En dat betekent gewoon dat er in de laatste weken van de markt gewoon nog heel veel gaat gebeuren.
1: Ja, maar voorlopig nog geen zicht op uitgaande dan wel inkomende transfers in Eindhoven.
2: Ja, dat is altijd gevaarlijk. Vorige week dachten we al dat Obispo dat de deal zou klappen, omdat ze er niet uitkwamen, PSV en de club. Nou, toen kwamen PSV en de club er wel uit. En uiteindelijk zijn nu Obispo en de club er weer niet uitgekomen. Die dingen kunnen heel snel veranderen. PSV is wel bezig. Hè. We hebben een aantal namen hebben we nu gedropt, dan wel gehoord. Eentje daarvan is bijvoorbeeld Filip Kostić. Dat vond ik wel een interessante. Filip Kostić is tegenwoordig een speler die ook linksback kan spelen, die linkshalf kan spelen. Zou een optie kunnen zijn voor de linkerflank bij PSV om als extra linksback aangetrokken te worden. En daarna zal PSV toch, ondanks het aanblijven van Obispo, een extra centrale verdediger. En that's it volgens mij op dit moment.
1: Daarvan zeg je, die positie gaan sowieso versterkt worden. En daarna wordt er weer gekeken hoe het dan verder ervoor staat met uitgaande transfers.
2: Ja, als er dan spelers weggaan en misschien gaat Veerman weg, misschien gaat Dest weg, ja, dan worden die natuurlijk vervangen. Dan moet je dat maar afwachten. Hè. Die clausules waar PSV mee werkt, een aantal is verlopen, een aantal niet. Wie er dan daadwerkelijk een stap gaat maken, ja, dat heeft PSV natuurlijk ook niet allemaal in eigen hand, welke clubs zich gaan melden. Duidelijk is wel dat je een slag om de arm moet houden op het moment dat de club zich meldt en de club zal al uit zijn. Ja, dan moet er inderdaad ook nog een definitief persoonlijk akkoord zijn natuurlijk.
1: Ondertussen zie ik op trainingskamp, hè, de hele week geloof ik, hè, tot met zondag of niet?
2: Nee, is maar tot vrijdag. Het is eigenlijk maar een soort midweekje. Het is geen midweekje Centerparks, maar een midweekje Klosterporte, zoals dat ding heet hier. PSV verblijft daar al voor de 6e keer geloof ik in 7 jaar. Bevalt ze goed, dus het is vlak over de grens. En qua reizen is het vooral interessant omdat je, ja, natuurlijk niet een hele reisdag verspeeld naar bijvoorbeeld Spanje of zo, of Oostenrijk. Het is 2,5 uur rijden van Eindhoven. En dat betekent vooral dat je ook op die maandag en vrijdag ook nog wat kunt trainen.
1: Zeker. Nou, dat is mooi om te horen. Jij gaat daar de hele week zijn. Mochten er verhalen zijn en nieuws zijn, dan is het allemaal te volgen op Eindhovensdagblad, ed.nl en ad.nl. Ik zou zeggen, laten wij maandag even verder praten en deze week terugblikken en vooruitblikken op de komende week. Zullen we dat doen?
2: Ja, dan komt de Johan Cruijffschaal er alweer aan.
1: Daarom?
2: Dus, zo hard gaat het.
1: Daarom. Dus laten we dat eens gaan doornemen. Dus spreek je graag volgende week, Rick. En als er nieuws is, dan weten we je te vinden.
2: Tot volgende week, man.
1: Nou, opmerkelijk is het wel. Wouter, wij gaan even door hierop. Want jij hebt ook wel eens meegemaakt bij Eagles dat transfers niet doorgaan op het laatste moment. Dat het allemaal weer anders is, hè?
0: Ik moest, toen ik dit verhaal las, moest ik even denken aan Victor Edwards bij Go Ahead. Dat was in de zomer van 2024. Toen zou hij op de bank belanden onder Paul Simonis. En toen wilde hij eigenlijk weg. En toen was hij onderweg naar Barnsley. Hij was er al. Hij was erheen gereisd. Medische keuring, et cetera. Contractonderhandelingen. Volgens mij zou het een huurtransfer worden. Er zijn als foto's. Ik denk misschien als je nu op X gaat zoeken dat je het fotootje nog wel kan vinden. Van Victor Edwards op het trainingsveld in Barnsley. Waar hij wat testen doet in Barnsley kleding. En hij heeft die testen ondergaan. En op een gegeven moment heeft hij Jan-Willem van Dop gebeld van... ik wilde het helemaal niet. Ik wil weer terug naar Deventer. Ja, en voor je het wist was hij weer terug in Deventer. En de rest is geschiedenis, want Daan heeft daarna een topseizoen gehad.
1: Ja, precies. Maar heenween naar Deventer was het dus eigenlijk.
0: Ja, dat had ook wel te maken met familieomstandigheden, geloof ik. Ja. Dat zijn gezin niet mee wilde. En zelfs, daar heb ik hem nooit echt over gesproken, maar zelfs, het gaat zelfs een verhaal dat zijn hond... dan in quarantaine moesten, dat hij daar moeite mee
1: dat
0: had.
1: Zou ik dan, misschien is dat bij Obispo ook wel het geval, of naar Gallo. Dat hij hoorde naar Turkije, de hond.
0: Ik ben geen hondenliefhebber, en ik weet niet hoe bij jou zit, maar...
1: Ik wel, ja, zeker wel. Nee, dat,
0: zou je zonder je hond op pad gaan?
1: Ik heb nu geen hond meer, maar ik heb 15 jaar een hond gehad. En ben ik ook gewoon op pad gegaan. Maar ik snap wel, zeg maar, dat als hij even tijd in quarantaine... zou ik het ook wel zielig vinden dat een hond een half jaar... of een maand of zo in quarantaine moet zitten voordat hij een eiland op mag. Dat snap ik ook wel weer ergens, dat je daar drie keer over nadenkt. Het is ook de week van de Europese wedstrijden. Twente, Ajax komen in actie. Hoeveel waarde hecht je nou aan deze wedstrijden als graadmeter richting het nieuwe seizoen?
0: Ja, ik vind dat in deze fase van het seizoen altijd zo moeilijk... Weet je, er kan nog zoveel gebeuren. Je krijgt misschien donderdag een beeld van Twente of van Ajax. En dat kan over een maand volledig anders zijn. Omdat er misschien drie spelers weg zijn. Omdat er weer twee andere spelers bij zijn gekomen. Dus of dit nou een graadmeter gaat zijn voor de rest van het seizoen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik vind het wel heel interessant om die twee ploegen te zien. Als je kijkt naar Twente met Wout Weghorst.
1: Ja.
0: Alleen dat al. Als je voetballiefhebber bent, is het toch heel interessant... om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: En wat hij gaat brengen, want ze hebben toch een paar spitsen daar nog lopen, jonge gasten. Wat dit gaat doen, zeg maar.
0: Ja, Sam Lammers natuurlijk, die in principe, volgens mij is hij nu geblesseerd, of was hij geblesseerd, natuurlijk. Maar als je die een heel seizoen fit hebt, dan heb je daar ook een uitstekende spits aan dan. Maar het is wel een volledig ander type ook. Hè? Dus met wie kom je dan het best aan voetballen toe? Weet je, ik denk dat als je kan kiezen tussen Sam Lammers en Wout Weghorst, dat je op dat vlak qua voetbal, qua positiespel, meer gaat hebben aan Sam Lammers dan aan Wout Weghorst.
1: Ja.
0: Wout Weghorst is toch iemand die voorzetten nodig heeft. Nou, als je naar de selectie van Twente kijkt... hebben ze dan buitenspelers die hem op die manier kunnen bedienen?
1: Oljazetter
0: denk ik wel, maar Daan Rots is dan niet per se zo'n speler.
1: Nee.
0: Dus ja, het wordt allemaal wel heel interessant om te zien... hoe ze Weghorst gaan inpassen in dat elftal.
1: Ja, nou, gisteren trouwens in de podcast hebben we nog een soort van nabij gehad over het WK voetbal. En toen was het verhaal de FIFA, of dat er een rode kaart zou zijn gevallen in die wedstrijd. Na afloop, hè, Parijs met het duwen. Ja. Maar die is nooit gevallen, die rode kaart. Maar de FIFA gaat het nu wel onderzoeken. Wat op zich niet zo heel gek is. Hè,
0: het zou op zich wel terecht zijn als ze dat even onderzoeken, ja.
1: Misschien dat Trump nog een telefoontje heeft gepleegd en gezegd laten zitten. Maar misschien maar het is wel bijzonder dat inderdaad, dat het niet is opgevallen. Dat het geen rode kaart is geweest na afloop eigenlijk, als je erover nadenkt. Want zo'n opstoot is 9 van de 10 keer in voetbalwedstrijden toch altijd een rode kaart.
0: Volgens mij mag de VAR daar zelfs nog wel naar kijken, toch?
1: Ja. Ja, die waren natuurlijk ook al klaar. Die moesten nog een diploma ophalen.
0: Die moesten hun medaille misschien nog ophalen beneden. Ja. Dus ik weet niet hoe dat gaat. Maar misschien dat ze die ook nog ergens op moesten halen, dat ze al klaar waren. Nee, maar ik mag toch hopen dat die beste meneer nog wel een flinke straf van de FIFA krijgt, of niet?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Hey, hoeveel vrienden heb jij ingeschakeld dat jij vandaag in de AD Voetbalpodcast zit, of niet? Hoeveel heb je er ingeschakeld?
0: Niet heel veel. Oh. Hebben ze berichten ingestuurd?
1: Nee, ik kon natuurlijk een vraag aan jou stellen.
0: Ja.
1: En, onder andere de vraag of Bas 1 kampioen gaat worden... komt redelijk vaak voorbij in de vragen voor jou.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En nu moet ik natuurlijk als assistenttrainer... een politiek correct antwoord gaan geven.
1: Nee, je moet gewoon zeggen ja, natuurlijk. Dat doet Leon ten Voorde ook altijd als assistenttrainer.
0: Oké, dan worden we kampioen. Prima, weet je.
1: Ja, maar jou, ja, precies. Ja,
0: kan best zijn. Ja.
1: Hey, voor het beeld, voor de mensen die niet weten, welk niveau is dit?
0: Vijfde klasse,
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar goed.
0: Maar toch leuk dat mijn club is genoemd in de AD Voetbalpodcast dit jaar.
1: Ja, nee, zeker. Het komt allemaal voorbij. Ja. Nee, mensen die allemaal vragen stellen erover. Hoe
0: terecht
1: dat
0: ook,
1: precies
0: terecht.
1: Zit. Ja, volkomen terecht. Je weet, in deze podcast doen we nog één ding. En dat is de vraag van vandaag. Daar ben je een beetje voorbereid, toch, of niet?
0: Nee.
1: Nee, hè? Ja, ik zie jullie schrikken. Nou,
3: de vraag van vandaag.
1: Gelukkig mag je altijd eerst een vraag beantwoorden. En okay. Die vraag is gesteld gisteren door collega Maarten Wijfels. En daar konden luisteraars een antwoord op geven in de vraag van vandaag. Dit was de vraag van gisteren.
4: Wanneer scoorde Wout Weghorst voor het laatst in Oranje?
1: Wanneer scoorde Wout Weghorst voor het laatst in Oranje? En de slimpies onder ons die dachten die strafschop tegen Marokko, die telt dan niet. Hè? Het gaat om een wedstrijddoelpunt echt wanneer die scoorde.
0: Dat is een goede vraag, zeg.
1: Ja.
0: Het eerste wat in me opkwam was die WK-goal tegen Argentinië, maar...
1: Ja,
0: dat
1: nog
0: is
1: iets
0: heel,
1: later.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Ja, nog iets later, ja.
0: Nee, ik zou het niet weten nog.
1: Nee, Robin, Next Music, uit Leiden had het wel goed. 16 november 2024, tegen Hongarije, was toch een strafschop. Maar moet je nagaan, dat was de laatste goal van Wout Weghorst in Oranje. Ik schrok er ook van toen we dit gisteren als vraag formuleerden. Ik dacht, zo, dat is lang geleden.
0: Ja, maar... dat is inderdaad een mooi eentje geleden, ja.
1: Ja,
0: maar goed, hij heeft het wel goed gemaakt met die kopbal, toch, tegen Marokko.
1: Mag jij een mooie vraag eigenlijk formuleren voor morgen dan, hè? Want morgen hebben we weer een nieuwe podcast.
0: In de IJsselderby van aankomend seizoen komen papa en zoon Oostingen elkaar tegen bij PEC Zwolle en bij Go Eagles. De vraag is, welke vader en zoon kwamen elkaar ook nog tegen in de Eredivisie?
1: Ja. Doen we er twee of zo in de Eredivisie? Twee vaders en zonen die elkaar tegenkwamen?
0: Als die er zijn.
1: Jawel, zeker wel. Ik denk dat je dat wel redt. Ja. Nou, kom maar op. Welke twee zijn dat er die elkaar tegenkwamen? Vaders en zonen in de Eredivisie van het betaalde voetbal. Laat maar weten via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer even via Instagram @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Daar kan je reageren op de stories. Dan wel door een DM'tje te sturen. En dan krijg je morgen het antwoord van Fabian. Wouter, ik vond het prima zo. Ik wens je veel plezier de komende week. En waarschijnlijk bellen we de komende weken nog een keertje om even verder te praten over wat er allemaal nog te doen staat. En het andere voetbalnieuws door te nemen.
0: Dat gaan we doen.
1: Tot snel.
0: Tot snel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine €62 per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
8: Het station met de meeste en beste hits.
9: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A16 Breda Rotterdam. Daar is de rechterlijst ook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 tenslotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: gemeen mij. Oh, sorry. Ik denk dat thuis ook, want dat is toch niet hang en aan voor een eventjes dan.
1: Chef, zeg ik altijd. Ik ben een chef. Ja, een Jefferson, pili pili. Kinnekes.
2: Kinnekes.
3: Eenmaal aan is nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 tenslotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM. 2, 3.

0: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
1: Dit is Darts Draai Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
2: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draai Door.
3: Dankjewel.
2: Wordt matchplay 1 in volle gang?
3: Zeker, zeker. Ja. Eerste ronde net klaar.
2: Ja, zit er alweer op. Inderdaad, ja. Mensen denken, wat een vieze man heeft hij nou hetzelfde aan als bij Viaplay?
3: Maar klopt dat?
2: Nee, we nemen direct daarna op.
3: Oké. Dus, oh, dat is het.
2: Dat is het. Ja. Het is niet dat je het van gisteren hebt aangehouden.
3: Nee.
2: En ingeslapen.
3: Ja, dat zou het zijn.
2: Dat zou het zijn, inderdaad. Ja. Even korte avond, enerverende avond geweest?
3: Ja, wel. Wat een super grote verrassing natuurlijk met Humphries die eruit gaat. Ja, Price die heel kwetsbaar was. En ja, wat jammer, echt jammer was, 2 Nederlanders eruit natuurlijk. Dat is wel echt zuur.
2: Ja, 4. Toch niet die 5 inderdaad, waar je vorige week bijna bang was dat je hem haalde.
3: Ja. Ja, toch wel iets meer gehoopt van Noppert natuurlijk. Maar daar zat gewoon echt niks in. Ja. En Doets had gewoon pech dat hij tegen een Rosmit aanliep die gewoon echt geweldig speelde. Ja. Als je met 104 gemiddeld eraf gaat, dan is dat wel zuur.
2: Ja, kleine spoiler voor de volgende ronde. Die 4 Nederlanders tegen elkaar.
3: Ja.
2: Ben je daar blij mee of niet? Want we hebben in ieder geval de 2e kwartfinale.
3: Ja, ben je er blij mee. Natuurlijk hoop je liever dat er meerdere doorgaan. Maar ja, als je vorig jaar bekeken, hadden we geloof ik 5 of 6 in de 2e ronde.
2: 6.
3: En er bleef er eentje over na afloop.
2: In de kwartfinale,
3: Nu hebben we in ieder geval 2. Dus je weet in ieder geval dat je tot vrijdag gewoon een Nederlander erin hebt zitten.
2: Ja.
3: Tot en met vrijdag.
2: Ja.
3: Dus ja, dat is ook wel weer lekker.
2: Ja, dat is ook weer positief inderdaad. En wie weet nog langer in het toernooi. We gaan alle Nederlanders doornemen. Laten we eerst even wat stellingen behandelen. De winnaar van Veen, Nijman, wordt finalist.
3: Eens.
2: Kijk, Van Veen is na de toernooi de nummer 2 van de wereld.
3: Oneens.
2: De ontwerper van Target is blind.
3: Eens.
2: En een WK-nederlaag voerde als het verlies van een familielid.
3: Oneens.
2: Daar eerst even op doorgaan.
3: Wat jij wil.
2: Raymond, bij Showbird in de podcast Raymond van Barneveld in een podcast van Showbird bij Wilfred Gené.
3: Ja, ik heb het gezien, ja.
2: Ja, dat was een...
3: Het zijn uitspraken. Ja, weet je, al voel je dat. Ik denk niet dat het heel verstandig is om dat te zeggen. Ik denk dat heel

0: vind de uitspraak niet zo verstandig.
1: Nee, is dat de conclusie dat je het, ja, wat je zegt, niet zo verstandig en ook niet treffend? En misschien dat hij het ook helemaal niet zo voelt, toch?
0: Ja, dat weet ik. Misschien voelt hij het wel zo, maar dan zou ik het nog niet zeggen als ik hem was.
1: Nee.
0: Zou ik gewoon zeggen, dan ben ik echt zo doodziek ervan. Dat duurt gewoon weken voordat ik er overheen ben. Dan zullen mensen nog steeds zeggen van, nou, dat duurt wel lang bij jou dan. Maar dit is gewoon zoiets. Iedereen maakt wel iets dramatisch mee in zijn nabije omgeving. Als je dat vergelijkt met een wedstrijdje, dan gaat wel ver.
1: Ja, maar hij benoemt ook in die podcast nog het negatieve interview van RTL, waar hij liever niet aan herinnerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: De uitspraak was natuurlijk toen ook niet handig. En dan moet hij toch beseffen ook dat dit ook niet handig is.
0: Ja. Kijk, iedereen gaat over zijn eigen woorden. Hè? Dus als hij dat zo voelt, moet hij dat gewoon zeggen. Hè? Wie ben ik om daar wat van te zeggen? Maar alleen ja, als je daar ook al moeite mee hebt met dat interview, dan gaat deze ook nog een keer terugkomen, denk ik.
1: Dan gaan we deze uitspraak ook zeker nog wel een keer lezen.
0: Ja.
1: Nou, was vorig jaar in ieder geval nog wel op deze matchplay. Daar is hij nu ook niet. Hopen dat hij in ieder geval het WK haalt de komende tijd. Hè? We praten ook een beetje over zijn verdere vervolg in zijn carrière.
0: Ja, zeker. Daar heeft hij het zelf natuurlijk ook regelmatig over. Hè? Wat hij daarna gaat doen en hoe lang hij nog door wil. Dus ja, laten we hopen dat hij het WK nog haalt. En dat zal via de gewone route een hele moeilijke worden.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt altijd nog die PDPA qualifier. En dan maakt hij nog steeds een goede kans.
1: Ja.
0: Dus ja, het zou mooi zijn dat hij in ieder geval op een goede manier...
1: Ja. Misschien nog een, je afscheid, hoopt eigenlijk in een afscheid, weet je, nog een wedstrijd winnen. En dan tegen een topper of zo in een heroïsche wedstrijd.
0: Dat zou het mooiste zijn.
1: Weet je dat hij in de tweede ronde Lidler het vuur aan de schenen weet te leggen en hem net met 3-2 verliezen?
0: Ja, zoiets ja. Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Alleen ja.
1: Of wereldkampioen worden.
0: Ja, maar ja, dan stopt hij niet, hè?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dan gaat het geld gaan over namelijk.
0: Ja, dan gaat hij zijn pensioen nog even bij elkaar harken.
1: Ja, en terecht ook.
0: En terecht ook natuurlijk, ja. Hè. Maar nee, ik hoop dat Raymond, weet je, omdat hij zo goed is geweest, hoop je op een mooi afscheid. Alleen, we hebben dat allemaal zelf niet in de hand.
1: Nee.
0: Ik had ook niet van tevoren bedacht van mijn eigen daadloopbaan om het zo te eindigen.
1: Nee.
0: Weet je, maar soms gebeuren er gewoon dingen waardoor het zo ver is.
1: Ja, als je hem iets meer stel, had je natuurlijk wel willen afsluiten.
0: Ja, tuurlijk. Je gaat nu gewoon de laatste 2 jaar heb je het WK niet gehaald. Een hoop privé ellende. En het laatste qualify kon ik niet meedoen omdat mijn blinde darm eruit ging. Dus ja, dat is niet. Dat had ik niet van tevoren van, nou, dat is een mooie manier.
1: Nee.
0: Zo gaan we het doen.
1: Nee.
0: Daar had ik hem niet ingeschaald.
1: Nee, het is toch van zo'n lange carrière.
0: Ja, maar dat is gewoon jammer. Alleen je hebt het zelf niet in de hand natuurlijk. Nee. Hè?
1: Dat en jeukt het niet om dat toch nog mooi recht te zetten?
0: Nee.
1: Nee, in de tussentijd in het half jaar?
0: Nee, dan moet je naar Q-School en dan moet je alles weer opnieuw gaan doen.
1: Oh ja, ik zie bijna de tranen in je ogen als je die baat al zegt. Hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, laten we dat dan zeker niet doen.
0: Er wordt nu al gevraagd, wil je de WK-qualifier meedoen? En dan moet ik al echt heel, heel goed nadenken.
1: We hadden het van de week over. Je zei van, nou, dat is op zich een optie, maar eigenlijk een minuut later doen.
0: Ja. Ja, ik denk altijd op dit moment, denk ik, nou, waarom niet, weet je. Gewoon, dan ga ik een paar weken een beetje trainen en dan kijk ik hoe ik ervoor sta. Doe ik daar mee. Maar ik weet alweer gewoon, vlak voor dat het er is, een dag van tevoren, denk ik, ga gewoon niet. Heb ik helemaal geen zin in.
1: Nee.
0: Nee.
1: Precies.
0: Dus dat, dat gaat waarschijnlijk weer gebeuren.
1: Maar wie weet.
0: Want je hebt ook nog een Euro-tour qualifier natuurlijk. Hè?
1: Ga je die spelen?
0: Nee.
1: Dat is er wel vast.
0: Ja, dat staat wel vast. Want ik werk dan 3 dagen voor Viaplay.
1: Ja, maar ik kan...
0: Op locatie, dus dat is...
1: Ja, dat willen wij als kijkers ook niet missen inderdaad. Dus doe dan...
0: Dat weet ik niet.
1: Doe dan maar niet.
0: Of ze dat willen missen of niet. Maar dat is nou eenmaal ingepland.
1: Goed, laten we naar deze wedstrijden gaan. De wedstrijden van de World Matchplay. Gewoon van boven naar beneden beginnen met de Nederlanders. Het was gelijk in Nederland, denk ik, met de meest spectaculaire wedstrijd. Bunting tegen Sonneveld.
0: Tja, ja.
1: Was even
0: ja.
1: Een opening. Je had natuurlijk daarvoor Rock tegen Woodhouse. Maar dit was even een lekkere opening van het toernooi, hè?
0: Ja, precies. Rock-Woodhouse was geen wedstrijd. Woodhouse miste veel te veel. En Rock, die won hem vrij makkelijk. Ja, toen kreeg je tegen die wedstrijd. En eigenlijk dat je de hele wedstrijd door wel het gevoel van, nou, Niels heeft een goede kans. Maar pak zijn kansen niet. Komt 8-5 achter. En vanaf dat moment gaat hij helemaal los. 10-10, 12-10, rond 64 uit. En heeft hem helemaal liggen tot die 3 matchpijlen. Die mist hij. En uiteindelijk verliest hij de wedstrijd.
1: Ja, weet hij nog wel bij te blijven? Gaat hij in die laatste lek, gooide hij gewoon helemaal niets meer?
0: Nee, op 12-12 gooit hij gewoon een hele slechte lek.
1: Ja.
0: En dat is echt wel heel zonde. Want dit was echt een mega kans natuurlijk om gewoon door te gaan. Dus deze doet wel even pijn.
1: Dat was te zien. Dat was ook bij jouw zoon te zien.
0: Ja, er is ook weinig toneelspel aan, hè, bij, die,

0: Bij,
1: het is wel een kind van zijn vader, zeg.
0: Ja, ik ken hier toneelspelen, maar hij ook niet, hoor.
1: Nee.
0: Niels stond nog op podium, was hij al weg. Ja. Zat hij al volgens mij in de hotelkamer.
1: Ja, je zag hem zo ertussendoor stikken. Hij was een paar keer in beeld, was hij al.
0: Ja,
1: fanatiek.
0: Ja, die is wel fanatiek altijd. Ja, die
1: zijn
0: wel.
1: Hele goede vrienden natuurlijk.
0: Ja, zeker. En hij is natuurlijk met de paplepel ingegoten. Hè, dat hij altijd fanatiek naar darten zat te kijken. En,
1: mm-hmm.
0: Ja. Dus ja, als je dan een hele goede vriend van je speelt, wil je echt graag dat hij wint.
1: Ja.
0: En als je dan denkt, ja, hij heeft hem liggen en op zijn favoriete dubbel huinigen en het mag niet, ja, dan is dat wel even zuur.
1: Dat is heel zuur. Even terug die back-to-back 10-darter en inderdaad die 164 daarna. Via de boel zijn natuurlijk. Ja, kan ook niet anders.
0: Ja. Als jij een andere route hebt.
1: Ja, denk even over na.
0: Ja, dat zou top zijn.
1: Maar was ook nog een 12-darter was dat. Maar dat was wat een roes kwam die in, hè?
0: Ja,
1: dat is nou echt de flow waar ze
0: ja, maar dan zie je wel hoe goed hij ook kan zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè? En dat was natuurlijk zijn debuut. Hij had al de pech dat hij de eerste avond meteen moet als debutant. Want je wil liever natuurlijk eventjes zaterdagavond kijken en dan zondag spelen of zo. Dat je in ieder geval even in die zaal bent geweest of wat dan ook. Nu was het gewoon, hij dacht vrijdagavond, ik ga nog even kijken, kon je de zaal niet in. Van tevoren zijn ze nog allemaal dingen aan het testen. 2-3 uur voor de wedstrijd is het nog niet klaar daar. Dus ja, dat was allemaal niet optimaal. Alleen ja, hij vecht zichzelf in de wedstrijd. Hij komt op het punt dat hij 3 matchpijlen krijgt en die mist hij. En daar is gewoon eeuwig zonde.
1: Ja, is dat aan het begin ook dat je merkt dat hij heel zoekende was? Ik heb het geteld, hij had 7 afzwaaiers in de eerste anderhalve lek.
0: Ja, maar dat is ook wel heel logisch natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je ziet vandaag ook aan al die spelers hoe nerveus ze zijn. Hè? Het is natuurlijk wel het één na grootste toernooi van het jaar. Dus hier werk je eigenlijk al die pro-tours, al die euro-tours, ga je af om hier goed te zijn.
1: Ja.
0: En dan komt er veel bij kijken. Het is je eerste jaar, je eerste keer daar. Je wil een goede indruk achterlaten. Je hoort nou eenmaal nu bij de beste 32 spelers van het afgelopen jaar. En dan, ja, dat wat spanning op staat, is niet zo gek. Maar ik denk dat hij zich er goed doorheen heeft gewerkt.
1: Ja, maar toch, deze Bunting was wel te pakken, hè?
0: Ja, zeker. Ik vond Bunting niet heel goed.
1: Nee.
0: Maar ja, dat zeg ik, die 3 matchpijlen, dat is echt zonde.
1: Ja.
0: En dan gooit hij ook nog van 258, 140, 118 over. Hij mist de 3. En die 118 gaat ook nog uit. Dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee.
0: Dat is
1: niet
0: altijd raak.
1: Die was ook even op het kindertje, hè?
0: Ja, dus maar dan voel je ook wel...
1: En dan gooit hij ze eigenlijk al een beetje weg, hè, Bunting?
0: Ja, precies. Want die had het gewoon ook niet onder controle. Dus.
1: Nee.
0: Ja, die verliespartijen die doen echt zeer.
1: Ja, en denk voor ons als Nederlandse fans ook de nederlaag die het meest pijn deed? Het is 4-4 geweest.
0: Ja, dat wel. Hij zat toch een echte dichtste bij van al die anderen.
1: Ja.
0: Ik denk dat Doets ook wel echt mag balen.
1: Ja.
0: Want die met zijn niveau had gewoon heel veel anderen gewonnen.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij heeft gewoon echt 3 matchpijlen gemist.
1: Ja.
0: Dus hij mag wel het meest ziek zijn van allemaal.
1: 13-12. Het is wel met dit format, het was echt een heerlijke, een klassieke is het een beetje.
0: Ja, ik vond het mooi om naar te kijken. Ik vond Niels ook met een goede lichaamstaal spelen. Goed ritme spelen. Het zag er goed uit allemaal wat hij deed. En, kijk, en dan krijg je allemaal van die dooddoeners. Hier kan hij wel wat mee in de toekomst en al dat gelul. Maar
1: is dat ook zo?
0: Ja, schijt eruit, man. Dit is gewoon een hele zure nederlaag.
1: Maar hij kan er wel wat mee.
0: Ja, maar hij had meer met die overwinning gekund, hè?
1: Ja, dat hij ook veel mee gekund.
0: Ja, dan heb je volgende ronde George Rock. Ja, dat is gewoon een kans om een kwartfinale te halen.
1: Ja.
0: Dus ja, we gaan het zien wat hij ermee kon.
1: Ja.
0: Dat toch?
1: Gaat, ja. En ik wil altijd wel zeggen, weet je wat, de matchplay, die goede partij.
0: Door dat gooit hij nu dit. Ja.
1: Nou, dat gaan we afwachten in ieder geval.
0: Helemaal goed.
1: Helemaal goed, ja. Goed, Van Gerwen. Van Gerwen Gilding. 10-6. 4-8. Moeizame wedstrijd, maar wel gewonnen.
0: Ja, zeker. Kijk, de eerste 5 legs gooit hij bijna al zijn dubbels uit. Hè? Of al zijn dubbels gooit hij volgens mij uit. En die Gilding, Michael mist 1 pijl en dan krijg je 91 om je oren. Hij mist 1 pijl, krijg je 102 om je oren. Ja, dan wordt het meteen al zeuren natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Want hij is natuurlijk niet in een beestachtige vorm. Dat hij denkt, oké, laat hem maar even uitrazen. En dan knal ik er zo meteen overheen. Dus dan wordt het de rest van de wedstrijd wordt het hard werken. En die dubbels van hem zijn gewoon, ja, waren niet goed voor Michael.
1: Nee.
0: Af en toe met 1 pijltje meteen raak, maar ook heel veel weer missen. En ik denk dat Gilding ook redelijk meewerkt. Om het niet te spannend te maken.
1: Van Gerwen had wel een beetje geluk dat hij tegen Gilding moest ook. Hè?
0: Ja, die liet gewoon veel dubbels liggen.
1: Ja.
0: Die gaat op een gegeven moment ook op dubbel 4 gewoon een grote 13 en zo. Dus,
1: ja.
0: Dus die mag niet klagen. Dus.
1: Nee.
0: Maar
1: hij moet naar zichzelf kijken.
0: Jawel, maar we hebben dit wel vaker gezien natuurlijk. We hebben ook die Nordic Masters gezien. Dat hij de eerste ronde een beetje moeizaam doorkwam. Tweede ronde zwijnde en daarna was hij er. Dus je moet hopen dat hij elke ronde beter wordt. En hij krijgt natuurlijk nu Dirk van Duijf verboden. Ja, dat wordt geen makkelijke wedstrijd natuurlijk. Maar is wel in de tweede ronde iemand, wie wil je dan?
1: Ja, als je kijkt naar het spel van de eerste ronde inderdaad.
0: Ja, wie wil je dan hebben? Dus.
1: Ja.
0: Alleen, het zal wel van Michael elke ronde wel wat beter moeten.
1: Ja.
0: En beginnen bij deze, anders is het gewoon klaar.
1: Maar als je naar zijn eigen spel kijkt, het is niet spel voor een titelfavoriet en ook niet voor een outsider, hè, dit.
0: De eerste ronde liet niet zien dat hij een titelfavoriet was. Nee, zeker niet. Maar dat zeg ik, we hebben wel vaker gezien dat hij, als hij in het begin van het toernooi er een beetje doorheen komt, dat het later wel kan komen.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je maar hopen natuurlijk. Kijk, vanaf vanaf deze ronde en de ronde daarna vind ik eigenlijk gewoon, moet je wel rond de 100 of boven de 100 gaan gooien.
1: Ja.
0: Om mee te mogen doen. Want ja,
1: in een best of 21 wordt het dan nu.
0: Ja.
1: Dan over dat format moet dat te doen zijn.
0: Nou ja, daar moet je naartoe om het toernooi te willen winnen. Moet je, ja. Als je kijkt naar hoe makkelijk het weer bij Littler ging, of bij Andersen, of bij Aspinall. Die gooien allemaal met gemak boven de 100 gemiddeld. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is wel het niveau waar je naartoe moet. Dus hij zal er ook naartoe moeten groeien in dit toernooi. Want met dit spel ga je het natuurlijk niet winnen.
1: Nee.
0: Ga je niet het toernooi winnen.
1: Nee. Dat zou eventueel, hij kan nog een, twee rondjes winnen. Maar
0: ja.
1: Ook al eigenlijk.
0: Ook al misschien
1: ook,
0: niet.
1: Ook
0: hè?
1: Al niet inderdaad.
0: Als je veel dubbels mist en je bent kwetsbaar in zo'n partij. Hij kwam er nu mee weg omdat Gilding ook. Maar ja, Dirk die was ook minder in zijn partij tegen Dobie.
1: Laat naar Dirk gaan inderdaad, tegen Dobie. Want dit is toch wel, dit was weer een wedstrijd waarom je toch een beetje Dirk van Duivenbode fan bent. Hè? Het is altijd spannend.
0: Ja.
1: Altijd mooie wedstrijden.
0: Als je de hele wedstrijd gewoon gaat analyseren en gewoon gaat bekijken, dan was Dobie gewoon beter.
1: Jazeker.
0: Alleen miste veel dubbels. Maar Dirk pakte het wel allemaal aan. Dat is ook knap.
1: Die matches uit, hè? Gelijk, hup, erin.
0: Ja, dat is toch netjes als je die wedstrijd dan nog wint.
1: Ja.
0: Krijgt Dobie, een paar matchpijlen.
1: Dobie is veel op belangrijke momenten.
0: Ja, een paar matchpijlen mis. En dan nog een keer op die gelijke stand drie pijlen weer mis. Die miste gewoon veel te veel dubbels.
1: Ja.
0: Maar van Dirk wel knap, want die was keihard aan het werken. Het ging niet vanzelf. Maar uiteindelijk wint hij wel die wedstrijd.
1: Dat is ook weer onrustig allemaal, hè, rondom de persoon Dirk van Duivenbode.
0: Ja, maar dat krijg je er niet zo makkelijk uit. Hij is natuurlijk ook niet in een bloedvorm dat je daaraan kan werken. Hij heeft het al heel druk met zichzelf. Dus om nu alles aan te passen, denk ik ook niet dat dat verstandig is.
1: Nee, op een gegeven moment op 160, hè, zag je echt de frustratie dat die pijl die ging hangen.
0: Ja.
1: En dat hij er eigenlijk niet echt bij durfde. Toch?
0: Nee, en dat snap ik wel.
1: Moet je nog over de boel gaan? Tekenboel?
0: Ja, hij zat wel in de hoek. Dus hij kan die andere kant wel pakken. Ja. Maar ja, anders moet je voor de boel gaan. Ja. Maar ja, er zijn een paar spelers. Ik denk dat ik wel voor de boel was gegaan. Ja.
1: Je oude showboot, hè, dat je was.
0: Ja, zeker. Ja, dat stond ook onbekend. Hè?
1: Ja. Zakelijke ging ze wat niet in.
0: Ja. Maar je ziet wel dat hij er vaak last van heeft. Maar je ziet het ook vandaag bij Noppert heel veel. Dat die pijlen los erin zitten.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn toch bepaalde spelers die hebben daar veel last van. En dat is toch een manier van hoe de pijl aan kon vliegen. Ze gooien natuurlijk niet zo zacht dat moet gebeuren.
1: Nee. Van de Eifel was een moeizame partij. Maar dat is wel typisch hem ook. Hij geeft dan niet op en blijft erin vechten. Hè?
0: Ja, dat kun je hem. Dat moet je hem nageven. Weet je. Ja. Hij blijft altijd vechten en uiteindelijk pakt hij hem toch. Want dat zag er in het begin helemaal niet zo uit.
1: Hij wint met 13-11 en uiteindelijk zo extreem veel stunts, zeg maar, dat geplaatste spelers hebben verloren, hebben we niet gezien. Er waren er maar drie.
0: Daar drie stuks, dat is echt weinig.
1: Ja, daar was hij er toch maar eentje van.
0: Ja.
1: Dus hij zat in de volgende ronde. Dan gaan we straks een heerlijke clash met Van Gerwen. Straks meer op vooruitblikken. Nog even zijn fans die afhaakten.
0: Ja.
1: Is dat, ik kan me wel voorstellen als die op de dag zelf laten weten dat ze toch niet komen, dat wat irritant is, toch? Als je dag daarop ingericht is.
0: Ja.
1: Nee, dus, nee, zie ik.
0: Nee, ik heb dat nooit gehad. Ik bedoel, als iemand dan op plaats bent, prima, weet je. Ik ben toch alleen maar met mijn eigen bezig die dag.
1: Ja.
0: Dus dat, ik zie alweer lachen.
1: Ja, mijn eigen.
0: Met mezelf.
1: Met mezelf, ja.
0: Ik zeg altijd mijn eigen.
1: Ik probeer het weg te drukken, sorry.
0: Met mezelf bezig.
1: Ja.
0: Dus dan, dat vind ik allemaal prima, weet je. Dan, dat zijn gewoon supporters, die komen gewoon omdat ze het leuk vinden om te kijken. Dat is niet zo dat mijn wedstrijd op afhangt, afhangt. Maar blijkbaar heeft hij iemand nodig in het publiek waar hij dan een rustpunt of zo, waar hij naar kan kijken.
1: Hij zei het wel, is er maar eentje.
0: Ja. Maar dan had hij bij zijn management even moeten zeggen, er moet even iemand in de zaal zitten.
1: Ja, die voor hem dan was geweest inderdaad. Dat zou in te regelen moeten zijn, zou je
0: zeggen. Ja, dat lijkt me wel.
1: Ja, dat lijkt me toch ook. Goed, straks meer over die wedstrijd van hem in de tweede ronde. Kevin Doets, je noemde hem al, tegen Ross Smit. Ja, goede partij, hè? 104,19 gemiddeld. Wel 10-6 verloren van Ross Smit.
0: Ja, 55% op dubbels.
1: Ja. Ja, eigenlijk qua gameplan perfect.
0: Ja, je denkt gewoon van, nou, als je die cijfers ziet, denk je, die heb gewonnen.
1: Ja, zeker.
0: En dan nog eigenlijk vrij kansloos eraf.
1: Ja, ja, wat je zegt, uiteindelijk heeft hij nooit echt in de wedstrijd gezeten, maar dat hij het lang meedeed.
0: Echt, maar razend knap van Rolf Smit. Hè. Die maakt een hele goede indruk. Het is natuurlijk wel een ondergewaardeerde speler eigenlijk. Hè.
1: Ja, überhaupt, als je deze twee, dat zijn niet de topnamen, maar die hebben wel denk ik de beste, qua niveau de beste wedstrijd afgeleverd.
0: Ja,
1: dat
0: denk ik wel, ja. Ja, dat was echt, ook van Doets weer, weet je, gewoon echt goed. Maar ja, die hebben echt pech met loten gehad. Ik zelf van tevoren gedacht, had slechter gekund. Ja. Maar uiteindelijk was het gewoon een van de moeilijkste die erbij zat.
1: Ja. Moet je voor Rolf Smit, moet je daar nog rekening mee gaan houden verder dit toernooi? Zit in het stuk waar Humphries nu is uitgevallen?
0: Jazeker, ja. Die zal zeker zijn kansen nu zien.
1: Ja. Want Menzies, die gaat 2 dagen de Polonaise vieren.
0: Ja,
1: ja.
0: Daar heb je best kans van, natuurlijk. Ja,
1: ik denk dat ze die morgenochtend in de Dixie weer vinden. Ja. Dat is waar die ik hoop.
0: Ja, dat hij daar weer wakker wordt.
1: Ja.
0: Je moet wel eerlijk zijn, van, hij was in die wedstrijd wel gewoon heel stoïcijns. Hij was totaal niet bezig met gekkigheid of
1: Rolf
0: wat dan
1: Smit?
0: Ook. Nee, Menzies.
1: Ja, ik wil straks even wat meer over Menzies, maar even nog Rolf Smit tegen Doets. Ik maakte zelf het brugje, sorry.
0: Oké. Okay.
1: Rolf Smit.
0: Nou, dan gaan we weer terug, jongen.
1: Terug naar Rolf Smit.
0: Is jouw feest?
1: Tegen Doets. Heeft Doets het ergens laten liggen of is hij gewoon overklast?
0: Die hebben een beetje pech gehad in die eerste 5 legs. Dat Rolf Smit gewoon niet kon missen. Want hij wordt gebroken in de 2e leg met een 10-darter. Hij zat gewoon 2 legs op rij naar 12 pijlen op een dubbel. En je mag 2 keer niet. Dat wordt 3-0, 4-0 en dan ook nog eens een keer 5-0. Ja, dan... Ja. Ja, dan wordt het wel wat. En dan ben je eigenlijk al, hij is al op de helft en jij moet nog beginnen.
1: Ja.
0: Dus dan komt hij nog goed terug tot 6-4. Alleen ja, dat is bijna niet vol te houden.
1: Nee.
0: Dus in die eerste sessie heb je het eigenlijk verloren, maar ook weer niet. Want daar kon hij niet zo heel veel aan doen.
1: Okay, dat is filosofisch.
0: Ja, maar het is echt, ook echt pech voor hem.
1: Ja.
0: Je hebt gewoon echt precies de verkeerde tegenstander. De
1: verkeerde loting inderdaad. Mevrouw Doets wel weer fanatiek ook, hè?
0: Die is altijd fanatiek.
1: Die is altijd fanatiek. Ja. Dat is toch een mooie aanwinst, vind ik wel.
0: Ja, dat vind je?
1: Ja, gewoon... daar kijk je toch liever naar dan die zoon van Bunting bijvoorbeeld. Heb ik dan.
0: Ja.
1: Wat vond je daarvan, dat die zoon van Bunting...
0: Ja, die leeft ook altijd heel erg mee.
1: Ja, maar die weet wel waar de camera's.
0: Ja, maar dat weet zij ook.
1: Dat zij ook,
0: dat,
1: okay.
0: Dat is, bij allemaal is dat natuurlijk zo.
1: Het is eigenlijk eenpotnat inderdaad.
0: Ja, zodra ze die camera's zien, dan wordt het allemaal wat... intenser.
1: Kevin zag het niet, hè? Kevin die bleef zo boos kijken. Die was niet zo camera.
0: Ja, die is net zo lomp als zijn vader, weet je. Dus die hebben dat niet zo snel in de gaten.
1: Ja, de een gaat wel eens appen als hij niet beseft dat hij in beeld is.
0: Ja, dat is jij.
1: Kijken wat de Ajax stond was natuurlijk.
0: Ik was de tussenstand aan het kijken.
1: En Kevin is wat fanatiek mee te leven.
0: Ja, nee, ja, die is daar niet zo mee bezig. Maar, nee.
1: Maar mevrouw Doets en de zoon van Bunting wel wat meer. Hè?
0: Die hebben er wel iets meer aan, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Ja, zonder voor Doets.
0: Zeker.
1: Zijn toernooi zit erop. Dat geldt ook voor Noppert. Heeft eigenlijk helemaal geen partij kunnen geven, hè, tegen Cross. 10-3 verloren.
0: Ook weer, weet je, die komt ook meteen 5-0 achter. Cross speelt natuurlijk gewoon in het begin geweldig. Zakte daarna wel wat terug, maar Danny heeft geen moment zelf erin gezeten.
1: Nee.
0: En je kan wel 5-0 achterkomen, maar wel goed spelen. En dan denken van, nou, als hij iets minder gaat spelen, ben ik er. Maar ja, bij Noppert, hij kon geen paar legs goed achter elkaar spelen. Dat hij scorend bijbleef of dat hij er helemaal in zat.
1: Vond je
0: dat
1: ook een beetje van zijn performance? Bij Arjen van der Giezen vooraf en achteraf was het nou niet...
0: Nee, maar je hoort gewoon aan alles dat hij niet goed in vorm is.
1: Nee.
0: Hij voelt dat zelf ook. Hij is natuurlijk niet gek.
1: Nee.
0: Dus hij zei zelf al van tevoren van ik ben niet in de beste vorm. En als een speler dat zelf al toegeeft voor de wedstrijd... dan ben je vaak nog helemaal vol van we gaan het zien vanavond. Ik heb er zin in en we gaan knallen. En, dat je hem achteraf zegt, snap ik wel. Maar vooraf, dat zegt vaak wel veel.
1: Ja, dat je vooraf dat toen voelde je al een beetje aankomen. Nou, die gaat hier niet...
0: dat wordt een moeilijke wedstrijd.
1: Die gaat hier niet met 10, 15 wedstrijden domineren of zo. Bij wijze van spreken. Nee.
0: Dus dan hoop je alleen maar dat hij in het begin er een beetje in komt. En dat hij dan voelt van, vandaag zit het wel goed.
1: Ja.
0: Dat hoop je dan. Maar ja, Cross, alle credits naar Cross natuurlijk.
1: Ja, gewoon zakelijk uitgespeeld.
0: Ja, en gewoon echt goed gespeeld. Zeker in het begin.
1: Ja.
0: Ja. Dan liet hij niks heel van Danny.
1: Nee, onwijs netjes
0: uitgespeeld. Ja, dan nog, weet je, Danny moet die 3e leg gewoon winnen.
1: Ja.
0: Zo dubbels missen. Ja, en dan, want dan is het gewoon 2-1. En dan...
1: als je dat dan ook niet meer herstelt in die daar maakt hij wel een fout, hè? Door op dubbel 5 ervoor te gaan. Die moet je eigenlijk gewoon doodgooien.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Om op tops
0: dat is allemaal op dat moment doet hij dat. En dan wordt hij daarna uiteindelijk voor gestraft. Ja. En dan,
1: maar is toch voor zo'n ervaren speler wel slordig, hoor?
0: Zeker slordig. Maar ja, ook 128 krijgt hij daarna nog even om zijn oren. Dus ja, het zat ook niet mee natuurlijk. En Cross was gewoon echt heel goed op zijn dubbels.
1: Ja, nou misschien eventjes gaan naar Gran Canaria, zei even de batterij opladen.
0: Eerst naar Canada.
1: Even een demootje.
0: Ja, en dan even naar Gran Canaria. Dus ja, mooie tijd voor hem.
1: Ja, even de batterij opladen en even een beter tweede deel van het seizoen dan het eerste seizoen. Hè?
0: Ja, dat hoop je wel natuurlijk. Soms kan het ook wel even goed zijn. Hè? Voor vakantie even helemaal niks met dart of met je werk te maken hebben. En dan terugkomen en zorgen dat je er weer helemaal staat.
1: Ja. Van Veen, in hoeverre stond hij er? 10-6 gewonnen van Ratajski?
0: Ik vond hem goed beginnen. Ik vond alleen toen hij hem eigenlijk had, vond ik hem eigenlijk minder worden.
1: Je had een beetje een wedstrijd met twee gezichten misschien, hè?
0: Ja, in het begin dacht ik even zo. Hij staat lekker de schwierig.
1: Ja.
0: Maar 144 uit twee keer. En dan dacht ik even van, het ziet er best wel goed uit.
1: Dit is wat je wil zien, hè?
0: Dan. Ja, en toen kwam hij te ver voor. En toen werd het eigenlijk gewoon meer denken aan het einde. En toen had ik het idee dat het wel even minder werd. Waardoor het gemiddelde uiteindelijk niet zo geweldig was. Maar,
1: nee, hij komt uit op afgerond 94.
0: Ja, dat is natuurlijk niet slecht, maar we zijn wat meer van hem gewend de afgelopen tijd.
1: Ratajski eindigt op 96, dat is eigenlijk precies wat we van hem verwachten. Dan weet je toch, als je daar dan van weet te winnen, heb je gewoon...
0: En gewoon makkelijk, eigenlijk gewoon soeverein gewonnen.
1: Best makkelijk, dan heb je gewoon goed je werk gedaan, toch?
0: Dat is zeker goed, ja.
1: Is het spel, straks naar Nijman, is het spel goed genoeg om een Nijman partij te geven?
0: Dat denk ik wel. Alleen het gaat allemaal om momenten.
1: Om momenten, ja.
0: Je moet op de juiste momenten de juiste scores en finishes gooien.
1: Daarvoor misschien te wisselvallig in de wedstrijd?
0: Daar was hij te wisselvallig in. Dus daar moet wel verbetering in komen.
1: Ja.
0: Want Nijman maakte een hele solide indruk. Gooide niet groots.
1: Nee.
0: Maar was wel gewoon zo duidelijk te beteren. Die liet het eigenlijk een 10-5 eruit zien als een 10-1. Voor mijn gevoel.
1: Die moet je uitleggen.
0: Nou ja, het was 10-5, dus dat lijkt het nog wel dat het wel. Maar hij liet me eigenlijk gewoon dat hij nooit in de problemen was.
1: Maar Chisholm was ook niet slecht, hè?
0: Nee, die was helemaal niet slecht.
1: 101 gemiddeld in de eerste break.
0: Ja, maar dan zie je hoe goed Nijman dan is.
1: Ja.
0: Weet je, en dat hebben vaak die spelers die echt in vorm zijn. Daar kan je gooien tegen gooien wat je wil, maar die doen alles op het juiste moment en alles gaat erin. Ja. Als het echt nodig is.
1: Ja, nou ja, het wordt in ieder geval de mid-30ers van Duisbode van Gerwen en de mid-20ers van Veen tegen Nijman.
0: Ja, twee mooie wedstrijden,
1: twee
0: heerlijke
1: krakers, ja. Straks meer over nog de laatste Nederlander nog even behandelen van de eerste ronde. Jermaine Wattimena tegen James Wade. Dat voor die partij, daar kwam hij niet echt in, hè?
0: Nee, ook aan het einde vond ik James ook wel een beetje wiebelig.
1: Je hoopte nog dat hij een beetje terug kon komen.
0: Ja, dat hij nog terug kon komen, maar toen miste hij zoveel dubbels om dichterbij te komen. En het zat er gewoon niet in. Nee. En dan zie je toch, weet je, hoe gek het ook is, hè, dat een week ervoor finale Eurotour. Ratajski wint die Eurotour.
1: Ja, wint van Veen ook.
0: Ja, en allebei niet dat kunnen brengen.
1: Nee, met wat hij meen ook finalist bedoel je inderdaad.
0: Ja, ook finalist en allebei niet goed.
1: Nee.
0: Apart, minder dan die week ervoor.
1: En dan heeft iedereen het over de generalen inderdaad. Dan
0: ja, en iedereen zegt, maar, ja, die moet je spelen. Hè, want nog even wedstrijdritme opdoen.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk dan weer heel vreemd. Ja.
1: Achteraf toch liever gehad dat Engeland misschien de WK-finale haalde. Want je had nu precies 3 Nederlanders tijdens de WK-finale. Dat is even kloten kijken.
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Ja, dan hoor ik al die Engelsen, man. Die moeten er zo snel mogelijk uit.
1: Oké.
0: Okay. Dat football's coming home. Jij komt daaruit, man. Daar ben ik helemaal gek van.
1: Jij komt daarvoor te fucking Engeland.
0: Ja. En daar ken ik ook te veel Engelsen voor. Die moeten er gewoon lekker eraf. Zo snel mogelijk.
1: Ja.
0: Ik heb toen in Londen gezeten tijdens de EK-finale dat ze speelden. En toen, toen zaten ze tijdens corona.
1: Ja, die in Engeland ook was inderdaad, ja.
0: En toen ik was in Londen, want ik mocht niet naar huis toe, want dan mocht ik de week daarna de matchplay niet spelen.
1: Okay.
0: Dus dan moesten we daar een week blijven. En recht tegenover ons appartementencomplex zat een café. En na je laatste penalty, ik denk dat het nog geen minuut geduurd had, was de kroeg dicht. Alle rollaken naar beneden. En voetbal was niet thuisgekomen in ieder geval.
1: Nee, dat
0: was...
1: En dat vond jij leuk?
0: Even staan juichen, ja.
1: Toen won Italië natuurlijk, hè?
0: Ja, heerlijk.
1: Dus je kan met Spanje als wereldkampioen kun je goed leven?
0: Ja, zeker. Was gewoon, zeker de halve finale vond ik echt een goede wedstrijd tegen Frankrijk. In de finale waren ze gewoon dik beter.
1: Ja, en uiteindelijk heeft de matchspeler er niet zoveel last van gehad, hè?
0: Nee, valt wel mee.
1: Dat scheelt dan gelukkig nog. Even we hebben de Nederlanders behandeld. Even de buitenlanders. Hè? Price? Tegen Schiedler?
0: Goh, ja. Als er een dag was om Price te verslaan, was het vandaag wel, hè?
1: Ja,
0: jeetje,
1: kan je wel zeggen, hè?
0: Ja, die Schiedler, die zal echt gedacht hebben van hij was er helemaal klaar voor om geslacht te worden. Ja, ik denk dat hij 8-2 voor had moeten staan in de tweede pauze. Ja, en het was 6-4. Dus ja, dan. En uiteindelijk geeft hij het helemaal weg, Schindler. Is hij het ook kwijt. Zie je wel een beetje dat de vorm van Schindler er op dit moment niet is.
1: Nee. En je kan dan van Price verliezen, maar op deze manier doet hij denk ik wel heel veel pijn. Hè?
0: Ja, want hij was echt te pakken vandaag. Hè?
1: Ja.
0: Dat was gewoon echt zonde.
1: Hoe kan dat, als je naar Pricing zoekt, hoe kan dat dat dit het niveau, dit het spel was?
0: Nou ja, omdat hij gewoon te veel afgezegd heeft afgelopen tijd. Geen wedstrijdritme heb gehad. En ja, hij geeft ook in een interview aan dat er wat in de privé-sfeer...
1: Dat was een vaag interview.
0: Ja, hij had het over een bruiloft, maar ja, dat is een dag. Dus dat er nog andere dingen ook zijn geweest. Alleen daar wil hij niet over praten, dus dan is dat ook klaar. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat er wel wat speelt waardoor hij... Misschien is het wel heel positief, hè, waar hij mee bezig is. Hij heeft natuurlijk nog veel meer werkzaamheden wat hij doet. Daarin,
1: ja, voor mensen die niet weten, wat doet hij een beetje dan?
0: Ja, hij heeft een fish and chips shop, heeft hij. En hij deed altijd heel veel in huisjes opkopen en dan opknappen. Dus misschien is hij daar wel heel druk mee bezig geweest. En heeft hij het een beetje onderschat dat hij...
1: Veel geskipt ook natuurlijk.
0: Ja, dat hij daardoor veel toernooien heeft overgeslagen. Waardoor zijn niveau nu niet goed genoeg is geweest.
1: Ja.
0: Maar ja, het is ook wel lekker als je hiermee wegkomt. Want de volgende wedstrijd zal hij echt wel beter spelen.
1: Een beetje gebrek aan wedstrijdritme misschien.
0: Ja, dat zei hij zelf in ieder geval. Dat hij daar misschien een beetje last van had.
1: Is toch iets wat je eigenlijk...
0: Als je traint, dan lijkt het allemaal heel goed. Maar in een wedstrijd voel je pas echt hoe het ervoor staat.
1: Dan zijn toch voor zo'n topsporter en zo, met iemand met zo'n mentaliteit... mag dat toch eigenlijk op zo'n groot toernooi niet gebeuren, hè?
0: Nee, dat zou je zeggen. Want dit is een na grootste toernooi van het jaar.
1: Ja.
0: Alleen hij zegt zelf dat hij een beetje de honger mist om te winnen. Dus hij doet er alles aan om te winnen. Maar als hij niet wint, dan gaat hij morgen naar huis. Vindt hij het ook goed.
1: Ja, dat is niet hoe we hem kennen.
0: Nee, totaal niet.
1: Nee.
0: Lijkt me wel heerlijk als je zo kan spelen.
1: Ja, die vraag je het je af, hè?
0: Ja, zeker. Maar het lijkt me echt heerlijk als je dat hebt.
1: Ja, als je het zo makkelijk een plekje kan geven. Om terug te komen op iemand waar we de uitzending mee begonnen. Die heeft dat niet.
0: Nee, die heeft dat niet.
1: Die heeft dat zeker niet.
0: Maar dat is toch heerlijk. Dat je gewoon, ik heb alles gegeven. Ik heb alles aan gedaan. Hij was beter, klaar. Ga naar huis toe, volgende keer beter. Dat lijkt me zo heerlijk als je dat hebt.
1: Ja.
0: Want als je een wedstrijd verliest, zoals bijvoorbeeld bij Sonneveld... op dat moment ben je al doodziek, maar dan zit je nog vol met adrenaline... en dan ben je nog boos en weet ik het allemaal. Maar het ergste moment is gewoon dat je naar bed gaat... en dat je de volgende ochtend wakker wordt... en dan weer beseft van, dat was het dus gisteravond.
1: Ja, je moet eventjes settelen dan.
0: En dan ben je weer, dan heb je zo'n rot gevoel de hele dag. En dan moet je naar het vliegveld toe. En terwijl je eigenlijk weet, gewoon, ik had er nog in moeten zitten.
1: Als je eenmaal dan thuis bent, dan gaat het verwerken.
0: Dan gaat het wel weer wat sneller. Ja. Maar die reizen, die ga ik niet missen.
1: Nee.
0: En die heb ik wat gehad, hoor.
1: Ja.
0: kan ik je melden.
1: Ja, het was wel een beetje in zielige jaar, hè, tot nu toe. Het is een dramatische jaar.
0: Ja, die heeft gewoon
1: een
0: slecht jaar.
1: Ja.
0: En dan is dit... Ik denk dat hij ook al gedacht had... had ik hem maar de vorige keer... had hij maar zo tegen me gespeeld... weet je, toen ik wel in vorm was. Maar dit is het. En dit was echt zijn kans.
1: Ja, het blijft wel bijzonder hoe apart het spelletje is... dat hij dan die 12 darten ook ineens eruit hoort. Hè? Met die 121 vingers.
0: Ja. Die in één keer uit het niets. 9 achter en in één keer zo'n lek. En daarna was het ook weer weg.
1: Daarna was het ook weer weg. En dat 11-9 dus gaat hij.
0: Ja, maar daar zie je wel dat hij gewoon echt niet in vorm is.
1: Nee, dat is uiteindelijk toch wel een mooie kraker. Misschien niet met het allerbeste niveau. De wedstrijd waar het niveau een stuk hoger lag. De stunt van de eerste ronde. Menzies die won van de winnaar van 2 jaar geleden, Luke Humphries.
0: Ja, die gaat nu 2 jaar op rij de eerste ronde uit. Je zag bij Humphries zeker in het begin zag je wel een hoop spanning. Omdat hij toch wel nerveus was.
1: Ja.
0: En alleen maar breaks eigenlijk gewoon. Tot 3-3 was het alleen maar
1: breaks. Op een gegeven moment werd het 5-3 werd het. Dat was dan dat mensen voor het eerst eigen lek hield.
0: En dat was het moment eigenlijk dat hij het verschil ging maken. Dat ging het ook meteen naar 8-3 of zo.
1: 8-4 op een gegeven moment.
0: Ja, en toen kwam hij nog een beetje terug. Op het moment dat Humphries eigenlijk dacht, het zit er vandaag niet in, ging hij iets meer ontspannen. En toen ging het ook even heel goed. Mm-hmm, mm-hmm. En toen kwam hij ook nog wel terug.
1: En toen vreesde hij een beetje voor mensen.
0: Ja, toen dacht hij, van, hij gaat hem nog pakken.
1: Ja.
0: Maar Menzies schoot een goede finish uit en gaat dan 9-7. En
1: dat 10-7 met een 170 finish.
0: En met een 170 nog even erachteraan. Ja, dat is wel lekker natuurlijk.
1: Dat is, ik had wel ook het idee, het moet op deze manier van Menzies. Als hij 3 pijlen op dubbel 16, dan gaat hij er nooit in.
0: Maar die zijn ook vaak moeilijker. Deze gooi je gewoon zo weg is een bonus als hij erin gaat. En als die valt, zo lekker.
1: Ja.
0: Want als je op 25...
1: Het geluid ook, hè, van de boel.
0: Ja, dat is heerlijk, weet je. Want terugkomen voor 25 is natuurlijk veel moeilijker weer.
1: Ja.
0: Dan denk je alweer van, eerst die 9 maar. En dan kom op, deed het maar 2 pijltjes.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want het kan in één keer ook helemaal omdraaien als je die mist.
1: Ja.
0: Als je dan de volgende keer 25 mist en het wordt 9-8 en 9-9.
1: Zo bij Dobby, hè? Die mist 25 natuurlijk een paar keer.
0: Ja. Wel heel knap van hem, hè? Want laten we vooropstellen. Die heeft natuurlijk vanaf het WK... dachten we eigenlijk gewoon, dat kan wel eens einde carrière zijn. En
1: ja, dat is hand helemaal
0: mentaal
1: aan vast.
0: Helemaal kapot. Een tijd lang geen gevoel in zijn vinger gehad, twee vingers gehad. Vanwege die operatie die hij gehad had. Twijfel of ik nog ooit nog op niveau zou komen. Naar dit toe is het natuurlijk wel heel knap van.
1: Als je denk qua wedstrijd kijkt, zijn grootste overwinning van zijn carrière.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Toch? Want hij heeft altijd, hij staat natuurlijk gewoon best wel hoog op de wereldranglijst. Alleen tegen dit soort overwinningen, dat lukte nooit voor hem. Of langer in het toernooi, dat is altijd zijn.
0: Ja, ik denk, als ik één toernooi kan omdenken, denk dat dat de Grand Slam was van 2 jaar geleden.
1: Dat hij daar toen de kwartfinale had.
0: Ja, voor de rest kan ik me niet echt herinneren.
1: En ook
0: dat
1: daar, het voordeel van Mickey Mansell, waren natuurlijk ook gewoon nog mogelijkheden om nog verder te komen.
0: Ja, zeker.
1: Want te spelen met zijn
0: die speelde wel heel goed dat toernooi, maar dat zijn natuurlijk wel de momenten dat je denkt, dit is
1: daarna,
0: nu of nooit.
1: Daarna Martin Loekman had hij gehad. Ja. Ja, gouden kans was dat op een televisiefinale in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: Nou, wie weet, hij heeft het in ieder geval het schema een beetje opengebroken.
0: Ja, behoorlijk natuurlijk.
1: Behoorlijk opengebroken, want ik had hem toch een beetje op zondag met potlood opgeschreven, Lidl Humphries.
0: Ja, nou ja, iedereen natuurlijk, hè. Want dat zijn van de beste twee spelers van het afgelopen jaar geweest.
1: Moeten we hier nou blij mee zijn of niet? Want je hebt toch het gevoel dat Humphries het meest kan testen?
0: Ja, ik denk voor de Nederlanders mogen we er blij mee zijn.
1: Ja, als je echt puur objectief, voor Nederlanders sowieso, maar als je puur objectief kijkt?
0: Dan is het natuurlijk niet, want Humphries is natuurlijk wel leuk om uit te kijken. Alleen, dit is het mooie aan sport natuurlijk. Ja. Dat je er ook wel eens af kan gaan.
1: En het mooie is dat Price, die lag eigenlijk was op de rand van de afgrond. En niet veel later was hij door en zijn grote concurrent in dat bracket, Humphries eruit.
0: Ja, die zal lekker slapen.
1: Ja.
0: Maar hij weet wel dat er nog een hoop werk te doen is. Maar als hij wat niveau opkrikt en hij gaat steeds beter spelen, ligt het wel helemaal open aan die kant.
1: Ja, nou ja, we gaan gewoon eventjes door alle wedstrijden lopen. Dat doen we nadat we de shirts van Target hebben beoordeeld.
0: Oké. Okay.
1: Hoe vond je ze? Ik heb eventjes 3 uitgelicht, hè?
0: Oké. Okay.
1: Die van Rock.
0: Die vond ik beter als de vorige. Die zag er best wel prima uit.
1: Die had dat rare gouden op de borst. Deze is strak blauw.
0: Ja, ik vind
1: hij is zelf ook wat strakker, hè?
0: Ja, hij is wat afgevallen en alles. Ja. Nee, ik vind een prima shirt.
1: Dus die is goed gekeurd?
0: Ja hoor.
1: Positief, Bunting.
0: Voor mij wel. Ja, redelijk. Ik vind het niet veel mooier als die vorige. Maar ook niet dat je zegt, dat is lelijker als daarvoor of zo.
1: Nee.
0: Dat valt wel mee, toch?
1: Nee, en dan draagt een gouden ring. Het is een blijf.
0: Ja, jij wil mij weer dingen laten zeggen. Nee. Ik vind het helemaal goed met jou.
1: Jij
0: zoekt het maar lekker uit.
1: Ja, goed, heel goed.
0: Heb ik weer een fanclub van de People's Champ achter me aanlopen? Gewoon, ik vind het helemaal goed.
1: Ja, dat snap ik. Maar iets minder rood, iets meer zwart.
0: Ja, nee, maar, het is niet afgrijzelijk lelijk. Weet je. Ik heb er een paar gezien. Die zagen er niet uit.
1: Volgende, Espanol.
0: Ja, dat ziet er niet uit. Tenminste, dat ziet er niet uit. Ik vind het niet mooi.
1: Is die ontwerper blind?
0: Ja, maar...
1: Beetje lichtroodachtig.
0: Maar ik ga me altijd met afvragen, hoe gaat zo'n proces daar, weet je? Want krijg je dan gewoon een paar voorbeelden en mag je daaruit kiezen? Of heb je zelf een beetje inspraak? Want de vorige shirt van Espanol was best mooi, vond ik.
1: Ja, ja. Het was tekenend. Dat is Espanol's shirt. Het paste bij hem.
0: En nu met de blauwe vlak erin. Ja, ik weet niet wie dat verzonnen heeft.
1: Nee.
0: Maar dan moeten ze gewoon tegen vertellen, dit moet je nooit meer doen. Dit is niet jouw werk.
1: Niet jouw werk. Maar nee. Het is waarschijnlijk dezelfde ontwerp als met die van Bunting en Rock. Dus
0: ja.
1: Kan wel iets.
0: Dan ligt het aan Espanol. Dan had hij moeten zeggen, dit is niks.
1: En verder meer Target spelen gezien? Littler,
0: ja, vond ik ook niet mooi. Vond ik ook niet beter op geworden.
1: Lelijk, dat is veel geel.
0: Ja. En die glitters op de achtergrond, ik weet het niet.
1: Ja, ja, dat hebben ze ook wel een beetje toegepast hè, bij dit ontwerp. Iets meer glitter erbij.
0: Ja, ze moeten natuurlijk elk 2 jaar wat nieuws verzinnen. Ik snap het ook wel.
1: Op zich is het wel
0: niet
1: goed,
0: zo simpel.
1: Om een beetje, wat hier komt door Target natuurlijk wel in de
0: picture. Ja, marketing technisch is natuurlijk heel goede set.
1: Maar spelen zijn.
0: Maar ja, ik vind altijd, je mag wel een beetje zelf inspraak hebben. Of ze vinden dit gewoon heel mooi, hè? Dat kan ook.
1: Ja.
0: En ben ik de enige die het niet mooi vindt? Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Wij zijn nog steeds druk bezig met Mike Kuifhoven.
0: Ja, die shirt. Moet echt een spetterend shirt
1: die
0: krijgen.
1: Die moet spetteren.
0: Voor
1: dus
0: het WK.
1: Maar die moet niet rood met lichtblauw. Die keuren we bij voorbaat af.
0: Ja, ik vind die kleuren ook niet mooi bij elkaar. Maar dat was mijn persoonlijke mening.
1: Dobie was wat witter natuurlijk, hè? Ook nog.
0: Ja, die had 2 shirts aan elkaar genaaid. Zo ziet het er toch uit. Een zwart shirt en een wit shirt. En dan gewoon door de midden knippen en dan weer aan elkaar zetten.
1: Ja, het lijkt een beetje alsof ze hebben gevraagd... joh, Chris, hoe wil je shirt? Ja, graag zwart en wit.
0: Zwart en wit. En dat hebben ze letterlijk zo gedaan. Ja.
1: Zwart en wit. Ja.
0: Ja, en dat is dit vind ik een goed idee. Laten we hem zo houden.
1: Ze hebben wel geluisterd, hè? Zwart en wit.
0: Ja.
1: Ja, goh.
0: Ja, goed idee. Goed.
1: Nou ja, het is wat je zegt, marketingtechnisch. We hebben het nu toch eventjes over en het valt op.
0: Precies, dus dan doen ze het toch heel goed dan?
1: Ja, slim gedaan door de mensen van Tark. Of het even mooi is, dat weten we niet.
0: Nou, daar moet het alleen nog verkocht worden.
1: Ja, ja, maar ja, die vraag ik toch af. Weet je, dat oude linnen shirt, dat past toch, toch bij hem of zo?
0: Ja, ja, ik vond dat paars en alles vond ik wel bij hem. En met een beetje geel. Ja, je bent er ook aan gewend natuurlijk.
1: Ja,
0: alleen deze vond ik wel een stukje drukker. Ja, persoonlijk vind ik het niet mooi, zo'n shirt.
1: Nee, goed. Laten we even naar de tweede ronde kijken. Want dat staat de komende 2 dagen op het programma. Je moet een lekje meer winnen.
0: Ja, ja.
1: Tot nog iets opgeschroefd. Lille Espenol staat gelijk bovenaan van het schema. Nou ja, die hebben allebei Lille gooide 109,53 in springen. En Espenol gooide 105,32.
0: Ja, nee.
1: Dus dat moet een mooie wedstrijd worden.
0: Dat op papier. Wordt dat echt eigenlijk de kraker van de tweede ronde.
1: Ja.
0: Dat is
1: alleen in de praktijk de heeft Espenol heel weinig van Lidl gewonnen op dit
0: ja,
1: moment.
0: Ja, precies. En alles moet kloppen bij Aspinall en Lidl. Ja. We hebben gezien op 5-5, dan geeft hij even gas. En dan denk je, ja, wat moet je hier nou tegen doen?
1: Ja,
0: ja, is niet normaal hoe makkelijk dat ventje nog steeds gooit. Hè? En die gooit helemaal geen toernooi.
1: Nee, nee.
0: Die spot met alle wetten.
1: Dat was Lidl tegen Springer, dat was een tempo, dat was niet normaal. Hè?
0: Ja, ja, wel mooi om te zien. En ook gewoon dat hij er echt vol mee bezig is. Want hij was ook fanatiek en hij was er klaar voor.
1: Ja, eerste sessie dacht hij, nou, even andere worp kijken, hoe gaat dat vandaag? Hè?
0: Ja, en dan merkt hij, nou ja, dit is hem niet helemaal. En dan gaat hij weer gewoon naar zijn eigen worp. En dan, ja, dan is hij er ook meteen weer. Ja.
1: Alles gaat er op een gegeven moment.
0: Dus ja, kijk, ik hoop dat Aspinall gewoon een wedstrijd ervan kan maken. Dat zou al gewoon geweldig zijn.
1: Ja.
0: Maar je vreest een beetje dat het heel moeilijk gaat worden.
1: Dan is over dit format, dat heb je wel een beetje hebben, Lidl. Dat in de eerste en tweede ronde, als je moet pakken.
0: Ja, dan moet het daar gebeuren, heb je het idee.
1: Want dat heb je vorig jaar ook gezien, dat op een gegeven moment. En dan bleef Gilding bijvoorbeeld nog heel dichtbij. En Weet en Rock deden echt nog wel mee. Die kwamen vorig jaar.
0: Ik denk wat hij mee, nou, die had hem.
1: Ja, die had hem eigenlijk, hè? Dat was in de tweede ronde. Was
0: ja, dat was nog tekort. Die had hem echt liggen.
1: Ja.
0: En daar had hij ook echt alle zeilen moest hij daarbij zijn om van wat hij mee naar te winnen.
1: Nou, helaas deed hij dat.
0: Maar ja, en daarna kwam hij elke keer 4-0, 5-0 achter. En dan had je nog niet het idee van die maakt zich druk.
1: Nee, nee, nee. Nou goed, voorspelletje, toch Lidler?
0: Ja, Lidler in 11-6, 11-7.
1: Oké, en dan hebben we twee mannen die het niet heel erg wisten te overtuigen in de eerste ronde. Rock had ook zeker geen goed spel nodig. Rock tegen Bunting?
0: Ja, Rock die was gewoon solide. Was de eerste wedstrijd van het toernooi. Dat is altijd moeilijk. Ik heb ook 1 keer de eerste ronde van de matchplay gespeeld.
1: Ja, eerste wedstrijd?
0: De eerste wedstrijd, ja. Dan heb je echt het idee nog niet dat het toernooi begonnen is. Allemaal best wel vreemd voelt dat aan. Dus dat is altijd wel moeilijk. En, ja, maar die won eigenlijk vrij makkelijk omdat Woodhouse, de man eigenlijk best wel in vorm.
1: Ja, dat is altijd leuk voor die voorbeschouwing. Dan zeggen we, Woodhouse, dat is een gevaarlijke misschien wel aan dit kant.
0: Ja,
1: aan
0: een beetje
1: kant.
0: In de gaten houden. Die staat de laatste echt goed te gooien.
1: Kwartfinale?
0: Raak geen dubbel.
1: Nee, die gooide echt... Nee, dat was vreselijk. Die gooide echt wel leuk nieuw haar, maar daar hield het op.
0: Ja, bizar.
1: Ja, dat was niet te verklaren was dat, inderdaad. Goed. Dan komen de Nederlanders. Van Gerwen van Duivenbode, heerlijk potje.
0: Ja, zeker, ja.
1: Wat denk je? Grand Prix won natuurlijk van Duivenbode, hè? Laatste keer op een meetje.
0: Ja, precies. Dus dat, ik ga ervan uit dat Michael dat wint. Omdat ik ook vind dat Dirk op dit moment... Dat kost allemaal zoveel moeite. En ik denk dat Michael tegen Dirk gewoon echt vol gemotiveerd zal zijn. En heel scherp zal zijn.
1: Mm-hmm.
0: Alleen als Michael gewoon niet zijn niveau opkrikt... dan geef ik Dirk een hele goede kans.
1: Is het moeilijk voor Dirk dat je niet in kan schatten... wat voor vergeven je tegenkrijgt?
0: Ik denk dat Dirk daar niet mee bezig is. Ik denk dat Dirk volledig met zichzelf bezig is. Mm-hmm. Daar heeft hij het al druk zat mee.
1: Ja,
0: als
1: heeft
0: ik het
1: zeker.
0: Zo zie.
1: Nou, zeg dat wel. Ja. Laat staan dat hij zich ook nog met Vergeven gaan bemoeien. Maar hij kan ze natuurlijk altijd goed in een wedstrijd bijten... en in een bepaalde speler wel bijten. Toch, van Duivenbode?
0: Ja, en dat zal hij nu weer moeten doen. Als Michael niet opkomt, dan moet hij meteen erop zijn... en gewoon de grote afstand nemen. En gooit hij wel goed, zal hij zich ergens vast moeten
1: maken. Ja, maar zo'n scenario als Vergeven niet gelijk topstart... wat hij van de week deed... kan van Duivenbode dan 4-1, 5-0 bij wijze van spreken. Dat scenario is natuurlijk wel gewoon, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, weet je, Van Gerwen is natuurlijk op dit moment gewoon de meest wisselvallige van allemaal.
1: Ja.
0: We weten ook echt niet welke Van Gerwen er morgen gaat aan de hockey komt.
1: Nee.
0: Hij kan zo 100 gemiddeld, 102 gemiddeld gooien en heel goed op zijn dubbel zijn. Maar hij kan ook gewoon heel veel dubbels missen en heel slordig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, je kan niet zeggen van nou, ik zet mijn geld erop.
1: Nee.
0: Dat zou ik niet doen in ieder geval.
1: Nee. Wat is de verhouding een beetje als je qua favoriet Als je 100% mag verdelen?
0: Ik denk wel dat 65, 35 voor Van Gerwen is. Ik denk dat hij in dit soort... Je ziet hem zelden echt heel slecht gooien op de matchplay of zo. Dat soort dingen. Dat hij vorig jaar verloor hij van Rock in de tweede ronde. Maar was hij wel grotendeels van die wedstrijd echt beter en gooide hij wel goed. Dus ik denk dat hij zich wel volledig oplaat voor deze wedstrijd. En dat Van Gerwen altijd wel een aardig niveau haalt.
1: Ja, laatste drie wedstrijden van Duifbode waren in ieder geval wel goed tegen Van Gerwen. Dit jaar de finale natuurlijk van de Pro Tour tegen elkaar. Dat was Van Gerwen ook magistraal natuurlijk. Mm-hmm. Won hij met 8-5. Dan won hij op de Grand Prix vorig jaar. En dan won hij ook op de European Dutch Grand Prix. Won Van Duivenbode tegen Van Gerwen. Dat we vorig jaar wel eens over hebben gehad. Dat hij het moeilijk viel om tegen Van Gerwen te spelen. Ja, is hij daar wel een beetje doorheen, denk je?
0: Ja, aan die uitslagen te horen wel.
1: Ja.
0: Want die 8-5 verliest hij dan wel. Maar toen speelde Van Gerwen echt heel goed die laatste paar wedstrijden.
1: Ja.
0: Dus ja, dan dat is natuurlijk geen schande. Maar en Dirk heeft natuurlijk ook gewoon een behoorlijke schat aan ervaring. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, die hoeft niet bang te zijn voor Michael.
1: Mm-hmm.
0: Die zal echt wel zijn kansen zien in deze wedstrijd. Ja. Alleen hij is wel afhankelijk van Michael. Want Michael is natuurlijk gewoon de betere speler.
1: Ja.
0: Alleen ja, hoe vaak zien we dat?
1: Ja, dat is een beetje op dit moment het ding bij hem natuurlijk.
0: Ja,
1: de wisselvalligheid en ook de timing was ook weer af en toe.
0: Ja, en daar gaat het vaak om. Je ziet het nu ook weer, weet je, met Wessel. Als jij gewoon je tegenstander gooit een goede lek en die smerige finishes van net boven de 100 of in de 80, 90. Als je die vaak uitgooit, ja, dan win je wedstrijden mee. En dan is vaak je gemiddelde wel iets minder en alles. Als dat normaal, maar dat zijn zulke belangrijke of een hele goede beurt om weg te zetten op een dubbel. Daar moet het gebeuren. En als Dirk dat goed verzorgt, dan maakt hij gewoon een hele goede kans.
1: Ja, nou ja, mooie pot in ieder geval vanavond. Ook vanavond Clayton Anderson. Ook een hele mooie wedstrijd, hè, op papier.
0: Ja, zeker.
1: En waar je een Woodhouse ziet die in vorm is, heb je Anderson eigenlijk een half jaar, eigenlijk na het WK, bijna niet meer gezien.
0: Maar,
1: en daar stond hij ineens weer in de eerste ronde.
0: Zijn hoogste gemiddelde op de matchplay die hij ooit gegooid heeft.
1: Afgerond 110 gemiddeld.
0: Ja, bizar goed.
1: Ja, 10-2 gewonnen van Joyce.
0: Ja, maar dan ziet het er ook zo makkelijk uit.
1: Ja, dat is niet normaal. Nee,
0: man, hey, waar is die man dan? Wat doet hij dan de rest van het jaar?
1: Ja, precies.
0: Als hij zo gooit, dan gaat hij gewoon heel ver komen natuurlijk.
1: Ja, hij krijgt dan nu Clayton en daarna eventueel Van Gerwen of Van Duivenbode.
0: Ja, dus dat is ook wel een mooi stukje.
1: Open deel wel.
0: Ja, ik zou niet kunnen zeggen van die gaat de halve finale halen.
1: Nee.
0: Want Clayton kan ook gewoon vandaag van Anderson winnen.
1: Ja.
0: Dat zou me ook niet verbazen.
1: En daarna Van Gerwen of Van Duivenbode.
0: Ja.
1: Maar Van Duivenbode en Van Gerwen kunnen ook makkelijk.
0: Die kunnen ook gewoon, winnen. Ja, precies. Dus alle vier zullen ze hun kansen wel zien. Maar ze zullen ook zien hoe moeilijk het is.
1: Ja.
0: Kijk, als Anderson weer zo gooit, ja, dan gaat hij winnen. Maar wat is de kans dat Anderson weer 110 gemiddeld gooit? Die is niet heel groot.
1: Ja, of hij moet echt in het toernooi groeien. En dan ga je echt serieus rekening met hem houden. Of
0: ja, oké, maar 110 elke wedstrijd, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, daar ga ik niet van uit.
0: Nee, dus als Clayton...
1: Ik hou me altijd vast aan dat jij plezier kan nooit 3-0 winnen. Dus wie weet.
0: Nou, ik verzeker jou dat Anderson niet tot aan de finale 110 gemiddeld gooit alleen maar.
1: Oké, nou,
0: dat gebeurt niet.
1: Als dit niet gebeurt, dan...
0: Kijk, maar, maar als hij gewoon weer gewoon een goede wedstrijd speelt, Anderson, ja, dan denk ik dat hij gewoon wint van Clayton op het moment. Ik vind Clayton wel goed. Maar die had een paar hele goede finishes nodig op het einde. Ja. Want anders had het daar gewoon nog erbij gewonnen.
1: Ja, absoluut.
0: Die was echt niet te minderen.
1: Nee, dan hebben we het schema van woensdag. Dat is het onderste deel. Menzies tegen Rosmit. Dat zijn de twee mannen die hun kans zullen ruiken voor een kwartfinale plekken.
0: Nou ja, zeker.
1: Heel vaak zijn,
0: en ik denk dat Rosmit zeker zal denken van... Nou ja, dit is eventjes een mooie opsteker. Die ging natuurlijk helemaal vanuit dat hij Humphries tweede ronde zou krijgen. En dan staat in één keer Menzies daar. Ja. Hoe goed Menzies ook gespeeld heeft vanavond. Gisteravond.
1: Ja, heel goed. Ja.
0: Dan nog zal hij denken van nou ja, deze kan ik echt wel hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dat is voor Rosmit natuurlijk ook belangrijk om kwartfinale op de matchplay te halen.
1: Om ook weer wat stappen richting de top 10 te maken natuurlijk. Hè?
0: En dan heeft hij ook Price gezien en hij heeft ook Cross gezien. En dat hij best wel denken van nou, dit kon mijn jaar wel eens worden om in ieder geval half finale te halen.
1: Maar dat is eventueel de volgende tegenstander daar. Toch twee grote namen, twee oud-wereldkampioenen, Price en Cross. Mooie wedstrijd ook op papier.
0: Ja, zeker. Op dit moment zeg je op huidige vorm, zeg je Cross is de favoriet.
1: Ja, toch wel?
0: Oh, nou, ja, maar,
1: baseer je puur op die eerste wedstrijd?
0: Op die eerste wedstrijd, maar ik ga ervan uit dat Price een stuk beter de tweede ronde zal zijn. En ja, dat het heel dicht bij elkaar zal liggen.
1: Ja,
0: dat verwacht ik.
1: Maakt de Price ook niet uit?
0: Nee, dan gaat hij lekker naar huis.
1: Gaat lekker naar huis? Nou, lekker toch?
0: Heerlijke instelling.
1: Ja, het wordt mooi weer.
0: Ja.
1: Dus dan kan hij mooi in de zon gaan liggen.
0: Lekker man.
1: Ja. Nou ja, als je kijkt voor Price en Cross, ook voor Cross vooral, die natuurlijk echt is afgezakt op de wereldranglijst. Als je daarna Menzies of Ross Smit krijgt.
0: Ook voor hem natuurlijk een hele belangrijke...
1: Gewoon ook voor deze twee gewoon een goede kans op de halve finale, hè? Natuurlijk.
0: Ja, maar dat bijna in elke heb je dat. Als je niet bij Littler nu in de buurt zit.
1: Ja.
0: Zul je altijd denken van, hier heb ik wel kansen.
1: Ja, deze 8 spelers aan de onderkant van het schema, die zullen allemaal de finale misschien wel ruiken.
0: Ja, die zullen allemaal denken van, dit kon ik mijn jaar zijn. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor Nijman.
1: Ja, daar gaan we. Nou, dank voor het bruggetje. Heerlijk. Van Veen Nijman, want je zei het, de winnaar gaat naar de finale.
0: Ja, ik geef Wessel nu helemaal een hele goede kans. Want Humphries is natuurlijk gewoon even beter als Nijman. Als het recht op aankomt in zo'n halve finale zou dat zijn. Ik denk nu dat hij best wel de loting heeft om de finale te kunnen halen.
1: Ja, en dan is het positieve dat Price dus zo minder was.
0: Ja, precies.
1: Dat geeft een beetje hoop inderdaad.
0: En maar ook Price in goede doen, daar heeft Wessel al gezien.
1: Van gewonnen.
0: Dat hij daar heel dichtbij zit of van wint.
1: Ja, Eurotour finale natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar ja. Heb ook een paar keer van hem verloren dat hij heel goed speelde. Dus, maar dat weet hij in ieder geval van, nou, daar zit ik heel dichtbij. Humphries is wel een stapje, nog een stapje beter. Mm-hmm. Als Price. En die ligt daar aan die kant uit.
1: Ja.
0: Dus ja, dan ga je toch je kansen een beetje.
1: Dus zoals de kop van de vorige podcast was, een gouden kans op een halve finale voor Nijman. Is het nu
0: dus nu gouden kans op een finale. Het is wel heel ver vooruitkijken. Wij zitten natuurlijk naar de kwartfinale zitten we weer.
1: Ja.
0: En dan heeft hij natuurlijk wel al Van Veen en misschien wel James Wade of zo moeten verslaan.
1: Ja.
0: En dat is echt niet zo simpel. Want vorig jaar verloor hij van Wade.
1: Ja.
0: En die speelde fantastisch tegen hem. Dus dat kan nu ook. Hij kan ook van Veen gewoon verliezen. Het is niet zo dat Van Veen opeens er helemaal niks meer van kan.
1: Daar wou ik naartoe inderdaad. Want we moeten zeker niet te snel over Van Veen, de nummer 3 van de wereld, heen.
0: Nee, precies.
1: Wat is daar de kansverhouding?
0: Ja, ik denk dat het wel 60-40 is.
1: Toch iets dichterbij dan die andere Nederlanders. Maar ja. Ik denk wel echt dat Nijman de favoriet is. Ook gebaseerd op die eerste ronde.
0: Ja.
1: Was hij zelf ook wel realistisch in. Hè? Hij sprak met onze collega Karsten. Zei hij het ook inderdaad.
0: Maar op dit moment is Nijman gewoon veel meer in vorm. Speelt makkelijker. Die ziet er allemaal wat soepeler uit.
1: Ja.
0: En alles zit mee op dit moment bij hem. En dan daar zat vorig jaar Van Veen in die fase.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, maar alleen Van Veen heeft wel bewezen dat als hij bij hem blijft en hij is goed, dan wint hij vaak van hem.
1: Ja, en ook lekker dat hij gewoon een wedstrijd met 93 gemiddeld en tegenstander gooit hoger dat Van Veen die een keer wint.
0: Ja, precies. Dat is toch lekker.
1: Dat het allemaal niet spectaculair ook hoeft. Dat het ook gewoon met een normaal gemiddelde kans. Ja, zeg maar. Vorig jaar weet je nog dan...
0: Ja, ik heb natuurlijk een hele fase gehad van Veen. Dat hij gooide die dik boven de 100 gemiddelde en verloor die ook in de eerste ronde.
1: Ja.
0: Dus dit is ook wel eens lekker om zulke wedstrijden te winnen.
1: Ja.
0: En als hij daar nog iets kan verbeteren. Als Van Veen tussen de 97 en de 100 gemiddeld gooit. Ja, dan moet Wessel ook gewoon zwaar aan de bak om van hem te winnen.
1: Ja.
0: En goed op zijn dubbels, momentum, de juiste dingen op de juiste momenten doen. Ja, dan kan het ook gewoon heel spannend worden natuurlijk. Alleen op dit moment, als je van tevoren moet voorspellen, kan je niet om Wessel heen. Is op dit moment gewoon de betere speler.
1: Ja,
0: de
1: laatste keer dat ze elkaar troffen was in maart. Toen won Nijman ook met 113 gemiddeld van Van Veen. Ja, dat is natuurlijk gewoon zijn vorm van dit jaar natuurlijk.
0: Ja, dat is gewoon, hij heeft natuurlijk alles, alles gaat goed op dit moment.
1: Maar de 5 keer ervoor won Van Veen allemaal.
0: Ja, daarom. Dus het is niet zo dat zeker Nijman gaat winnen.
1: Wat is hun... We hebben natuurlijk altijd vergeven van Barneveld gehad. Ik wil het hier zeker nog niet mee vergelijken. Maar het is wel de toekomst, deze twee natuurlijk.
0: Op papier is dit de toekomst, ja. Dan gaan we nog heel lang deze twee tegen elkaar zien. Dus,
1: ja.
0: En hele lange tijd was Gian gewoon echt altijd beter. En de laatste keer was Nijman beter. Dus ja, het wordt een heerlijk wedstrijdje woensdag.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze het ook allebei wel beseffen.
1: Ja, ze zijn ook wel echt gemotiveerd tegen elkaar, hè, merk je? Ja,
0: tuurlijk.
1: Omdat je weet dat deze is net even extra wat beladen in plaats van dat je tegen iemand anders... Stel dat Nijman tegen Kleten speelt of tegen Van Veen.
0: Is toch anders. Ja, sowieso een landgenoot is anders, maar dat zal in deze zeker zijn.
1: Ja, zeker twee van
0: ook,
1: die
0: ook leeftijdsgenoten, ja, dat speelt allemaal mee.
1: Ja, een hele interessante wedstrijd. Voorspelling.
0: Je kan niet om Nijman heen op dit moment. Daarvoor is hij gewoon zo goed. En Gia moet maar bewijzen dat hij beter is.
1: Kijk, ja, dat zou ook wel voor Van Veen zou die extra lekker zijn, omdat het nu heel veel over Nijman natuurlijk gaat.
0: Ja, dit kan ook de wedstrijd zijn waardoor hij er weer doorheen is en weer heel goed gaat spelen.
1: Het is een hele cruciale.
0: Want als hij deze heel goed gooit, dan zal hij met een partij zelfvertrouwen de volgende ingaan. Ja, dit kan ook net het moment weer zijn dat hij het omdraait.
1: Ja, dus echt cruciale wedstrijd ook voor zijn jaar misschien wel.
0: Ja, misschien wel, ja.
1: Ja, Oké, nou, dat wordt een interessante. Van Gerwen wint die andere dag, ja?
0: Ja.
1: Als je dat voorspelt. Dus Van Gerwen en Nijman gaan we in de kwartfinale zien.
0: Ja.
1: En Nijman in de finale.
0: Ja.
1: Kijk eens aan, jezus. Laten we in ieder geval hopen dat een Nederlander...
0: Dat is wel zo goed in voorspellen. Dus dat, dat wordt wel leuk vrijdag.
1: Dus Van Veen gefeliciteerd.
0: Ja. En Dirk, top gedaan.
1: Ja, Dirk, top gedaan. Nou ja, of Van Veen of Nijman. Als iemand die kant Lidler weet uit te dagen in de finale... zijn we meer dan tevreden natuurlijk.
0: Ja, ik bedoel, als er een Nederlander in de finale staat... vind ik het al helemaal top natuurlijk. Ja. Dat zou natuurlijk geweldig zijn.
1: Ja, zeker. Dat zou zeker geweldig zijn. In de kwartfinale, van wie moet Van Veen of Nijman dan afrekenen? Wade of Searle?
0: Ik verwacht toch James Wade. Dit is gewoon een toernooi waar hij eigenlijk altijd wel goed is. Even een periode gehad dat hij even een paar keer er vroeg uitging. Vorig jaar liet hij ook weer zien hoe goed hij is op dat toernooi. Weer de finale gehad. Wat had je dan van de week over hoeveel halve finales en finales hij daar gehad? Ja, denk ik wel
1: helft,
0: dat hij...
1: Waren niet 20 halve finales, voor mij?
0: Dat lijkt me sterk, 20 halve finales.
1: Dat waren in ieder geval heel veel.
0: Ja, maar wel, ja, we hebben gewoon een geweldig record op dat toernooi. Dus, dus hij voelt zich altijd ook goed daar. Dus ik verwacht dat Wade dat gaat winnen.
1: En dan diegene wel in de kwartfinale, wie dat ook wordt van de Nederlanders, het wel heel moeilijk gaat maken?
0: Ja, zeker. Kijk, vorig jaar klopte hij ze allebei, hè?
1: Mm-hmm.
0: Eerst Nijman en daarna Van Veen, dus...
2: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Bij Harmer is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van de Moerdijkbrug zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Wankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: onthou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A22 Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechterrijstrook ook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn. Noord zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook ook dicht. Vertraging 20 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer oponthoud, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechte rijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging 1 kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Het station met de meeste en beste hits.
3: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van 500 euro. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument. En toeristen betaalden jarenlang 40 euro voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing. En ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar 2 opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Goedenavond, welkom bij Viaplay Darts. De World Matchplay is halverwege de tweede ronde. Die we begonnen met vier Nederlanders, maar ja, die spelen allemaal tegen elkaar. Gisteravond zagen we Van Duivenbode prachtig winnen van Gerben. Wat een wedstrijd was dat. Van Duivenbode zien we dus in de kwartfinales. En vanavond een andere Nederlandse clash tussen twee jonge mannen die allebei inmiddels zijn doorgebroken. Gian van Veen en Wessel Nijman. De een is 24, de ander is 26. Spelen vaak tegen elkaar, maar nog nooit zo lang op een major in zo'n format. We gaan op naar Blackpool.
1: This should be something incredible. We want to be entertained. That is magnificent. Cameron Menzies beats Luke Humphries. What a visit!
2: He's barely broken a sweat in this match.
1: A Van Daar in the opening leg, and it is from Luke Miller. He's done it! That is ridiculous.
2: This is absolutely sensational.
1: An astonishing night!
0: Aan de westkust van Engeland is dit Blackpool met die namaak Eiffeltoren met de Winter Gardens, een prachtige evenementlocatie waar we nu sinds jaar en dag de World Matchplay houden. Ook dus met de editie van 2026. I ask Nanny for Ali Pelly. Ja, dat is nog een klein halfjaartje wachten. Dit is het spoorboekje voor vanavond. We hebben vier wedstrijden in die tweede ronde. We beginnen zometeen met een man die toch behoorlijk voor een sensatie zorgde. Cameron Menzies gaat spelen tegen Ross Smit. Dan is die Nederlandse clash tussen Van Veen en Nijman. Daarna een hele mooie wedstrijd tussen Gerwin Price en Rob Cross. En we sluiten deze woensdagavond af met Wade tegen Schul. Hier bij Viaplay Darts in de studio hebben wij Martijn Kleermaker. Goedenavond Martijn.
3: Dankjewel.
0: Afgelopen zaterdag waren wij ook een duo hier in de studio tijdens de eerste dag. En toen ontstond er eigenlijk min of meer spontaan een rubriek.
3: Ja.
0: De Kleermaker kleed. Of was het, hoe heet dat nou eigenlijk?
3: Ja, dat klopt.
0: Zo klopt het niet, hè?
3: Klopt,
0: ja. Omdat ze er bij Target voor hadden gekozen. Nou ja, het is wel weer eens tijd voor verversing van alle shirts van hun spelers.
3: Kleermaker in mijn naamballetje staan.
0: Ja, is niet waar?
3: Nee, ik ben niet van
0: Oké, duidelijk. Nee. En dat heeft best nog wat stof toen laten opvaaien, begreep ik. Je hebt daar nog wat...
3: Nee, ik krijg ook wel vanuit heel veel groepschaps wel ook wel reacties van... ik ben wel lekker bezig. En dan in de zin van...
0: Wist je niet dat je daar overstand van had?
3: Nee, ik probeer wel een beetje voor de dag te komen. Maar goed, ieder zijn ding natuurlijk.
0: Maar je was meedogenloos.
3: Over sommige shirts was ik inderdaad misschien niet heel erg netjes.
0: De meeste meedogenloos over.
3: Maar goed, dan weet ik dat ook wel weer te onderbouwen.
0: Dat is waar. En dat betekent, we hebben er vier gehad zaterdag. Ja. We ronden dit gedoe echt snel af hoor. Maar twee shirts heb je nog niet beoordeeld. Dus daar krijg je dan nu toch de gelegenheid voor. Ik meen die van Dobie en die van Cross.
3: Ja.
0: Nou, kom maar op met je analyse en beoordeling van deze nieuwe shirt.
3: Dan moet ik wel zeggen, kijk, dan eindigen we toch wel positief. Want ik vind die van Rob Cross vind ik wel een upgrade ten opzichte van wat hij had.
0: Omdat?
3: Nou, weet je, de kleuren samen is gewoon goed. En het is wat minder dat hele heftige van wat Aspinall had, wat Littler had en wat Bunting had.
0: Mm-hmm.
3: Ja, de Dobie zwart en wit, ja, daar kun je weinig aan verpesten. Dus dat is gewoon een prima shirtje.
0: Ja, ik vind hem wel chic hoe hij nu draagt.
3: Ja, dat Dobie is wel een van zijn betere shirts. Dus hier heb ik ook gewoon goede cijfers voor gegeven. Want Dobie had ik een 7,5 gegeven en Cross een 8.
0: Oh, zo.
3: Ja, dus ik kan ook wel gewoon voldoende geven.
0: Maar dat is ook daarmee gelijk voor mij het hoogste wat je hebt gegeven in dit gekke spelletje.
3: Ja, dus eigenlijk het gekke is dat degene die onderaan bungelen met z'n drieën, dat zijn eigenlijk degene die over het algemeen het meest op tv komen. Daar hebben ze de lelijkste shirts voor gemaakt.
0: Ja, dat is wel waar.
3: Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Ja. Wat zullen ze bij Target van vinden dat wij dit nu doen eigenlijk?
3: Nou, ik denk niet heel veel, want het verkoopt toch wel.
0: Goed. Met jouw welnemen, voordat we over de wedstrijden van vandaag komen te spreken. Toch even nog een korte blik naar gisteren. Ik weet van jou dat je nog best wel ambities hebt om je dartscarrière ene moment toch weer een vervolg te gaan geven. Als je gisteren de heer Littler bezig ziet, ga je dan bedenken?
3: Nee, ik heb een visvergunning aangevraagd. Ik ga lekker vissen.
0: Wat?
3: Een visvergunning aangevraagd.
0: Een visvergunning?
3: Ja, ik ga lekker vissen.
0: Jij gaat niet meer darten?
3: Jawel, maar die was natuurlijk krankzinnig wat die gisteren weer deed. Kun je ook alleen maar respect voor hebben. Weet je, de wedstrijd beginnen met een 9 darter. Mist er na 170. Gooi er dan bijna nog een 9 darter.
0: Met die dubbel 5.
3: En dan heb je er 5 lekjes op zitten. Ja, weet je, dat... Hij spot met alle wetten.
0: Ja, want we hebben hem met de Premier League gezien. Bij de World Cup in Amerika, bij de World Series. Daarna niet meer. Dan vraag je je af, bij aanvang van dit toernooi. Waar staat hij?
3: Ja, ja, dat heeft hij wel laten blijken, dat die toren een torenhoog favoriet is.
0: Ja. Hoe kan het, hè? Hoe kan het dat
3: wat
0: je...
3: Wat ik wel moet zeggen is, wat, dan moet ik echt credits naar Espen geven. Espen had echt pech, want hij had al een goede eerste wedstrijd gespeeld. En nu ook speelde hij echt goed. Mist hij natuurlijk nog een kans om 10-9 te maken. Dan ga je voor hetzelfde geld ga je nog een verlenging in. Ondanks dat Littler op buitenaard staat te spelen. Dus dat betekent dat Espen ook echt goed was. Dan is het natuurlijk zonde voor Espen dat je in de tweede ronde al Littler op je bordje krijgt. Want ik denk bij ieder andere tegenstander op dit moment dat Espinol vele partijen wel gewonnen en was hij verder in het toernooi gekomen.
0: Ja.
3: Alleen Littler, daar staat geen maat op.
0: Nee, dus die gaat het toernooi winnen.
3: Ja, dus ik denk dat het blokje van vanavond die spelen voor de tweede plek.
0: Even nadenken, dit is de andere kant van het bracket, tweede plek. Nou ja, die spelen voor een finale plaats.
3: Ja, en dan worden ze hoogstwaarschijnlijk tweede.
0: Ja, dit is dan dat bracket, dit zijn de wedstrijden van vandaag.
3: En dat ligt natuurlijk ook helemaal open, hè, doordat Mensis natuurlijk ook van Humphries gewonnen heeft.
0: Ja.
3: Dat wordt toch wel gezien als dan de gevaarlijkste klant in het schema. Nou, die is er niet meer bij. Dus ik denk dat deze alle acht de mannen nu echt het idee hebben van die finale plaats.
0: Dit
3: kan
0: het grijpen,
3: dat kan wel worden
0: dan.
3: Dit jaar.
0: Ja, precies. Maak je hier zorgen dat deze man, Littler, nu zo jong al zo dominant is?
3: Ja, ik had eigenlijk nooit verwacht dat na tijdperk Taylor en ook bij Michael van Gerwen dat iemand nog zo dominant zou worden. Omdat in de breedte hebben we het toch altijd over dat de sport veel beter is geworden. Betere spelers, veel meer betere spelers. Dat het moeilijker zou zijn om dus een bepaalde dominantie te hebben. Ja, en dan komt zo'n jong jochie om de hoek kijken en die laten dingen zien dat...
0: Die tart met alle wetten, die creëert spelletjes binnen een wedstrijd. Het is onvoorstelbaar waar we over
3: Hij maakt zijn eigen spelletjes in de wedstrijd. Ja. Als hij ergens zijn zin op zet, dan lijkt het ook gewoon haalbaar en dan gaat hij het halen. Ja, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Alleen, het nadeel is wel dat als iemand zo dominant is dat het vaak dan ook, zeker als je in een wedstrijd van Littler gaat kijken, minder spannend wordt.
0: Ja, dat was dus gisteravond toen we hem de armen omhoog zagen doen, Luke Littler. Dat zagen we ook bij Van Duivenbode, die erkende wat last te hebben van, wat zei hij nou weer, de bibberitis. Mooi woord, daar heb ik nog nooit van gehoord. Bibberitis in zijn clash tegen Van Gerwen. Hoe zat jij daarnaar te kijken?
3: Nou, het begin van de wedstrijd was gewoon niet goed, van beide kanten niet. Ik moest echt even een beetje aangewakkerd worden. En eigenlijk vanaf dat Dirk 8-5 voorkwam en eigenlijk de marge had, eigenlijk toen werd het pas spannend.
0: Ja.
3: Omdat Dirk wat minder ging spelen, Michael kwam terug. En dat was het moment.
0: Dat was een goede run van Van Gerwen, hè?
3: Ja, zeker. En dat was wel het moment dat het echt leuk werd. Daarvoor moest ik zeggen, was wow. Maar goed, uiteindelijk het wapen van Dirk kwam uiteindelijk bovendrijven. En dat waren toch die 180ers die in het begin van de wedstrijd nog niet zo makkelijk gingen. Maar in het tweede deel van de wedstrijd kwamen ze dan uiteindelijk wel. En dan pakte hij net vaker het initiatief. En ik denk uiteindelijk dat hij ook gewoon terecht gewonnen heeft.
0: Maar de stress, Martijn, waar Van Duivenbode dan mee te maken heeft in zo'n slotfase.
3: Het is ook gewoon het opkijken naar toch nog steeds een Michael van Gerwen. En dat is misschien ook omdat je als Nederlanders onder elkaar... ze hebben natuurlijk ook wel redelijk wat opgetrokken samen. En het is en blijft toch Michael. En hij is en blijft dan met alle respect... Maar Dirk. Mm-hmm. Dat is dan een beetje hoe hij het zelf ook voor zich ziet. Ja, en dan is zo'n winst op Van Gerwen op zo'n toernooi, dat betekent gewoon heel veel voor Dirk.
0: Ja.
3: En überhaupt een wedstrijd spelen tegen Michael op zo'n podium, op zo'n niveau, betekent veel voor Dirk. Alleen dan, op een gegeven moment moet je er natuurlijk ook wel proberen een beetje overheen te stappen. Zeker omdat Michael natuurlijk ook niet in de beste fase van zijn carrière zit. Dus je zou aan de andere kant ook moeten denken als Dirk zijnde, van als ik Michael een keer moet pakken... Misschien juist nu wel.
0: Maar moet u van die bibberitis af, zoals ik dat zelf herkent? Daar komen we misschien later nog wel over te spreken. Dat was die Nederlandse clash van gisteren. Nu op naar die van vandaag. Tussen Nijman en Van Veen. Daar is over praten met onze man ter plaatse, Arjan van der Giezen. Arjan, goedenavond. Even één ding wil ik bij je checken met jou welnemen. De rol die jij daar nu hebt in Blackpool heb ik ook 3 jaar lang mogen vervullen als verslaggever ter plaatse. En met jouw cameraman Paul hadden wij enig moment een restaurantje ontdekt. Omdat namelijk eten in Blackpool is een verschrikking. Hè. Ze hebben 300 vis- en chip-restaurants, maar verder is het allemaal helemaal niks. Toen hadden we 1 Italiaan ontdekt. Die was eigenlijk best oké. Betekent dat jij nu ook iedere avond bij die Italiaan moet eten met Paul?
4: Heb je daar met Paul over gesproken of zo, Bart?
0: Nee, echt niet.
4: Het is wel heel toevallig, hè? Het is wel heel toevallig. Nou ja, je hebt gelijk. Weet je, Blackpool op zich is al een... laat ik het netjes verwoorden, niet bijzondere stad. En de restaurantjes die hier zijn ook niet buitengewoon bijzonder. Maar er zit inderdaad een Italiaans restaurantje net om de hoek hier van de Winter Gardens. Ik kijk heel even naar Paul. Paul, hoe vaak zijn we er al geweest? Een keertje of 3, 4? Ja, zoiets. Dus dat komt wel ongeveer overeen, Bart, met wat jij zei. Bijna zo'n beetje iedere dag. Ja.
0: Oké. Nou, Weet we dat ook? Ik was eventjes benieuwd. Hey, hoe wordt daar en hoe kijk jij uit naar die, ja, wat wij vinden, clash tussen die twee jonge Nederlanders van straks?
4: Ja, dit wordt natuurlijk een bijzondere ontmoeting. Want aan de ene kant heb je Gian van Veen. We weten allemaal nog hoe hij de finale heeft gehad van het WK. Die verloor hij wel met 7-1 van Nook Littler. Maar hij stond wel in de finale. Een fantastisch toernooi gespeeld. Daarna ook Premier League gespeeld. Werd op een gegeven moment geopereerd aan zijn niersteen. En daarna is het een beetje kwakkelen met hem. Kan hij nog niet helemaal de grip vinden en de vastheid vinden zoals hij voorheen had. En hij moet het dan opnemen tegen Wessel Nijman. En Wessel Nijman is, vind ik, wel een beetje de revelatie van dit seizoen. Heeft 9 keer in de finale gestaan en verloor er maar eentje van Luke Humphries. Dat betekent 8 toernooien gewonnen. Dus meeste van alle darters op de Pro Tour. En dat is natuurlijk, geeft aan hoe Wessel gegroeid is. Hoe die rustiger is geworden. Hoeveel meer ervaring die heeft gekregen met alles. En vooral

0: zeker op het podium gewoon meer rust. Dat komt door ervaring, denk ik. Wat we toen eigenlijk altijd al zeiden, het gaat een keer op zijn plek vallen en de gewenning wordt steeds groter. En ik denk dat dat op dit moment aan het gebeuren is.
1: Een gewenning, dat is een mooi woord, hè? Dat je misschien minder stress hebt daarover?
0: Ja, dat denk ik wel. En dat kan bewust of onbewust zijn. Maar ja, je raakt iedere wedstrijd meer gewend op het podium. En dan helpt dat je in stressvolle momenten op het podium.
1: Want zo dadelijk de wedstrijd tegen Gian van Veen. Een wedstrijd waar je misschien, pak een beet, een jaar geleden gedacht, oh, Gian. Maar nu misschien een iets andere mindset hebt. Denk ik zomaar.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik denk nu gewoon vooral bij mezelf, als ik goed ben, dan ga ik gewoon een hele goede kans maken vanavond. En dat is niet alleen tegen Gian, maar dat is eigenlijk tegen iedereen. Al moet ik zeggen dat ik gisteren de tv aanzette bij Littler, ik daar wel aan twijfel, hoor.
1: Ja, maar dat is het dus. Uitgaan van de eigen kracht en eigen kunnen. En als dat goed zit, en mentaal en qua vertrouwen, nou, dan zijn veel dingen mogelijk.
0: Ja, zeker weten. En dat is natuurlijk ook de goede kant van de medaille, van in vorm zijn en veel zelfvertrouwen hebben. Dan gaan dat soort kwartjes gewoon vaker jouw kant op vallen. En ik denk dat dat in het afgelopen half jaar in ieder geval vaker is gebeurd dan vorig jaar.
2: Ja, want het was een uitstekend halfjaar voor Wessel Nijman, die hier aan het opwarmen is voor zijn partij van straks. Dat is wedstrijd nummer 2 op deze avond tegen Gian van Veen. Even een korte schot voor de boeg, Martijn. Wie is de favoriet voor jou?
3: Poeh. Ja, Gian staat hoger op de wereldranglijst, maar Wessel maakt de laatste tijd op mij meer indruk. Dus mijn voorkeur, maar
2: Ik denk dat verwachting.
3: Verwachting dat Wessel gaat winnen.
2: Oké, nou, daar gaan we het later nog wel over hebben. Nu eerst op naar de eerste partij in die tweede ronde. Tussen Cameron Menzies en Ross Smith. Menzies hebben we iets bizars zien doen, namelijk Luke Humphries naar huis gooien. Eindigde die partij met een 170 finish. Was dat zijn grootste en belangrijkste overwinning uit zijn carrière tot nu toe?
3: Ja, zeker. En dat gaf hij zelf ook in het interview natuurlijk aan. Menzies is toch altijd iemand geweest, ook hier in de studio. We vonden hem altijd maar een beetje een gekkie. Ja. En hij deed ook vaak natuurlijk gekke dingen op het podium. Mm-hmm. Dat kunnen we ook niet. Dit is ook gek zat, maar dan... Ja,
2: maar dit was in die zin, het is na afloop. En tijdens de wedstrijd bleef hij rustig.
3: Ja, heel rustig. En dat was denk ik in die wedstrijd ook echt zijn kracht. Dat hij het bij zichzelf zocht. Goed in zijn concentratie zat. In de juiste energie. En daardoor gewoon goed spel gooide. Goede finishes gooide. Waarmee die Humphries echt een paar keer echt wat van die tikjes uitdeelt. En dan zie je ook hoe goed hij kan zijn, want hij kan echt verschrikkelijk goed zijn. Alleen, hij heeft gewoon een periode gehad dat hij zichzelf helemaal gek kon maken, of het publiek hem gek kon maken, waardoor hij rare dingen ging doen.
2: Ja, maar hij heeft nu een soort van rust in zijn donder gekregen.
3: Ja, na het WK heeft hij aangegeven. Daar heeft hij natuurlijk, toen hij van ruzie had met het tafeltje, daarna heeft hij...
2: Dat won hij niet, dat ruzietje.
3: Nee, daar had hij wel veel last van. Ja. Zit hij met een psycholoog sindsdien. En eigenlijk is dat ook wel een soort van zijn redding geweest. Ja. En dat zie je dan in die wedstrijd tegen Humphries, zie je dat terug.
2: Zijn opponent is Ross Smith. Die wordt altijd wat ondergewaardeerd. Die valt nooit zo heel erg op, maar kan fantastisch goed darten. Alleen, het blijft even zonde dat hij hier vanavond staat. Want Kevin Doet, die was goed, hè, tegen Smith.
3: Zeker.
2: 104 gemiddeld.
3: Ja, Kevin die gooide een waanzinnige wedstrijd. Alleen Ross Smith, zijn timing was in die wedstrijd perfect. Elke finish die hij op zijn bordje kreeg, die ging uit.
2: Ja.
3: Dus dat betekent wel dat hij op dat gebied misschien wel bijna een perfecte wedstrijd gespeeld heeft. Dus dat wordt wel lastig om dat te herhalen. Maar voor Menzies betekent weer, die speelt het natuurlijk tegen Luke Humphries, wat helemaal in zijn tempo zit.
2: Ja.
3: En Ross Smith is natuurlijk iets meer een mikker. Dus Menzies zal ook wel weer meer geconcentreerd moeten blijven.
2: Dat moet hij zeker. En dat gaat de laatste tijd goed voor deze Cameron Menzies. Hij gaat nu opkomen, daarna Ross Smith. En daarna horen we Jacques Nieuwlaat en Frank Visgraper.

is the 2024 World Matchplay quarterfinalist

0: Cameron Menzies, de 37-jarige Schot, gaat spelen in de tweede ronde tegen een 37-jarige Engelsman. Die 5 maandjes jonger is, Ross Smith. Hier staat hij. Die in de eerste ronde won met 10-6 van Kevin Doets. Maar Menzies dus met 10-7 ging winnen van Luke Humphries. Vond jij dat een verrassing eigenlijk, Jacques?
1: Ik denk dat je weinig mensen kunt vinden die dat geen verrassing vonden. Want Luke Humphries ging in goede vorm richting Blackpool. Had natuurlijk de US Darts Masters gewonnen. Dus er waren geen voortekenen dat hij zich zou laten verrassen. Maar mensen speelden gewoon uitstekend. En Luke Humphries was net niet 100%. Ja, en dan ga je dat soort wedstrijden dus verliezen.
0: En speelde Menzies ook uitstekend genoeg dat als hij die vergelijkbare vorm hier weer in deze wedstrijd heeft, dat hij kan winnen van Ross Smith. Want die was in alle cijfers net een tandje beter.
1: Ja, maar ook weer niet zoveel beter dat dat dan nou het verschil maakt. Dus ik denk dat het op de dag beslist gaat worden. Wat je goed zag bij Ross Smith, die was heel goed in het wegzetten van de scores. En die kreeg dus heel veel volledige beurt op de dubbel. 3 pijlen in de hand op de dubbel. En daar was hij foutloos. En je zag bij Menzies dat hij heel veel combinatiefinishes gooide. Ja goed, dat zal er nu weer moeten lopen. Maar de ene dag is de andere niet. Zeker bij dit kaliber spelers niet. He, zo rond plek 16 van de wereld. Menzies ietsje lager. Dat zijn niet de spelers die iedere wedstrijd een bepaald niveau halen. Daar zit gewoon wat verschil tussen.
0: Smith is de geplaatste speler. Hij is nummer 15 van het toernooi. Hij gooit eerst 180 en doet dat in de leg van Menzies. 83. Als je dan toch bezig bent. Menzies op 138 en het zal niet uitgaan. En Smith heeft zichzelf in 2 beurten de 280ers naar 81 gecatapulteerd. En terwijl die de leg met 60 begon, is hij zoalsnog in 11 pijlen uit. Dat is knap. En heeft die Menzies ook meteen gebroken. Want die in de onderlinge officiële duels, zeggen we dan altijd, 9-4 voor staat, Ross Smith. Hij won ook alle wedstrijden dit kalenderjaar. Dat waren er 3 en die waren ook nog eens alle 3 op Eurotour toernooien. En de laatste won hij zelfs met 7-0. De International Darts Open. Een halve finale was dat. Op 24 mei. Maar dat was toen. Daar is het eerste van Menzies. Ook in de leek van zijn tegenstander.
1: Nou, en dat was voor Menzies de eerste keer dat hij de halve finale van Eurotour haalde. En dat was ook gewoon, hij was op dat moment. Had een fantastische kwartfinale gespeeld. Ja, er zat geen energie meer in. Dat is iets waar hij nog aan moet werken de rest van zijn carrière. Om die dagen wat beter in te delen misschien. Ja, dat is wel... Dit is anders. Hier speel je maar 1 wedstrijd op een dag.
0: Hey, Menzies op 86 in de leg van Smith. Smith die 81 zelf uitgooide voor de break. In de leg hiervoor.
1: Een mooie finish nog voor Smith. 2 trippels nodig. De eerste gaat er al niet in. Dus komt Menzies terug voor die 25.
2: 46. Cameron Rakai 25.
0: Nee, met die beurt is hij niet echt tevreden, Smith. Maar Menzies is wel tevreden, want die breekt meteen terug. precies, de huidige nummer 25 van de wereld. Is nog steeds stijgende. 30. Hoe ver zie je hem nog doorstijgen eigenlijk, Cameron Menzies?
1: Is dat lastig te zeggen? Ja, kijk, in principe kun je met alleen presteren op Eurotours een vloertoernooi en dan je plaatsen voor de majors kun je richting de top 10 van de wereld. Maar wil je verder doorstijgen, zul je op majors ook goede resultaten moeten halen. En ja, dat moet Menzies nog bewijzen. Een beetje hetzelfde als Smith. Hè. Smith heeft natuurlijk een EK gewonnen een paar jaar geleden. Maar daar is het ook wel bij gebleven. En ik zat toevallig te kijken naar zijn seeding van de afgelopen jaren van Ross Smith. 2024 was hij als 13e geplaatst. 2025 als 14e geplaatst. Dit jaar als 15e geplaatst. Daar zit niet heel veel progressie in. Het is een fantastische darter, Ross Smith. Maar je hebt ook het gevoel dat dit het wel een beetje is.
0: Eén keer heeft hij 9e van de wereld gestaan.
1: Ja, dat was toen hij dat EK won.
0: Ja.
1: Toen ging hij nadenken over Premier League en dat was het ook.
0: Nadat hij dat EK had gewonnen in 2022, zat hij aanvankelijk nog 19e. Maar steeg in die periode daarna steeg hij door naar plek 9. Ja, en toen, 2 jaar later op het EK, toen maakte hij ineens weer een flinke duikeling. En ja, nadien is hij weer gaan proberen om dat weer goed te maken. Maar verder dan plek 12 is hij in die laatste periode nog niet gekomen. Nu dus 15. Gooit inmiddels wel zijn 380 van deze wedstrijd. En doet het gewoon weer in de Lake van Menzies. Die triple 20 helemaal opvullen. En tot nu toe heeft hij alles, in ieder geval in zijn eerste wedstrijd, tussen de 0 en de 80 uitgegooid.
2: 36.
0: Maar nu dus niet.
2: Cameron requires 75.
1: Dit soort finishes was Menzies heel erg sterk in die partij tegen Humphries. En die zet die lijn nog even door.
0: Ja, en schreeuwt hartstochtelijk, come on. Toch zie je toch steeds meer darters die zich vocaal ook beginnen te roeren. Het werkt toch wel aanstekelijk wat Gary Price al jarenlang doet, volgens mij.
1: Nou, mensen is altijd wel expressief geweest.
0: Expressief zeker?
1: Ja, die houdt het niet binnen meestal. Dus,
0: Mensen
1: heeft,
0: nou
1: heeft ergens last van. Hij heeft een wondje aan zijn oor, denk ik.
0: Oh jee. Dit, maar soms denk je wel eens, dit kan ook alleen Cameron Menzies overkomen.
1: Oh, hij is duizelig. Hij is even. Ik denk dat Menzies even het podium afgaat.
0: Oh jee.
1: En dat we eventjes een pauzetje gaan inlassen hier in Blackpool. Dit ziet er niet goed uit. Cameron Menzies wordt onwel op het podium en wordt van het podium begeleid. En dat betekent dat wij denk ik nog even heel kort moeten praten, Frank, zodat onze collega's richting de studio kunnen rennen.
0: Ik zie Ross Smith en iemand,
1: Scott Gibling was dat
0: waarschijnlijk, die ondersteunen hem. En dat was echt nodig.
1: Ja, hij lijkt wat licht in het hoofd te worden. En wat duizelig. En dan is het beter om inderdaad even pauze te nemen, even het podium af te gaan en te kijken achter de schermen wat daar gebeurt.
0: Poeh. Ja, we zijn net 3 legs onderweg en Menzies was dan de eerste die zijn eigen leg heeft gehouden. En 2-1 voor staat tegen Ross Smith.
3: Dankjewel Frank, dankjewel Jacques. Inmiddels terug hier in de studio van Viaplay Darts met Martijn Kleermaker. Ja, dit is een beeld dat je niet wil zien. Dit is schrikken, Martijn. Hoe kijk jij hiernaar? Wat denk jij dat hier aan de hand is?
4: Ja, geen idee. Ik ben geen arts, dus ik kan er weinig uitspraak over doen. Dat hij niet lekker is, dat is natuurlijk een understatement.
3: Ja, inderdaad, Jacques zei het ook. Leek eerst dat even naar zijn oor greep, maar ja, dat is dan blijkbaar toch meer zijn hoofd. Wat hij daarmee bedoelde uit te stralen, van ja, ik voel me niet goed.
4: Ja, ik dacht eerst, het is een blijft mens. Je denkt in eerste instantie van, misschien dat hij na die 2-1 met juichen, dat hij met zijn pijl langs zijn oor was geschaafd of zo, zoiets. Maar goed, daarna zie je hem ook echt wel een beetje half door zijn benen heen zakken. Ja, dan weet je dat het in ieder geval niet goed is.
3: Nee, weet jij wat, we kijken nog even naar dat moment. Vlak voor, ja, hier wilde hij zich focussen bij aanvang van zijn beurt. En nee, het gaat niet. dan merk je dat hij...
4: Hij voelt iets aankomen. Goed, ja, weet je, hij heeft geen microfoontje, dus je kan niet echt horen wat. Maar, nee.
3: Maar uiteindelijk dan toch ook leunen op de knieën, dat is, maakt het wel een schrikbarend beeld.
4: Ja, zeker.
3: Weet jij wat de regels nu verder toeschrijven? Hoe lang mag zo'n wedstrijd onderbroken worden? En...
4: Dat is een goede vraag. Daar heb ik me eigenlijk nooit echt heel erg in verdiept.
3: Dat is op zichzelf fijn dat nooit.
4: Ja,
3: dat
4: nee, nooit... Ik weet het verleden wel van mij een keer met of Dimitri van den Berg of James Wade die een keer onwel is geworden tijdens een Eurotour. En dat uiteindelijk, volgens mij was het James Wade die onwel werd. En dat Dimitri daardoor naar de finale ging.
3: Oké. Okay.
4: En de Eurotour heb je natuurlijk kwartfinale, halffinale, finale op één volgend op de avond. Ja, goed, als je op een gegeven moment, als het niet gaat, dan gaat het natuurlijk niet. Als je echt onwel wordt, ja, je kan moeilijk zeggen, je moet gooien.
3: Nee, dat
4: ken je niet.
3: Nee.
4: We hebben in het verleden natuurlijk met Ted Henk een keer meegemaakt tegen Michael Vergerwe op de Grand Slam. Dat het bleek dat hij achteraf een of andere tia gekregen had. Dan zag je ook echt dat alles al een beetje begon te hangen en te doen. Dus dan zag je ook wel heel snel van dit is echt niet goed. Ja, hier, je ziet hem door zijn knieën heen zakken. Alleen je ziet niet in zijn gelaat verder nog iets. Nee.
3: En dat is misschien maar goed ook. Hè?
4: Ja, zeker. Er zullen achter schermen genoeg mensen zijn die iets van BHV of in ieder geval die achtergrond hebben. Dus ze zullen nu wel met hem aan de gang gaan. En ja, wat dat verder voor invloed gaat hebben op nog wel de wedstrijd hervat of iets, ja, dat is afwachten.
3: Nee, nou goed, Arjan is daar natuurlijk en die zal vinger aan de pols houden als er nieuws is rondom Cameron Menzies. Die dus zijn wedstrijd tegen Ross Smit zojuist heeft moeten onderbreken. En ja, we gaan ervan uit dat hij nu medisch wordt onderzocht. Even terug naar Jacques Nieuwlaat, onze commentator Jacques. Weet jij wat de regels nu toeschrijven bij een geval als dit?
1: Ja, er zijn niet echt regels voor, maar wat er dan in principe in werking treedt is dat de toernooidirecteur, dat hij de discretie heeft om te beslissen wat er gaat gebeuren. En normaal gesproken gaat hij aankijken wat er met mensen aan de hand is. Eventueel medisch laten keuren door hetzij het personeel hier, dat zijn BHV'ers zoals Martijn al zei, of EHBO'ers. En eventueel wordt er dan ambulance bijgehaald. Maar ik denk dat op het moment dat er ambulance bijgehaald wordt, dat er ook meteen de beslissing genomen wordt dat deze wedstrijd niet verder zal gaan. Dus ze zullen vrij snel beslissen of Menzies fit is om deze wedstrijd uit te spelen.
3: Ja, en ik sluit ook niet uit dat een ambulance wel altijd in de buurt is van de Winter Gardens. Hè? Dat ook voor publiek eventueel is daar wat mee aan de hand zou zijn.
1: Ja, er is sowieso EHBO aanwezig en een ambulance staat op stand-by inderdaad altijd. Dus ik vermoed... dat hij er niet heel ver vandaan is, inderdaad.
3: Nee, het feit dat we nu nog steeds naar het beeld kijken waar we naar kijken, namelijk een volle zaal, maar een leeg podium. Het duurt inmiddels toch al wel wat minuten. Dat is geen goed nieuws, ben ik bang. Wat denk jij?
1: Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Dus nogmaals, ze willen natuurlijk niet dat ze mensen het podium opsturen en anderhalve leg later hem er weer af moeten halen. Dus ik denk dat ze, als ze hem erop laten gaan, dan gaan we die wedstrijd ook doorspelen. En dan zijn ze ervan overtuigd dat Cameron Menzies de wedstrijd uit kan maken. En nogmaals, ik denk dat ze wel vrij snel zullen beslissen als dat niet kan.
3: Ja, dankjewel tot zover, Jacques. En als er meer nieuws is, dan melden we dat zo snel mogelijk. Ook vanuit Blackpool natuurlijk zelf. Het is sneu, dit wil je niet zien bij een sportwedstrijd. En al helemaal niet bij Cameron Menzies. Die nou juist zichzelf weer een beetje in een wat stabieler vaarwater had gevonden. Begrijp je nou wat ik bedoel?
4: Ik begrijp zeker wat je bedoelt. Alleen het lastige hieraan is wel is dat je nu niet weet wat er daadwerkelijk aan de hand is. Voor hetzelfde geld heeft hij nu last van een beroerte of iets dergelijks. We hopen het niet, maar voor hetzelfde geld is dat wel aan de hand. En ja, dat zijn dingen, dat kan je overkomen. Dat heb je niet in de hand. Of je nou heel goed in de wedstrijd zit, en niet zozeer dartwedstrijd, maar gewoon, gewoon breed, of niet. Ja, dat overkomt je. En dat... Ja, dat is dan wat het is, hoe sneu ook.
3: Ja, je weet dat ik een oortje heb en daarin hoor ik dan nu het een en ander. En daarin wordt zojuist gezegd dat mensen daar hebben gezien dat hij backstage naar zijn borstkast heeft gegrepen. En nou ja, dat zeg je?
4: Dan is het hard.
3: Nou ja, het kan van alles zijn. Maar dat in ieder geval aanleiding is om te denken dat hij waarschijnlijk niet snel terug zal zijn. En bij de Engelse collega's gaan ze nu naar een break en bereiden zich voor op de volgende wedstrijd. Dus dat zou betekenen dat deze wedstrijd voorbij is. En dat Ross Smit hem heeft gewonnen. Toch?
4: Ja, neem aan dat ze dan deze gewoon als... niet gespeeld beschouwen.
3: Of, nee, je kunt ook niet zeggen, stel het gaat morgen beter met hem.
4: Nee, dat past niet in het schema.
3: Nee.
4: Nou ja, ik heb geen idee hoe ze dat zouden doen. Dat is ook weer het lastige nu. Want ik denk dat je die call inderdaad ook wel redelijk snel moet maken. Want je kan ook niet zeggen van oké, we gaan nu met die tweede partij beginnen. Dan eventueel als, later op de avond als het goed gaat. En dan gaan we weer verder bij jullie 2-1.
5: Nee. Ik begrijp dat om 8:45 Nederlandse tijd. En jij hebt een horloge om, ik niet. Hoe laat is het nu?
4: Het is nu 5, bijna 5 over 8:30.
5: Oké, over 10 minuten dat dan de volgende wedstrijd gaat beginnen. Okay. En daarmee is dan dus denk ik ook officieel. Maar goed, ik zeg het met alle mogelijke voorzichtigheid. Omdat we het ook niet zeker weten. Dat de wedstrijd tussen Menzies en Smit definitief gestaakt is. En dan dus in het qua uitslagvoordeel van Ross Smit zal uitkomen. Dat is echt vreselijk naar nieuws. Wat er dus vanavond gebeurt daar in de Winter Gardens in Blackpool. Na een 2-1 tussenstand tussen Menzies en Smit. Weigert eigenlijk Menzies om verder te spelen omdat het lichamelijk even niet gaat. Stapt even van de hockey af om vervolgens echt de handen op de knieën te plaatsen. En vervolgens ook van het podium te stappen. Dat is wat we nu weten. Hoe het met hem precies gaat, weten we niet. Behalve dat we ons gaan voorbereiden op de volgende wedstrijd tussen Gian van Veen en Wessel Nijman. 8:45 gaat die wedstrijd beginnen. In de voorbeschouwing op die vorige wedstrijd zagen we al het interview met Wessel Nijman. Kunnen we nu eens luisteren naar Gian van Veen. Hoe leeft hij toe naar die Nederlandse clash van zometeen?
6: Gian, vanavond tegen Wessel Nijman. Iemand die de afgelopen maanden behoorlijk indruk heeft gemaakt. Ben jij anders tegen hem aan gaan kijken nadat hij 8 pro-toernooien gewonnen had?
7: Nee, eigenlijk niet. Ik wist, ik denk heel veel darters ook. Maar ik wist zeker ook dat hij hiertoe in staat was. Het is echt heel knap wat hij laat zien natuurlijk momenteel. En dit jaar al zoveel titels gewonnen. Ja, dat is echt heel knap. Maar nee, dat verandert niet de manier waarop ik naar hem kijk.
6: Denk je dat er misschien andere darters wel anders tegen hem aan zijn gaan kijken?
7: Ja, dat zou kunnen. Kijk, hij is er natuurlijk een tijdje tussenuit geweest. Dus je was altijd nog de vraag hoe hij daar naartoe terug zou komen. En dat is echt weergaloos dat hij tegenwoordig laat zien. Dus misschien dat de darters die een beetje in die tijd doorkwamen hem niet zo goed kenden. Maar ja, ik kende hem natuurlijk ook van daarvoor. En bij de jeugd won hij ook al zoveel toernooien. Ik had het... kijk of hij het helemaal aanzien komen, weet je niet. Maar het zat wel in de lijn de verwachting. Het was een mogelijkheid. En ja, het zou misschien kunnen dat andere darters wel anders naar hem gaan kijken.
6: Dan weet je precies wat je vanavond kunt verwachten.
7: Ja, zeker. Maar goed, ik ben totaal niet meer bezig wat hij gaat doen vanavond. Ik sta er gewoon om mijn eigen spel te spelen. Om mezelf zo goed mogelijk op de kaart te zetten. En ik weet gewoon als ik vanavond een goede wedstrijd speel, dat ik een grote kans maak om door te gaan. Zo niet, ja, je weet inderdaad, je weet wel wat je van Wessel kan verwachten. Dus dan wordt het gewoon heel lastig. Dat wordt het sowieso, maar goed, ik heb er wel vertrouwen in.
6: Dat is grappig, want dat zei Wessel ook. Hij zei, als ik goed speel, maak ik kans. Maar dat geldt natuurlijk voor jou ook. Geldt in wezen voor iedereen die zijn normaal niveau haalt.
7: Ja, zeker. Kijk, daarom zitten we ook nog in toernooien. Als je goed speelt, dan als we allemaal goed spelen, gooien we allemaal 105 gemiddeld dit toernooi. Maar ja, was het maar zo makkelijk. Dus we gaan het zien vanavond, maar ik heb er in ieder geval vertrouwen in.
5: In hoeverre is het 50-50, Martijn? Vooraf bekeken?
4: Ik snap dat dat heel veel mensen dat inderdaad gewoon zo zien. Het zijn allebei jongens die gewoon onwijs goed kunnen gooien. Alleen als je gewoon naar het hele jaar kijkt, zie je wel een verschil. Gian die heeft natuurlijk vooral vorig jaar echt een waanzinnig goed jaar gehad. Mm-hmm. EK gewonnen, WK-finale. Echt zijn doorbraak, denk ik, wel geweest daar. Daarna is wel een beetje, zeker na die nierstenen, wel een beetje een struggling gekomen. En dan zie je voornamelijk dat hij in zijn score het vermogen wat lijkt ingeleverd te hebben. Als je vorige wedstrijd tegen Ratajski ook kijkt, finishend, dik in orde.
5: Hij begon heel sterk in die partij.
4: Dikke prima. Ja. Maar dan zie je uiteindelijk 1,92 gemiddeld aan het eind van de wedstrijd staan. Wel met een heel hoog percentage op zijn dubbels. Dus dat betekent dat als hij scorend... niet top was.
5: Nee.
4: En dat is wel iets waar ook bij Wessel, als die er lekker in zit, dat is wel ook echt de kracht van Wessel. Dus ik denk dat het balletje in deze bij Gian ligt. Als Gian gewoon wel zijn goede scorende vermogen erbij heeft, dan kan het echt alle kanten opgaan. En anders denk ik toch, dat het, wat ik vooraf al zei, dat Wessel de bovenliggende partij zal zijn.
5: Ja, praten zo meteen door over die wedstrijd van zometeen. Gaan nu weer terug naar Blackpool, naar verslaggever Arjan van der Giezen. Vanwege dus die gestaakte wedstrijd van zojuist tussen Ross Smit en Cameron Menzies. We zagen Menzies van het podium aflopen. Arjan, heb jij laatste nieuws?
8: Nou ja, het laatste nieuws is dat het op dit moment nog niet goed gaat met Cameron Menzies. Dat hij niet in staat is om verder te darten. De wedstrijd wordt dus definitief gestaakt. En ik kan je ook vertellen dat de medische dienst achter een groot zwart doek hard bezig is met Cameron Menzies. Die, wat ik gehoord heb van anderen, ook naar zijn borst greep. Ik ga er niet over speculeren wat hij zou kunnen hebben. Dat wil ik echt niet doen. Maar het ziet er op dit moment niet goed uit. Ross Smith is apart gehouden van Cameron Menzies. Die is ook weggelopen. Die zag er ook niet heel erg fijn uit. Feit is wel dat deze wedstrijd gestopt is en dat Wessel en Gian al gehaald zijn en dat die wedstrijd om 9:15 Nederlandse tijd gaat beginnen. Dat is dus pak een beet over een minuutje of 6. En dan gaat die wedstrijd tussen Wessel en Gian beginnen. En dat betekent dus definitief dat de wedstrijd tussen Cameron Menzies en Ross Smith gestopt wordt. Wat dat betekent voor de uitslag? Ik denk voor de hand liggend dat Ross Smith dan de winnaar is en doorgaat. Maar ook dat moeten we natuurlijk nog allemaal definitief bevestigd krijgen van de PDC. Dat is op dit moment het laatste nieuws.
5: Dankjewel, tot zover Arjan. Inderdaad, als je meer nieuws hebt, dan horen we dat natuurlijk graag in deze uitzending. Die twee Nederlanders die in voorbereiding waren, beleven ineens een compleet andere voorbereiding. Ga je dat kunnen merken? En heeft dat invloed op een speler?
4: Het kan zeer zeker invloed hebben. Dus dat is persoonsafhankelijk. En dat iedereen vaak toch geruim voordat de wedstrijd begint al aanwezig is. Je houdt toch rekening met dat je met de tweede wedstrijd. Dus de eerste wedstrijd, je verwacht waarschijnlijk iets als 10-6. Of wat is het, 11-6, 11-7, zoiets. Dus je verwacht in ieder geval nog twee breaks er tussendoor. Dus je houdt er eigenlijk wel rekening mee dat zo'n partij, als die om 8:15 begint, dat wel dik een uur verder gaat. Dus je houdt er niet rekening mee dat je om 9:15 al moet spelen. Je had eerder 9:15, 9:30. Verwacht.
5: Ja.
4: Dus dat scheelt wel een 30 minuten, 45 minuten in voorbereidingstijd.
5: En wat doe je dan misschien minder? In zo'n voorbereiding maak je bepaalde route ingooien?
4: Als ik puur naar mijn eigen kijk, hoe ik dat zelf deed, dan had ik altijd wel blokjes van 30 minuten, 45 minuten waarin ik bepaalde spelletjes deed. Dus dat betekent eigenlijk dat je dat laatste blokje overslaat.
5: Ja.
4: Daar komt het op neer. En waar je rekening mee moet houden is, de spelers kennen elkaar natuurlijk allemaal wel goed. Misschien niet super goed, maar je ziet elkaar veel. Het kan natuurlijk ook impact hebben van het feit van wat hier gebeurt. Als je nu Arjan van der Giezen ook hoort dat met zwarte doeken dat ze nog bezig zijn, dat klinkt natuurlijk zeker niet tof.
5: Nee.
4: Dus dat kan natuurlijk ook iets zijn waar je speler, buiten het feit dat ik nu al moet, hoe zal het met hem gaan? En het geeft toch ook weer een andere lading op zo'n wedstrijd.
5: Ja.
4: En over dat, ik merk het hier nu ook. Je moet toch nu even schakelen weer naar een voorbeschouwing voor de volgende wedstrijd. Terwijl je eigenlijk ook heel graag zou willen weten van hoe het met Cameron Menzies gaat.
5: Ja, precies. En dat weten we niet. Dat wordt onderzocht. Ik begrijp inmiddels wel dat er nu officieel is ook gecommuniceerd dat de wedstrijd definitief gestaakt is. Dat zegt allemaal nog niets over de uitslag. En dat de wedstrijd tussen Van Veen en Nijman niet om 9:15, maar om 9:10 gaat beginnen. Zo hebben de mannen toch nog 5 minuutjes gekregen. Dat is natuurlijk een druppel op een goede gloeiende plaat. Maar het is in ieder geval iets. Wij waren bezig met onze voorbeschouwing op die Nederlandse wedstrijd en waren bij Van Veen gebleven. Die kan, in theorie, de nummer 2 van de wereld worden deze week. In hoeverre denk jij dat dat voor hem meespeelt?
4: Nee, daarvoor is het ook te vroeg in het toernooi om daarmee te spelen, want daarvoor moet hij wel de finale halen.
5: Mm-hmm.
4: Ja, goed, we zitten.
5: En jij hebt in de vorige voorbeschouwing gezegd, deze kant van het bracket, die kunnen er allemaal vol voor gaan.
4: Ja, tuurlijk. Ik denk dat als je gewoon met het wegvallen van Humphries, wat natuurlijk toch de grootste naam is aan deze kant van het schema, ligt het open.
5: Ja.
4: En ook omdat je Gian is dan de nummer 3 geplaatst. Maar Gian is niet in de meest grootste vorm. Nee. Dus de nummer 3 van de wereld is ook niet in de meest grootste vorm. Dus iedereen zal denken, ook Gian, ondanks dat hij niet in zijn grootste vorm is, van hier liggen wel kansen om echt een goede run te maken.
5: Op zijn dubbels in deze partij, hè, tegen Ratay.
4: Ja, zeker. Ja. Dat gaf ik net ook aan. Alleen, dat was ook nodig dan wel op bepaalde momenten. Dat is natuurlijk supergoed. Alleen, in de wedstrijd tegen Ratay en ook eigenlijk wat je heel vaak in de Premier League naar voren zag komen, is dat het vooral schort aan het scorende vermogen. Wessel of Gian toen tijdens het EK en tijdens het WK was zijn scorend vermogen was altijd gewoon supergoed. Veel 180's, veel 140's. Makkelijke switch in de triple 19. En je ziet nu gewoon dat hij iets moeilijker die vakjes vult. Ja, en dat maakt hem dan dat als dat net iets minder gaat, maakt het gewoon een speler die nog steeds goed is, maar wel te verslaan is.
5: Ja, zo is het. Ik ga je weer even onderbreken, althans deze voorbeschouwing. Want we gaan nu weer terug naar de Winter Gardens, naar Blackpool, naar Arjan. Arjan, jij hebt weer een laatste update.
8: Ja, ik heb natuurlijk even navraag gedaan hoe het met Cameron Menzies gaat. Hij is aanspreekbaar. Hij wordt behandeld door de mensen van de medische dienst. Dat gebeurt nog steeds achter een heel groot zwart doek. Maar hij zit wel op een stoel. Hij is dus niet buiten westen. Hij begrijpt alles wat er gezegd wordt. Alleen de conclusie wat er met hem aan de hand is, is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Dat moet onderzoek uit gaan wijzen. Wat wel een feit is, is dat Ross Smith is uitgeroepen tot de winnaar van deze partij. Die gaat dus ook niet nu hervat worden, ook niet later. water hervat worden. En dat de volgende wedstrijd van Gian van Veen en Wessel Nijman, ik zei net dat hij om 8:45 zou beginnen, dat wordt ietsje later, dat wordt 9:10. Dus jullie moeten nog eventjes een paar minuutjes daar aan elkaar praten, mannen. En dan begint de wedstrijd tussen Wessel en Gian. Tot zover het laatste nieuws uit Blackpool.
5: Dankjewel. En dat gaan we doen. Geen zorgen. Want we waren bezig met die voorbeschouwing van Veen. Die ook wel datgene wat jij nu net zegt, hè, over wat er halverwege die Premier League-periode is gebeurd met hem en die medische ingreep met die nierstenen, dat het natuurlijk zijn invloed heeft gehad, maar dat het eigenlijk vooral heel erg veel invloed heeft gehad op zijn vertrouwen daarna. Omdat hij won geen wedstrijden meer. Ja, en je hebt toch echt wedstrijden nodig die je wint om dat vertrouwen op te vijzelen.
4: En minder vertrouwen betekent over het algemeen ook minder spel. Dus dan ga je verdiepen in wat gaat er dan minder ten opzichte van zo'n goede periode, om het zo te zeggen. Ja, en dan kom ik nogmaals gewoon echt puur uit bij het scorende vermogen. Omdat ik vind dat zijn finishes over het algemeen nog steeds zeer verzorgd zijn. Alleen het scorende vermogen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een Wessel in dit geval, die natuurlijk blaakt van het vertrouwen. Veel toernooien gewonnen heeft dit jaar, 8 stuks. Ik bedoel, dat is natuurlijk
5: 8 keer op de vloer, 2 Eurotour overwinningen.
4: Ja, 2 Eurotour, 6 keer op de vloer.
5: Ja, 6, sorry, dat bedoel ik, ja.
4: Maar het is natuurlijk, kijk, Gian zei in het interview van, dat hij wel een beetje zou aankomen dat Wessel dit zou doen. Ik denk dat hij daarmee op doelt van een zegen.
5: Ja,
4: maar
5: geen 8.
4: Zoveel, dat is natuurlijk wel buitenproportioneel.
5: Behoort de Wessel
4: dat hij natuurlijk gewoon in zeer goede vorm verkeert.
5: Ja.
4: En dat zie je ook terug in zijn manier op het podium. Wat hij zelf ook in zijn interview aangaf. Hij oogt rustiger, hij oogt kalmer. Het is toch inderdaad wat hij ook aangaf. Het begint een beetje gewennig te worden allemaal. Dat hij, dan zie je ook hoe hij die wedstrijd tegen Dave Chisnall binnenhaalt. Vanaf moment 1, Chisnall is natuurlijk helemaal niet in grootse vorm, vorm gesproken. Goed, dat moet je nog wel doen. Zeker als er zoveel van je verwacht wordt. En als je dan ziet in het begin van de wedstrijd hoe ogenschijnlijk makkelijk die wegloopt bij Chisnall.
5: Ja.
4: En eigenlijk heel snel al die wedstrijd beklonken heeft. Ja, en dit soort finishes ook. Ja, dan zie je gewoon dat dit is een jongen met vertrouwen. Dit is een jongen die gewoon onwijs goed in zijn vel zit. En een hele gevaarlijke speler.
5: Zeker. Als je, waar het Nijman betreft, nou even niet naar de wereldranglijst kijkt, behoort hij dan op dit moment tot de top 10 van de wereld?
4: Ja, zeker.
5: Ja?
4: Ja, 100%. Daar ben ik van overtuigd.
5: Dus daar gaat hij, denk je dan ook
4: ik denk dat hij aan het eind
5: vrij snel komen?
4: Ja, aan het eind van het jaar staat deze jongen denk ik in de top 10. En dan kan het zomaar zijn dat je op een gegeven moment 4 Nederlanders in de top 10 hebt staan.
5: Waanzinnig zou dat zijn, hè? Ja. Wat denk jij dat wat er bij hem dan toch gebeurd is? Hij is 26, is het dan toch ervaringsuren die inmiddels
4: dat denk ik wel. Ik denk het
5: vruchten afwerpen?
4: Het opdoen van een bepaald ritme.
5: Ja.
4: Ik weet nog heel goed, in zijn eerste jaar op de Pro Tour, toen moesten we een keer op zaterdag Super League spelen tegen het team van Wessel. Daar had ik me over, hoe gaat het nou op de Pro Tour? En hij zei van, ik speel altijd wel goed, alleen ik verlies wel veel wedstrijden.
5: Mm-hmm.
4: Maar dan zei hij wel meteen bij me, als ik gewoon goed blijf spelen, dan weet ik zeker dat dan komt het vanzelf allemaal goed. Nou, daar is hij zich wel dus echt aan vast blijven klampen en helemaal, heeft zich helemaal in vastgebeten. Ja, dat vertaalt zich nu naar hetgeen wat hij nu laat zien.
5: Ja.
4: En daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben.
5: Een grote prestatie op een major, want dit was een mooie op een Eurotour, blijft vooralsnog uit. Kan dat in zijn kop zitten? Zou dat nog ergens een frustratie kunnen zijn?
4: Nee, maar dat is natuurlijk wel de volgende stap die nu verwacht wordt van een jongen die zoveel titels pakt op jaarbasis.
5: Ja.
4: Dus dan wordt er ook al van je verwacht dat je op een gegeven moment op majors goede prestatie gaat leveren. En goed, hij zit nu wel aan de kant van een schema waar wat mogelijk is. Gian is natuurlijk ook een hele goede dart en een lastig tegenstander, maar Wessel in goede vorm kan hem hebben. Je hebt geen Humphries meer aan deze kant, dus ik denk sowieso dat de winnaar van deze wedstrijd, of het nou Gian of Wessel is, echt een hele goede kans maakt om heel ver in het toernooi te raken.
5: Ja.
4: Want er zitten ook toch wel jongens in deze kant van het schema, zoals Price is er ook mee, maar die heeft helemaal geen indruk gemaakt.
5: Nee, maar daarvan kun je toch ook wel weer verwachten, bijvoorbeeld vanavond, dat wel wat beter zal gaan dan
4: het kan ook haast
5: eerder deze week tegen Ginter.
4: Nee, hoe die wedstrijd begon tegen Ginter. Maar
5: je zegt, wordt het over de nagel gekropen.
4: Ja, zeker.
5: Hè?
4: Maar er liggen gewoon echt mogelijkheden voor beide jongens.
5: Ja.
4: Ach, let goed, dat zullen ze zelf ook beseffen.
5: Ja. Die laatste woord heb ik niet verstaan, omdat ik hoorde op mijn oor dat we naar Arjan gaan, geloof ik. Ja, we gaan naar Arjan. Dat zeg ik overigens met een soort van positief geluid, maar dat is het vast niet. Je hebt in ieder geval nieuws, denk ik, anders kom je nu niet, Arjan, waar het gaat om de gestaakte wedstrijd tussen Menzies en Smits.
8: Ja, het nieuws is dat Cameron Menzies nog steeds behandeld wordt. Dat hij op dit moment dat ze nog niet in staat zijn om richting het ziekenhuis te vervoeren voor verder onderzoek. Het punt is wel dat daar waar Menzies ligt, daar vandaan komen de spelers ook het podium af of het podium op een gedeelte om een wedstrijd te gaan spelen. En dat is in dit geval natuurlijk niet mogelijk, want Wessel en Gian die kun je niet langs Cameron Menzies laten lopen. Dus die moeten op een andere manier achter het podium langs naar hun plekje toe voor de walk-on. Een walk-on die opnieuw iets is uitgesteld met 5 minuten. Het wordt nu 9:05. En men hoopt hier dat voor de eerste break, dus na 5 legs Wessel tegen Gian, dat dan in ieder geval Cameron Menzies wegvervoerd is richting het ziekenhuis. Zodat de spelers dan wel gewoon die route kunnen nemen richting een ingooibaan. Overigens heb ik Wessel en Gian net heel kort even gezien en gesproken. Beiden zijn ook wel aangedaan door wat er gebeurd is. Gian zei nog voor een beetje grappig tegen Wessel. Heb je er nog zin in? Nou, zegt Wessel, ik heb eigenlijk nog nooit zoveel zin gehad. Maar ja, ze keken elkaar allebei wel aan zo van, wat moeten we nou met deze situatie? Dat is het. Iedereen is ontdaan hier van wat er hier gebeurt. En iedereen hoopt natuurlijk dat het goed gaat aflopen met Cameron Menzies, die die eerste ronde zo fantastisch won voor Luke Humphries en zojuist in elkaar zakte en van het podium afgehaald moest worden. Dus op zijn Engels gezegd, fingers crossed dat het goed afloopt. Met 9:05 gaan we hier verder.
5: Tja, nou, dat sluiten wij ons zeer bij aan. Dankjewel, Arjan van der Giezen, daar vanuit Blackpool. Hoe meer nieuws er tot je komt en hoe langer deze situatie nu duurt, hoe onbehagelijker het gevoel aan het worden is.
4: Maar ik denk dat het inderdaad ook voor de andere spelers
5: geldt. Ja, dat wil ik
4: ook
5: zeggen.
4: En ook voor de fans natuurlijk in de zaal. Je krijgt natuurlijk gewoon een gelaten sfeer.
5: Ja.
4: In principe normaal gesproken als de beide jongens zometeen opkomen, verwacht je sfeer.
5: Tuurlijk.
4: En alles erop en eraan. En nu zit er toch zo'n hele bittere nasmaak.
5: Grauwe sluier. Zeker. En ook wel misschien voor het vervolg van de avond hebben. Want er komen nog 2 mooie wedstrijden aan na de Nederlandse clash.
4: Dit geeft wel natuurlijk wel meteen een hele flinke smet op de avond.
5: Zeker. Nou ja, goed. Rest ons natuurlijk te zeggen dat we hopen dat het met Cameron allemaal verder goed zal gaan. En in ieder geval prettig om te horen dat hij in ieder geval bij kennis is en aanspreekbaar. Maar dus wel medisch moet worden behandeld. Dat gebeurt dus allemaal op een plek. Ik denk wel ongeveer dat ik weet waar dat is.
4: Ja, dat zie je denk ik op beeld ook wel een beetje. Dat liep natuurlijk af.
5: Ja.
4: En daar in dat halletje ergens zal het allemaal plaatsvinden.
5: Ja, en dan moet je inderdaad allemaal langs. Daar zijn ook wat ingooiborden staan daar nog. Dus heel veel media die daar actief zijn. Dus die zien dit nu ook allemaal. En dat heeft natuurlijk absoluut zijn impact op iedereen die betrokken is bij de World Matchplay. Daar in de Emperor's Ballroom in Blackpool. Nou, toch maar weer een poging om terug te gaan naar het sportieve. We waren gebleven bij Nijman, als gezegd. 8 overwinningen dit half jaar alleen al. 6 op de vloer, 2 op de Eurotour. Als je dat afzet tegen de mondiale top, tegen de mondiale geschiedenis zelfs, dat is een aardig rijtje. Moet je eens kijken naar dit lijstje. Want hij staat op 8 en wie staan er allemaal boven? De groten der aarde.
4: Ja, klopt.
5: In 1 kalenderjaar, voor de duidelijkheid.
4: Kijk, dan wil ik niet zeurderig overkomen of zo. Maar je moet dit jaar wel dingen iets anders zien als het afgelopen jaar als het gaat om vloertoernooien. Neemt niet weg dat het nog steeds super, super, super knap is wat Nijman doet. Maar heel veel topspelers laten heel veel toernooien lopen. De heer Littler speelt niet eens vloertoernooien.
5: Nee.
4: Tot op heden.
5: En Eurotours slaat hij ook regelmatig over.
4: Dus je hebt best wel veel toernooien waarin het deelnemersveld nog steeds natuurlijk meer dan prima is, maar waar je wel de Humphries, Van Gerwe, Littler, ja, die jongens mist. En Nijman heeft het ook zelf wel eens aangegeven. Natuurlijk is hij heel blij met die toernooi die hij daar pakt. Maar dan gaf hij ook wel aan van, ja, maar die was er niet, die was er niet, die was er niet. Mm. Moet je het nog steeds doen, dus dat is super knap. Dit zijn natuurlijk toernooien, de majors, waar het wel allemaal samenkomt. En dan is dit het podium om nu echt te laten zien, als Nijman zijnde, van ik ben misschien op dit moment wel de man van het jaar, na Littler, want die doet het natuurlijk op de tv-toernooi allemaal. Maar nu ga ik eens even de koe bij de hoorns vatten en nu ga ik ze eens eventjes lekker aanpakken allemaal.
5: Maar wat vind jij er dan van dat in Engeland Nijman derde wordt genoteerd bij de bookies?
4: Ik snap het op basis van, als je kijkt naar wat er dit jaar gebeurd is qua toernooi.
5: Maar hoe reëel is het?
4: Ja, dat is lastig. Kijk, je weet sowieso dat als je kijkt naar de boekjes, dat je zeg maar al 60-70% bij Littler kan neerleggen. Dus dan hou je nog maar 30% over.
5: Dat is ook weer waar, ja.
4: Ja, goed, dan heb je Humphries die automatisch vaak dan nog wel echt als de tweede man wordt gezien. Maar ik denk dat je daarachter van een hele grote groep hebt. Ook met jongens met alle respect de oudere garde, die je nooit kan uitsluiten. Michael van Gerwen ligt er inmiddels wel uit, maar toch is het ook iemand die je niet kan uitsluiten. Want dat liet hij vorig jaar op de World Series Finals zien.
5: Ja.
4: En Wessel is in bloedvorm. Gian, als hij op een gegeven moment wel het als scorend vermogen kan aanzetten, kan hij ook alle kanten op. En zo heb je George Rocker, zo heb je er natuurlijk heel veel.
5: Maar in hoeverre kan ook uiteindelijk de ervaring op dergelijke podia een rol gaan spelen? Want we hebben Van Veen niet alleen titels zien winnen, maar ook op een major, een EK bijvoorbeeld, finale WK gespeeld. Nijman op een major nog nooit verder gekomen dan het laatste 16. Hij zou vanavond voor het eerst de kwartfinale kunnen halen. Kan dat enig moment een rol gaan spelen? Die ervaring, de druk bij zo'n format, hè? 11 gewonnen legs.
4: Ja, ik denk juist dat het format hierin misschien wel als prettig kan ervaren worden voor Wessel.
5: Ja?
4: Het is natuurlijk tot de 11, dus je hebt ook wel even. Je kan in het begin eens een keer een lekje missen of laten lopen of zoiets. Je hebt de tijd. Het is niet heel kort. Dus ik denk juist voor iemand als je groots in vertrouwen zit, is vaak hoe langer het format, hoe beter. Maar laat maar komen, want hoe langer het duurt, dan ben ik de betere. Dus dan ga ik je pakken. Dat is zeg maar het idee. Daarom is Luc Littler ook zo goed in het spelen van hele lange formats.
5: Ja, precies.
4: Hoe langer het format, hoe beter hij eigenlijk wordt.
5: Nou hadden we, Martijn, natuurlijk altijd hier in Nederland een prachtige dartsklassieker met Van Barneveld tegen Van Gerwen. De vraag is of we die ooit nog gaan zien. Verwacht jij dat dit... Oh, je knikt nee.
4: Die gaan we niet heel veel meer zien, denk ik.
5: Nee. Wordt dit de nieuwe klassieker?
4: Dat zou zomaar kunnen. Het zijn natuurlijk twee jonge jongens die nog een lange carrière voor de boeg hebben. Of in ieder geval kunnen hebben. Ze halen allebei een zeer goed niveau. Dus dit is wel natuurlijk, je ziet wel dat die nieuwe generatie het een beetje oppakt. Hè? Littler, Rock, Gian, die heeft ze natuurlijk al tussen gewurmd. Nu komt Wessel eraan. Je ziet steeds meer van die jonge jongens vanuit de development tour doorgroeien naar de tourkaart. En dan steeds die stapjes maken.
5: Ja.
4: Dus dat begint wel zijn vruchten af te werpen. Dus de jeugd heeft de toekomst. En dat blijkt nu maar weer. Want je hebt natuurlijk al een kwartfinale staan tussen Littler en Rock. Wat toch twee jonge jongens zijn. Je hebt vanavond een clash tussen nog twee jonge jongens. Ja, zo zijn er natuurlijk nog wel een paar die op de deur kloppen.
5: We gaan beginnen. Hier is Wessel Nijman. Zometeen Gian van Veen. Wedstrijd nummer 2. Veel plezier.

0: Gian van Veen en Wessel Nijman. Die in de eerste ronde wonnen van respectievelijk Christoph Ratajski, de Pool. En Nijman versloeg Dave Chisnall met 10-5. Ja, deze avond, hoewel zij wel ongeveer beginnen rond de tijd dat ze normaal ook hadden beginnen, misschien ietsje vroeger, zal voor hun ook een heel andere lading hebben gekregen. Ze kregen om te beginnen natuurlijk te horen dat ze waarschijnlijk sneller moesten aantreden dan verwacht. En dan moet je ook nog eens zien om te gaan met wat er net gebeurd is.
1: Ja, goed. Het is niet anders. Je zult ook verder moeten. Ik bedoel, als ze eenmaal beslissen dat de volgende wedstrijd gestart wordt, weet je ook dat het met Cameron Menzies relatief gezien oké is. Anders zouden ze de volgende wedstrijd ook niet gaan starten. Dus dat stelt ook alweer een beetje gerust. Ja, en uiteindelijk klinkt heel egoïstisch, ben je ook gewoon met je eigen toernooi bezig. Dan moet je ook gewoon voorbereiden op je volgende wedstrijd. En ja, gaat het voor deze man ook gewoon weer verder.
0: Dan is het Wessel Nijman die als eerste naar de Okkie gaat. Bond dus met 10-5 van Dave Chisnall. Gooide bijna 99 gemiddeld, was 53% op de dubbels. Maar Giel van Veen met 10-6 won van Christoph Ratajski. Bijna 94 gemiddeld, iets lager dan Nijman. Maar nog wel weer wat beter op de dubbels, 67% maar liefst. Wat we weten is dat ze 16 officiële wedstrijden tegen elkaar hebben gespeeld. En dat Van Veen er 11 won en Nijman 5. Daar waren heel veel wedstrijden bij tot en met 2024 op de Youth and Development Tour. 140. En dit jaar speelden ze 45. Twee keer tegen elkaar. Ze wonnen allebei een keer. Beide keer was het op Eurotour-toernooi. Het is Nijman die een 4-beurten-56 over heeft. Tussen de 0 en de 80 ging alles uit bij hem in zijn eerste wedstrijd. Net als bij Van Veen overigens. En Nijman houdt het nog even zo. Opvallend ook als je naar die onderlinge ontmoetingen kijkt. Dat de winnaar van hun onderlinge partij de laatste twee jaar altijd dik boven de 100 zat. En zelfs, soms zelfs boven de 110, zoals in de laatste wedstrijd op 15 maart. De European Darts Trophy Eurotour toernooi. Nijman won die wedstrijd met een gemiddelde van bijna 113. Nijman verloor trouwens ook een keer met een gemiddelde van boven de 111 in de groepsfase van die fameuze Grand Slam of Darts 2024. Waarin deze twee, de andere twee namen ben ik heel even kwijt, maar in ieder geval
1: Bunting en Rock. Denk ik.
0: Ja, Josh Rock zat er ook bij.
1: Bunting.
0: En Bunting, ja. Ja, die vier die zorgden voor het hoogste groepsgemiddelde ooit in de geschiedenis van de Grand Slam of Dart. Dat was echt waanzinnig. Maar 11-5 voor Van Veen in die onderlinge wedstrijden. Is dat ook een juiste afspiegeling van de krachtsverhouding? Inmiddels niet meer, hè, denk ik.
1: Nou, ik denk wel in de krasverhouding over de afgelopen jaren. Alleen zie je langzaam dit jaar natuurlijk wel gebeuren dat Nijman in supervorm is. Die kan bijna niet verliezen, zou je zeggen, dit jaar op de vloertoernooien. Is de beste vloerspeler van allemaal.
0: Zes vloertoernooien gewonnen en ook nog 2 Eurotour-toernooien.
1: Ja, precies. Kijk, dat is gigantisch natuurlijk. Ja, aan de andere kant, Van Veen heeft gewoon een beter record op grote televisietoernooien. Nijman heeft nog nooit de kwartfinale van een groot televisietoernooi gehaald. En dat kan hij hier natuurlijk wel bewerkstelligen. Maar dat moet eerst nog maar eens een keertje gebeuren. En zolang je nog niet over die drempel bent geweest, is het altijd lastig. Zeker als het heel lang duurt voordat je die hoorde neemt. Hij staat er natuurlijk goed genoeg voor te spelen, Wessel Nijman. Maar ja, het moet altijd nog maar even gebeuren.
0: Ook Van Veen gooit er dus alles tussen de 0 en de 80 uit. En ook dat haalt hij in stand. En maakt 1-1. Door ook zijn eigen leek te houden. En dan is het weer de beurt aan Nijman. Die door zijn overwinning op Dave Chisnall inmiddels weer een plek gestegen is op de wereldranglijst. Naar plek 13.
1: Nee, goed. Wessel Nijman zit op dit moment eigenlijk een beetje in de situatie waar Gian van Veen vorig jaar in zat. Daaraan zag je ook al in het begin van het jaar dat hij goed in vorm was. Dat hij mooie resultaten pakte. En omdat je nog niet zoveel verdedigt, kun je dan heel snel stijgen op die wereldranglijst. Nou ja, uiteindelijk bij Van Veen resulteert het van in plek 3 op de wereldranglijst. Nijman is in principe datzelfde traject bezig. Die stijgt nog steeds, heeft eigenlijk niets te verdedigen. Dus het kan zomaar zo zijn dat hij ook... Ja, dan moet je ook wel heel goed WK spelen natuurlijk. Maar dat hij ook richting de top 8 in ieder geval van de wereld gaat.
2: 140.
1: Kijk, je hebt er niet heel veel voorstellingsvermogen bij nodig om te bedenken dat deze twee misschien wel gewoon Team Nederland volgend jaar zijn op de World Cup bijvoorbeeld.
2: 60.
1: Dat is niet zo gek.
0: Nee, dat is helemaal niet zo gek.
2: 100.
0: We weten dat Michael van Gerwen dalende is op de wereldranglijst. Inmiddels al afgezakt naar plek 6. En dat kan nog veel lager gaan worden. Kan.
1: Ja, ja, virtueel voor het WK. Na het WK staat hij op plek 19. Dus als er niets gebeurt, dan gaat hij uit de top 16 zakken van Gerwen.
0: Ja, dat klinkt gek, maar op plek 19 zou Van Gerwen ineens de vijfde Nederlander op de wereldranglijst zijn.
1: Van Veen naar de bolzaai. Van Veen met een 135 finish. En die komt 2-1 voor.
0: Een al te beste leg van Nijman, die vorige. Die stond na 5 beurten nog 130.
1: Nou ja, als je meeneemt dat Nijman volgens mij zijn eerste 3 beurten van deze wedstrijd 2 keer 140 en een keer 100 gooide. Dan is het daarna niet heel veel meer geweest. Want Van Veen houdt zijn eigen leg in 20 pijlen. Daarna breekt hij Wessel Nijman in 15. Daar terwijl Nijman nog op 130 staat. Dus die is het... Die is de triple even kwijt. Nou, dat wordt hier mooi in beeld gebracht ook.
2: 100.
1: Meer dan de helft van zijn beurten gewoon zonder triple.
0: 100. Ja, Van Veen staat op 7 trippeloze beurten. Heeft een vergelijking. Luke Littler gisteren in zijn wedstrijd over...
1: 6.
0: 19 legs, 6 trippeloze beurten.
2: 95.
0: Niet normaal.
1: Ja, goed, die liet gisteren natuurlijk al weer even zien dat er maar één favoriet is voor de titel hier. En Espanol speelde fantastisch. Je kunt je afvragen of er nog iemand zo goed kan spelen tegen Luke Litter dit toernooi. En die won het al niet. Terwijl Van Veen de 3-1 voorsprong ook pakt. En het er voorlopig makkelijk laat uitzien. Zonder super te spelen. Ja, dat, bij Van Veen heeft dat alweer alles met die eerste leg te maken waarin hij geen triple is te gooien.
2: 140.
0: De vijfde buurt met 2 triples voor Nijman. En de eerste keer dat iemand een beurt heeft met 3 hoge trippels daarin.
2: 93.
0: Van Veen gaat er overheen.
2: 100.
0: Laat 121 over. En aan zijn grimas te zien had hij nog wel wat lager willen uitkomen.
2: 58, the annual choir 121.
1: Ja, waarschijnlijk 6 pleiden voor die 121. Althans, dat zal hij in zijn hoofd denken. Het kan natuurlijk met 3. Hij zal zeker voor de bol zijn gaan. Maar gooi hem niet.
2: Bethany
1: choir 150. Ja, 150. Het is een bol.
0: Het moet uit, hè. Ja, de blik van Nijman is ook veel betekenend. Dat loopt niet. En hij wordt nog een keer gebroken. En dan hebben we 5 legs gehad. Dan staat het 4-1 voor Gian van Veen. Die ook nog eens begint aan de 6e leg, zo meteen na de pauze. En die wel lekker los lijkt nu.
3: Ja, en de vraag is dan toch in hoeverre in dit geval Nijman last zou hebben van een verstoorde voorbereiding. Die vraag ga ik jou zo meteen voorleggen. Nu weer terug naar de Winter Gardens, naar Blackpool. Nou, Arjen van der Giezen, onze verslaggever daar ter plaatse. Voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen en later zijn ingeschakeld, nu deze Nederlandse wedstrijd is begonnen. De vorige partij tussen Cameron Menzies en Ross Smit is gestaakt na 3 legs vanwege een medisch noodgeval rondom Menzies. Arjan, dat gebeurt allemaal bij jou letterlijk om de hoek. Als je nu een stap opzij doet, dan zie jij wat er gebeurt. Wat is het laatste nieuws?
4: Nou, het laatste nieuws is dat Cameron Menzies uitgebreid onderzocht is en ook behandeld is. Hij scheen een extreem hoge bloeddruk te hebben. Ik heb het getal gehoord, alleen het is mij verzocht om dat niet bekend te maken. Maar ik kan je wel vertellen, het was ver boven de 200. Dat is inmiddels teruggebracht naar 170. Hij was ook zwaar oververhit. Dus ze hebben hem wat dat betreft goed kunnen helpen. Hij hoeft niet naar het ziekenhuis. Hij wordt nu ik heb hem letterlijk 1,5 minuut geleden weg zien strompelen. Dat nog wel. Helemaal ondersteund door security en vriendin Suzanne er ook bij. Die natuurlijk ook aangedaan is door alles wat er gebeurt. Hij zwaaide nog even en hij gaf nog een duimpje naar me. Maar het gaat niet goed. Hij gaat wel naar het hotel en daar kan hij hopelijk afkoelen en helemaal herstellen. Het was natuurlijk een extreem vervelende situatie die er zorgwekkend uitzag. Ik ben al lang blij dat het is geworden met wat het nu is. Want het had natuurlijk vele malen erger kunnen zijn. Dus wat dat betreft, dat is de laatste situatie, Bart.
3: Ja, dankjewel. En dat klinkt als een redelijke opluchting. In ieder geval dat hij ook niet naar het ziekenhuis moet, maar nu lekker naar het hotel en bijkomen.
5: Ja, goed, als je je niet naar het ziekenhuis sturen, dan is het in principe alleen maar positief nieuws.
3: Zo is het, hè? Ja. Goed, het heeft natuurlijk zowel zijn gevolgen op deze dartsavond, helaas. Het heeft bijvoorbeeld ook de voorbereiding van Veen en Nijman behoorlijk verstoord. Ik vroeg me net hardop af, zie je dat bij Nijman?
5: Nou ja, goed, ik denk dat je dat... Hij begint nog wel goed, eerste lek. En daar begint Gian eerste lek echt heel slecht.
3: Ja.
5: En daarna draai je de rol om. En Nijman is in principe geen schim van wat we van hem gewend zijn dit jaar.
3: Nee, hij staat 83 gemiddeld te gooien nu na 5
5: legs. Ja, heel veel beurten zonder trippers al in 5 legs. 4-1 achter. Dus dat zijn al 2 breaks die je dadelijk ergens moet gaan maken. Dus het is geen goede start. En dan is de vraag natuurlijk van in hoeverre heeft dat te maken met wat er gebeurd is rondom de partij van Cameron Menzies.
3: Nou, probeer jij toch, en dat is speculatief, dat weet ik toch eens, een antwoord op te geven op die vraag.
5: Nou ja, goed, als jij... de ene is misschien ook wat meer een gevoelsmens als de ander.
3: Ja, want het betreft een collega van je, hè?
5: Ja, zeker.
3: Die
5: ik
3: worden weggedragen.
5: Ik persoonlijk zou er niet goed op gaan, ongeacht wie het is. Maar dat is ook gewoon door een situatie die je daarin zelf natuurlijk in hebt meegemaakt. Het

0: dat, aan de hand dat, is, dat laatste nu, in ieder
1: geval,
0: nieuws.
1: Dat ze in ieder geval nu te horen krijgen van alles is goed. En dat geldt natuurlijk ook voor fans. Want dan moet je uiteindelijk wel... zeker als hij niet naar het ziekenhuis wordt gestuurd, maar gewoon naar zijn hotel. Dan moet je op een gegeven moment, hoe hard ook, het boek sluiten. En gewoon weer overgaan naar de avond die we hebben.
0: Ja, nou ja, wij gaan ook weer over naar de avond die we hebben. Sessie nummer 2 tussen Van Veen en Nijman.
2: Dat is voor Van Veen inmiddels toch ook alweer de 8e trippeloze beurt. Nijman staat op 11.
3: 140. Ja, goed, het format is best lang. Hè. We spelen tot 11 gewonnen weken, dus je kunt je wel iets veroorloven. Nee, niet weg dat Nijman 2 breaks achter staat. Dus je kunt het niet op laten lopen vanaf dit moment. We hebben al vaker gezien, gisteren ook, dat de ene sessie de andere sessie niet is.
2: Kijk. Er is even een pauze geweest. En Pront gooit Van Veen zijn 280 en Nijman zijn eerste. 65. Hiani Wakwai 121. 17 gaat erin. Maar de bullseye deze keer niet.
3: Hetzelfde soort kans voor Nijman. Alleen als hij een triple gooit mag hij naar een tussen aanhalingstekens normale dubbel toe. Nou, tops in dit geval.
2: Enkele 16 zat er maar net in. En deze zit er gewoon goed in. En Nijman pakt in ieder geval een break terug. En dat doet hij in 12 pijlen. Ik weet niet wat hij gedaan heeft in die pauze, maar hij is er voorlopig goed uitgekomen.
3: Dat kon aan het einde van de wedstrijd nog wel eens een hele belangrijke finish blijken te zijn. Want het maakt nogal een verschil of het 4-2 of 5-1 wordt.
2: 2 voor Nijman.
4: 81.
2: Dat is een 26 jaar, 2 jaar ouder dan Van Veen.
3: En dan ineens heeft Wessel Nijman de triple gevonden. En dan weet hij hem ook aardig te pijnigen.
2: Dit is toch wonderbaarlijk, hè? Als je naar die eerste sessie van Nijman kijkt, je kijkt nu... Nou, wat hij tot nu toe staat te doen in zijn tweede sessie. Een verschil van dag en nacht. En na die 12 darter van de zesde leg. Nog even een 11 darter erachteraan. Die speculeren natuurlijk, maar wat zou Nijman in die pauze nou gedaan hebben? Zichzelf toegesproken of gewoon hebben rustig gaan gooien? Of...
4: 180.
2: Dat is toch... Ongelooflijk, nummer 4 alweer. 2,5 leg van Nijman.
3: Het is in zijn eigen leg van Veen. En het gaat niet uit. Maar deze wegzetbeurt kan wel eens genoeg zijn. Tenzij.
2: Nee. Dat verhaal zou dat net even te mooi zijn. Dan zou hij er nog een 12 dart erachteraan gegooid hebben. Als het dit gelukt was. Van Veen moet naar dubbel 7. Oei, die zit net aan de goede kant van het ijzer.
3: Als je de eerste twee legs even wegdenkt, dan doet Van Veen

0: het eigenlijk heel constant in deze wedstrijd. Alles wat hij doet is in 5 beurten uit. En dat betekent ook dat Nijman, als hij wil breken, in 4 beurten moet. En daarmee dwingt Van Veen Nijman tot grootste dingen.
1: Wat je wel ziet is dat ze allebei even in moesten komen. Nijman natuurlijk wat meer dan Van Veen nog. Maar dat ze er wel goed ingekomen zijn nu.
0: De break heeft het goed gedaan.
1: Allebei.
0: 95. 134. Gian van Veen heeft wel 7 kwartfinales op majors gespeeld. Dus die heeft wel wat meer ervaring. Het begon allemaal in 2023 op het EK. Allemaal dus al redelijk recent allemaal wel. Ja, Van Veen heeft natuurlijk nog niet zo heel lang zijn tourkaart. Al zijn tourkaart in januari 2023. Iets meer dan 3 jaar geleden.
1: Nou, het is nog best een hoog aantal als je weet dat Van Veen 86 wedstrijden op majors heeft gespeeld. Nijman overigens nog maar 30.
0: Ja, ja, als je Premier League gaat hard, hè. 62. Weer geen bullseye voor Van Veen. Die bullseye wil er nog niet in. Alleen op die 135. Maar ja, toen had hij er al een mikpel in zitten. In enkele bol.
1: Zometeen natuurlijk weer een pauze aan. Hij heeft deze tweede sessie in ieder geval al gewonnen, Nijman. Met 3-1 staat hij voor nu. Van Veen. Met 3 triples in zijn eerste 2 beurten. Nijman had het bij 2.
0: Ja, die krijgen natuurlijk helemaal weinig updates. Ik heb niemand op het podium zien staan die het publiek heeft. Toen heel eventjes vlak nadat het gebeurd was. Maar ik heb niet meer iemand het podium op zien gaan. Die zei van het gaat goed met mensen. Die zei ze onderweg naar huis. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze nog wat ongerust zijn.
1: Ja, dat ze proberen via andere kanalen dan nieuws te krijgen. En daar dan weer het met elkaar over gaan hebben. Meer dan over de wedstrijd.
0: Ja, dat is nou precies wat je niet wil.
1: Enkele 5 gooien, nou je 99 over. Dat kan niet uit in 2 pijlen. 100 dan wel. 68. Oh, Van Veen heeft nu vrij kort achter elkaar. Een paar finishes, een paar lage finishes die hij niet uitgooit. Tussen de 0 en de 40. En het is aan Wessel Nijman. Het is aan Wessel Nijman. Hij maakt het wel spannend, maar met zijn laatste pijl gaat hij dubbel 18 erin. Hij wint de tweede sessie met 4-1. Van Veen is heel snel van het podium af en Nijman heeft de schade helemaal gerepareerd.
2: Ja, hij is getergd, die Nijman, zoals hij reageerde. Inderdaad, Van Veen rennend van de trap af terug naar achteren. Het is een beetje gekke laatste legs.
3: Ja, je denkt als je gewoon de sessie begint. Nou, Wessel die komt goed uit de startblokken deze sessie.
2: Ja.
3: Die laat dan, daar dan het spel zien waar we het veel al hier over hebben. Het goede spel. 12-30, 11-30. Hier een 116 finish, meteen een 12-30.
2: Ja.
3: Belangrijke finish ook natuurlijk, want Gian staat natuurlijk op 25.
2: Dit was die 116 finish voor 4-2. Daarna kwamen die 12 en die 11-darter.
3: Dit is de 12-darter.
2: Dit is de 12-darter.
3: Dit is de 11-darter. Hiervoor had hij ook 180 gegooid. Gooit hij nog een keer 180 erachteraan. Ja, goed. En dan zie je hoe makkelijk het af kan gaan. In de speel, Gian op grote achterstand. Maar ook dit gewoon twee pijltjes.
2: Maar echt dus blijkbaar in die vorige break iets gevonden bij zichzelf. Van, okay.
3: Dan zie je toch even een moment van kalmte achteraf. En oké, we gaan nu, kom op, het is allemaal gebeurd. We gaan nu gewoon even ons ding doen en we gaan gewoon weer even gooien. Ja, dat is hem deze sessie wel goed afgegaan. En dat denk ik ook dat het wel het beste is voor de wedstrijd. Het staat nu gewoon 5-5. Dus we gaan nu gewoon hopelijk naar een mooi slot toe.
2: Waarin... Het is een beetje het gevoel, we gaan opnieuw beginnen eigenlijk aan deze wedstrijd.
3: Nee, ja, ik ben alleen bang als ik dan Gian ook net zie aflopen en hoe die... De laatste leg verprutst hij natuurlijk ook zelf een beetje door die dubbel 10 te missen. Ja, je merkt nu wel nog gaandeweg in de wedstrijd iets meer gretigheid bij Wessel dan bij Gian.
2: Ja.
3: Bij Gian oogt het allemaal wat vlakker.
2: Ja, dat was in de eerste sessie niet zo, nu in deze tweede wel. Ja, dat moet je natuurlijk tegen een getergde Nijman niet doen, hè? Want als er dan een kans komt, bijvoorbeeld met deze dubbel 18 voor 5, dan pakt hij hem.
3: Dit zijn wel die momentjes, zeker die, miste twee, vrij ruim ook die twee.
2: En
3: laten we zeggen, tot een jaar geleden had hij die derde pijl had hij waarschijnlijk of helemaal aan de binnenkant getrokken of ook naar buiten gegooid.
2: Ja.
3: En dat maakt nu wel het verschil dat hij in een veel betere flow voor zichzelf zit, veel meer vertrouwen heeft. Dan ga je dit soort kansen wel pakken.
2: Ja,
3: goed, en Gian, je ziet hem hier ook. Rent echt snel het podium af. Ja, die zal wel weer even wat bij zichzelf moeten gaan vinden. Om de legs die hij wint, die zijn gewoon goed. Alleen daaromheen is het gewoon heel wisselvallig en kwetsbaar.
2: Ja. De vraag die boven deze partij blijft hangen is van in hoeverre heeft datgene wat er voor deze wedstrijd is gebeurd invloed op deze beide mannen? Zij zullen hopelijk inmiddels op de hoogte zijn dat het met Menzies naar omstandigheden goed gaat, dat hij niet naar het ziekenhuis hoeft. Dat weten wij, dat weten de kijkers van Viaplay, dat weten die jongens hopelijk ook. De zaal weet dat blijkbaar nog niet. Dat is toch gek eigenlijk?
3: Dat vind ik hoogst opmerkelijk. Want je merkt dat de zaal daardoor een beetje wat matjes is en wat tam is, wat logisch is. Want die wil ook weten hoe het nu is. Kijk, als je dan de bevestiging hebt dat hij niet naar het ziekenhuis hoeft en dat het goed gaat. Dan moet die kale knakker gewoon weer even het podium komen. Ik ken zijn naam even zo gauw niet.
2: Nee, maar dat kan
3: het goed gaat.
2: Precies, dat kan in 30 seconden gebeuren.
3: Ja, het hoeft niet lang te duren. Maar geef gewoon even, of breng het daar in beeld. Korte update dat het goed gaat. En dan kun je ook gewoon weer verder. En dan kan het publiek ook gewoon weer misschien wat meer sfeer erin gooien en het wat leuker maken. Want je merkt inderdaad gewoon dat. Het gebeurt niet veel daar vanuit de zaal.
2: Nee, wat je zegt, die zit natuurlijk ook gewoon te wachten. We hebben ondertussen ook eventjes de social media kanalen van de PDC nog gecheckt gauw. Ook nog
3: ik had net voordat we hier in de dingen zitten, heb ik nog niks gezien. Dus.
2: Oh, ik begrijp dat er nu net wel een officieel, maar dat was terwijl wij hier zaten, wel een officieel statement is gedaan. Maar goed, hoe moeilijk kan het zijn om eventjes inderdaad een tekstje in de zaal te laten zien? Goed. Omdat we inderdaad sfeer willen. Deze wedstrijd verdient dat natuurlijk ook. We gaan op naar de apotheose. Hoe gaat het aflopen, Martijn?
3: Ja, mijn gevoel zegt dat Wessel gaat pakken en nu wel langzaamaan een beetje zal gaan weglopen.
2: Oké.
3: Dat is mijn gevoel. Maar ik hoop, het mag voor mij ook een kraken worden tot gaatje.
2: Een decider.
3: Ja hoor, mag voor mij allemaal.
2: Tot helemaal tot het gaatje. Nou, kom erop, Nijman en Van Veen.
1: 58. Ja, tijdens de pauze is het publiek wel ineens volop gaan zingen. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat er een aantal minuten geleden een officieel statement toch naar buiten is gebracht inderdaad door de PDC. Waarin gezegd wordt dat Cameron Menzies last kreeg van hele hoge bloeddruk. Waardoor hij duizelig werd en ook is flauwgevallen. Niet op het podium, maar dan waarschijnlijk wel achter het podium. En dat hij... Dat er een medisch team met hem bezig is geweest, nou, dat was al duidelijk. En dat hij uiteindelijk goed genoeg werd bevonden om terug te keren naar zijn accommodatie. En dat we de PDC met alle beste wens en hem gauw hoop terug te zien.
0: Ja, ik denk dat we het allemaal open, toch?
1: Absoluut.
0: En dat we inderdaad blij zijn dat het zo goed tussen aanhalingstekens is afgelopen. Alhoewel ik het wel opmerkelijk blijf vinden dat iemand naar huis wordt gestuurd en ook zelf naar huis gaat. En ik denk dat ik toch even langs de eerste hulp zou zijn gegaan.
4: Ja, helemaal eens.
0: Daar waren wij over eens inderdaad.
4: Dat zou ik ook gedaan hebben, ja. Om absolute zekerheid te hebben. Ondertussen heeft Van Veen wel weer teruggebroken.
0: Beste leek van de wedstrijd voor hem.
4: De helft door Ter, die 140. Hij hem al eerder al gooide.
0: Wegzetbeurt voor Gian van Veen. Laat tops over. Met name nog op 161. Kan wel natuurlijk. Maar geen triple 17.
5: 137. Gian van Veen 40. Games on the 12th leg.
4: Via dubbel 10 neemt Van Veen dan toch weer twee legs afstand. Game on. Dus de situatie bij 5-3 ook al was. En toen maakte Nijman 5-5 aan het einde van de vorige sessie. 180 nummer 5. Goeie wissel Nijman.
5: 131.
4: Zo lasergeleide gaan die pijlen naar het bord toe. In ieder geval tot en met pijl 5.
0: Ja, gooit ze er een harde worp Nijman. Ze zullen er niet zachtjes uitvallen, die pijlen.
4: Naar mijn idee heeft het vooral ook te maken met het feit dat hij eigenlijk de pijl nog eventjes vasthoudt. En op het laatste moment met een soort vinnige beweging van zijn vingers 65. Heel hard naar de bord gooit.
5: 76.
4: Ik corrigeer me vooral als ik het verkeerd zeg. Hier gaat 76 uit. En komt Nijman weer wat dichterbij.
5: 100.
0: Nou, wat je ziet bij Nijman is dat hij die pijl naar achteren trekt. Maar niet in dezelfde vloeiende beweging naar voren. Dus dat betekent dat hij een relatief korte release heeft. Kijk, bij Van Veen zie je, die gaat naar achteren in één soepele beweging naar voren. Dan kun je die pijl wat makkelijker snelheid meegeven vanuit de beweging. En bij Nijman moet het echt vanuit zijn arm komen. Omdat hij eigenlijk begint bij zijn hoofd al. Dus die heeft alleen maar een voorwaartse beweging waarin hij weer die vaart maakt. En vandaar dat hij wat vinnig weggooit.
4: Als je beginnende darters een gooitechniek aanleert, dan zal dat eerder de techniek van Van Veen zijn, denk ik, dan die van Nijman, of niet?
0: Ja. Dus spel naar je hoofd en in één vloeiende beweging als het ware weer weggooien. En het belangrijkste eigenlijk, er zijn twee hele belangrijke dingen als je begint met darten. Eén is dat je de voorste, van je voorste been de knie gestrekt houdt. Waar het vaak fout gaat, is dat mensen met een soort yoghurt in de knie, zeg ik altijd, staat te wiebelen. Dus als je die knie gestrekt houdt, dan sta je stabiel. En dat je de worp afmaakt, dus dat je uitstrekt. Van Veen, 138 niet uit. Het is zijn leg, Nijman op 96.
4: moet weer gaan terugbreken. Om het voordeel in de wedstrijd weer naar zich toe te halen.
0: Hij zit lelijk in de weg. Dus twee dubbels. Dat is de eerste. En dan blijft Tops over.
4: Die heeft hij één keer geprobeerd en ook één keer geraakt.
5: 56.
4: En dat speelde voor zijn gevoel wel een heel eind. In het hoekie. 8-6. Van Veen nog drie legs nodig. Nijman nog vijf. Ja, tenzij het 10-10 wordt natuurlijk. Want dan wordt het weer een ander verhaal. Dan gaan we verlengen.
0: Ja, zijn we wel in die fase nu gekomen dat Nijman zijn eigen legs niet meer mag afgeven. Dan wordt het gaatje eigenlijk te groot. Je ziet dat beide mannen eigenlijk 100. Alle kansen die ze krijgen pakken. Zo onder de 80 wordt bijna alles uitgegooid. Ja, het is Van Veen die dan die 135 nog erbij heeft. En Nijman die 116 finish. En zo is het allemaal wel redelijk in balans eigenlijk.
5: 100.

0: 56.
1: Van Veen op 126. Was dit het beste dat Nijman kon doen? Zo gaat het nu al vier legs met de darts mee. Dan loopt Van Veen nog wel steeds die ene break voor.
2: Ja, staat Nijman nog steeds als koning te finishen. 64% op de dubbels. Maar nog veel hoger percentage als het gaat om het benutten van kansen. Ook bij Van Veen is het overigens echt goed voor elkaar, hoor, het finishen. Het enige wat Van Veen wat minder doet dan Nijman is die finishes uitgooien waarbij hij maar één pijltje voor de dubbel krijgt. Dat lukt hem maar één op de vijf keer. Daar waar Nijman dat twee op de drie keer doet. En goed, dan is een wijze raad. Dan moet je gewoon zorgen dat je hem wat beter wegzet en drie pijlen in je handen voor een dubbel, toch?
0: 100. The annual require 132.
1: De 32 zal niet uitgaan. Nu al helemaal niet.
0: 59.
2: Red is hier nog een beetje met die bullseye met de laatste pijl. Maakt de finish zo dadelijk in ieder geval een stukje makkelijker. Want daar gaat hij wel aan toe komen.
0: 92.
1: Die blik van Nijman, waarom die laatste nou weer in de triple 5? Van Veen begint met triple 19. Die hij al voor de 16e keer raakte. En dan mag hij dus meteen naar de dubbel toe.
2: Hij krijgt heel veel combinatiefinishes te zien, Gian van Veen. Van die finishes zoals deze, waarbij hij twee pijlen voor de dubbel krijgt. En daar is hij uitstekend in tot nu toe. Hetzelfde geldt voor overigens voor Wessel Nijman. Zeven kans gehad, zes raak.
0: 97.
1: En daar was hij in zijn eerste wedstrijd ook al 100% op.
0: 180.
1: Noteren, de zesde maximale voor Nijman.
0: 140.
1: Van Veen sluit weer bij. Van Veen gaat ook nog finish toe. Maar beter nog. Eén, maar geen twee.
2: En dan is dit een soort van een kans voor Van Nijman om die knock-out uit te delen. 124. Triple 18 en bullseye is dan nodig. Dat lukt niet.
0: 56.
2: Je had Van Veen iets meer willen hebben.
1: Hij begint met een triple 19. Moet nu naar dubbel 7. Oh, die gaat ook aan de binnenkant.
2: Dat is de eerste keer dat hij mist, hè? Wessel Nijman wordt dan meteen afgestraft door Gian van Veen. Zelfde soort finish. Hij krijgt één pijl voor dubbel 16.
1: De eerste keer dat Nijman een finishbeurt laat liggen. Maar hij wordt er niet voor afgestraft.
2: Ja, je ziet het al van Veen. Hè? Die weet, dit was de kans om die wedstrijd eigenlijk al in het slot te gooien.
1: Nou, wat je ook ziet aan Van Veen, zoals ik het interpreteer in ieder geval, is dat er ontzettend veel vuur in die jongen zit. Dat dit echt een soort prestigestrijd is, ook naar mijn idee.
2: Ja, natuurlijk. Hij is de beste Nederlander op de wereldranglijst. En iedereen heeft het de hele week al over Wessel Nijman en niet over Gian van Veen. En dan zal hij zeggen, ja, dat interesseert me allemaal niet. Maar natuurlijk interesseert dat.
0: 100.
2: Kijk, als je bovenaan die wereldranglijst staat, dan wil je ook dat spel laten zien dat je daar heeft gebracht. 100. En dat is sinds die operatie gewoon net even wat minder.
1: De 17e en 100. De meest belangrijke ontmoeting tot nu toe tussen deze twee. op het grootste podium.
3: 100.
2: Voorlopig kunnen ze alleen maar 100 gooien in deze leg.
3: 100.
1: Nou, lekker makkelijk voor Uware. Dit kan ik ook nog.
2: Nou, ik denk dat hij hier ook de helft maar voor betaald krijgt.
1: Voor zo'n leg?
2: Ja.
3: 100.
2: Dat kost geen moeite.
1: Het gaat gewoon door. Oh, wacht even. Nu gaan we toch anders doen.
3: 135. The new acquire 101.
1: 101 voor Van Veen. Gaat niet uit.
3: 53. Vesely acquire 66.
1: Kan die weer een triple vinden om mee te beginnen? Dat kan die, triple 10. En hij raakt inmiddels al voor de vierde keer dubbel 18. En daar had hij dan 7 pogingen voor nodig. En het is dan toch weer gelijk, maar kan Nijman dan ook weer zijn eerste voorsprong gaan pakken sinds 1-0? Daarna kwam die meteen 4-1 achter.
3: 140.
1: Moest heel veel moeite doen om dat te repareren. En daarna moest hij toch weer achter Van Veen aan. Maar het is hem weer gelukt.
3: 45.
2: Ja, je ziet de laatste twee legs. Van Veen krijgt ook gewoon in beide legs 5 beurten. Is 2 keer niet uit. En dat kost hem de voorsprong.
3: 100.
2: En nu lijkt Nijman in 1 rechte streep door te willen. Naar de finish.
3: 137.
1: Oh, dat we nog maar veel van dit soort ontmoetingen tussen deze twee mogen volgen, hè? Ja, de keerzijde van de medaille is natuurlijk dat er altijd eentje uit moet. Maar...
2: Ja, ik denk dat ze volgend jaar allebei in de Premier League nog een paar keer tegen elkaar mogen spelen.
1: Kijk, dat zijn statements. Maar...
3: 97.
1: Zal er dan nog een Nederlandse deelnemer zijn?
2: Jazeker.
1: Ja? Ja. En die heet Michael van Gerwen dan?
2: Nou, daar kun je wel van uitgaan, ja.
1: Oké. Het wordt een Nederlandse aangelegenheid. De Premier League.
3: 51.
1: Het hoeft toch even niet. Het gaat ook nog even niet. En hoe zit het dan met tops voor Nijmegen?
3: 100.
1: Wat nu?
3: Bethel you acquire 40.
1: Een van de vier raak. Inmiddels Van Veen op 122. Twee van de 6 raak en hij heeft dan toch die voorsprong weer terug. Hij heeft er helemaal op moeten wachten.
3: 96.
1: Maar na 3 legs op rij gepakt te hebben, staat het 10-9 voor Nijman. En ja, dan is dit dus een enorm belangrijke leg voor Van Veen. Hij moet hem winnen om de verlenging af te dwingen. Hij moet hem houden.
3: 140.
1: Zijn 22e beurt met 2 triples.
3: 58.
1: Hij gaat nog even door met triples gooien.
3: Zo,
1: dit is ook weer knap, hè? Onder zoveel druk. Dan 9 pijl op 94.
2: Ja, inmiddels weet Van Veen natuurlijk ook al wat druk is, hè? Ik bedoel, je hebt een WK-finale gespeeld.
3: 60.
2: Ja, ja. Meer druk dan dat ga je nooit meer krijgen.
1: Dat grap ik, maar ik zit hier met heel veel bewondering naar te kijken. Ik ken die druk niet.
2: Oh, dit is toch opmerkelijk. Van Veen heeft geen zin in dubbel 20. En kiest dan voor 8 dubbel 16. Het komt natuurlijk omdat Nijman redelijk ver weg staat. Maar heel vaak zie je het niet.
1: 16 wordt dubbel 8. En daar zijn we dan.
3: Ladies and gentlemen, the score at 10 legs all. The match must now be won by 2 clear legs. Should we reach 13-13, the 27th leg will be sudden death. 21st leg, Vessel to throw first. Game on.
2: Nou, de uitdaging is gegeven. Er moet gewonnen worden met 2 legs verschil. Als het 13-13 is, dan gaan we niet verder. Dan spelen we nog maar één leg. Want we moeten een keer naar huis.
3: 60.
1: Ik schrok al. Als het 13-13 is, dan gaan we niet verder.
2: Nee, nee. Met twee legs verschil niet.
1: Oh ja.
2: Ja.
3: 60.
1: Ik zat nog af te vragen. We gaan toch wel een partij afmaken vanavond.
2: Ja, daarom heb ik het laatste zinnetje nog even aan. Ja, ik heb het speciaal voor jou gedaan. Mensen thuis begrepen dat wel. Maar ik denk voor jou, ik zag jou zo'n vraagteken boven je hoofd. Ik denk, doe toch nog even die uitleg.
1: Helemaal goed.
2: Ja, in het verleden deden we dat niet. We gingen echt net zo lang door totdat er twee legs verschil waren.
1: Oh, hier komt een heel mooi verhaal.
2: Ja, ja, het verhaal. De eerste World Matchplay.
1: Make it quick.
2: Speelde Jim Watkins en Keith Dennett tegen elkaar. Die hadden 19 extra legs nodig. Dat is best een end.
1: Dat valt toch niet op te plannen.
2: Het was best op 15 en het werd uiteindelijk 18-16.
1: Dan moeten ze dat toernooi verder voortzetten in een nachtclub of zo.
2: Nou ja, dit was volgens mij op diezelfde avond was er nog een wedstrijd die de verlenging inging. Dus dat werd een laat avondje.
1: 100. Nijman op 134, Van Veen op 160.
2: Is goed weg, Zero Nijman.
1: Ja, dat wel. Hij mag terugkomen.
3: 60.
1: 2 en 6 op tops dus. Hij heeft nog niet hoeven uitwijken naar dubbel 10. Nu wel voor het eerst. En dan ook voor het eerst naar dubbel 5.
2: Opluchting met Nijman. Neemt ook heel even de tijd.
1: Ja, laat Van Veen gewoon even wachten. Ja, hij is inmiddels ook de nummer 13 van de wereld.
3: 140.
2: Wordt allemaal buitenspel. Kijk, Van Veen stapt al naar voren. Maar die zag natuurlijk ook Wessel wel naar links gaan. Dus die weet al, dat duurt wel even. Het is niet heel netjes wat Wessel doet. Maar wat ik al zeg, dat hoort er ook bij.
3: 57.
2: En kijk, hij heeft er weinig aan. Ja, dus je zonder trippel voor Van Veen. Nijman profiteert niet echt.
1: 100. Bij 204.
3: 56.
1: En weer een beurt zonder trippel voor Van Veen.
2: Nou, nu gaat hij hem wel voelen.
3: 140.
2: Ja, is goed. Van Veen nog eentje nodig voor dubbel 14 om het te redden in deze wedstrijd.
1: Oh, dan doet hij het toch weer, hè? Hij doet het gewoon weer tegen Ratajski. Gooide die twee keer 144 uit en een keer 160. Toen hij die 144 eens zat was. En nu 148 en dan laat hij Nijman weer wachten.
3: 99.
1: Want dat moet natuurlijk ook gevierd worden. Nadat hij eerder al 135 uitgooide.
2: Ja, Nijman op 64. Die was in zijn hoofd al met de wedstrijd pel bezig.
1: Wat een kraker is dit geworden, zeg.
2: Ja, het moest allemaal even op gang komen, maar dat is het nu wel. Een echte wedstrijd, een echte matchplay-wedstrijd.
1: Wat is een echte matchplay-wedstrijd?
2: Nou, waarin het gewoon dicht bij elkaar blijft zitten. En spelers goede finishes gooien op belangrijke momenten. En waar er eigenlijk altijd druk zit, zeker in de eindfase, want één break is vaak beslissend.
3: Ja. 140.
1: Die druk rust nu weer op Nijman. Die moet in 6 pijlen 162 zien uit te gooien.
3: 55.
2: Dan is dit ook weer geen lekkere wegzetbeurt van Nijman deze keer.
1: Dan komt daar Van Veen.
3: En 121.
1: Ja, het is weliswaar geen 148, maar 107 is ook even een opdrachtje.
2: Pas 17 voor dubbel 18.
1: Weer die dubbel 18 die zo lekker loopt. Die zo heerlijk loopt. Voor de vijfde keer al raakt hij hem.
2: En zo wordt er uitgedeeld en geïncasseerd.
1: Van Veen met zijn 27e beurt met twee triples. 21 voor Nijman staat tegenover dat Nijman wel 7 beurt met 3 triples had. Tegenover Van Veen 4.
3: 100.
1: En zo zit de score het ongeveer gelijk rond de 105. Overal gemiddelde is ongeveer gelijk rond de 97. Finishpercentages zit heel weinig tussen Nijman 52%, Van Veen 48.
3: 60.
1: It's anybody's game. Maar Nijman heeft het voordeel weer op dit moment. Het gaat al 5 legs met de darts mee.
3: 100.
1: De winnaar zal in de kwartfinale uitkomen tegen of James Wade of Ryan Searle. Daar gaan we vanavond ook achter komen.
3: 60.
2: Oh, Van Veen. Weer onderweg naar een dubbel heeft hij een wat mindere beurt. Dat gebeurde hem 2 decks geleden ook. Toen liet hij 148 over. Dat ging uit. Nu 160. Gaat niet uit.
3: 96.
1: Nijman voor de wedstrijd. Hij heeft een 116 gedaan. Hij heeft een 107 gedaan. In de vorige leg. Maar geen 101.
3: 49.
2: Deze staat best wel wat druk hoor voor Gian van Veen. Dat is dan lekker.
1: Dubbel 4 moet het worden. 1 keer geprobeerd, 1 keer geraakt. En nu voor de tweede keer. Jonge, jonge, jonge, jonge. Wat knap. En dan krijgt hij toch even een vuistje van Nijman. Dat is ook weer mooi om te zien. Het is niet alleen maar elkaar de loef afsteken.
2: Ik denk dat Van Veen even vraagt tot hoe ver gaan we.
1: Ja, misschien dat het bij Nijman ook de gedachte was dat we nu naar de Sudden Death Lake zouden gaan. Dat hij daarom het vuistje gaat.
2: Ja, precies.
1: Kunnen, toch?
2: Maar dat is nog niet zo.
1: Dat is pas bij 13-13.
2: Nee, in de vorige ronde was dat natuurlijk wel bij 12-12. Dus kan me de vergissing wel voorstellen.
1: 180 nummer 8. 180 nummer 4. Het wordt mooier en mooier en mooier.
3: 19.
1: Publiek ziet nu voor The Giant.
3: 100. Bethel, you require 91.
1: 91 om 81.

0: En Van Veen gaat er hard vandoor nu in deze leg.
1: Ja, het gebalde vuistje is daar. Maar het is nog niet gedaan hoor.
0: Nijman had die derde eigenlijk ook nog nodig natuurlijk. Daar liep er eentje achter.
1: Ja, één pijl die dan links afslaat.
0: Hij moet terugbreken nu Nijman. Hij moet.
1: Laat 170 staan.
0: Dat laat Van Veen staan.
1: 100. Eerst Wessel Nijman. We zagen het Nathan Espenol gisteren doen om de wedstrijd in leven te houden. Het lukt Wessel Nijman niet. Ja, dan kun je alleen maar de druk opvoeren. En hopen.
0: Ja, druk opvoeren lukt ook niet echt.
1: Triple 16, dubbel 16. Nee, deze keer niet. En dus is die plek in de kwartfinale nog niet veilig gesteld.
0: Ja, Nijman nog altijd 125.
1: Oh, die zit er lekker voor. Bullseye over Nijman. Oh, kijk, dat is druk. Dat is absoluut druk.
0: De eerste twee matchstarts gaan eraan komen. Het lijkt erop dat Nijman dan toch niet zijn eerste major kwartfinale gaat bereiken. Maar Gian van Veen zijn achtste. Die sudden death leg, die komt er niet. Toch nog een eindsprint van Veen. Die wat afstand creëert naar die finishlijn toe. En wint met 14 tegen 12. In deze Hollandse kraker Gian van Veen staat in de kwartfinale in Blackpool.
2: Elke meter telt.
3: Maximum risk.
2: En fouten direct worden afgestraft.
4: Nog 9 rijders in de strijd om de punten.
2: 1 Nederlander.
5: Helemaal.
2: Tussen de beste van Europa.
4: Wie pakt dan de pole position?
2: Kijk live naar de DTM. Via Play. De beste kijk op sport.
6: Wat een sieraad van een dartswedstrijd was dit tussen deze Gian van Veen en Wessel Nijman. Door Van Veen met een gemiddelde van bijna 97 met 14-12 gewonnen. Nijman net boven de 97 gemiddeld, maar hier zat alles in, Martijn. Geweldig spel, hoog niveau, passie, alles. Heerlijk.
7: Ja, zeker in dat tweede gedeelte. De eerste twee sessies waren nog een beetje aftastend.
6: Ja.
7: Nou goed, ik denk dat
6: zal niet zonder reden zijn.
7: Zeker, zeker. Ik denk dat die finale sessie, de laatste sessie... We hadden het voorafgaand deze wedstrijd over, zou dit een potentiële nieuwe Nederlandse kraker kunnen zijn.
6: De klassieker.
7: Een bepaalde rivaliteit, klassieker. Nou ja, goed, als dit een klassieker wordt, dan vind ik dat helemaal niet erg.
6: Het is bij beide mannen gewoon lekker om naar te kijken. Er gebeurt wat, je ziet de grimassen, je ziet het karakter van die jongens zich uiten tijdens een wedstrijd. Je ziet, het leeft. Het is zo fijn om naar te kijken. Nou, we gaan hem bespreken, Bart.
7: Ja,
6: nou, we beginnen met deze 148.
7: Kijk, dit is niet alleen deze finish, maar überhaupt het finishen van beide mannen tijdens deze wedstrijd was gewoon een masterclass.
6: Ja.
7: Deze ook op dit moment, tegenstander 64. Dus dat is eigenlijk een zekerheid van één pijl, misschien wel twee voor de wedstrijd.
6: Voor de wedstrijd, ja.
7: Als je dan 148 uitgooit, dan toon je natuurlijk wel stalen ballen.
6: Was dat een bewustie van Van Veen? Eventjes van de hockey af, omdat Nijman dat daarvoor deed?
7: Die deed het dan lekker voor. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook een beetje dat spel in het spel. Je weet dat je naar de slotfase toe leeft. En Gian weet natuurlijk ook donders goed dat hij hier een dreun uitdeelt van je welste.
6: Ja.
7: Nou goed, hier denkt Wessel, nou weet je, 107, dan poetsen we die weer eventjes weg.
6: Ja, ongekend, hè?
7: Ja. Ja, dat is fantastisch om te zien hoe ze dat beide deden, ook naar de eindfase toe. Helemaal niet vergeten, ze zijn allebei nog vrij, maar het zijn nog wel jonge jongens.
6: 26 en 24.
7: Er staat natuurlijk veel lading op zo'n wedstrijd, spannend. Ja, als je op een gegeven moment toch nog constant die mooie finishes weet te raken. Ja, dat geeft aan dat je gewoon... ja, goed erin zit. En dat er voor beide mannen nog een hoop in het verschiet ligt.
6: Dit is een wel interessant moment. Want ja, Even kijken hoor, wat is het al richting de 12-12?
7: Ja, dit is een kans voor de wedstrijd van Nijman. Nijman staat erom bekend dat hij vervent fan is van de dubbel 18.
6: Ja.
7: Dan sta je op 101.
6: Gooit je liep ook als een trein?
7: Ja, zeker. Gooit zijn eerste spel single 20. Ik kies dan voor triple 19, dubbel 12. En ik zat eigenlijk zelf naar de triple 15 te kijken. Want triple 15 is dubbel 18.
6: Ja.
7: En aangezien dubbel 18 blind ging en onder het mom op dit moment denk ik van ja, weet je, ervan uitgaande van dat je misschien maar één pijl krijgt, omdat Gian eventueel dan die 64 uitgooit, dan zou je denken dat je naar je favoriet toe werkt. En dat is in het geval van Wessel.
6: Ja.
7: Is dat dubbel 18?
6: Zeker.
7: Dat doet hij niet. Ja, dit is wel natuurlijk een rechtse directe die Gian hier uitdeelt. Wessel staat op 12 pijlen tops. Niks mis mee. Begonnen allebei direct met 140, 180. Alleen Wessel krijgt geen pijl voor een 12-dutter. En Gian mist 11, maar gooit wel die 12-dutter. Breek op dat moment op 12-12.
6: En blijft rustig, hè? Weet van, oh, wacht even, ik heb...
7: Ja, hij moet zijn concentratie bijhouden. Niet die adrenaline de overhand laten nemen. Want hij weet, ik moet hem nu wel klaarmaken. Want anders mag Wessel de laatste leg beginnen.
6: Ja.
7: En dan zie je toch de ervaring ook die Gian dan natuurlijk wel opgedaan heeft. Door dan ook rustig te blijven en hem vervolgens ook te killen.
6: Ja.
7: Ja, een hele mooie wedstrijd. Hier dacht ik echt van, het wordt 13-13. Dit zat zo perfect.
6: Ik dacht even aan Van Gerwen gisteren, want die deed dit op 125.
7: Dit zat perfect. Alleen, goed, Jacques zei het in het commentaar ook. Die laatste pijl, dat is dan toch wel even een zenuwenpijl.
6: Ja.
7: Goed, en dan zie je ook dit. Gian, heeft hij ook vaak zat aangegeven dat hij niet... dat het blaakt van het vertrouwen en niet in zijn grootste vorm verkeert. Dan moet je nog wel eventjes die 52 wegpoetsen. Nou, dubbel 16 in het midden van het midden. Ja, dit is voor Gian denk ik wel een enorme opsteker, ook naar de kwartfinale toe.
6: Ja.
7: Je merkt er toch een beetje onzekerheid bij hem erin sluipen.
6: Dan gebrek aan vertrouwen, daar had hij last van.
7: Ja, dan is zo'n wedstrijd winnen.
6: Kijk eens met een passie waar hij die pijl nog even voor de show hard de bord
7: ingooit. Dan is zo'n wedstrijd winnen is natuurlijk weer zo'n boost waar je weer mee verder kan. En dat zie je natuurlijk ook aan, omdat het moest van diep komen. Maar om dan winnen, dat zijn wel de lekkerste.
6: Kijk eens, wat een opluchting. Bij Gian van Veen, die kwartfinalist is op het World Matchplay... en daarin gaat spelen tegen de winnaar van de laatste partij vanavond... tussen James Wade en Ryan Searle. Het verhaal van Gian gaan we zo meteen optekenen. Die staat nu de Engelse media te woord. Wessel Nijman is nu al bij Arjan.
5: Wat zijn je eerste gedachten, Wessel? Een flinke vloek?
8: Ja, ik denk niet dat ik die op tv mag zeggen.
5: Nee. Een wedstrijd die extreem spannend was, maar die natuurlijk uitermate vreemd begon. Met een wedstrijd voor jullie die eerder gestopt werd omdat Cameron Menzies in elkaar zakte op het podium. Heeft dat jouw voorbereiding naar deze wedstrijd toe verstoord?
8: Ik denk wel dat het de voorbereiding verandert. Maar ik denk niet dat het de reden is van het verliezen. Hoor. Nee, helemaal niet. Maar met zoiets weet je dat het voor allebei... Het is voor allebei even storend. Dus je kan nooit dit de schuld geven van je verliespartij. Gian krijgt net zoveel minuten als ik. Dus dat kan nooit, dat kan nooit de reden zijn.
5: Nee, maar goed, je staat 4-1 achter na de eerste sessie. Met 83 gemiddeld. En dan opeens weet je het toch te vinden. En pak je die tweede sessie met dezelfde cijfers.
8: Ja. Eerst pak ik volgens mij ook gewoon in 14 of 15 darts. En daarna heb ik... zo verschrikkelijk veel pijlen dat wat er gewoon boven vonden zit. 60-60, 58-58, 60-60. Gewoon heel erg zoekende. Dus wat dat betreft kwam die pauze voor mij wel heel gunstig. En je zag ook op het moment dat ik dus blijkbaar even momenten tot mezelf pakte... Dat ik er beter uitkwam. En ik heb ook nog steeds het idee dat ik de betere was in deze wedstrijd. Hoor. Misschien is dat niet zo, ik weet de cijfers niet. Maar ik had in iedere sessie, behalve de eerste dan... had ik het idee dat ik de betere speler was. Maar het moet dan ook even vallen. Nou,
5: jij wil de cijfers horen. 96-95 gemiddeld bij Gian. 50% op zijn dubbels. 4x180. 97-44, iets meer dus, voor jou. Ook 50% op de dubbels. En 8x180. Dus inderdaad iets beter. Maar ja...
8: Ja, gemiddeld ga je nooit een wedstrijd winnen.
5: Nee.
8: Nee. Joh, helaas. Uiteindelijk, ik kan wel zeggen, die is beter. Maar uiteindelijk wint Gian gewoon terecht vanavond. En dat is voor mij... misschien wel weer zuur, maar uiteindelijk gaat het een keer vallen. En daar twijfel ik echt niet aan.
5: Nee, maar hoe pijnlijk was het in die 20ste leg? Je staat 10-9 voor. Je staat op 64. Jij was in je hoofd misschien al bezig met die 64 uitgooien voor de wedstrijd. En dan gooit hij...
8: 148.
5: Het was die 22ste leg uit. Gooit hij 148 uit.
8: Ja. Ja, wat een lul.
5: Ja.
8: Nee hoor,
5: maar
8: dat
5: ook knap van hem natuurlijk.
8: Ja, door dat soort momenten kan ik dus nu ook gewoon zeggen van hij heeft terecht gewonnen van mij. En dat ja, het is heel zuur voor mij. En ik moet nu een vlucht gaan boeken om morgen naar huis te gaan. Maar dat soort finishes maken wel dat hij nummer 3 van de wereld staat. En maken wel dat hij nu bij de laatste 8 staat. En ja, ik heb dat vanavond niet gedaan.
5: Zo is dat, dankjewel.
8: Alsjeblieft.
9: Ja, wat een uitstekende reactie van Wessel Nijman.
7: Zeker.
9: Na zijn nederlaag. Hij staat daar met het gevoel van, ja, ik was misschien wel wat beter. Snap je dat gevoel?
7: Ja, ik denk uiteindelijk dat het wel heel dicht bij elkaar lag.
9: Ja. Het ging heel erg gelijk op.
7: Alleen, ik denk dat uiteindelijk waar Gian hem op wint, en ze waren beide meedogenloos op de finishes, maar in de eindfase had Gian dat gewoon net wat meer dan dat Wessel dat had.
9: Ja.
7: Dat is toch die 81 en die 148, dat soort finishes. Hij deelt net wat meer van die rechtse directe uit dan dat Wessel dat zelf op dat moment doet.
9: Ja.
7: En dan kun je wel meer 180 gooien en gemiddeld iets hoger liggen. Maar weet je, of je nou 96,95 hebt of 97,44, ja, weet je, dat is amper verschil. Dat is niks.
9: Nee, dat is te verwaarlozen.
7: Ja, kijk, als er 10, 15 punten verschil tussen zit, ja, dan moet je hem echt gaan ontleden van oké, hoe kan het dat die andere gewonnen heeft? Maar dat is in dit geval niet aan de orde.
9: Nee. Goed, het verhaal van Nijman hebben we opgetekend. Nu het verhaal van de winnaar, Gian van Veen, kwartfinalist op de World Matchplay.
5: Wat een kraker, zeg. Ongelooflijk. En hoe fijn moet het dan zijn om hier als winnaar te staan?
10: Ja, dat is heel fijn. Ja, 100%. Inderdaad, wat een kraker. Het was heel de wedstrijd gelijk op. Eerste sessie win ik 4-1. Tweede sessie wint hij 4-1. En sindsdien heeft er geen 2 of 3 legs tussen gezeten. Het ging elke keer gelijk op. En ja, als je dan gewoon uiteindelijk 14-12 vindt, ja, dat is heerlijk.
5: Met een uitermate vreemde begin natuurlijk van de wedstrijd.
10: Ja, ik was niet geweldig, maar Wessel was helemaal slecht. Sorry dat ik het zeg, maar zoveel 60, 58, 59, 60. En ik wist ook wel, nu moet je gebruik maken. Want dit gaat hij niet heel de wedstrijd doen. Dus ik ben blij dat ik de eerste sessie in ieder geval 4-1 voorkwam. Want ja, wat ik zeg, ik wist gewoon, dit op een gegeven moment gaat hij wel lopen. Zit het eerste spel wel goed, want dat was het bij hem. Het eerste spel zat niet goed. Te veel 60 en beurten zonder triple. En daar maakte ik gewoon goed gebruik van.
5: Laten we eens gaan naar, ik denk, het moment van de wedstrijd in die 22e leg. Wessel zet hem op 64. Die denkt, ik ga pijlen krijgen. Jij staat op 148. En je gooit hem gewoon uit.
10: Oh, ja, die was heerlijk. Dat is denk ik een van de beste finishes van mijn carrière tot nu toe. Zeker op het moment van dat het gaat. En kijk, bij mij was het score die legs ervoor niet heel geweldig. Het was prima, veel 140ers, 134ers. Maar die eerste pijl zat niet goed. Tot die 148. Toen zat hij perfect. Toen dacht ik ook, toen die eerste pijl eenmaal zat, dacht ik, die gaat uit. Zo voelde het ook. En ja, dat is gewoon een hele gevoel als je daar staat. En die tweede pijl zat er mooi in, de dubbel 14. En ja, dan moet er ook even wat ontlading uit. En ja, dat was wel inderdaad de finish waardoor ik de wedstrijd win.
5: Ja, want Wessel gooit daarna nog heel knap 107 uit. Ik kom op 12-11. Maar die laatste drie legs in 64, 81, 52, boom, voor de wedstrijd.
10: Ja, zeker. Maar ook toen ik 12-12 maakte, gaf Wessel mij een box. Toen dacht ik hoop niet voor hem dat hij nu denkt dat het de beslissende leg is. Want we moeten nog 2 legs, zeg maar. Maar dat had hij niet. Hij gooide 140, dus ik vroeg nog aan YouWare van, we moeten nog tot 13-13, toch? Hij zei ja. Dus toen begon ik ook meteen goed. En dat was wel een klein momentje dat ik dacht, klopt het wel helemaal? Maar het ging goed. En ja, daarna was het gewoon inderdaad 12-30 om wat was het, 13-12 te maken. En de laatste leg gooide goed uit.
5: Bijna 97, gemiddeld 50% op de dubbels, Gian. Dat is denk ik voor jou ook een opsteker als je kijkt naar de afgelopen maanden.
10: Ja, zeker. Kijk, vorig jaar was ik scorend prima, maar finishend vooral heel goed. Dit jaar was het scorend wat minder en finishend ook wat minder. Dit toernooi is het finishend gewoon goed. Scorend goed genoeg. Ook vandaag was het prima. En ja, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En dit is inderdaad een hele goede opsteker voor mezelf op naar de kwartfinale.
5: Gefeliciteerd.
10: Dankjewel.
9: Aldus Gian van Veen, de nummer 3 van de wereld van dit moment. Hij kan, zeker ook nu die in de kwartfinale staat op dit toernooi, ook nog aan het einde van deze week de nummer 2 van de wereld worden. Maar goed, dat is allemaal voor later. Kijk eens, wat een blijdschap en een opluchting. En nog even 1 keer smijten van die laatste pijl. En hij denkt, ai, ik was misschien net niet goed genoeg op het begin. Wessel Nijman goed hersteld, maar het was niet genoeg. 2 dingen die me dan toch opvallen uit dat interview van zojuist. Runner-up op het wereldkampioenschap. Maar hij zegt, die 148, dat was de beste check-out uit mijn carrière. Tot nu toe.
7: Ja, omdat hij
9: meest belangrijke misschien.
7: Kijk, tijdens de WK-finale heeft hij ook niet zo heel veel finishes
9: nee,
7: gegooid.
9: Dat is waar. Maar hij kwam er. Dus dan heb je er ook wel een paar hele belangrijke gegooid.
7: Ja, alleen het gaat om de timing van waarop je een bepaalde finish gooit. Dit is natuurlijk gewoon een lifesaver, die 148. Omdat zoals eerder aangegeven, beide mannen finishend vanavond echt waanzinnig waren. Dus de kans dat zo'n 64 op dat moment uitgaat bij Wessel is vrij aannemelijk.
9: Zullen we dat finishen? Want dat heb je nu een paar keer inderdaad aangestipt. En het werd ook door de beide mannen natuurlijk wel erkend. Is op een rij zetten. Waar kijken we nu naar, Martijn? Wat zeggen deze cijfers?
7: Nou, je ziet dus dat Gian 14 van de 21 kansen gepakt heeft. En Wessel 12 uit 16. Dat is gewoon keurig. Drie darts in de hand is 3-3. Ja. Dus dat is gewoon goed. Ja, twee darts in de hand, 9 uit 10. 6 uit 8. Dat zijn ook gewoon zeer goede statistieken.
9: Ja.
7: Dat zijn dus die 19, dat zijn die 52 finishers op het laatste, dat soort finishes. Maar ook met één dart in de hand, Wessel, 3 uit 5, 60%. Dat is echt heel hoog.
9: Ja.
7: En 2 uit 8, ja goed, en daar zit dan de 148 en die 135 natuurlijk tussen van Gian. En met name dan die 148. Ja, weet je, ze hebben echt finishend.
9: Waanzinnig, hè?
7: Waanzinnig gespeeld. Ja. De kansen die ze eigenlijk moeten pakken, die gingen er ook eigenlijk allemaal in. En dan heb je zeg maar boven de 100, de 100 plus finishes, dat zijn eigenlijk de bonuskansjes, om maar zo te zeggen.
9: Mm.
7: Ja, goed, als je er daar ook nog meerdere van raakt, dan kun je alleen maar je petje afdoen. En dit is gewoon een waanzinnige statistiek.
9: Waarom heeft Nijman eigenlijk nog steeds geen bijnaam? Ik bedoel, bij Van Veen zien we de Giant, maar overigens, jij bent de Dutch Giant. Ik dacht even dat de announcer dat ook zei, bij de opkomst van Van Veen.
7: Dat dacht ik ook.
9: Maar ja, dat terugluisteren, voor mij is het niet zo. Maar we wachten nog op.
7: Nou ja, dat is al maar. Hij is nu nummer 13 van de wereld, Wessel. Dus een bijnaam die gaat vanzelf komen. Die wordt je ergens wel een keer toebedeeld.
9: Was Nijman op de hoogte dat het spelformat met de ene leek was verlengd? Want hij gaf dat boksje.
7: Ja, dat
9: wel een lek te vroeg.
7: Ja, goed, ja, misschien. Maar ik denk dat hij op zich daarna wel heel snel door had. Als hij dacht dat het niet zo was, had hij daarna wel redelijk rap door.
9: Dat
7: hij nog door moest.
9: Ja,
7: want hij merkte ook na die break dat Gian gewoon, en dan zie je ook niet best ongemakkelijk klaarstaan om te feliciteren of iets. Zeg maar. Dus, dat had hij, dus als er al een moment van onoplettendheid was daarop, had hij dat heel snel al gecorrigeerd.
9: Ja, en toch zal de frustratie groot zijn bij hem. Want weer geen kwartfinale op een major. Dat blijft
7: klopt,
9: nog altijd
7: een stip
9: aan de horizon.
7: Je hoort hem wel in zijn interview ook aangeven, als ik zo blijf gooien, dan komt het vanzelf. Daar ben ik van overtuigd.
9: En deel jij die overtuiging?
7: Ja, dat is wel die vastberadenheid waar hij al heel lang in zit. Wat ik eerder ook in de voorbeschouwing aangegeven had, dat hij is zo overtuigd ook van zichzelf.

0: finale tegen Wade of Searle. Als je daar al nu een soort van voorspellende gave over zou moeten doen?
1: Ja, dan denk ik dat Gian liever Searle heeft dan Wade.
0: Ja, dat zeker de Wade op dit toernooi tref je liever niet. We moeten alweer door naar de volgende wedstrijd, want die staat op het punt van beginnen tussen Gerwin Price en Rob Cross. Kijk, dit is de zaal. Dat betekent dat de spelers al klaarstaan voor de walk-on. Ik zie daar ook nog grote Smurf en Gargamel, geloof ik. Hier is Rob Cross voor zijn partij tegen Gerwin Price. Veel plezier. Ja.

0: Gerwin Price, de wereldkampioen van 2021 tegen Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. Allebei speelt dus ook één finale op de World Matchplay. Price verloor de zijn in 2022 van Michael van Gerwen en Rob Cross. Won hem in 2019 van een andere Michael, Michael Smith. En Gerwin Price heeft er zin in, maar dat zal voor Rob Cross niet anders zijn. Cross die in de eerste ronde niet veel moeite had met Danny Noppert, won met 10-3 na een aanvankelijke 5-0 voorsprong. Verbaasde dat jou dat het verschil zo groot was?
1: Ja, dat wel. Ik moet zeggen, de voortekenen waren wel van die naar dat je Rob Cross als favoriet kon aanwijzen in die wedstrijd. Die heeft echt de laatste maanden grote sprongen gemaakt. En Danny Noppert was niet in supervorm, dat wisten we, richting de matchplay. Maar dat het zo makkelijk zou gaan, nee, dat had ik ook weer niet verwacht. Maar met name in het begin van die wedstrijd was Rob Cross ijzersterk. En dat zie je wel vaker bij Cross. Hij begint vaak heel goed aan wedstrijden, dan zakt hij terug. En soms kan hij het dan weer oppakken. En soms ook niet.
0: Ja, tegelijkertijd was Gerwin Price niet zo goed in het begin van zijn wedstrijd. Tegen Martin Schindler kwam 4-0 achter, ook nog 6-2 achter. Wint dan toch met 11-9.
1: Ja, het was bedroevend slecht. Dat had echt te maken met Schindler. Die had die wedstrijd nooit mogen verliezen. Niet vanuit

0: positie waarin hij zat. Price was min of meer opgegeven. Ja, en dan is het lastig in te schatten bij Price. We hebben hem niet zoveel zien spelen de laatste tijd. Hij liet ook al de World Cup met Johnny Clayton schieten. Hij hint iedere keer ook op omstandigheden in zijn privéleven. Zonder echt te zeggen wat er nou aan de hand is. Het is heel moeilijk in te schatten waar hij staat. Was dit een incident? Was het een eenmatige wedstrijd? Of was het toch een indicatie van meer? Ik durf het ook niet te zeggen.
1: Ja, uiteindelijk komt hij dan toch nog op 94 gemiddeld uit. En sowieso de dubbels waren wel goed, 50%. En vandaag is weer een nieuwe dag.
0: Ja, maar goed, je weet natuurlijk met Rob Cross, het is in meerdere opzichten een lastige tegenstander. Het is natuurlijk een fantastische darter, dat is al een obstakel. Maar hij speelt ook net off-tempo, zal ik maar zeggen. En Price wil natuurlijk heel graag heel snel klaarstaan. En dan is Price vaak, of dan is Cross nog niet weg. Die neemt gewoon zijn tijd. Wil op zijn tempo spelen.
1: Ja, precies. Off-tempo is iets langzamer eigenlijk.
0: Ja. Ja, maar ook er zit weinig ritme in zijn beurten, zeg maar. Kijk, je ziet Price nu al naar boven kijken. Zo van, schiet eens op. Ik heb ook zin om te darten.
1: Ja, maar als het op finish gaat, dan neemt Cross altijd zijn tijd. Junior Goyle, 120. In dit geval tussen alle pijlen. Dat was 3x20. Dat was 4x20. Dan moeten er nog twee bij. Voor de break.
0: Allebei een pijltje gehad, allebei een pijltje gemist.
1: Ja, dat is drie keer best dichtbij. Ja, als je vier pijlen dan meteen mist in je eigen leg, dan is dat best veel. Dat kan niet goed gaan, zou je bijna zeggen. Nou, het is wel zo dat Price Cross meteen weer de helpende hand biedt.
0: Deze leg 3 scoren zonder triple. Dan wordt het lastig.
2: 92. 140. Robbie required 36.
1: Wat is een.
2: Ja, is on the second.
1: Dame aanwezig in het publiek. Die ook, neem ik al gezien, heeft al Rob Cross meteen weer teruggebroken heeft in de tweede leg. Een beetje ongegeneerd zit te gillen af en toe. Er zit niks mis mee, maar het kan storend werken voor de darter.
2: 93.
1: met blauwe accenten in de shirts. In het geval van Price is dat duidelijk ijsblauw natuurlijk. The Iceman. En terugblauw in het shirt van Cross. En deze kleur blauw die is eigenlijk volgens mij onveranderd gebleven. In al zijn shirts. Die heeft dan weer, dat schijnt dan weer elektrisch blauw te zijn.
3: Kijk.
1: Ja, want hij was natuurlijk een elektricien.
3: Elektrisch blauw.
1: Zijn bijnaam is Voltage.
3: Nog nooit van gehoord. Ik heb er toch weer wat geleerd deze avond.
1: Ja, het wordt door zijn sponsor expliciet zo ook omschreven.
3: Ja, het zou nou niks voor een sponsor zijn om dat te verzinnen.
1: Dus nou, dan weten we nu hoe dat eruit ziet, Jacques.
3: Nee, ik ga morgen even naar de verfwinkel. Zal ik even een potje elektrisch blauw bestellen. Kijken of ze heel gek naar me kijken.
1: Voor je slaapkamer. Ja.
3: Lijkt me een mooi kleurtje. Bullseye voor Price. 161 gaat gewoon uit, hoor. Ja, en dan mag je ook wel even brullen natuurlijk.
1: Dan mag je een ijskoude brul laten horen. Zo moet het ongeveer klinken als je daar gestrand bent in zo'n ijsgrot en ineens komt die verschrikkelijke beer om de hoek kijken. Natuurlijk elektrisch blauw. Ik dacht eerst dat het babyblauw was, maar ja. Hij is met zijn eerste 180, maar Cross er al twee gegooid heeft. Maar Cross er al drie gegooid heeft. En drie legs op rij ook. Dus we moeten niet uitsluiten dat er gewoon ook in deze leg weer gebroken gaat worden.
3: Dat is een goede test, 94. Nou, dat is een lekker eerst hoor, als die triple 18 erin zit. Dan heb je gewoon twee pijlen voor tops.
1: Dan moet natuurlijk altijd eerst even de hand worden afgeveegd aan de broek. En ja hoor, vier breaks in vier legs.
3: En dan even die blik zo van, je hoeft er niet bij te grillen. Je kan hem ook gewoon uitgooien.
1: Ik blijf het trouwens een lelijke kleur blauw vinden, die van Cross. Had Martijn dat shirt al gerate eigenlijk?
3: Ik heb geen idee. Maar jij bedoelt dat shirt met elektrisch blauw erin,
1: ja,
3: toch?
1: Dat shirt met elektrisch blauw.
3: Okay. Ja.
1: Oh, die, dat is, die is beoordeeld inderdaad, hoor ik net.
3: Oké. Sick. Dan stond hij waarschijnlijk niet hoog in het lijstje, of wel?
1: Nee, ik vermoed van niet.
3: Ja, volgens mij wel. Ja, hij vond deze wel mooi, volgens mij.
1: Dat was nog even.
3: Volgens mij vond hij hem het mooiste zelfs.
1: Ja, hij heeft hem gewonnen. Ik begrijp dat niet, maar goed, smaken verschillen.
3: Nou, misschien dat Martijn nog niet wist dat het elektrisch blauw was. Dat er een diepere betekenis achter dit shirt zat.
0: Hij gaat wel zijn eigen lek houden hier. Als eerste. Tenminste, ik neem aan dat hij zo dadelijk met drie pijlen de dubbel gaat gooien.
1: Niet via dubbel 16, niet via dubbel 8. En ook niet via dubbel 4, maar dat maakt het uit, want het is altijd de volgende beurt.
0: Ja, Price had even een lekje vrij afgenomen. Robbie required
1: 8. Ja, hoewel deze eerste sessie zeker niet regulier verlopen is, gaat hij wel met reguliere cijfers eindigen waarschijnlijk. Als Cross tenminste een keer die dubbel weet te gooien. Want Cross begon aan de sessie en die wint hem ook met 3-2. Omdat hij de eerste is die zijn eigen leg houdt. En dan een beetje theater maakt. En dat kan Price dan ook wel weer waarderen.
4: Ja, heb ik het mis, Martijn? Of klopt het dat er wat kinderzinnen, wat... Ja, steekjes onder water worden gedaan als het gaat om het juichen en zo.
5: Ja, kijk, van Prijs weet je dat hij dat doet. Die gooit naar die 161, gooit hij natuurlijk, ja.
4: Maar Prijs juicht al bij de walk-on.
5: Dat is, ja, dat is tegenwoordig ook om de boel op te jutten.
4: Ja.
5: En dan, je kan twee dingen doen. Of je gaat erin mee, maar wel met het kans dat je daardoor jezelf uit je spel haalt.
4: Ja.
5: En, hè, want in dit geval hebben we het dan over Rob Cross. Nou, die staat niet bekend als iemand die non-stop loopt te schreeuwen bij elke 180 of bij elke goede finish die hij gooit.
4: Mm-hmm.
5: Dan vind ik dit wel geinig dat hij gewoon... Nee, toch niet.
4: Nee, dit is een soort schijnbeweging juichen.
5: Ja.
4: Maar dit is natuurlijk... Ja, je kunt het zien als knipoog richting Pride. Of toch als van... ik geloof het allemaal wel, dat gejuich voor jou.
5: Ja, klopt. Of misschien vindt hij er wel wat van. En heeft Pruis iets van, nou weet je, hier gaan we nog even verder om te kijken hoe we hem echt onder de huid kunnen gaan zitten.
4: Kijk, dat zag je die blik. Ja, daar zit iets.
5: Kijk, dat is wel altijd met als je een wedstrijd hebt met Gerwin Pruis erin. Je hebt altijd weer een extra dimensie die mee gaat spelen. En dat is gewoon dat uitbundige wat hij heeft. Maar goed, ik kan dit wel waarderen wat Cross doet.
4: Pruis juichte één keer behoorlijk hard, maar niet onterecht.
5: Nee,
4: na die 161 finish. Ja, check idee.
5: Ja, zeker. Weet je, dat is gewoon in dit geval ook. Hè, Cross op 52. Dus de kans dat hij uitgaat is... Hè, je krijgt twee pijlen. Nou, dan is dit natuurlijk gewoon een wereldfinish.
4: Mm-hmm. Ja. De man die echt door het oven laat is gekropen, hè, in de vorige ronde.
5: Ja, die had hier nooit mogen staan.
4: Dat wilde ik net zeggen, ja. Ik bedoel...
5: Die komt echt op de konto van Schindler.
4: Ja. Die was echt zoveel beter in die eerste twee sessies.
5: Ja, maar ik denk over... Ja, maar ook gewoon op een gegeven moment een ruime voorsprong en hem dan... Veel dubbels missen, die heeft Price echt gewoon een cadeautje gegeven.
4: En dus moest Price een soort van resetten op weg naar deze tweede ronde. Dan kan je van alles gaan doen.
5: Golven.
4: Ja, nou ja, dat is ook populair onder de darters anno nu. En Price heeft op de golfbaan gestaan. Voor mij op de driving range, even een paar bolletjes wegtikken. Even, oh kijk, hier. Even een paar oefenswings. Dit is niet mis, Martijn, voor het duidelijkheid. Dit is oefenen, hè?
5: Oh.
4: Ja.
5: Ik dacht al, die kennen geen kut van.
4: Ben jij een beetje een golfer?
5: Nee.
4: Oh, kijk nou.
5: Ja, hij
4: slaat er vol op zijn kop. Het zag er voorafgaand zo professioneel uit. Maar nou ja, goed, hebben we hebben allemaal wel eens een mishit. Maar ja, het zijn jou niet besteed.
5: Nee. Nee, is niet mijn ding.
4: Nee,
5: ik houd het wel bij minigolf.
4: Kan je dat?
5: Nee, dat kan ik niet zo goed. Maar dat vind ik dan nog wel geinig met de kinderen.
4: Oké. Heel goed. Cross dan, hè? Die wint vrij eenvoudig van Noppert in de vorige partij. Die wint dit toernooi in 2019. En dan zijn er mensen die nu zeggen... Nou, die vorm van toen, de Cross van toen... is misschien wel weer heel dichtbij.
5: Ja, en dat,
4: hoe kijk jij daarnaar?
5: Hij is wel goed in vorm en dat vind ik knap. Hij heeft best wel veel malaise gehad aan zich. Mm-hmm. Scheiding, financiële problemen.
4: Ja.
5: Dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen die meespelen. Maar hij weet, op het moment dat hij eigenlijk aan het bord gaat staan... ondanks al die dingen die meespelen... weet hij de laatste tijd wel weer gewoon weer goed niveau te halen. En de start van deze wedstrijd is ook gewoon weer zeer veelbelovend. Van goed niveau.
4: Hij is maar ternauwernood geplaatst, hè, voor dit
5: Maar dan maar nog een Rob Cross. Dit is altijd zo'n speler geweest, ook in zijn hoogtijdagen. ook naar zijn wereldkampioenschap. Je schaalde hem nooit in als topfavoriet. Maar dat was altijd zo'n hele gevaarlijke dark horse.
4: Ja, ja, ja.
5: Een goede Rob Cross is gewoon heel moeilijk te verslaan. Want dan is hij, ja, alles wat met 18 te maken heeft, raakt hij sowieso blindelings over het algemeen dan. Ja. En dan kan hij, het is geen soepele gooien of zo, maar 180 gooien, dat soort dingen, dat kan hij dan als geen ander.
4: Het gaat wel wat traag inderdaad, zeker ten opzichte van die vorige wedstrijd net met Wessel en Gian.
5: Ja, zeker.
4: Goed, ze zijn alweer begonnen.
2: One.
6: Ja, zij zitten eigenlijk allebei wel meteen lekker in die wedstrijd. Hoewel ze dus wel vier legs lang moeite hadden om de eigen leg te houden. En vooral Cross heeft scorend heel weinig te klagen met 113 gemiddeld over zijn eerste 9 pijlen.
7: Ja, Rob Cross is typisch een speler die echt van iedereen kan winnen op de dag. Hij doet dat dan meestal niet met gemiddeldes van 110 of iets dergelijks. Maar zijn timing als hij in vorm is, is excellent.
6: Ja, wat voor mij toch een klein wondertje blijft. Ja, het is gewoon waarschijnlijk iemand die zich, net als Phil Taylor dat kon, heel goed kan focussen. Want echt vloeiend gaat het allemaal niet.
7: Nee, als type speler kun je misschien best te vergelijken met John Part. Die ook niet de meest soepele stijl had. En die ook nooit tot de favoriet hoorde als die mede dan toernooi. Maar ja, toch gewoon 3 keer wereldkampioen is geworden. En dat is dan toch wel een specialiteit van het huis. Hè? Dat je op bepaalde momenten het beste naar boven kunt brengen. Het gaat lang niet altijd om wie de meeste 180 is gooit of wie het hoogste gemiddelde gooit.
2: 58.
7: Timing.
2: Last
6: 62. 42. Nog even niet, maar Price komt terug voor dubbel 10 zometeen. Cross wel afgezakt naar plek 23 op de wereldranglijst.
2: 78. Last 20.
6: Was ooit de nummer 2 na zijn wereldtitel. En Price laat zien dat hij ook zijn eigen leg kan houden. Hij maakt er 3-3 van.
7: Ja, dat had gisteren met Guy over inderdaad ook. Vorig jaar stond Rob Cross gewoon nog in de Premier League, hè?
6: Tegen Gerwin Price onder andere.
7: Maar dan is het hard gegaan als je nu nummer 23 bent.
6: Gerwin Price die Cross in totaal al 33 keer tegenkwam. 70 keer won Price, 14 keer won Cross. En dan speelden ze ook nog 2 keer gelijk in de Premier League. Want daarin kwamen ze elkaar al voor het eerst tegen in 2019.
2: 97.
6: Het is een kleine voorsprong voor Price, 17-14. Kijk je alleen naar de majors, dan is het helemaal gelijk, 6-6. Ook hier trekt Price de stand gelijk, 3-3 in het 180ers klassement. Mooi om te zien dat twee darters in de loop der jaren al zo aan elkaar gewaagd zijn. En deze wedstrijd voorlopig ook weer. Ik kan hem er niet op leggen.
7: Ja, 100 Arnold is ook nog niet zo makkelijk. Die zit daar wel goed voor, lijkt het. Nou, Kristoffer, top, stop.
6: Zal je zo zeggen, ja. Gooi hem eronder door. Gaan de dubbel 10.
7: Daar leek het wel op. Ja, speler voelt het zelf het beste. Hij laat nog wel wat kansjes liggen, Rob Cross. Die had hier beslist al op een grotere voorsprong moeten staan.
6: Ja, het is al de derde keer dat hij het niet afmaakt als hij drie pijlen in de hand heeft voor de dubbel.
7: Ja, één van die legs komt hij ermee weg. Die wint hij alsnog. Maar twee geeft hij eraf. Dus die twee zou je er best bij op kunnen tellen bij Rob Cross.
6: Dat was de tweede keer inderdaad. Niet de derde.
7: Dat was de derde keer, maar één keer komt hij ermee weg.
6: Ah, juist. En dus staat Cross weer op achterstand.
7: Hij zei het net bij Cross al, die is hard gezakt op de wereldranglijst. Nou, ik pak er nog een paar uit die hard gezakt zijn op de wereldranglijst. Peter Wright is inmiddels de nummer 33 van de wereld. Die is gewoon uit de top 32 gezakt. Michael Smith is de nummer 35 van de wereldranglijst. Die zakt nog een stukje harder. Nou, Raymond van Barneveld is de nummer 41 op de wereldranglijst. En dat betekent dat hij nu dus buiten de WK-plekken staat.
6: Ja, want de top 40 van de Order of Merit plaatst zich rechtstreeks voor het WK.
7: Dimitri van den Berg, nummer 46. Dus er zijn wel wat spelers die echt in de problemen aan het komen zijn. Ook al omdat er onder hen weer spelers zijn die omhoog aan het komen zijn natuurlijk. 170. Geen zin in. Ja, sorry jongens, maar ik moet echt even deze wedstrijd zien te winnen.
6: 180. Ja, Price wil hier voor het eerst gat van twee legs slaan. Cross gooit nog wel even 180. Ja, bij dubbel 10 komt het toch weer goed.
7: Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Rob Cross het allemaal helemaal niet zo leuk vindt. Dat geschil.
6: Nou ja, hij had kunnen weten dat het zou gaan gebeuren, toch?
7: Zeker, zeker. En hij moet het ook zeker niet veranderen, want
2: 45.
7: Er gebeurt in ieder geval wat op het podium, hè? Karters hebben al zat. Er moet ook een beetje entertainment bij zitten.

0: 15-9.
1: Na deze wedstrijd krijgen we de laatste ontmoeting van de tweede ronde. James Wade tegen Ryan Searle.
0: 96.
1: De winnaar van die wedstrijd gaat dus tegen Gian van Veen gooien in de kwartfinale. De winnaar van deze wedstrijd gaat tegen Ross Smith spelen in de kwartfinale. De man die bij een 2-8 stond tegen Cameron Menzies uiteindelijk toch door mocht naar de kwartfinale omdat Menzies niet verder kon.
2: Hij slaat nog maar eens een keertje 170 staan. En wat ik aan het begin al van de wedstrijd een beetje zei, is dat Rob Cross vaak goed begint aan wedstrijden de laatste tijd. En dan een beetje wegzakt. Dat wegzakken is hij nu ook echt aan het doen. Als je kijkt naar zijn cijfers in de tweede sessie, dan zijn die echt beduidend minder dan in de eerste sessie. Price gaat er deze keer wel voor.
0: 145.
2: Maar mist.
0: Robbie Ricoeur, 128.
1: Ross nog niet boven de 100 gefinished deze wedstrijd. 128 gooide hij wel uit in zijn partij tegen Danny Noppert, maar nu duidelijk even niet.
0: 42. Going to Ricoeur, 25.
1: 3-2 stond hij achter Price na de pauze, na de eerste pauze. En vier legs later staat hij 6-3 voor.
2: Ja, en ik denk nog steeds dat het helemaal niet zoveel met Price te maken heeft als dat het met Rob Cross te maken heeft. Als je kijkt in hoeveel beurten hij die legs binnenpakt, de breaks vallen allebei in 6 beurten. Dus dan heeft Cross er ook al 6 gehad, hè?
1: Nou, Price gooit helemaal niet zo bijzonder in de tweede sessie. Maar scoopt wel de legs op. En in maar één van die legs krijgt Cross ook kans op de dubbel. Is Price nu ook nog zijn eigen leg haalt. Als hij zijn eigen leg had, dan staat het alweer 7-3.
2: Nee, als Cross zijn eigen leg had, staat het 6-4.
1: Zij Cross, en ik bedoel Price natuurlijk. Na 180. 121 voor Price.
0: 62. Robbie Ricoeur, 81.
2: Belangrijke 81 finish deze.
1: We moeten weer een breakje gaan terugpakken, want er loopt er 2 achter. Maar één pijl voor de dubbel. Dat is hem nog niet gelukt. Nu voor de derde keer niet. En Gavin Price wint even de tweede sessie met 5-0. Zoals gezegd, zonder echt heel groots te gooien. Maar hij staat wel 7-3 voor.
3: 7-3 is de voorsprong voor Gerwin Price. Het gaat wel erg zijn kant op. Is dit voor Cross nog te herstellen, denk jij?
4: Ja, zeker. Want het is niet per se dat Price deze sessie echt fantastisch is. Het is met name ook Cross die gewoon een hele matige sessie hoort.
3: Ja, precies.
4: Dus ja, goed, dit is dan wel een kansje nog voor Cross. Voor de rest heeft hij weinig laten zien deze sessie.
3: Mm-hmm.
4: En was er eigenlijk weer een beetje de Cross van vorig jaar. We zaten net natuurlijk nog in de vorige break over dat is een goede vorm. Een
3: opmars, ja.
4: Ja, daar is de laatste paar legs niet zo heel veel van te zien.
3: Nee, niet veel sprake van. In hoeverre, Martijn, is dit ook een haantjesgevecht?
4: Nou, dat valt op zich wel mee. En je ziet gewoon, een beetje Price doet gewoon zijn dingetje. En Ik weet niet of het bij Cross nu op een gegeven moment lichtelijke irritatie wordt of kan zijn.
3: En dat bedoel ik eigenlijk.
4: Ja,
3: meer,
4: dat is ja. Dat zou wel goed kunnen. Want dat is ook wel een beetje het spel wat Price natuurlijk een beetje probeert te spelen.
3: Hij wil eigenlijk met zijn geschreeuw ook jou als tegenstander irriteren en onder je uit gaan zitten. Ja. Het is niet alleen om zijn eigen energie kwijt te kunnen en het publiek misschien een beetje aan zijn kant te krijgen, maar het is ook dus om...
4: Ja, maar kijk, op het moment dat hij naar het bord loopt en begint te schreeuwen, betekent ook dat jij als speler langer moet wachten voor de volgende worp. Maar wat soms ook gebeurt, is dat doordat hij dat gaat doen, dat je erin meegaat.
3: Ja. Moet je dat doen? Of hoe zou jij erin staan?
4: Ja, dat is persoonsafhankelijk. Kijk, in de volgende ronde, als Price weet te winnen, en daar lijkt het voor nu op, dan krijgt hij Ross Smit. Ross Smit is wel gebleken dat, deed hij tegen Kevin Doets, deed hij het ook. In het verleden op het WK tegen Dirk van Duivenbode. Dat was ook één grote schreeuwwedstrijd van beide kanten.
3: Die gaat meedoen.
4: Die gaat 100% meedoen. Dan krijg je één grote adrenalinebom op het podium. Ja. Wat wel leuk is voor het amusement.
3: Leuk om even kijken. Zou jij het ook doen?
4: Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk wel dat ik erin mee zou gaan.
3: Ja?
4: Ja.
3: Terwijl het niet echt in je aard.
4: Nee, maar ja, als je begint, ik hem krijgen ook. Dat is dan een beetje de gedachte, zeg maar.
3: Ja, ja. Ja.
4: Je wil je ook niet laten ondersneeuwen dan. Nee. Dus kijk, zo uitbundig als hij doet, wellicht niet. Maar op het moment dat jij dan goede dingen laat zien, dan moet je jezelf ook wel even laten zien. En dat hoeft niet verbaal te zijn zoals hij dat doet. Maar het kan ook zijn zoals Gian en Wessel deden in de vorige wedstrijd. Dus dat je ook gewoon even een keer naar jouw kant op kijkt en wel eventjes van, hè?
3: Ja.
4: Dus dat je gewoon laat zien dat je zelf er bent en niet laat ondersneeuwen door het gebrul van meneer Price.
3: Maar is het zo moeilijk, ook voor Cross nu, om je niet te irriteren? Want je ziet, ik bedoel, de irritatie is van zijn gezicht
4: Het is heel makkelijk om niet te irriteren op het moment dat zijn wedstrijd goed gaat en je gewoon de touwtje nog een beetje in handen hebt. Ja, nu sta je 7-3 achter. Ja, dan wordt het op een gegeven moment, dan ga je aan alles irriteren. Want het spel gaat dan deze sessie ook niet helemaal lekker. Die gozer voor je staat alleen maar te brullen bij het minste om het geringste. Ja, dan ga je op een gegeven moment alles bij betrekken. Ja, dan ga je niet beter door gooien. Ik denk dat zo'n break nu ook wel even goed voor hem is.
3: Even eruit, ja, precies. Overigens, toen hij op 170 stond en hij niet uiteindelijk voor die Big Fish ging, toen hield hij zich wel kalm, excuseert zich even aan het publiek om uiteindelijk daarna, nadat hij wel finishte, natuurlijk wel weer eventjes de decibellen door de Empress Ballroom te laten gieren.
4: Ja, en dit zijn vaak wel van die momentjes. Ik vind het een verstandige keuze. Ja. Het is een verstandige keuze natuurlijk. Hè.
3: Ja.
4: Maar juist Price, die iemand juist graag wedstrijden en mensen wil bespelen, dan is eigenlijk een uitgelezen type die wel voor die 170 zou gaan om hem dan uit te gooien, om dan juist nog zo'n brul erin te gooien.
3: Mm-hmm.
4: Maar dit is gewoon een verstandige keuze. En helemaal omdat iemand uiteindelijk ook gewoon die 40 wel met die laatste spel wegpoetst. Maar dit ook, ja, uiteindelijk is het maar een dubbel 10 die je uitgooit.
3: Maar zie je het gezicht van Crossnet?
4: Ja, dat
3: die vindt dit helemaal niks.
4: Nee, die is op een gegeven moment daaraan over verbijten. En, ja, Cross is natuurlijk gewoon in alles, hoe die op het podium beweegt, gewoon een degelijke, nette, normale man, zeg maar. Gewoon een tegenpol van wat Price is. Niet dat de Price niet netjes is, maar die is natuurlijk veel, dat uitbundige en ja, die heeft dat explosieve. Ja, en Cross is gewoon wat meer een beetje zo'n stille Willy, zeg maar.
3: Ja, precies. Na deze partij gaan we de wedstrijd krijgen tussen James Wade en Ryan Searle. En wat schetst onze verbazing? Kijk. Wie staat daar in het publiek? Oh,
4: Searle is er al.
3: Nou, ja, ze lookalike, hè? Ze lookalike.
4: Ze hebben in ieder geval dezelfde kapper.
3: Zelfde shirt, zelfde kapper. Goed is dit. Ja, dat is ook gewoon de matchplay. Een zaal. Je ziet het hier goed, hè? Het is, ik wil er een heel verhaal steken, maar dat komt later wel. We gaan naar de volgende sessie.
5: Ja, het is wel jammer dan als je dat publiek zo staat te maken op een heel onschuldige manier, dat er meteen een beveiliger naar je toe komt. Maar goed.
0: 46.
5: Dat zal deze heren niet zo snel overkomen. Maar staan zij het publiek ook te vermaken?
6: Nou, ja, het is een beetje zouteloos.
5: Nee dus.
0: 30.
6: Althans, dat is mijn mening misschien alleen.
5: Nou.
6: Maar je hebt bij Rob Cross nou niet het idee dat hij daar zo lekker in zit als in die vorige ronde. En Price kan er eigenlijk een beetje zijn gang gaan. Het gaat gewoon eigenlijk net te makkelijk. Vanaf het moment dat Cross die drie pijlen op de dubbel mist in die zevende leg, dan wordt hij gebroken. Vanaf dat moment heeft hij het niet meer gevonden. En dan zie je dat hij in die laatste vijf legs voor die pauze, scorend met name, ja, gooit hij dik onder de 100. En ook nu weer, kijk, hij staat op, het is zijn leg, hij staat op 270, Price op 170.
5: Nog cross in de eigen legs. 83 gemiddeld. Auw. Rob Cross in de legs van Gary Price. 111 gemiddeld. Ja.
2: Ja, daar. Met name de eerste twee legs van Price was Cross heel goed. Want daar brak die Cross, of daar brak die Price natuurlijk het 11 en 13 darts. Dus in die twee legs gaat hij 125 gemiddeld.
5: Price kachelt lekker door. Zes legs op rij nu.
2: Ja, en zo. Een wedstrijd die op papier heel dicht bij elkaar had moeten zitten. Helemaal niet, hè?
5: De eerste keer tegen elkaar op de World Matchplay. Troffen elkaar ook nog niet op het WK, wel in de finale van het European Championship 2019. Cross won toen met 11-6. Voor de rest heel vaak in de Premier League dus. Nog net de verkeerde afdeling.
2: En dit is dan wel in de leg van Gary Price. Gaat niet uit, maar misschien hoeft het ook niet uit.
5: Net niet die 121 uitgegooid op Price. Cross moet hier iets terug gaan doen. Nog een klein beetje hoop te houden.
2: En hij is wel de man van de comebacks, hè, op de World Matchplay, Rob Cross. Stond in 2019 nog eens een keer 14-7 achter tegen Daryl Gurney. Won hem met 17-15. 2022 stond hij 8-2 achter tegen Chris Dalby. Die won die ook met 11-9. Dus hij heeft wel een paar comebacks op zijn naam staan.
5: Nou, lijkt ook nog wel op weg te zijn naar 8-5. Twee keer 140 aan de leg begonnen. Als je zelf erachter staat in een leg, dan wil het er nog wel zien sluipen dat je ineens die trippels ook niet meer kan vinden. Van ja, ach, het zal wel. Nog even op een finish gekomen. Weer die vier. ieder geval een dubbel over nu.
0: Fifth. Gerwin Jurek-Meyer,
5: 160. Als hij deze uitgooit, dan is het... Ja, dan gooit hij niet uit. Een soort van assortiment van knock-out geweest. Hè?
0: Robbie Rickwart, 20.
2: Maar nu kan Cross zich langzaam maar zeker weer terug in die wedstrijd vechten. Hij heeft hier de 8-5 al te pakken. En er zal voor Price nog een velletje aan de lucht zijn in zijn hoofd. Maar ja, als je deze ook inlevert, dan wordt het natuurlijk wel serieus weer close.
5: Price heeft nog altijd 2 breaks voorsprong. Maar hij zou gaan kunnen teruglopen naar 1. Als Price geen triples gaat gooien in deze leg. In ieder geval eentje. Of als Costa heel ver gaat gooien natuurlijk.
2: Lijkt de tactiek toe te passen om eerst tegenstander in slaap te sussen en dan vervolgens er toch weer overheen te gaan. Het is niet al te best weggezet. Dus kijken of Price dat dan wat beter kan. Ja, wel wat. Terwijl het publiek met hele andere dingen bezig is. Ah, kijk. Daar heeft iemand een ballon meegenomen.
5: Ja, is het een ballon of is het een ander soort ballon?
2: Ja, een ballon. Ik ga naar de Winter Garden en ik neem mee.
5: Ja, het is best warm in die Winter Garden. Dat kan me wel voorstellen.
0: 37.
2: Cross breekt niet terug vanaf 77.
5: Maakt er 9-5 van.
2: Ja, dan zou het gaatje nu toch wel definitief moeten zijn eigenlijk. Het is allemaal niet groot wat Price doet, maar het is wel net genoeg.
0: 57.
2: En Rob Cross is zo wisselvallig in deze partij.
5: Op de baar. Lees je dat eraf? Met name aan het scoreverloop?
2: Hij heeft zoveel legs tussen zitten waarin hij gewoon geen thuis geeft. Uiteindelijk creëren ze allebei evenveel kansen. Dus ze hebben allebei 13 pogingen gehad richting een dubbel aan het einde van een beurt.
5: 13 finishbeurt.
2: Ja. Maar ja, Cross gooit 5 van die 13 raken en Price 9 van de 13. Daar zit toch wel een verschil in.
5: Ja, Price met 3 darts in de hand of 2 darts in de hand voor de dubbel gooit hij alles uit. Alle 8 keren. En Cross laat daar toch wel het een en ander liggen.
0: 58.
5: Zeker als het gaat om beurten waarbij je een volle hand hebt. 3 pijlen.
2: 280 deze leg. Dan is het wel veilig.
0: 111. Going to require 45.
5: Is die mini-comeback van Rob Cross ook heel snel vergeten. En staat Price gewoon weer 5 legs voor.
0: 120.
5: En kan Price zijn vijfde matchplay kwartfinale gaan bereiken. Vorig jaar vond hij daar zijn waterloo tegen George Rock. Rob Cross stond pas twee keer in de kwartfinale van de matchplay voor het laatste 2019. Het jaar dat hij het toernooi ook won. Ja, daarna nog één keer de kwartfinale in 2024 en dat was het dan.
2: 57. Ja, we zeiden het eerder al. Cross de laatste weken best wel aardig in vorm. Zie je in deze wedstrijd al misschien niet zo heel veel van terug. Maar ik kan me wel voorstellen dat Cross met een... goed gevoel richting het najaar gaat. Het najaar, daar worden de meeste prijzen verdeeld natuurlijk.
5: Toch wel, ondanks dit?
2: Ja, nou goed, dit kun je op een gegeven moment ook wel wegschrijven als een incident.
5: Er kwam nog wel 3-2 voor in de wedstrijd.
2: En van ons day.
5: Maar daarna gingen er 6 legs op rij naar Price. En nu moet hij het alleen nog even afmaken. En geheel in stijl doet hij dat meteen bij de eerste kans die hij krijgt. 11 tegen 5, dat zijn toch wel duidelijke cijfers. En Cross staat de boel al op te ruimen. Price wacht keurig netjes af. Nog een paar ongetwijfeld warme woorden van Rob Cross voor Garin Price, die er ook hartelijk om moet lachen. Ja, dit is een mooi afscheid. Garin Price staat in de kwartfinale van de World Matchplay.
7: Na het WK is dit de meest prestigieuze titel in Arten.
5: Fantastische wedstrijd.
7: Het favoriete toernooi van de spelers. In de iconische Winter Gardens.
5: Onvoorstelbaar.
7: In Blackpool wacht de Phil Taylor Trophy.
5: Op weg naar de bullseye.
7: Kijk live naar de World Matchplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Ja, dat was een vrij overtuigende overwinning van Garin Price op Rob Cross. 11-5 in een tweede ronde van zo'n major. Dat komt aan bij Cross. Het is overtuigend van Price. Nee?
4: Het is geen wedstrijd waarvan ik over 5 jaar zeg van zo. Wist je nog toen die ene woensdagavond, de matchplay? Nee. Deze blijft niet hangen, nee.
3: Nee. Nee, maar ik bedoel, het verschil is wel erg groot. Dat we hadden we op voorhand nog niet gedacht.
4: Nee. Dit op voorhand denk je bij zo'n wedstrijd, dit wordt een close call en kan zomaar een verlenging worden.
3: Ja, precies. Ja.
4: Maar goed, daarvoor was Cross gewoon veel te wisselvallig en heeft hij gewoon veel te veel legs gehad waarin hij gewoon niet thuis gaf. En dan speel je Price gewoon natuurlijk een beetje de kaart. Price wint. Is het qua spel fantastisch? Nee. Was het nodig? Nee, ook niet. Dus dan ja, weet je, gewoon een degelijke overwinning. Mm. Maar ook niet heel veel meer dan dat. Ik heb hier geen, voor mijn gevoel, nog niet hier een echte kampioenenvorm gezien, zeg maar.
3: Nee. Die zagen we tegen Sinclair natuurlijk allerminst. Wel iets beter dan
4: afgelopen. Ik denk dat het in het begin nog beter was. Op een gegeven moment in dit format, en als je merkt dat je tegenstander het niet echt heeft, en je hebt op een gegeven moment die marge van 4-5 legs een beetje te pakken, dan wilt het vaak nog wel insluipen dat je op een gegeven moment ook een paar, dan zelf ook een paar van die mindere lekjes gaat hebben.
3: Dit duurt even, hè? Het overbrengen van de felicitatie en het...
4: Ja, geen idee waarom, maar nee. Ze knuffelen daarna nog wel 20 keer, dus het zal ja,
3: dat,
4: zijn.
3: Dat is waar, ja, dat is waar. Goed, ja, nou ja, merk ik een beetje aan jou niet te veel woorden aan vuil maken verder?
4: Ja, we kunnen wel een hele zware analyses op loslaten.
3: Nou, als jij dan toch, bedoel, je bent een expert als het gaat om kleding, dat heb je bewezen deze week. Wat is het volgende voorwerp?
4: Ja, maar dit lijkt me geen kledingstuk, maar dit zorgt ervoor dat je in ieder geval geen kinderkleding hoeft te halen als je hem omdoet.
3: Denk je, ja?
4: Ja, dit lijkt me.
3: Jij denkt dat dit een voorbehoedsmiddel is?
4: Jazeker.
3: Oh, je weet het zelfs zeker?
4: Dat zijn maar weinig ballonnen die dit soort vormen hebben, zeg maar.
3: Ja, nou ja, dat weet je niet in Blackpool. Jij bent er nooit geweest.
4: Nee.
3: Ik wel, maar ik heb ze niet
4: gezien. Je hebt ze nog niet eerder gezien. Het kan haast niet anders dan dat dit een condoompje is.
3: Ja. Dat was dan het figuurlijke hoogtepunt van de wedstrijd.
4: Dan vond de zaal de wedstrijd ook heel interessant door dat te doen. Het
8: gaf ook niet veel de wedstrijd. En dat hebben we wel vaker met wedstrijden waarop Crossen speelt. Het is niet het meest sprankelende persoonlijkheid die door het podium rondloopt.
3: Nee, merk je dat ook op het podium als je tegen hem speelt?
8: Ja, je krijgt niet heel veel...
3: Je hebt natuurlijk het menigmaal meegemaakt, denk ik.
8: Ja, zeker, zeker. Ja. Meerdere keren al tegen hem gespeeld. Nee, je krijgt niet heel veel energie van hem, dus je moet het echt wel bij jezelf weghalen. Maar dat weet je van tevoren. Bij sommige spelers weet je gewoon, oké, dit wordt explosief, dit wordt leuk, dit wordt knokken. En bij andere jongens weet je gewoon van tevoren, weet je, dit. Mensen zoals Sujovic, dat soort gasten. Ja, dan weet je gewoon dat je het bij jezelf moet halen. En dat zijn vaak wel de lastigste wedstrijden.
3: Maar is het voor Cross ook een doel om de energie uit een wedstrijd te halen?
8: Nee, dat is gewoon zijn spel.
3: Het is gewoon de mens.
8: Ja, dat is gewoon inherent aan het spel van Cross. En hij, als hij echt goed is op een dag, dan heeft hij af en toe wel dat hij wel een beetje wat doet. Maar dan komt het vaak ook weer een beetje geforceerd over. Dat niet natuurlijk, zoals bij Price. Ja, dat weet je gewoon, dat is zo, dit is Price.
3: Ja,
8: Cross heeft dat gewoon.
3: Maar wat Price nu is, dat weten we eigenlijk nu nog niet. Hè?
8: Nou, ja, niet in vorm in ieder geval, niet in bloedvorm.
3: Nee, maar ja, wel kwartfinale World Matchplay. Dus,
8: ja, goed. En ik ben wel benieuwd hoe die wedstrijd tegen Ross Smit gaat zijn. Want die, als we brullen hebben, Ross Smit die gaat erin mee. Daar hebben we het eerder over gehad.
3: Ja.
8: Dus dat kan nog wel een explosief verhaaltje worden.
3: Nou, ik ben reuze benieuwd. Krulde door maar dan deze wedstrijd. Gaan we op naar de volgende. Die tussen Ryan Searle en de man die min of meer getrouwd is met dit toernooi. Sterker nog, hij heeft de liefde van zijn leven er ook letterlijk gevonden. James Wade.
9: The great darts matches of the 21st century. And he gets it, that's all he needed. James Wade lives up to his rep. Now he's played the right music.
10: James Wade doing James Wade-like stuff.
9: And that's the wonder of Wade, the machine magnificent.
3: Ja, alweer zijn 21ste deelname voor James Wade op dit toernooi. Die dus zijn echtgenoot heeft ontmoet. Hè? Dat verhaal ken je?
8: De Walken Girl, hè?
3: Ja, precies. Ja. Dat gebeurde bij dit toernooi.
8: Ja, goed. En hij heeft natuurlijk ook gewoon een onwijs goed record op dit toernooi.
3: Dit is zijn 21ste keer.
8: Fantastisch.
3: 10 keer de halve finale gehaald. 7 keer de finale gehaald. Waaronder vorig jaar natuurlijk ook. En die finale ook 1 keer gewonnen. Het is onvoorstelbaar wat een track record deze man heeft op dit toernooi.
8: Ja, en het is zelfs zo weer dat we hebben de man in de afgelopen jaren ook wel een paar keer dat we soort van aan het afschrijven waren. Hè, dat hij niet meer zijn beste spel had. Ja,
3: is dat zo?
8: Hij heeft wel een paar keer gehad dat hij echt oprecht wel buiten de top 16 dreigde te vallen. En dit toernooi is weer zo dat als hij eventueel in de halve finale komt, dat hij gewoon weer in de top 4 van de wereld staat in principe. Mm. Dus ja, het is onkruid, het vergaat niet. Hij blijft ze goed gooien. En ja, tegen wat die menen ook. Je ziet net de gemiddelden staan.
3: Ja.
8: Maar je weet gewoon bij James Wade, dat zijn altijd van die dingen, daar moet je niet naar kijken. Je moet gaan naar kijken, hoe speelt hij zijn wedstrijd? En tegen Jermaine, dat was een typische, goede James Wade-wedstrijd. Dat is vroeg in de wedstrijd voorkomen en daarna zo lekkers uitkiezen om te pakken. Hij is niet de sloper over het algemeen. Hij is niet iemand die heel snel uitslagen waar je 10-2, 10-3 van verwacht, zeg maar. Het is gewoon iemand die vanuit een voorsprong dat consolideert op de een of andere manier en dan zijn momenten uitzoekt. En dat kan hij als geen ander. Nog steeds, maar ook na zoveel jaren. Ja, daar kun je in principe natuurlijk alleen maar respect voor hebben.
3: Heel veel respect, ja.
8: Als je dat al zo lang doet en ook het niveau wat natuurlijk door de jaren heen zo hoog is geworden. En je ziet natuurlijk ook wel heel veel namen van de, met alle respect, oudere garde afglijden. Ja, en dan James Wade die blijft toch over 4 overeind staan. Ja, dan moet je hem toch wel bepaalde credits daarvoor geven.
3: Absoluut. En die krijgt natuurlijk sowieso over dit toernooi. Ik zei het al, 21 deelname is dit. 1 keer het toernooi gewonnen. In 2007. Kijk eens wat een broekje het toen nog was. In hoeverre dacht je toen, Martijn? Van, kijk, deze man wint dit toernooi. Dit wordt een wereldtopper voor de komende jaren.
8: Ja, en dan denk ik toch dat het probleem met James Wade is dat het sowieso heeft hij natuurlijk heel lang in het tijdperk Taylor gezeten. En hij was dan degene van, Taylor werd uitgeschakeld, dan was hij wel vaak degene die dan eventjes het wegsnoepte, zeg maar. Mm-hmm. Alleen ik gaf net ook aan, het is een hele goede speler, maar over het hele toernooi, hij heeft ook altijd wel ergens zo'n potje dat je denkt van, En ja, dat, zeker tegenwoordig kun je dat eigenlijk al niet meer hebben, omdat het niveau gewoon heel hoog is. Maar natuurlijk ook vroeger, als je gewoon met een oude Raymond van Barneveld, goede Raymond van Barneveld, veel telen, noem ze maar op. Ja, dan kun je dat niet veroorloven.
11: Nee.
8: En zeker tegen de echt grote spelers, dan ja, op een gegeven moment kun je ook niet meer te veel lekjes laten lopen, wat wel in zijn spel zit.
11: Hoe populair is hij bij het Engelse publiek, bij de collega's onderling?
8: Ja, het is een mannetje die heel erg op zichzelf is. Dus ja, populair niet echt. Het is, niet dat, het is ook geen feestbeest volgens mij verder. Ik heb niet heel veel woorden ooit meer gesproken. Ik heb wel een paar keer tegen hem moeten spelen. Maar ja, krijg je ook niet zoveel van hem. Het is ook zo'n speler waar je nul energie van krijgt. Alleen,
11: helemaal in zichzelf.
8: Ja, alleen
11: niet veel van af te lezen.
8: Hij kan wel gewoon verschrikkelijk goed gooien.
11: Ja, precies. Ja. Geldt het laatste tijd ook voor Ryan Searle? Hoe kijk je naar zijn ontwikkeling?
8: Nou, waar ik bij Ryan Searle wel langere tijd benieuwd naar was, is dat, op de vloer heb ik hem altijd goed gevonden. Het podium kwam er niet altijd uit. Nou, dan had hij afgelopen WK natuurlijk halve finale gehaald. En dan ben ik altijd benieuwd van, oké, en nu?
11: En nu, precies.
8: Want we hebben ook spelers gezien, om een Gabriel Clemens die dat gehaald had. En daarna eigenlijk niet meer zoveel heeft laten zien. En toch merk ik bij Searle nu wel dat het lijkt alsof het kwartje een beetje allemaal aan het vallen is.
11: Nou ja, de vraag bij hem is voor mij natuurlijk vooral, in hoeverre wordt hij comfortabeler op het podium?
8: Nou, dat lijkt steeds beter. Die wedstrijd tegen Willem O'Connor, de eerste sessie en de tweede sessie ook, was echt heel goed. Daarna werd het gemiddeld al wel iets minder. Maar goed, dan heb je het gaatje misschien toch al geslagen. En dan zie je wel dat hij gewoon dat hij meteen goed start. En ik denk tot, nou, dat is zeg maar anderhalf jaar geleden, was het podium vaak dat hij dat niet echt had.
11: Nee.
8: En dan zie je toch.

0: Ik denk die fake Eiffeltoren die niet zo heel erg hoog is trouwens. Nou ja, je zegt het. Terugkomen, major toernooien spelen. Dat zou voor jou denk ik stip aan de horizon zijn. Omdat dat weer kan. Je privé situatie zou het weer toestaan. Er is sprake van een mogelijk nieuw major toernooi. In het volgende jaar, 2027.
1: Ja, ik had het gelezen, ja.
0: Dat moet een Europees aangelegenheid worden. Dus nog wat schimmig waar dat dan plaats gaat vinden. Maar hoe kijk jij naar die ontwikkeling opnieuw? Een nieuw major toernooi erbij.
1: Ja, dat geeft natuurlijk aan dat de sport nog steeds groeiende is. Populair is. Ik denk overal waar je komt, ook met Eurotours, kaartjes verkopen goed. Laatst waren we in Slowakije. Ook gewoon een mooie volle zaal. Terwijl het is natuurlijk niet per uitzicht een land waarvan je denkt van hè, daar zitten dartsliefhebbers.
0: Nee.
1: Ook daar blijken ze te zitten. Dus ja, de PDC die zoekt natuurlijk steeds meer de grenzen op van hè, waar kunnen we ons een beetje vestigen.
0: Ja, maar is die grens als het gaat om de agenda niet te lang en breed bereikt?
1: Ja, daar heeft de PDC maling aan.
0: Okay.
1: Die denken alleen maar aan toernooien en kaartjes verkopen. En, goed, zorg er wel voor dat als je hem hebt, want ze hadden het over dat. En ik las ook dat ze nog een extra Eurotour nog weer bij wilden doen of een andere locatie. Ja, hoe voller de agenda, hoe meer je natuurlijk wel in die fase terechtkomt dat je nog meer als speler zijn de keuze moet gaan maken van wat ga ik wel gooien en wat ga ik niet gooien. Mm. En dat zie je dit jaar al heel erg. Met name bij bijvoorbeeld Luc Littler die tot nu toe nog geen enkel vloertoernooi gespeeld heeft.
0: Nee.
1: Kijk, als PDC moet je er op een gegeven moment wel nagaan van al die majors is leuk, maar moet je dan ook je ranking systeem niet iets op de schop gooien? Want dat topspelers dus alle pro-tour-toernooien of veel pro-tour-toernooien skippen, omdat het prijzengeld bij majors natuurlijk gewoon veel hoger is.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je het dus op de majors goed doet, dan kun je dat dus doen. Maar dan ja, vind ik ook dat je een beetje met je eigen systeem in de knel zit. Je wil natuurlijk het liefst dat die topspelers ook gewoon ergens naartoe moeten.
0: Ja, het is een devaluatie van hoe je sport is ingericht.
1: Ja, en dan ik zou meer pleiten voor puntensystemen, bijvoorbeeld zoals bij tennis. Je hebt de majors en dan heb je WTA-toernooi of weet ik veel wat. En dan, of je nou naar dat WTA-toernooi gaat of naar die. Dus of je nou naar die of naar die gaat, dat blijft hetzelfde. Maar zo moet ja, denk ik wel dat je wat meer ook je topspelers erbij blijft betrekken. En alsnog kun je gewoon je keuzes maken natuurlijk van waar je naartoe gaat.
0: Ja.
1: Alleen, ja, het is natuurlijk wel gek dat je een nummer 1 van de wereld hebt die gewoon geen vloertoernooi gooit bij.
0: Nee, en dadelijk
1: maar wel al die titels het podium bij je opraapt.
0: En dadelijk waarschijnlijk op 3 miljoen pond aan prijzengeld staat.
1: Ja, dus heeft hij ook volkomen gelijk. Want als dat zo kan, met hoe het systeem, het rankingssysteem zoals het nu is, dan kun je hem geen ongelijk geven. Lekker wat tijd besparen, wel al die grote toernooien oprapen, want dat is dan wel wat hij doet. Dus ja, wat heb je te klagen? Ja. In zijn geval helemaal niks. Maar ik vind als PDC zijn, dan moet je toch gaan kijken van oké, hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat ook in Slowakije wel de toppers komen opdraven en dat je niet, met alle respect, bijvoorbeeld een beetje B-garnituur hebt.
0: Nee. De vraag is natuurlijk wel, wanneer dan? Hè? Waar is in die agenda plaats voor
1: ja, dat
0: een
1: zal,
0: major
1: toernooi? Dat zal
0: toernooi?
1: Na de UK Open ergens zijn dan.
0: Ja, nou ja, voorjaar. Hè? Dus misschien terwijl ten tijde van de Premier League ergens, maart, april,
1: ja,
0: waar zou het dan?
1: Ja, dan zal het ook een meetje zijn. Dan zal het ook dan een meetje zijn, denk ik, de grootte van EK of iets dergelijks. Of je moet een Minehead-achtige venue hebben dat je
0: UK Open.
1: Ja, UK Open-achtig. Ja. Of PlayStation Finals-achtige vibes. Dat je op twee banen gaat spelen, zeg maar. Hoofdpodium en het tweede podium.
0: Ja.
1: Maar je kan er geen toernooi van de week van maken als het in het voorjaar is. Want dan zit je met die Premier League.
0: Zo
1: dus
0: is het.
1: Dan zal het een lang weekendtoernooi zijn.
0: Ja.
1: Of een weekendtoernooi.
0: Wordt vervolgd als de PDC daar meer duidelijkheid over geeft. Het is al met al op deze woensdagavond een bewogen avond. Dat komt allemaal door de eerste partij van vanavond, van Cameron Menzies. Die moest de wedstrijd staken vanwege medische problemen. Is uiteindelijk behandeld. Forse hartslag had hij. Bloeddruk. Uiteindelijk niet naar het ziekenhuis gehoeven, terug naar het hotel gegaan. En eenmaal in dat hotel aangekomen heeft hij zojuist via social media een eerste reactie gegeven die we eventjes met u kunnen delen. Thanks for everyone who's checked in and sent messages. I'm okay. Dat is dan al met al het beste nieuws van deze dag.
1: Ja, zeker.
0: We gaan naar Ryan Searle. Die is begonnen aan zijn walk-up voor zijn partij tegen James Wade.

0: 14e keer zou James Wade in de kwartfinale van World Matchplay terecht kunnen komen. Als hij wint van Ryan Searle, die dat tot nu toe één keer voor elkaar kreeg in 2023. We gaan voor het eerst op een major tegen elkaar spelen onder leiding van de caller Charlie Kostefin. Sowieso pas twee wedstrijden met publiek erbij op Eurotour toernooien. In totaal 7 duels, waarvan 4 gewonnen door Wade, 3 door Searle. Ja, dat zegt allemaal niet zoveel. Kun jij ergens anders een aanwijzing vinden over... Een aanwijzing die misschien iets meer zegt over deze ontmoeting?
1: Nou, de eerste ronde. Ik bedoel, die was van James Wade, vond ik erg sterk. Als je kijkt naar de cijfers, zag er echt heel goed uit. Ryan Searle was met name finishend heel sterk. Maar James Wade, op de een of andere manier, als hij de boorden Blackpool ziet op de snelweg, dan gaat zijn hart sneller kloppen. En hij speelt hier bijna altijd goed gewoon. En met Humphries eruit aan de onderkant van de loting. Het zou me niet verbazen hoor. Als Wade het gewoon weer zou doen. 140.
0: Dertien kwartfinales voor Wade in Blackpool. 10 halve finales. 7 finales. Waarvan dan helaas voor hem maar eentje gewonnen. Vorig jaar stond hij er nog in de eindstrijd tegen Luke Littler.
1: Ja, als Wade deze wedstrijd wint, dan plaatst hij zich voor zijn 73ste kwartfinale van Major. 73 stuks. Poh, dat zijn er wel een paar hoor. Maar ook dit jaar gewoon weer op de Masters en op de UK Open. Gewoon keurig ineens kwartfinale gehaald.
0: Searle zou in zijn 5e kwartfinale komen op een major. Dat is een 2e dit jaar nadat hij kwartfinale van het WK haalde.
1: Ja, is toch eigenlijk wel een beetje magertjes, toch?
0: En natuurlijk ook nog de halve finale van het WK halen.
1: Ja, voor iemand die 11 op de wereldranglijst staat en ook al een tijdje meeloopt, is dat aantal kwartfinales... niet zo hoog.
2: Game Sean, the first leg. James Wade, second leg, trying to throw first.
0: Ryan Searle versloeg in de eerste ronde William O'Connor met 10 tegen 6. Pakte alleen een 6-1 voorsprong in die wedstrijd. Die bleek genoeg uiteindelijk. Wade nam meteen een aardige voorsprong tegen Jermaine. Wat hij bijna 4-0, maar wat hij bijna kwam al snel terug tot 5-4. James Wade zou James Wade niet zijn als hij toch die voorsprong vakkundig verdedigde.
2: 96.
0: 7 keer 180 in die wedstrijd.
1: Ja. Ik zat het op te schrijven aan het begin van de avond. Ik denk 7 keer 180, James Wade, echt waar?
0: Echt waar.
2: 140.
0: Dan even rustig terug naar het tafeltje. Timed zijn gang richting de Oki. Eigenlijk bijna perfect met het moment dat Wade weer wegloopt bij het bord.
1: 63. En op dat moment is Wade ook alweer aan het bedenken hoe kan ik dat ritme dereguleren.
0: Kans op 2-0. Dan moet hij tops gooien.
2: James on the second leg.
0: En dat doet hij ook in deze leg weer.
2: Third leg is James the third.
0: Wait. Gaat er meteen weer vandoor.

0: ja, het is misschien nog een beetje vroeg om conclusies te trekken. Maar voorlopig trekt hij in ieder geval de lijn van zijn partij tegen wat hij mee naar door. Natuurlijk nog wel even die break prolongeren.
1: 60. Ja, Ryan Sull, 2 kwartfinales in 2021. Eentje in 2023, was hij op de matchplay. En eentje in 2026, nou goed, dat hebben we het over gehad, was dat WK. Maar er zit dus best een gaatje tussen die hoogtepunten voor Ryan Sull. 100. Dus makkelijke conclusie te trekken dat hij het met name moet hebben van de vloertoernooien voor zijn wereldranking. 140. Geldt niet voor Wade, dat is een echte allrounder.
2: 140. Brian, you require 90.
0: Hij kan dat niet zo goed zien. Dus vraagt niet even na. Nu weet hij wel dat hij bullseye moet gooien. Want de tweede zat vrij duidelijk in de enkele 20.
2: James Rakai is 70.
1: Niet gegooid. Wade voor 70. Ik krijg één pijltje voor Tops.
0: Weer Tops.
2: 50.
0: Maar nu niet raak.
2: 25.
0: Dan gaat hij even een hele rare pose staan.
2: 21.
0: Ja, Searle verzuimt te profiteren. Mist ook zijn tweede en derde pijl op een dubbel.
2: 15.
0: Wat is dit nou voor een pose weer? Dat is hetzelfde als net. Hij heeft weer wat nieuws bedacht. Kijk hem nou staan.
1: Even de broek ophalen.
0: Stond er als de scheve toren van Pisa. Uiteindelijk breekt Searle dus toch terug.
2: 55.
1: Hij switcht niet zo vaak, James Wade, maar kan het wel natuurlijk. 3 trippels voor 171 punten.
0: Is er iets wat James Wade niet kan?
2: 28.
1: Met zijn tong zijn elleboog gaan raken.
0: Nou ja, als dat het ergste is als darten.
2: 85.
0: Maar ik kan toch gewoon...
1: Oh, wacht, dat gaat niet.
0: Nee. Lijkt toch vrij.
1: Kan je maar proberen.
0: Ja, ik zie dacht dat het niet nou. Houdig maar. Ik ga het even proberen, maar...
1: Nee, dat is niet, nee, dat is niet zo makkelijk.
0: Even kijken. Moet toch nog even oefenen. Kijk daar heel mysterieus bij. Bij een score van slechts 59, maar weet ook wel dat hij er goed voor staat in de leg.
1: Searle scoort nog niet zo makkelijk voorlopig in de wedstrijd. Met name niet in zijn eigen legs.
0: Is gevonden.
2: James on the
0: en ook door James Wade.
2: James Wade.
0: 3 breaks op rij nu.
2: Fifth leg is James to throw first.
0: Dan moeten de pijlen natuurlijk weer met zorg uit het bord worden gehaald. En moet ook de broek weer even met zorg worden opgeheest. Ik zou zeggen, doe die riem gewoon iets strakker. Maar er moet toch iets zijn waar je mee bezig kunt houden tijdens een wedstrijd. En Ik denk dat ik iets weet wat James Wade niet kan als het op darten aankomt. Zijn shirt veranderen. We hebben het toch al zoveel over shirts deze matchplay. Dit is natuurlijk een klassiek krijtstreepjes shirt.
1: Tijdloos design.
0: Ja, dat zeker.
1: James Wade houdt niet zoveel verandering. Ook zijn darts verandert eigenlijk nooit.
2: 96.
0: Hij heeft nog wel eens een tijd gehad dat hij af en toe een donkerrode broek aan had. Weet je dat nog?
1: Goh, dat is al een tijdje terug, of niet?
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is...
2: 139.
0: Ja, dat is 6-7. God, maar wat. En natuurlijk een nummerbord achterop zijn rug met de naam James Wade erop.
2: 100.
0: Voor de mensen die misschien niet weten wie hij is.
1: Nee, dat is toch altijd handig. Net als een beetje als voetballers die de naam al terug hebben. Dat kun je ze herkennen.
2: 100. Right, you retire 140.
0: Zouden er ook mensen zijn die het dartshirt van James Wade kopen? Goed, laat ik... Oh nee, geen 140 voor Searle.
2: 100, James Retire 104.
0: Misschien wel een 104 voor James Wade. Om er gewoon eventjes 4-1 van te maken. Nee. Ryan Searle voor Dobbs.
2: 100.
0: En dan... Wordt het 3-2 en dan hebben we nu 4 breaks op rij gezien. Dus ja, het niet alles gaat geweldig bij James Wade. Er staat wel voor nog. 3-2.
3: 3-2 de voorsprong voor James Wade. Zometeen met Martijn praten over die eerste sessie. En dat is een sessie waar ook nog een luchtje aan zit. Dus dat zometeen. Eerst terug naar de vorige partij die door Gerwin Price werd gewonnen. Met 11-5 van Rob Cross. En na die overwinning meldde hij zich bij Arjan van der Giessen.
4: Gerwin, what does it feel like not only to win this match, but also see that you made quite an improvement regarding to the first match?
5: Yeah, towards the middle part and the back end of the game I did, but yeah, I think early on, apart from the, I think we're 1-6-4, 1-6-1, 1-6-1 out.
4: 1-6-1.
5: Apart from I was rubbish, and then, yeah, after 3-2 down, I won 5 on the bounce.
4: Yeah, 5-0, second session.
5: So after I thought I played pretty decent. But yeah, a lot of improvement. I've got plenty more in the tank, but like I said, I haven't played a lot of darts, so the more I play in this tournament, the better it's going to be for me, because this is just practice, because I haven't had much practice.
4: But does that mean that back in the hotel that you, what, practice your resting day for a couple of hours?
5: Yeah, I got a board up wrapped around my door, so you know, as long as I'm in my hotel room, I'm throwing on that board. And I'm in my hotel room nearly all day, so I've spent a couple of hours on it and it's working, but yeah, a few more gears to go up yet.
4: Your fifth quarter final in this world match play, so this tournament, well, sort of suits you as well.
5: Yeah, but I've never won it. I lost to Michael in the final probably when I was playing some of my best stuff, probably one that I should have won, but you know what Michael's like, you know, a fantastic champion, and he finds something when he needs to, especially in finals, and he did that day. But yeah, I really want to win this tournament.
4: Over 97 average and 52% on the doubles, 7 180s. Well, that's good, isn't it?
5: Yeah, middle and the back end of the game, I think I was rubbish at the beginning, and there was a couple of legs where I could have been a lot better. But that's just still being rusty, you know, match practice. And like I said, the longer I go in this tournament, the more confidence, the more match practice I'll get and the better I'll get.
4: So it's rusty Gezi at the moment.
5: Yeah, so if I get to the final, I should be... on point.
4: Congratulations.
5: Sorted.
3: Ja, daar gaat hij dus al flink voor trainen in zijn hotelkamer. Maar hij ziet die potjes tot nu toe tegen Schindler en Cross vandaag dus ook als een soort van trainingspartijen.
6: Ja, meer een wedstrijdritme vooral. Want hij laat ook her en der natuurlijk wel wat schieten aan toernooien. We zien hem ook niet heel veel gooien.
3: Nee.
6: Ja, dan kun je wel gewoon thuis trainen of ergens anders trainen. Maar officiële wedstrijden is toch altijd anders.
3: Hij is ook druk met van alles, hè? In het vastgoed zit hij tegenwoordig.
6: Ja, goed.
3: Restaurant.
6: Hij wordt ook opa, begreep ik. Dus dan is het nu alvast goed kijken hoe en wat natuurlijk.
3: Ja, 41 jaar en opa worden.
6: Ja.
3: Hoe oud ben jij?
6: Ik ben 35.
3: Ja, nou ja. Maar gaat het gebeuren over 6 jaar, hoor.
6: Nou, zou.
7: Ja, biologisch kan het.
6: Zou het kunnen.
7: Ja, ja. Ja, goed. Gaan we Max Halver maar even niet vanuit. Hey, ja, ik zei het al. Over deze eerste sessie kunnen we een hoop bomen opzetten. Kunt ook niet doen. Maar er gebeurde iets vooraf wat we toch even willen delen. De walk-on. Van James Wade. Kijk, daar gaat zijn been omhoog.
6: Ja, dat. Het is wel een speler waarvan we wel vaak gezien hebben dat hij wel eens af en toe last heeft.
7: Kijk, en hier?
6: Ja, het is wel eentje die er bekend staat dat hij wel vaker last heeft van broekhoest.
7: Ja. Begrijpt iedereen wat broekhoest betekent?
6: Ja, ik denk als je gewoon een beetje logisch nadenkt en de beelden bekijkt, dan weet je denk ik wel genoeg.
7: Ja, maar even serieus, Martijn. Hij gaat ervoor staan. Ja. Als een soort van hond doet hij zijn been omhoog.
6: Ja, op dat soort momenten hoop ik eigenlijk gewoon dat er een flinke lepel jus mee komt. Van dat je het nooit meer doet. Ja, maar dat is het enige. Ja, het is toch smerig? Maar dan weet je, dan moet je eigenlijk hopen dat het een keer fout gaat.
7: Ja, oké. Okay, nou ja, nou ja. Tot zover deze analyse. Slaat er nog niet over gezegd.
0: Nee, ik zou toch ook willen vragen om even dat fragment op te zoeken van James Wade op vloertoernooi. Waar het natuurlijk hartstikke stil is altijd, maar daarna even niet meer, zeg maar. Ongegeneerd. Altijd leuk.
2: We hadden een full save.
0: Onderbroken lobbeel van, hè?
7: Ja hoor,
0: tuurlijk. Voor altijd is voetbal en dartswedstrijden.
2: 100.
1: Nou, dan zit je op de goede plek iedere keer.
0: Zeker, 4 play voor alle onderbroeken lol, hè.
1: Mocht al dat heel erg nonchalant wat Ryan Searle doet. Maar dat is alleen maar voor het oog. Hij concentreert zich wel degelijk.
0: De vraag is even, gaat Ryan Searle voor het eerst eigen leg houden? Hij heeft goede papieren. Waar zit hij in? Meneer Korstevin, hij zit in een 777.
1: Op gevoel.
0: Voor de tweede keer mikt hij op tops en gooit hij ook tops.
2: One hundred.

0: Massey.
1: Een dubbel 10, James Wade. 140 finish.
0: 120.
1: Nee. Maar net zoals Ryan Searle in de vorige leg best wel veel tijd had, heeft James Wade dat nu.
0: 97. James
2: required
0: 20.
2: Zijn favoriete dubbel wil nog niet. Drie keer gemist nu.
0: Game shot the same play. James Wade.
2: Maar niet voor de vierde keer. Als precisie werkt, maar dat kun je aan Wade wel overlaten over het algemeen.
0: 100.
1: Ja, Wade die op dit moment virtueel op plek 5 op de wereldranglijst staat. Plekje boven Michael Ferreira. Kan Johnny Clayton voorbij als hij de halve finale haalt van dit toernooi? Dan is James Wade dus de nummer 4 van de wereld. En als hij dat weet vast te houden tot het einde van het jaar, dan gaan we hem volgend jaar ook in de Premier League zien natuurlijk.
2: Tenzij ineens de regels worden aangepast.
1: Nee, daar is geen reden voor. Ik hoorde de baas van de PDC ergens in een podcast ook vandaag zeggen dat ook voor Luke Littler bijvoorbeeld de regels echt niet omgegooid gaan worden om hem in de Players Championship Finals of zo te krijgen. De letterlijke woorden waren: de spelers weten waaraan ze moeten voldoen om het op zich te plaatsen voor een bepaald toernooi.
2: Nee, maar dat is ook volkomen terecht natuurlijk. Als hij de World Match Play wint, Luke Littler, dan zou hij toch nog wat wedstrijden gaan spelen, toch op de Players Championship toernooi?
1: Ja, dan gaat hij zijn best doen om ook zich te plaatsen voor de Players Championship Final. Want dan zou hij dit jaar alle majors in één jaar kunnen winnen. En dat is wel een zeldzaamheid.
0: 125.
2: Nou, die top loopt lekker bij Ryan Searle. 3-3. Laatste ontmoeting was op 25 mei 2024, Dutch Darts Championship. Searle won die partij met 6-3. De wedstrijd daarvoor werd gewonnen door Wade, dat was september 2023.
1: Zo heel vaak komen ze elkaar dus niet tegen.
2: Nee, zeker niet. 7 keer maar.
1: En dat voor twee mannen die toch over het algemeen best ver komen in het toernooi. Zeker op de vloer. Ben ik niet echt onder de indruk van het scorend vermogen van Ryan Searle.
2: Nee. Hij heeft toch wel een punt of 12 achter Wade hangen.
0: 140, James required 80.
2: Manier heb je inderdaad niet het gevoel dat Searle nou eventjes zo 1, 2, 3 die wedstrijd gaat overnemen.
1: Nee.
0: Nou,
1: Daar is de eerste voor James Wade dan. Ja, je zei het al, had er 7 in de eerste ronde, maar daar komt hij vandaag lang niet aan.
2: Hoewel hij wel weer goed staat te scoren, maar hij heeft bijvoorbeeld wel 12 beurten met 2 triples. En dit was overigens ook zijn tweede beurt met 3 triples, dat was het de eerste keer dan geen 180.
1: Ja, hij scoort Ryan Searle by far de baas. Dat zou je voor hem misschien niet denken. Alleen daar kan het dan ook niet echt tot uiting brengen op het scorebord. En dat komt omdat heel veel van die legs best ver uit elkaar zitten.
2: Hoe bedoel je dat, best ver uit elkaar zitten?
1: Nou, als de een uitgaat, dan staat de ander nog vaak boven de 100. Of zelfs soms boven de 200. 0, 11 en tops. Ja, nu weer.
2: Wat dacht je wat? 4-4 op tops, Ryan Searle. Dan gooide hij ook nog een keer dubbel 2. En zo hebben ze allebei 5 legs gewonnen op dit moment.
3: Ja, Martijn, is 5-5 wat jou betreft dan ook een terechte tussenstand tussen deze twee mannen?
4: Ja, dat denk ik wel.
3: Ja.
4: Ik denk wel dat James Wade gevoelsmatig beter is. Maar dat heeft te maken vooral met dat Ryan Searle een aantal legs gewoon echt niet thuis geeft. Scorend het gewoon niet heeft. Alleen zijn finishes redden wel. Zijn tops die loopt waanzinnig.
3: Ja, absoluut. Hey, nou, we zoomen zo nog even verder in. Maar we hadden toch een klein schandaaltje op het spoor. In aanloop naar deze wedstrijd. Toch nog maar één keer kijken. Kijk, oep, been omhoog van Wade. Even een puffje. En die beoordeelt hij daarna zelf ook. Na het applaus. Kijk, ruikt even naar zichzelf. Ja. En Frank zei het al toen ze het overnamen voor deze laatste sessie. Van ja, dit is natuurlijk l'histoire répète. Dit is natuurlijk vaker voorgekomen dat deze heer Wade bij een dartswedstrijd even de boel laat lopen. Dit kan toch allemaal niet?
4: Ja, dit klonk alsof er een emmertje mee kwam in plaats van een lepeltje. Ik weet niet, maar als ik er zo'n eentje laat, weet ik zeker dat ik de lul ben. Dat is geen misschien. Nou ja, het is schaamteloos.
3: Ja, nou ja. Ja, ik moet er verschrikkelijk om lachen, hoor. Maar dit is wel de Empress Ballroom in Blackpool. Dit is gewoon de World Matchplay. Dit is
4: ja, maar joh, al doe je het daar in bij de stream. Het is wel, het is allemaal op camera en weet je, deze die hoor je ook nog eens gigantisch. Ja, die net hoor je niet, want er zit natuurlijk een hele zaal bij. Maar in principe zet je natuurlijk gewoon jezelf voor lul.
3: Ja, hij lijkt zich er niet voor te schamen, bedoel.
4: Nee, maar dat maakt ook een beetje. Nu snap ik ook waarom hij altijd in zijn eentje in het tafeltje zit.
3: Ja.
4: Misschien is het wel een hele aardige man, maar het stinkt gewoon. Ja.
3: Precies. Goed, nou, hij heeft wel de wind in de zeilen.
4: Nou, misschien dat hij deze sessie wind tegen, hoor.
3: Ja, je wordt er scheidlollig van.
4: Ja, ja, ja. Dat is niet normaal.
3: Ja. Als dit zo doorgaat...
4: Dan zitten we hier nog
3: wel. Dan wordt het 1 uur. Nee, maar hij zou deze winnen. Dat kan. Ik bedoel, hij is misschien iets betere. Die vierde plek voor weten, die longt op een of andere manier wel nu gewoon.
4: Ja, kijk, als hij dit toernooi de halve finale haalt, staat hij weer vierde. Ja. Ik moet wel gezegd worden, je gaat nu natuurlijk zo meteen weer richting het najaar met al die grote toernooien.
3: Ja, hoop prijsgeld te verdelen.
4: Ja, zeker. En als je kijkt, als je het allemaal gaat opschonen, dan is eigenlijk tussen nummer 4 en nummer 10 dan zit, ja, het klinkt raar, bijna een ton, maar een ton. Maar een ton is met al die toernooien die nog gaan komen heel erg te overzien.
3: Ja.
4: 1 heel goed resultaat, kan de boel helemaal opschuiven. En dan met name op een WK waar natuurlijk gewoon echt toch verschrikkelijk grote knaken te verdienen zijn.
3: Mm-hmm.
4: Dus er is een hele groep die daarin in meespeelt. Dus het zou natuurlijk waanzinnig knap zijn dat James Wade aan het eind van het jaar na het WK weer in de top 4 staat. Nadeel is dan wel dat we hem waarschijnlijk weer dan in de Premier League gaan zien.
3: Jij zegt nadeel?
4: Ja, je wordt er niet per se vrolijk van, toch? Het is knap allemaal wat hij doet, maar het is niet de meest sprankelende daar om naar te kijken.
3: Nee, maar misschien is dat dan voor de PDC ook wel een overweging om het niet te doen. Of denk je dat het zo niet werkt?
4: Nee, top 4 is eigenlijk altijd wel heilig.
3: Garantie.
4: Geweest,
3: maar. Ja.
4: Maar goed, dat is nog
3: zo ver weg, hè?
4: Ja, er komen nog zoveel toernooien aan waarin de boel eenmaal opgeschud kan worden. En met name het WK, dat is niet James Wade's favoriete toernooi, het setsysteem. Heeft hij vaak ook wel over gezegd. Mm-hmm. Dus ja, weet je, pas na het WK kun je dan daar een echte balans op maken. Maar dat het spannend gaat worden, ja, dat is een feit. Top 3 blijkt zeker, maar de rest is nog stuivertje.
3: Even kort nog, wat van Searle te verwachten nu? Deze slotfase.
4: Ja, kijk, als hij zo blijft finishen, is er niks aan de hand. En als hij dan wel zijn scores weet te vinden, dan kan Searle nog zomaar wegkapen. En dat zou ik ook wel weer leuk vinden.
3: Leuk zou je dat vinden, vanwege dat poepincident?
4: Nee, maar ook gewoon voor Searle. Ik vind Searle ook wel...
3: Okay, goed. 5-5. Hier is Wade.
2: Nou, Partje maakt er nou wel meer van dan dat het was natuurlijk, hè. Hij heeft geen schone luier om hoeven doen. Ja, je vraagt je dan wel eens af hoe dat thuis gaat bij James Wade. Aan tafel met vrouw Sammy en zoons Arthur en Alfie. Je hoopt er maar het beste van.
1: Soms is het ook goed om niet alles te weten.
2: Nee, precies. Maar je vraagt het je toch af.
1: Jij in ieder geval.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, het zijn op zich allemaal keurige cijfers voor Wade. Het zijn ook wel echte Wade-cijfers. 97 en een beetje gemiddeld. 100. Net boven de 100 scorend. Ja, zo, dat is hoe hij wedstrijden wint. 36% op de finishes. Ja, dat is oké. Okay. Dat kan ietsje beter natuurlijk.
2: Ja, nou heeft hij weer 6 pijlen voor die 161. De hele wedstrijd al blijft Searle er maar een beetje achteraan hobbelen.
1: Ja, ook nu weer staat hij weer op 100. Hij krijgt geen kansen, dus die gaan er nu wegzetten. Dan gaat Wade in principe uit en dan weer een leek afgestreept. Weer een leek waarin er eigenlijk niks gebeurt. We zijn wel toe aan een beetje actie.
2: Ja, dan hebben we het over de dartpijlen uiteraard. Nou, Searle gooit 95. Loopt terug, gaat de keurig netjes klaarstaan. Hij heeft iets meer nodig. 100. Nou. Je zou bijna zeggen peper in de kom. Maar ja, dan begint hij straks ook nog... 95. Dan hebben we er 2 op het podium.
1: Ja, nu spelen we nog maar tot 11 gewonnen legs. We gaan natuurlijk vanaf morgen het format flink stukje opschroeven. Morgen spelen we tot 16 gewonnen legs. En dan krijg je eigenlijk het format waar de matchplay zo onbekend staat. Hele lange wedstrijden. En als dat dicht bij elkaar zit en... in een lekker tempo, dan is het fantastisch om naar te kijken. Maar je moet ook echt hopen dat er geen eenzijdige wedstrijden tussen zitten, want dan duurt het best lang. En dit is zeker geen eenzijdige wedstrijd, maar hij sprankelt ook niet echt. Dit is wel een break.
2: Ook James Wade gooit 121 uit. En pakt voor de tweede keer deze wedstrijd de voorsprong van 2 legs. De eerste keer was dat bij 3-1.
1: Ja, hij is gewoon de beter in deze wedstrijd.
2: Ja, absoluut. Alleen hij heeft nog niet echt het beslissende gat kunnen slaan.
1: Nee. Nee, je voelt een beetje aan Searle dat het net niet zijn avond is. In ieder geval scoren niet. Het komt ook niet.
2: Nee, het zijn keurige beurtjes allemaal elke keer. Maar nou, nu dan maar weer eens een trippeloze beurt.
1: Ja. Het is maar weer eens een keer oerdegelijk wat James Wade laat zien.
2: Rare dingen doen af en toe, James Wade. Hij liep hier ook weer vlak langs Ryan Searle. Die kon naar de zondagskrant. Wat is het, de zaterdagkrant? Zaterdagkrant kon er niet meer tussen. Ook Wade was vrij goed op tops. We zien nog steeds wel met 5 uit 10. En dan komt terug voor dubbel 10 zometeen.
0: 133.
2: Staat eigenlijk de hele wedstrijd maar op 4 dubbels te gooien. Bullseye 1 keer. Tops 10 keer. Dubbel 10. Nu 6 keer. En hij heeft ook nog 2 keer op dubbel 5 gegooid.
1: Ja, er zijn mensen die denken dat ze alle dubbels moeten oefenen op het dartbord. Maar James Wade die, bewijst hier dat het helemaal niet nodig is. Als je maar 1 of 2 dubbels heel erg goed kunt, hoef je de rest niet zoveel te oefenen.
2: Ja, Searle is dan vooral heel erg goed op tops 4 uit 4. Maar ja, die creëert veel minder. Die krijgt veel minder kansen.
1: Ja, en dat is het precies, hè. Dubbel zoveel kansen voor James Wade als voor Searle.
2: Ja, dan toch steeds op diezelfde dubbel uitkomen. Tops in principe. Ja, dan ben je gewoon heel gestructureerd bezig, zeg maar. Ja. Maar heb je ineens weer jeuk op je hoofd? Ja, kan zomaar gebeuren.
1: Nou, even nadenken waar die morgen nu weer met de kinderen heen moet. Dan moet een extra dagje blijven. Morgen is vrijdag. Als je wint natuurlijk. Maar... dat ziet er langzaam maar zeker wel goed uit. Searle voor 138 naar dubbel 12. Nee.
0: 126. James McCoy 161.
2: Twee legs geleden gooide hij 121 uit voor de break.
0: 97. Ryan McCoy 12. Game shot the 14th play.
1: Het is in ieder geval nog een wedstrijd.
2: Zo hebben we ook de dubbel 6 dan een keertje voorbij zien komen in deze wedstrijd. Ja, hij is wel weer goed op zijn dubbels, Searle. Maar ja, je moet er ook voldoende kansen voor krijgen.
1: Normaal gesproken zorgt dat ervoor dat je kansen creëert. Gooi je van 180 is.
0: 59.
2: Ja, en Wade heeft nu na 2 beurten al een aardige achterstand.
0: 140.
2: Gaat hij toch weer aanhaken, Searle? Vraagteken voor ons nog.
1: Moet hij hem hier goed wegzetten.
0: Mwah.
1: Een beetje. Liggen op de break. Wade begint goed. Daar is ruimte zat ook. Voor nog een triple. Dat dacht James Wade dus ook.
0: ...106. Run required 20.
2: Nu moet die dubbel 10 wel gooien, Searle. Net mislukte dat nog.
0: Game Sean the 15th play. Run so. 16th play is Run to throw first. Game on.
2: Nou, hij pakt nu toch een leg in 13 pijlen en in 14 pijlen.
0: 131.
2: Mooi, Searle. Hij begint wel beter te scoren.
1: Ja, langzaam maar zeker komen we ook in de beslissende fase van de wedstrijd natuurlijk. Dus het moet op een gegeven moment wel komen. Als je wat wil.
0: AC.
2: Tweede keer een pijl op de grond voor Heavy Metal.
1: En dan grist hij die pijl uit het bord. Nou, Wade maakt er wel aardig gebruik van natuurlijk. Die gooit twee trippels, neemt ook even de tijd voordat hij die pijlen ophaalt.
2: Ja, en ook met zorg aan het bord houden. Dat is echt belangrijk ook.
1: Ja, ja.
2: Je wil het bord ook in goede vorm houden. Niet te hard die pijlen eruit drukken.
0: 100.
2: Eerst nog even heen en weer bewegen, dat ze wat loskomen.
0: 143.
2: Ja. Ja. Voor de verandering naar dubbel 16. Ja.
0: James Way.
1: Ja, op het moment dat hij teruggebroken wordt naar 8-7. Deze 143 om meteen weer terug te breken. Het is en blijft natuurlijk wel gewoon de klasbak.
2: Of Ryan Searle enige vorm van irritatie voelt met dat soort acties van Wade. Het is niet aan hem af te zien, maar los van het feit dat hij over het algemeen wel zijn pijl uit het bord grist.
0: 140.
2: Ups. Doet hij heel anders dan Wade, hoor.
1: 144. Die werparm van Searle. Het is echt. Het mag precies. Net geen 14, maar wel een triple 11. Dus is wegzetten het hoogst haalbare. En laat die dubbel 10 staan.
2: Gooi maar in mijn pet. Zo Searle wellicht denken. En Wade denkt, oh, ik gooi hem niet in mijn pet. Ik gooi hem in de dubbel 10.
1: Dan heeft hij gewoon nog één lekje nodig, maar om gewoon weer een keertje in de kwartfinale te komen.
2: Tegen Gian van Veen.
1: Ah, interessant duel. Op voorhand natuurlijk. En dan zal de vraag zijn, kan Van Veen James Wade wel kraken? Want dat lijkt Ryan Searle in ieder geval niet te lukken. Die heeft geen topdag. Die heeft ook geen slechte dag, maar hij kan het verschil niet maken.
2: Wade doet gewoon weer wat er nodig is, maar gooit ook best een goede wedstrijd, hoor, met boven de 101 gemiddeld. weer bijna 110 gemiddeld met zijn eerste 9 pijlen.
1: Ja, 50% min of meer op zijn dubbels. Dan is hij lastig te verslaan, dat weten we. Dat hoeft ook niet in deze lek te gebeuren op zich. Hij kan er best nog een lekje aan vastknopen. Is dit de leek waar het om draait. En dit heeft hij al zo vaak gedaan. En zo vaak gooit hij hier ook gewoon een hele goede leek. Zodat de tegenstander er überhaupt niet aan te pas komt.
0: 140. 39.
1: Ja. En dat is de derde bouncer voor Ryan Searle.
2: Die ook echt geen slechte wedstrijd gooit. En die ook gewoon maar twee legs achter staat. Maar die zich tegelijkertijd zo machteloos moet voelen.
1: Ja, ja, precies. Dat is het. Het voelt ook gewoon echt een beetje machteloos.
2: Ik denk een beetje zelfs als Jermaine Wattimena in die eerste ronde.
1: Het is wat James Wade met je doet, hè? Dus mag Gian van Veen als een gewaarschuwd mens gelden. En dan toch nog een heel klein openingetje voor Ryan Searle. Dan heb je wel wat hoge trippels nodig. En dan vindt hij er maar eentje van weer.
2: Nou, Wade met 3 trippeloze beurten op rij. Ja. Searle die gooit er ook niet al te veel natuurlijk.
1: Kun je wel zeggen.
0: James Urquhart, 103.
1: 6 darts voor Wade. Dus voor de triple 20 of kiest hij voor de triple 16? Hij kiest voor de triple 20. Had hij zelf ook wel het gevoel dat hij een beetje geblokkeerd was.
2: Trucje van James Wade deze wedstrijd. Ik zou willen zeggen tegen de mensen daar, blijf nog even uit zijn buurt, je weet het nooit. Hij wint hier met 11-8 van Ryan Searle. En marcheert voor de 14e keer in zijn carrière naar de kwartfinale van de World Matchplay.
5: Racers vol actie.
6: Het is tijd voor de Hungaroring.
5: Gaan de coureurs er in Hongarije nog één keer voor zitten?
6: Hier op weg naar de eerste bocht in Hongarije.
5: Wie gaat er onder in de Hongaarse hitte?
7: Brother, just keep the focus.
6: Piastri! Oh! Ja!
5: En wie duikt met het beste gevoel de zomerstop in?
6: De beste zegen uit de carrière van Lando Norris.
7: Yes, yes, yes.
5: De Grand Prix van Hongarije kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
3: Ja, mooi dat onze commentator Frank net eindigt met van... nou, blijf misschien maar even uit de buurt nog van James Wade. Hij wint met 11-8. Daarmee was Frank grappiger dan dat hij zelf dacht waarschijnlijk. 11-8, niks op de dingen.
4: Ja, wederom een typische James Wade-wedstrijd.
3: Ja.
4: Hij komt op een gegeven moment op voorsprong... en dan is die wedstrijd zelf eigenlijk niks aan. Want je weet gewoon wat er gaat gebeuren.
3: Die 143 was wel wat aan.
4: Ja, maar dat zijn... Kijk, het ziet er makkelijk uit hoe hij het doet. Het is natuurlijk helemaal niet makkelijk. Maar ja, dit, ik zag die triple 20 nog ingaan. Ik zei van, nou, ja, komt die James Wade?
3: Ja, ja, ja,
4: James Wade.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Dit voel je dan zo aankomen, omdat ja, je Searle komt toch wat dichterbij, hè, 66 eventueel of 88. En dan denk je, oh, wacht even weer het gaatje maken. Ja, dit is natuurlijk gewoon een genadeklap geweest.
3: Ja. Zo is het. En 11-8 uiteindelijk. Wat staat de Gian van Veen te wachten vrijdagavond tegen deze Wade?
4: Ja, gewoon lastig natuurlijk. Gian zal echt vanaf beginfase gewoon echt scherp moeten zijn. En eigenlijk ervoor zorgen dat hij niet die 3-4 lek zeg maar achterkomt. Vormig was natuurlijk wel langer. We gaan natuurlijk tot de 16, dus dat scheelt wel iets. Maar goed, ja, James Wade. Matchplay, ja, dat is lastig zat.
3: Ja. Heeft Van Veen natuurlijk vorig jaar ook ervaren. Goed, hij staat in de kwartfinale tegen Gian van Veen. Dat is vrijdag. Dan is die andere kwartfinale tussen Gerwin Price en Ross Smit. Maar eerst hebben we natuurlijk morgen kwartfinale. Dus laten we maar eventjes kijken hoe dat allemaal dan zich gaat vormgeven. Nadat we natuurlijk nog eerst even kijken naar de uitslagen van vanavond. Een trieste avond voor Cameron Menzies, die al vroeg in de wedstrijd tegen Ross Smit de strijd moest staken. Een zeer hoge bloeddruk heeft hem daartoe genoodzaakt. Maar het gaat inmiddels goed met hem. Hij is in het hotel en heeft inmiddels ook van zich doen laten horen. Dus dat is dan mooi. Maar goed, daardoor is Smit door naar de volgende ronde. De Nederlandse clash van vanavond tussen Gian van Veen en Wessel Nijman was een prachtige die uiteindelijk, en zeer spannend bovendien, in een 14-12 eindigde voor Gian van Veen. Daarna zagen we Gerwin Price het vrij makkelijk hebben tegen Rob Cross. En zojuist de overwinning van James Wade tegen Ryan Searle. Dan nu wel die kwartfinales die dus nu op stapel staan. Met morgenavond om te beginnen Dirk van Duivenbode tegen Gary Anderson. Even na negenen is de eerste pijl. En even voor negenen, om 9:05, begint onze uitzending. En dan aansluitend van Van Duivenbode op Anderson gaan we kijken naar de nummer 1 van de wereld, Luke Littler. En de titelverdediger van dit toernooi tegen Josh Rock. Wat denk je van morgenavond van Dirk van Duivenbode?
4: Lastig. Ik denk dat hij twee keer ook wel. Het is twee keer moeizaam geweest. Ja. Het is niet dat je denkt van wauw, het is supergoed. Gary was de eerste wedstrijd echt supergoed. Tweede wedstrijd
3: 113
4: was
3: 13 gemiddeld, geloof ik, hè? Ja, was zijn eerste wedstrijd.
4: Of 109 was volgens mij, maar ook echt supergoed.
3: 110 hoor ik hem morgen.
4: Ja, tweede wedstrijd was begin wat minder, daarna ook wel weer goed. Gary is in vorm, dus dat wordt lastig zat.
3: Ja, goed, dat is allemaal voor morgen. Mag ik jou ontzettend danken voor de bijdrage. Het was een memorabele avond. We hebben veel meegemaakt. En we sluiten hem af. Als gezegd, morgen om 9:05 begint de uitzending van Viaplay Darts. En dan dus onder andere met Dirk van Duivenbode in de kwartfinales van de World Matchplay. Mijn naam is Martijn en alle medewerkers hier in de studio. Bedankt voor het kijken. En een goede nacht.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Puh, die echt een mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar.
1: I've been married a long time ago.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter.